vertellen mijn volk hun dromen en denken dat het daardoor mijn naam zal vergeten, zoals hun voorvaderen die mijn naam vergaten voor die van Baal. De profeet die een droom heeft, vertelt slechts een verzinsel. Maar hij die mijn woord heeft ontvangen, spreekt in waarheid mijn woord. Stro heeft niets met tarwe gemeen. God spraak van de Heer. Mijn woord is als een vuur, God spraak van de Heer, als een hamer die een rots in tweeën splijt. Ik verzeker u, ik ben tegen de profeten die mijn woorden stelen, God spraak van de Heer. Ik ben tegen de profeten die alles wat over hun lippen komt als orakels beschouwen, God spraak van de Heer. Ik ben tegen de profeten die mijn volk misleiden met hun zogenaamde dromen, met hun leugens en hun woordenvloed. God spraak van de Heer. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven. Ze zijn voor dit volk van geen enkel nut. God spraak van de Heer. Wanneer iemand, al was het een profeet of een priester, u vraagt: wat is de last van de Heer? Antwoord dan: u bent zelf een last. Ik verwerp u. God spraak van de Heer. De profeet, de priester of wie dan ook die nog over de last van de Heer spreekt, straf ik met heel zijn familie. Vraag elkaar liever: wat is het antwoord van de Heer? Wat heeft hij gezegd? Maar de uitdrukking last van de Heer mag u niet meer gebruiken. Als u dat toch doet, dan zult u er zelf de last van ondervinden, omdat u de woorden van onze God, de levende God, de Heer van de machten, een verkeerde betekenis geeft. U moet de profeet vragen: wat is het antwoord van de Heer? Wat heeft hij gezegd? Als u blijft spreken over de last van de Heer, dan, zo spreekt de Heer, omdat u over de last van de Heer blijft spreken, ofschoon ik u liet waarschuwen dat niet meer te doen, dan til ik u nu op, samen met deze stad, die ik aan u en uw voorvaderen gegeven heb, en verwerp ik u. Eeuwige vernedering breng ik over u, eeuwige schande die nooit wordt vergeten.

Jeremia. Hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 10. Ik kreeg een visioen van de Heer. Ik zag twee manden met vijgen staan bij de tempel van de Heer. Het was kort nadat Jechonja, zoon van Jojakim, de koning van Juda, de edelen van Juda, de smeden en de slotenmakers, door Nabucadnessar, de koning van Babel, uit Jeruzalem naar Babel waren weggevoerd. In de ene mand zaten prachtige vijgen, vijgen van de eerste pluk. In de andere zaten slechte vijgen, te slecht om te eten. En de Heer vroeg mij: wat ziet u, Jeremia? Ik antwoordde: ik zie vijgen. De goede vijgen zijn uitstekend, maar de slechte zijn bijzonder slecht, te slecht om te eten. Toen kwam het woord van de Heer tot mij. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Zoals voor deze goede vijgen, zo goed zorg ik voor de ballingen van Juda, die ik van hier naar het land van de Chaldeeën heb laten gaan. Ik heb alleen hun welzijn voor ogen en breng hen terug naar dit land. Ik bouw hen weer op en breek hen niet af. Ik plant hen en ruk hen niet uit. Ik geef hun een hart om te erkennen dat ik de Heer ben. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn, want ze zullen met heel hun hart naar mij terugkomen. Maar zoals de slechte vijgen, te slecht om te eten, zo behandel ik Zedekia, de koning van Juda, en zijn edelen, en de rest van zijn volk, dat nog in dit land is overgebleven, en degene die zich in Egypte hebben gevestigd. Zo spreekt de Heer. Ik maak hen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde, een teken van vernedering, een mikpunt van laster en spot, een vloek, overal waar ik hen uitstrooi. Het zwaard, honger en pest stuur ik op hen af, tot ze helemaal verdwenen zijn van de grond die ik hun en hun voorvaderen had gegeven.

Jeremia. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 38. Dit woord kwam tot Jeremia voor heel het volk van Juda. Het was in het vierde jaar van de regering van Jojakim, zoon van Josia, de koning van Juda, in het jaar dat Nabukadnessar koning van Babel werd. De profeet Jeremia sprak tot heel het volk van Juda en alle inwoners van Jeruzalem. Vanaf het dertiende jaar dat Josia, zoon van Amon, koning van Juda was, tot op de dag van vandaag, 23 jaar lang, is het woord van de Heer tot mij gekomen. Onophoudelijk heb ik tegen u gesproken, maar u hebt niet geluisterd. De Heer heeft zijn dienaren, de profeten naar u gezonden, telkens weer, maar u hebt niet geluisterd, u hebt mij niet gehoorzaamd. Ik zei steeds, laat uw slecht gedrag en uw zondig leven varen. Dan blijft u wonen op de grond die de Heer aan u en uw voorvaderen voor altijd heeft gegeven. Loop geen andere goden na. Dien ze niet, vereer ze niet. Beledig mij niet met uw zelfgemaakte beelden. Anders laat ik u doodgaan. Maar u hebt niet naar mij geluisterd. God spraak van de Heer. U hebt mij beledigd met uw zelfgemaakte beelden voor uw eigen slechtheid. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, omdat u niet naar mij hebt geluisterd, roep ik alle volken van het noorden op, samen met koning Nabukadnessar van Babel, mijn dienaar, God spraak van de Heer. Ik stuur hen af op dit land, op zijn bewoners en op alle volken in de omgeving. Ik wijd hen aan de vernietiging en maak hen voor altijd tot een schrikbeeld, een mikpunt van spot en vernedering. Ik laat hun kreten van blijdschap en vreugde verdwijnen, het zingen voor bruidegom en bruid, het knarsen van de molensteen, het licht van de lamp. Het hele land wordt een verschrikkelijke puinhoop. De volken zullen de koning van Babel dienen 70 jaar. Maar na die 70 jaar zal ik de koning van Babel en zijn volk hun misdaden vergelden. God spraak van de Heer. Het land van de Chaldeeën maak ik voor altijd tot een woestijn. Alles wat ik tegen dit land heb aangekondigd, laat ik in vervulling gaan. Alles wat in dit boek staat geschreven. De profetieën van Jeremia over de volken. Machtige volken en grote koningen zullen hen op hun beurt onderwerpen. Ik vergeld hun hun misdaden. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Neem deze beker uit mijn hand en laat alle volken naar wie ik u zend de wijn van de woede drinken. Laat hen drinken tot ze waggelen als dwazen door het zwaard dat ik op hen afzend. Ik nam de beker uit de hand van de Heer en liet alle volken tot wie hij mij zond eruit drinken. Jeruzalem en de steden van Juda met hun koningen en edelen, om er een puinhoop, een schrikbeeld, een mikpunt van spot en een vloek van te maken. De farao, de koning van Egypte met zijn hovelingen, zijn edelen, zijn volk en alle vreemdelingen. De koningen van Us, de Filistijnse koningen van Askelon, Gaza, Ekron en Asdod, voor zover het nog bestaat, Edom, Moab en Amon, de koningen van Tyrus, van Sidon, van de overzeese gebieden, Dedan, Thema, Bus en alle mensen met kortgeknipt haar, de koningen van Arabië en alle woestijnbewoners, de koningen van Zimri, van Elam en van Medië,
de koningen in het noorden, zowel dichtbij als veraf. In één woord, alle koninkrijken op de hele aarde, waar dan ook. Als laatste van allen dringt de koning van Sesak eruit. Dan moet u tegen hen zeggen: zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Drink u dronken aan het zwaard dat ik u stuur, tot u ervan braakt, tot u erbij neervalt en niet meer opstaat. En als ze de beker die u hun aanbiedt weigeren, dan moet u hun zeggen: zo spreekt de Heer van de machten, drinken zult u. De rampen die ik breng over de stad, die mijn naam draagt, zijn pas het begin. En u denkt te kunnen ontsnappen. Nee, u zult niet ontsnappen. Ik roep het zwaard op tegen alle bewoners van de aarde. Godspraak van de Heer van de machten. U moet hun verkondigen: de Heer briest uit de hemel, uit zijn heilige woning dondert zijn stem. Hij buldert tegen zijn stad. Zoals de druivenpersers schreeuwt hij tegen alle bewoners van de aarde. De strijdkreet dringt door tot het einde van de aarde. De Heer vonnist over de volken. Hij oordeelt over alle mensen en levert de goddelozen uit aan het zwaard. Godspraak van de Heer. Zo spreekt de Heer van de machten: daar breekt de hel los en treft volk na volk, als een zware storm die opsteekt vanuit alle uithoeken van de aarde. Zij die door de Heer op die dag zijn geveld, liggen van het ene eind van de aarde tot het andere. Niemand rouwt over hen, niemand brengt hen bijeen, niemand begraaft hen. Ze blijven liggen als mest op de akkers. Herders, zing een klaaglied, schreeuw het uit. Wentel u in het stof, herders van de kudde, want de dag van uw slachting is aangebroken. Als vette bokken valt u neer. De toevlucht van de herders is verloren gegaan. De herders van de kudde kunnen niet meer ontsnappen. Hoor de herders klagen, de hoeders van de kudde wenen, omdat de Heer hun kudde uitmoordt. De vredige weiden zijn platgetrapt door de brandende toren van de Heer. Als een leeuw kwam hij uit zijn schuilplaats en hun land werd een wildernis door de woede, de brandende toren van de Heer.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jeremia, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 24. In het begin van de regering van Jojakim, zoon van Jozia, koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer. Ga naar het huis van de Heer en zeg in de voorhof tegen hen, die uit de steden van Juda naar het huis van de Heer komen, om hem te aanbidden, alles wat ik u opdraag, zonder één woord weg te laten. Misschien luisteren zij en komen ze tot inkeer, zodat ik spijt krijg over de rampen die ik tegen hen beraamde vanwege hun zondig leven. Zeg daarom tegen hen, zo spreekt de Heer, als u niet naar mij luistert en niet leeft volgens de wet die ik u heb gegeven. Als u niet luistert naar mijn dienaren, de profeten, die ik telkens weer, maar vergeefs, naar u toestuur, dan doe ik met dit huis hetzelfde als ik met Silo heb gedaan en maak ik deze stad tot een vloek bij alle volken op aarde. De priesters, de profeten en alle aanwezigen luisterden naar de rede die Jeremia in de tempel hield. Nauwelijks had Jeremia de rede die hij in opdracht van de Heer voor alle aanwezigen hield, beëindigd, of de priesters, de profeten en alle aanwezigen grepen hem vast en schreeuwden: sterven zul je. Hoe durf je als profeet van de Heer te zeggen: dit huis zal het vergaan, zoals het heiligdom van Silo, en deze stad wordt een puinhoop zonder bewoners? En allemaal stormden ze tegelijk op Jeremia af in het huis van de Heer. Toen de edelen van Juda hoorden wat er gebeurde, gingen zij vanuit het paleis naar het huis van de Heer en namen hun plaats in bij de nieuwe poort. De priesters en de profeten zeiden tegen hen en tegen alle aanwezigen: deze man verdient de dood. Hij heeft tegen deze stad geprofeteerd. U hebt het zelf gehoord. Maar Jeremia zei tegen de edelen en tegen alle aanwezigen: alle bedreigingen tegen deze tempel en tegen deze stad die u hebt gehoord, heb ik uitgesproken in opdracht van de Heer. Beter dus uw leven, luister naar de Heer uw God. Misschien krijgt hij dan spijt over het onheil waarmee hij u heeft bedreigd. Met mij kunt u natuurlijk doen wat u wilt. Ik ben in uw macht. Maar als u mij doodt, moet u wel weten dat u onschuldig bloed brengt over uzelf, over deze stad en haar inwoners. Want het is in opdracht van de Heer dat ik dit alles verkondig. Daarop zeiden de edelen en alle aanwezigen tegen de priesters en de profeten: deze man verdient de dood niet. Hij heeft tot ons gesproken namens de Heer. Enkele oudsten stonden op en zeiden tegen heel de vergadering: onder koning Hiskia van Juda trad Micha, de Morastiet, op als profeet en zei tegen het hele volk: zo spreekt de Heer van de machten. Sion wordt omgeploegd als een akker. Jeruzalem wordt een puinhoop. Op de tempelberg groeit struikgewas. Toch hebben koning Hiskia van Juda en zijn volk hem niet laten doden. Integendeel, Hiskia had ontzag voor de Heer en probeerde hem gunstig te stemmen. Toen kreeg de Heer spijt over het onheil waarmee hij hen had bedreigd. Wij zouden dus een zware schuld op ons laden. Nog een andere profeet trad op namens de Heer, Uria, zoon van Semaja uit Kirjat Jearim. Hij verkondigde tegen de stad en tegen het land hetzelfde als Jeremia. Koning Jojakim Zijn officieren en zijn edelen hoorden ervan en probeerden hem te doden. Toen Uria dit hoorde, werd hij bang en vluchtte hij naar Egypte. Maar koning Jojakim stuurde Elnathan, zoon van Akbor, met enkele mannen naar Egypte. Zij haalden Uria uit Egypte terug en brachten hem bij koning Jojakim. Deze liet hem doden met het zwaard en zijn lijk liet hij in de gemeenschappelijke grafkuil werpen. Het was vooral aan Achikam, zoon van Safan, te danken dat Jeremia niet in handen viel van het gepeupel dat hem wilde doden.

Jeremia. Hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 22. In het begin van de regering van Jojakim, zoon van Josia, de koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer tegen mij. U moet een juk maken met riemen en die op uw schouders nemen. Dan moet u aan de gezanten van de koningen van Edom, Moab, Amon en Tyrus en Sidon, die in Jeruzalem bij koning Sedekia van Juda zijn, de volgende boodschap meegeven voor hun meesters. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U moet tegen uw meesters zeggen: ik heb de aarde, de mensen en de dieren die erop wonen gemaakt, met grote macht en opgeheven arm. En ik geef haar aan wie ik wil. Welnu, ik geef uw gebieden aan mijn dienaar, koning Nabucadnessar van Babel. Zelfs over de dieren geef ik hem macht. Aan hem, zijn zoon en zijn kleinzoon, zullen alle volken onderworpen zijn, totdat ook voor zijn land de tijd komt dat machtige volken en grote koningen het onderwerpen. Het volk of het koninkrijk dat zich niet onderwerpt aan koning Nabucadnessar van Babel en zijn nek niet buigt onder zijn juk, sla ik met zwaard, honger en pest. God sprak van de Heer, totdat het totaal in zijn macht is. Luister dus niet naar uw profeten, uw waarzeggers, uw droomuitleggers, uw wichelaars, uw tovenaars, die zeggen: onderwerp u niet aan de koning van Babel. Met alle leugens die zij u verkondigen, bereiken ze slechts dat u uit uw land wordt verjaagd, dat ik u verdrijf en dat u te gronde gaat. Maar het volk dat zijn nek buigt onder het juk van de koning van Babel en zich aan hem onderwerpt, laat ik op zijn eigen grond wonen. God sprak van de Heer. Tegen koning Sedekia van Juda zeg ik hetzelfde. Buig uw nek onder het juk van de koning van Babel. Onderwerp u aan hem en zijn volk, dan blijft u in leven. Of wilt u met uw volk gedood worden door het zwaard, de honger en de pest, waarmee de Heer het volk heeft bedreigd, dat zich niet onderwerpt aan de koning van Babel? Luister niet naar de profeten die zeggen: onderwerp u niet aan de koning van Babel, want ze verkondigen leugens. Ik heb hen niet gezonden, God sprak van de Heer. Met de leugens die ze in mijn naam verkondigen, bereiken ze slechts dat ik u verdrijf en u te gronde gaat, samen met die profeten. Ook tegen de priesters en het hele volk zeg ik: zo spreekt de Heer. Luister niet naar de profeten die verkondigen: alle tempelschatten komen binnenkort weer uit Babel terug. Ze verkondigen leugens. Luister dus niet naar hen. Onderwerp u aan de koning van Babel, dan blijft u in leven. Of wilt u dat deze stad een puinhoop wordt? Als zij werkelijk profeten zijn en het woord van de Heer spreken, laten ze er dan bij de Heer van de machten op aandringen dat de schatten die nog in het huis van de Heer, in het koninklijk paleis en in Jeruzalem zijn gebleven, niet naar Babel gaan. Want zo spreekt de Heer van de machten over de zuilen, de zee met de onderstellen en de andere schatten die nog in deze stad zijn gebleven. En die bij de verbanning van Jechonja, zoon van Jojakim, en de edelen van Juda en Jeruzalem naar Babel, niet door koning Nabucadnessar van Babel zijn meegenomen. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. De schatten die in het huis van de Heer, in het koninklijk paleis en in Jeruzalem zijn gebleven, worden naar Babel gebracht. En daar blijven ze tot op de dag dat ik ze weer onder mijn hoede neem. God sprak van de Heer. Dan breng ik ze terug naar deze plaats.

Jeremia. Hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 17. Toen Zedekia pas koning van Juda was, in de vijfde maand van het vierde jaar, zei de profeet Hananja, zoon van Assur uit Gibeon, in het bijzijn van de priesters en het hele volk, in het huis van de Heer, tegen mij: Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik breek het juk van de koning van Babel. Binnen 2 jaar breng ik al de schatten die koning Nabucadnessar van Babel uit de tempel van de Heer heeft meegenomen, hier terug. Ook Jechonja, zoon van Jojakim, de koning van Juda, en alle ballingen van Juda breng ik uit Babel naar deze plaats terug. God spraak van de Heer. Want ik breek het juk van de koning van Babel. Toen richtte de profeet Jeremia zich in tegenwoordigheid van de priesters en van iedereen die in het huis van de Heer was, tot de profeet Hananja. En zei: Moge de Heer dat doen, dat de Heer al uw voorspellingen in vervulling laat gaan en de tempelschatten en de ballingen uit Babel terugbrengt. Maar luister nu ook eens naar wat ik u en alle aanwezigen ga zeggen. De profeten die mij en u zijn voorgegaan, hebben machtige landen en grote rijken steeds oorlog, honger en pest aangekondigd. Kondigt een profeet dus heil aan, dan kan hij pas als gezondene van de Heer erkend worden, wanneer zijn woord in vervulling is gegaan. Daarop rukte de profeet Hananja Jeremia het juk van de nek, brak het in stukken, en zei tegen alle aanwezigen: Zo spreekt de Heer. Zo breek ik het juk van koning Nebukadnessar van Babel. Binnen 2 jaar neem ik het van alle volken af. De profeet Jeremia vervolgde toen zijn weg. Maar kort nadat de profeet Hananja dat juk had gebroken, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Ga naar Hananja en zeg hem: Zo spreekt de Heer. Een houten juk hebt u gebroken, een ijzeren juk komt ervoor in de plaats. Want zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: Een ijzeren juk leg ik alle volken op. Zij zullen zich moeten onderwerpen aan koning Nabucadnessar van Babel. Zelfs over de wilde dieren geef ik hem macht. En tegen Hananja zelf zei Jeremia: Luister goed, Hananja, de Heer heeft u niet gezonden. U wekt bij dit volk ijdele hoop. Daarom, zo spreekt de Heer, vaag ik u weg van de aarde. Nog dit jaar zult u sterven, omdat u opstand tegen de Heer hebt gepreekt. En de profeet Hananja stierf in de 7e maand van dat jaar.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, het uur waarop Jezus Christus zijn leven geeft op het kruis. Bidden wij samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid voor alle intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen biddend verbonden zijn tijdens dit uur van de Goddelijke Barmhartigheid en samen het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid bidden voor al uw intenties. We danken u van ganser harte voor uw gebed en graag tot een volgende keer.

goed. Als ik eens moet sterven, als ik u ontmoet.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit het boek Magister Ignatius, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde, geschreven door Candido de Dalmases. We waren aangekomen aan hoofdstuk 18, Ignatius geestelijk leiderschap. Gedurende 15 jaar, tussen 1541 en 1556, bekleedde Ignatius het ambt van generaal der Sociëteit. Tot aan die tijd werd om beurten een van de gezellen voor een week met de leiding belast. Favre beschouwde zij als hun oudste broer, maar het stond voor iedereen vast dat de eigenlijke leider Ignatius was, die hen allen bij elkaar had gebracht. Dat bleek duidelijk toen bij de generaalskeuze alle stemmen naar hem gingen. Na 11 dagen van verzet aanvaarde hij op 19 april 1541 deze verkiezing. Hij had een afkeer van ambten. Toch had hij heel duidelijk bestuurstalenten zoals mensenkennis, gemak in de omgang, scherp inzicht in problemen en situaties, wijsheid bij het nemen van beslissingen, vasthoudendheid bij het ten uitvoer leggen daarvan, het vermogen om in te spelen op de omstandigheden en zich ernaar te schikken. In het negende deel van de constituties had hij de eigenschappen beschreven waarover de generaal van de sociëteit zou moeten beschikken. Zoals gezegd, een onbedoeld zelfportret, want al die eigenschappen bezat hij zelf. Louis de la Palma vond in de papieren van Ribadeneyra een korte uiteenzetting over de wijze waarop Ignatius zijn ambt als overste vervulde. Het was bestemd voor de oversten in de sociëteit, opdat zij bij een leiding geven zich naar zijn voorbeeld zouden richten. Ribadeneyra was de eerste officiële biograaf van Ignatius. Hij had niet alleen 16 jaar met hem in hetzelfde huis gewoond, maar ook zorgvuldig aantekening gehouden van de meeste karakteristieke gegevens uit zijn leven. Zijn opmerkingen stemmen overeen met die van andere tijdgenoten. Uit het geheel van de getuigenissen wordt duidelijk hoe Ignatius zijn taak vervulde. Wij volstaan met enkele voorbeelden. Aanname en ontslag. Hij verlangde voor de sociëteit werkelijk bekwame mensen. In het algemeen onderzoek en in het eerste deel van de constituties had hij reeds uiteengezet over welke eigenschappen de kandidaat moest beschikken. Als algemene norm stelde hij, naarmate iemand van God onze Heer meer natuurlijke en ingestorte gaven heeft ontvangen, waarmee hij de sociëteit van nut kan zijn in haar dienst aan God, en die gaven ook daadwerkelijk gebleken zijn, naar die mate zal hij meer geschikt zijn om tot de sociëteit te worden toegelaten. Ignatius spreekt over natuurlijke gaven. Ribadeneyra omschrijft dit begrip aldus: Ignatius zag nauwkeurig toe uit welk metaal iemand was gemaakt en wat zijn aanleg was. Hij zei dat iemand die niet geschikt was voor de wereld het ook niet was voor de sociëteit, en dat iemand die in de wereld iets zou kunnen betekenen in aanmerking kwam voor toelating. Volgens dit principe nam hij liever iemand aan die zich wist te bewegen en actief van aard was, dan een ander die saai was en geen initiatief bezat. Hij hield rekening met de gezondheid en de fysieke krachten die voor studie en werk vereist waren. Ze moesten volwassen zijn en geen knaap meer. Hij lette ook op het uiterlijk voorkomen. Wie een lichamelijk gebrek had dat weerzin kon wekken, wees hij af. Ooit klaagde hij dat iemand was aangenomen die een kromme neus had. Van hem zou het gezegde stammen: lelijke toet, lelijk toet. Mala facies, malum faciens. Veel belang hechtte hij aan de morele hoedanigheden van de kandidaat. In geval van twijfel kon een gebrek aan natuurlijke eigenschappen daardoor worden goedgemaakt. Als iemand de gewenste eigenschappen en een echte roeping had, was het voor Ignatius bij de aanname geen moeilijkheid dat de sociëteit er op dat ogenblik economisch slecht voor stond. Hij vertrouwde dat God het niet aan de nodige middelen zou laten ontbreken voor het levensonderhoud van iemand die hij geroepen had. Over het aantal leden maakte hij zich geen zorgen. Vaak zei hij niet zozeer te vrezen als de intrede van talrijke meelopers. Hoewel hij aanvankelijk niet erg streng was bij de aanname, werd hij dat later wel.
Hij verklaarde zelfs dat, als hij al langer zou willen leven, het alleen maar was om streng te zijn bij de toelating van kandidaten. Hij waakte erover dat wie was ingetreden ook trouw bleef aan zijn roeping. Bij bekoringen daartegen hielp hij hem met gebed en raad en liet hem zijn problemen met wijze mensen bespreken. Soms vroeg hij hem om de beslissing nog enige tijd uit te stellen. Tegen een novice die wilde heen gaan, zei hij dat de sociëteit op zijn eigen verzoek hem 4 maanden eerder niet had weggestuurd en dat nu van hem gevraagd werd nog 14 dagen te blijven, omdat de oversten hem dat vroegen. Gedurende die tijd hoefde hij aan niemand te gehoorzamen. Eens vermoedde hij dat de reden van de bekoring een vroegere misstap was. Hij vertelde hem toen een gedeelte van zijn leven en zelfs het kwaad dat hij had gedaan. Dit bracht de ander ertoe om te vertellen wat hem kwelde en het bleek iets heel onbelangrijks te zijn. Wilde iemand ondanks alles toch uitreden, dan deed Ignatius wat hij kon om hem in vrede en vriendschap te laten gaan. Een duidelijk geval was dat van Octavio Cesari uit Napels, zoon van de secretaris van de hertog van Monteleone. Lange tijd weerstond deze jonge novice de tranen en de aandrang van zijn moeder. Ignatius stond hem daarbij terzijde en deed zelfs stappen bij enkele kardinalen en bij paus Paulus IV zelf. Maar tenslotte bezweek Octavio en verliet de sociëteit tot verdriet van Ignatius. In deze gevallen ging het om novissen. Moeilijker lag het bij degenen die uitraden na het afleggen van de geloften. Ignatius hield zich zeker aan de stelregel die hij in de constituties had gegeven. Voor God onze Heer zal de liefdevolle wijsheid van de overste moeten afwegen wat voldoende redenen zijn om iemand te ontslaan. De redenen moeten dringender zijn naarmate iemand nauwer met de sociëteit is verbonden. Over concrete gevallen is het vaak moeilijk zich een juist oordeel te vormen. Het ontbreekt aan voldoende gegevens en er kunnen gewetenskwesties bij meespelen. In ieder geval heeft Ignatius, om de goede naam van de betrokkenen te beschermen, enigen uit de orde ontslagen zonder aan wie dan ook de reden daarvan te onthullen. Andere stelregels waaraan hij zich hield waren: het ontslag moest gerechtvaardigd zijn en voordat het tot een beslissing kwam, moest alles in het werk worden gesteld om het niet zo ver te laten komen. Zo werd bijvoorbeeld aan de betrokkenen gevraagd de geestelijke oefeningen te doen of zijn geval voor te leggen aan wijze personen. Zag Ignatius dat iemand niet langer in de sociëteit was te handhaven, dan zette hij al de reden daarvoor zo uiteen dat de ander zelf zijn ontslag vroeg. Ignatius deed wat hij kon, opdat wie waren uitgetreden, gunstig jegens de sociëteit gestemd bleven. Jesuit Isabelle Rosaire. Een heel bijzonder geval was het ontslag uit de sociëteit van Isabelle Rosaire en 2 andere vrouwen. Het betreft immers een grote weldoenster van Ignatius tijdens al de jaren van zijn studie. Bovendien werd met dat ontslag een vrouwelijke tak van de sociëteit voorgoed uitgesloten. Na de dood van haar man in 1542 besloot Isabelle Rosaire naar Rome te gaan, waar zij zich onder de gehoorzaamheid van Ignatius wilde stellen. Isabelle de Josa, een voorname dame uit Barcelona, en Rosaires gedienstige Francisca Crullias sloten zich bij haar aan. Samen gingen zij in 1543 op weg. In Rome legden zij aan Ignatius een verzoek voor, maar deze weigerde absoluut daarop in te gaan. Waarschijnlijk om die reden zag Isabelle de Josa van haar voornemen af. Maar wel voegde een zekere Lucrezia di Biadene zich in Rome bij Rosaire. Biadene is een dorp in de tegenwoordige provincie Treviso. Isabelle Rosaire gaf zich niet gewonnen en wendde zich rechtstreeks tot de paus. In een brief van 1545 vroeg zij hem met grote aandrang voor zichzelf en haar gedienstige verlof om in de handen van Ignatius haar geloften te mogen afleggen. Hoe vreemd het ook thans ook mag voorkomen, de paus stond haar verzoek toe. Op kerstdag 1545 legden de 3 vrouwen hun plechtige geloften af in de sociëteit. Daarmee was er in feite een vrouwelijke tak van de orde, iets wat bij de stichting niet voorzien was. Maar het zou op niets uitlopen.
Ignatius bepaalde dat Isabel zou wonen in het huis Santa Marta, dat geleid werd door broeder Esteban de Iguia. Al heel gauw rezen daar moeilijkheden. Roser, vroeger zo vrijgever voor Ignatius, bleek in Rome plotseling op eigen voordeel uit en betichtte de sociëteit ervan dat deze haar rijkdom uitbuitte. In haar klachten kreeg zij steun van haar neef Francisco Ferrer, die uit Barcelona was overgekomen. Toen echter de rekeningen werden overgelegd, bleek dat de sociëteit meer voor haar had uitgegeven dan wat ze van haar had ontvangen. Het verschil was 150 ducaten. Het was ondertussen duidelijk dat het zo niet verder kon. Na veel overleg en beraad werd op 30 september 1546 een vergadering gehouden in het huis van Leonor de Osorio, vrouw van Juan de Vega, Spaanse ambassadeur in Rome. Daarbij waren enerzijds aanwezig Ignatius Nadal Codacio, econoom van het huis in Rome, en de inkoper broeder Juan de la Cruz. Van de andere kant Isabel Roser, Lucrezia de Biadene, Francisca Crullias en Juan Bosch, een priester uit Barcelona. In deze bijeenkomst viel de beslissing. Met toestemming van de paus, de dag tevoren verkregen, ontsloeg Ignatius de drie vrouwen van hun geloften. Isabel Roser keerde terug naar Barcelona en trok zich terug in het Franciscanessen klooster Santa Maria de Jeruzalem, waar zij vroom overleed. Ze koesterde geen wrok jegens Ignatius. Dat blijkt uit twee brieven die zij hem schreef en waarin zij vol dankbaarheid is voor al zijn goedheid. Het was een nuttige ervaring geweest. Kort daarop, 20 mei 1547, willigde Paulus III het verzoek in dat de sociëteit nooit vrouwen zou hoeven op te nemen in haar gelederen. Het experiment met de vrouwelijke jezuïten was daarmee afgelopen. Toch bleven nieuwe pogingen niet uit. Teresa Readel en Hieronima Oluja, monialen uit het Santa Clara klooster te Barcelona, verlangden zich onder gehoorzaamheid van Ignatius te stellen. Dat leek hun de beste oplossing voor de verwarde situatie binnen hun klooster, waar dringend hervorming nodig was. Ignatius bevorderde deze hervorming met alle middelen waarover hij beschikte. Maar hij willigde het dringend verzoek van de twee religieuzen niet in, hoezeer hij ook hun beider geestelijk welzijn verlangde. Dit laatste bleek uit de brieven die hij als geestelijk leidsman aan Regadel schreef.

Hij wist mensen te vormen. Ignatius was voor zijn onderdanen niet alleen een overste, maar ook een echte geestelijke vader. Hij wist mensen te vormen, dat kwam door het prestige dat hij bij allen genoot, alsmede door zijn grote persoonlijkheid. Pierre Favre was met al zijn ervaring als geestelijk leidsman volgens Lainez een kleine jongen in vergelijking met Ignatius. Hij wist iemand die bij hem kwam meteen geheel te doorgronden. Het was, zoals Edmond Auger dat uitdrukte, als kende Ignatius de anatomie van de ziel. Verwarde en depressieve mensen gaf hij de gemoedsrust terug. Ook al kon de ander niet goed onder woorden brengen wat er in hem omging. Toch behandelde Ignatius hem als wist hij reeds alles. En de raad die hij gaf bracht vrede in het hart. Alsof hij met een enkel handgebaar de wolken had verdreven. Hij stal het hart van degene die zijn ziel voor hem blootlegde. Bij zijn geestelijke leiding liet hij zich mede door de volgende beginselen leiden. Hij beoordeelde de vorderingen in de deugd meer de inspanning die iemand zich gaf dan naar de natuurlijke talenten of uitwendige ingetogenheid. Tot een pater minister die zich beklaagde over een jonge broeder, zei hij: "Ik denk dat hij in deze 6 maanden meer vooruitgang heeft gemaakt dan die en die samen in 1 jaar." En hij noemde de namen van 2 ingetogen en voorbeeldige jezuïten. Beheersing van de hartstochten vond hij belangrijker dan veelvuldig gebed. Versterving van de eerzucht is belangrijker dan die van het lichaam, zei hij. Liever je hartstochten versterven dan alleen maar bidden. Toen iemand geprezen werd als een man van gebed, reageerde Ignatius met de opmerking: "Hij is een man die zich weet te overwinnen." Bij de vraag hoeveel tijd de studenten aan gebed moesten wijden, zei hij dat de studie de hele mens opeist. Hij vond het ook niet goed dat zij veel tijd aan bidden besteden, tenzij in geval van geestelijke nood. En als reden gaf hij aan: voor een man die zijn hartstochten heeft leren bedwingen, moet een kwartier voldoende zijn om God te vinden. Hij bezat een grote plooibaarheid en wist zich aan te passen bij ieders persoonlijkheid. Volgens hem was er bij de geestelijke leiding niet zo verkeerd als zichzelf tot maatstaf te nemen en te denken dat wat voor de een goed was, ook voor alle anderen goed was. Aan wie meer aankon, vroeg hij ook meer. Vroeg hij van iemand iets moeilijks, dan wist hij deze beproeving te verzachten. Naar men van hem zei, was hij even innemend wanneer hij iemand iets pijnlijks moest zeggen of vragen, als wanneer hij die pijn wist weg te nemen. Wie anderen leiding wil geven, moet hun door zijn voorbeeld voorgaan. Wie anderen wil inspireren, moet zelf van liefde branden. Om gebreken te verbeteren, ried hij aan te bidden, vaak het geweten te onderzoeken en aan een ander rekenschap af te leggen over de gemaakte vorderingen. Leiden in liefde. In zijn bestuur liet Ignatius zich leiden door zijn vaderlijke liefde. Hij maakte geen onderscheid, zodat ieder het gevoel had dat Ignatius' voorkeur naar hem uitging. Gestrengheid wist hij door vriendelijkheid te matigen. Volgens Ribadeneira was hij eerder tot liefde geneigd en daarom was hij zo algemeen geliefd. En Ribadeneira voegde eraan toe dat hij iemand in de sociëteit kende die niet heel veel van Ignatius hield en zich niet door hem bemind voelde. Aan wat anderen deden, gaf hij graag een gunstige uitleg. Vaders uitleg werd zelfs een gevleugeld woord. Hij stimuleerde alles wat de onderlinge eenheid kon bevorderen, zoals bijvoorbeeld de gemeenschappelijke recreatie. Er werd hem eens gevraagd of deze op vastendagen niet moet vervallen, aangezien er geen avondmaaltijd was. Zijn antwoord luidde dat de recreatie er niet alleen maar was, omdat het voor de gezondheid niet goed was, om meteen na het eten te gaan studeren, maar dat ze ook diende als gelegenheid om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen en hoogachten en tot bevordering van de onderlinge liefde. Zorg voor zieken. De liefde voor zijn medebroeders bleek vooral uit de bijzondere zorg die hij had voor de zieken.
Zo moest de inkoper hem 2 maal per dag laten weten of hij alles gekocht had wat de zieke verlangde. Gebrek aan zorg voor de zieken werd door hem gestraft. De rector van het college moest hem persoonlijk laten weten als iemand ziek was geworden. Voor de zieken was niets hem te kostbaar. Hij liet enige tinnen schotels verkopen om de voorgeschreven medicijnen te kunnen betalen. Zelfs zei hij dat daartoe desnoods ook de kelken uit de kerk verkocht moesten worden. Er waren precies genoeg dekens in huis. Hij liet erom loten wiens deken verkocht moest worden als het belang van de zieke dat vroeg. Zelf verpleegde hij zieken met een eenvoud en toewijding alsof hij niets anders te doen had. Hij maakte geen onderscheid en wilde dat de novicen even goed verzorgd worden als de anderen. Eens liet hij zich door Nadal vervangen, maar met uitzonderingen van alles wat met de zieken te maken had. Wat speciaal voor de zieken bestemd was, vond hij geen uitzondering of een inbreuk op de regels van het gemeenschappelijk leven. Voor de ontspanning van de studenten aan het Romeins College kocht hij een wijnberg aan de voet van de Aventijn in de buurt van de kerk Santa Balbina en de termen van Caracalla. En hij deed dat nog wel op het moment dat er grote financiële problemen waren. Hij liet daar een huis bouwen en het huis dat er stond in orde brengen. Kort voor zijn dood trok hij zich daar terug, maar hij vond er geen baat bij. Daarom ging hij terug naar Santa Maria della Strada om daar te sterven.

achting voor iedereen. Ignatius wist goed met zijn medebroeders om te gaan, zich aanpassend bij ieders persoonlijkheid. Aan wie geestelijk ziek was, gaf hij geschenken als zo iemand daarmee geholpen kon worden, maar voor sterke karakters was hij veel eisend. Men zei dat hij aan de eerstgenoemden melk gaf als aan kinderen en aan de anderen broodkorsten als aan volwassenen. In het algemeen hield hij er niet van dat men zijn genegenheid sterk liet blijken, maar hij had in zijn hart een grote achting voor iedereen. Mensen als Lainé, Nadal, Polanco, die hij het meest vertrouwde, behandelde hij met een zekere hardheid. Hij was eenvoudig in zijn spreken en gebruikte geen superlatieven. Hij won gemakkelijk de sympathie van ieder met wie hij te maken kreeg. Men vond hem buitengewoon hoffelijk en innemend. Bij de zorg voor de goede gang van zaken in huis moest volgens hem de minister voor de azijn zorgen en hij zelf voor de olie. Iedereen trad hij vriendelijk tegemoet. Wilde hij iemand bijzonder hartelijk ontvangen, dan leek het wel dat hij hem in zijn hart wilde sluiten. Eens wilde hij een jonge Vlaming die pas was aangekomen warm begroeten. Maar deze was zeer lang en hij zelf klein van stuk. Hij sprong toen omhoog om hem te kunnen omhelzen. Had hij een belangrijke zaak met iemand te bespreken, dan nodigde hij hem bij zich aan tafel. Zo deed hij ook met toevallige gasten. Hij wist goed te converseren en viel degene die aan het woord was nooit in de rede. Geduldig luisterde hij naar futiliteiten. Werd hem een belangrijk verzoek gedaan, dan wilde hij dat op schrift hebben om erover te kunnen nadenken. Moest het worden afgewezen, dan deed hij het zo dat de ander ermee tevreden was en de overtuiging had dat het zo het beste was. Hij had grote zorg voor ieders goede naam. Als hij over iemand raad moest inwinnen, consulteerde hij daarom niet twee mensen als hij met één kon volstaan en niet drie wanneer twee voldoende was. Hij zette de kwestie kort uiteen zonder erover uit te weiden. Eens legde hij iemand een penitentie op enkel omdat hij oververteld had wat een ziekte in zijn ijlkoorts had gezegd. Als iemand zich in zijn drift liet gaan, trachtte hij hem tot reden te brengen, zonder daarbij iets te zeggen waaraan de ander aanstoot zou kunnen nemen. En hij hield zo lang aan tot de ander zich gewonnen gaf, of dat bleek dat het hopeloos was. Moest hij in het huis of daarbuiten met iemand iets bespreken, dat deze later als voorwendsel zou kunnen gebruiken om hem te beschuldigen, dan verlangde hij de aanwezigheid van getuigen die zouden kunnen navertellen wat er van beide kanten gezegd was. Bij onaangenaamheden waar anderen zich gewoonlijk over opwinden, zweeg hij eerst en leek hij bij zichzelf te raden te gaan of met God te spreken om na te denken wat hij moest antwoorden. Hij liet zich niet door zijn gevoelens, maar door zijn verstand leiden. Alleen in zeer ernstige gevallen beval hij iets in naam van de gehoorzaamheid. Volgens Sebastiano Romei, rector van het Romeins College, heerst er tijdens Ignatius' leven een opgewekte sfeer in huis, omdat zijn conversatie en aanwezigheid op allen inspirerend werkte. Taken naar talenten. Ignatius verstond de kunst om de talenten van zijn onderdanen te gebruiken. Iedereen kreeg de taak waarvoor hij geschikt was, een criterium dat hij in de constituties vastlegde. Hij hechtte er zeer aan dat men als religieus tot alle werk bereid zou zijn, maar deed zijn uiterste best om ieders aanleg tot zijn recht te doen komen. Alvorens iemand met een taak te belasten, vroeg hij hem gewoonlijk wat hij graag zou doen, maar hij prees iemand die als antwoord gaf dat hij liever geen voorkeur had. Niemand belastte hij met werk dat te zwaar was voor hem. Gaf hij iemand een opdracht, dan schonk hij hem vertrouwen. Hij zette uiteen wat de bedoeling was en hoe naar zijn inzicht het best te werk zou kunnen worden gegaan. Daarna liet hij hem naar eigen goeddunken handelen. Camara vertelt dat Ignatius hem na een vervulde opdracht vroeg: bent u tevreden over uzelf? Wanneer hij iemand in een ambt buiten Rome wilde benoemen, toetste hij hem eerst in Rome zelf. Ging het om een leidinggevende taak, dan liet hij hem iedere dag verslag uitbrengen
aan een pater die bekend stond om zijn wijs inzicht. Iemand die niet goed was voor zichzelf, was naar zijn eigen zeggen het ook niet voor anderen. Het welzijn van de persoon ging voor hem boven het belang van het werk. Als hij dan ook zag dat iemand voor een ambt geschikt was, maar zich daar niet wel bij zou voelen, droeg hij het hem niet op of onthief hem ervan als hij het reeds bekleedde. Hij heeft de spijker er al ingeslagen. Hij gaf zijn opdrachten meestal rechtstreeks en zonder tussenpersonen. Zo liet hij aan de provinciaals alle vrijheid voor zaken die hun ambt betroffen en verwachtte van hen dat zij hetzelfde zouden doen met de plaatselijke oversten. Bij het nemen van beslissingen ging Ignatius gewoonlijk als volgt te werk. Allereerst vergaarde hij zoveel mogelijk informatie. Vervolgens overwoog hij het voor en tegen, volgens de regels voor de onderscheiding der geesten. Daarna raadpleegde hij anderen en legde de zaak in zijn gebed aan God voor. Ten slotte nam hij de beslissing. Was deze eenmaal genomen, dan hield hij eraan vast. Iemand zei er hierover van Ignatius, hij heeft de spijker er al ingeslagen. Waarmee hij bedoelde te zeggen dat Ignatius niet meer van gedachten zou veranderen. Meestal bleek later dat Ignatius de juiste maatregel had getroffen. Hij gebruikte alle menselijke middelen, maar stelde bovenal zijn vertrouwen op God. Er is veel gezegd over het principe van Ignatius dat Ribadeneira aldus onder woorden bracht. In zaken betreffende de dienst van God maakte hij, om ze tot een goed einde te brengen, gebruik van alle menselijke middelen met zoveel zorg en energie als hing het daar het welslagen van af. Tegelijk vertrouwde hij zozeer op God en verliet hij zich zozeer op de goddelijke voorzienigheid als dienden al die menselijke middelen tot niets. De aanleiding om dit zo te formuleren was misschien een geval waarover dezelfde Ribadeneira spreekt. Op een keer was Ignatius de Spaanse ambassadeur in Rome, de markies van Sarria, gaan opzoeken. Hij werd niet bijzonder vriendelijk ontvangen, waarschijnlijk omdat de markies meende dat de sociëteit zijn diensten als haar eerste beschermheer niet voldoende waardeerde. Toen Ignatius dat begreep, zo vertelde hij aan Ribadeneira, kwam bij hem de gedachte om te zeggen dat al 30 jaar de Heer hem had doen inzien dat, waar het zijn heilige dienst betrof, hij alle oorbare middelen moest gebruiken, maar vervolgens zijn vertrouwen moest stellen op God en niet op die middelen. Als uw hoogheid een van die middelen wil zijn, zal de sociëteit dat gaarne aanvaarden. Maar wel zo dat u weet dat al haar vertrouwen niet op dat middel, maar op God, haar steun, is gesteld. In november 1552 ging hij op reis naar Alvito, een dorp in de tegenwoordige provincie Frosinone, om Dona Juana de Aragon te verzoenen met haar man Don Ascanio Colonna. Zij waren de ouders van de vermaarde Marcantonio Colonna, de held van Lepanto. Toen zij zouden vertrekken, begon het te stortregenen en Polanco stelde voor om de reis uit te stellen. Maar het antwoord van Ignatius was dat hij al 30 jaar zich nooit van zijn voornemens had laten afbrengen door regen, wind of andere weersomstandigheden. Hij zei dat een jezuïet moet beseffen niet altijd met volmaakte mensen te maken te hebben, maar dat hij vaak moet verkeren onder slechte. Hij moet zich daardoor niet van de wijs laten brengen. Eenvoudig moet hij zijn als een duif en slim als een slang. Wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek van Candido de Dalmases, het leven van Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïtenorde. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 19. Tot dan!

0: Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

hem in eigen land. Een vorige aflevering mochten wij reeds kennis maken voor een eerste keer met de geschiedenis van Oudenaarde. We gingen langs bij het Kasselrijhuis en dan komen we daar niet zoveel verder automatisch terecht op een plaats waar een prachtig gebouw staat, een van de mooiste stadhuizen van ons land, zo mogen we het wel zeggen. Namelijk het voormalige stadhuis van Oudenaarde en de bijbehorende lakenhallen. In dit mooie historische gebouw wordt een bijzondere collectie aan onder andere wandtapijten bewaard. Vorige keer mochten we al kennis maken met twee experten van dienst. We gingen in gesprek met Kim en met Shirin. En we gaan nu verder met onze rondleiding. Van de ruimte een beetje achter de coulissen, zeg maar, een vergaderzaal waar we hadden plaatsgenomen om kennis te maken, gaan we nu de collectie zelf gaan bewonderen. We laten Shirin en Kim ons op sleeptouw nemen, langsheen de indrukwekkende collectie van wandtapijten van het Mouwmuseum Oudenaarde.

0: We zijn ondertussen naar boven gegaan en we bevinden ons momenteel in de lakenhallen. Ik moet zeggen, als je binnenkomt, het is ongelooflijk indrukwekkend. Hangt er al een prachtig wandtapijt dat we kunnen bewonderen. En ook hier aan de zijkant. Shirin, u vertelde net dat op deze plaats werd ook handel gedreven in textiel, maar niet in wandtapijten.
1: Nee, dus vroeger werd er heel veel textiel verhandeld en dan vooral laken en wol. En dus deze hal werd er ook voor gebruikt om het verhandelen van die laken. Het was dan ook heel logisch dat de oude nardisten zijn overgestapt op het maken van wandtapijten, want het is ook vervaardigd uit wol. En ze hebben zich dan eigenlijk heel hard verfijnd in het maken van de mooie, prachtige wandtapijten. Zeker in de 16e eeuw heb je hele mooie beeldtapijten met ook wel een hoge kwaliteit. Werd ook wel in heel gerenommeerde ateliers geweven. Later is dat ook wel veel uitgegroeid en werd er ook op het platteland geweven. En dan werden er veel meer verdures of groentapijten, waar de Oudenaar de wel heel gekend voor is, werden die ook veel vervaardigd in die latere periodes. Mm-hmm. En we hebben eigenlijk ook de collectie opgesplitst in twee grote groepen. Dus de beeldtapijten hangen hier in de bovenlakenhal. En de verdures of alle groentapijten hangen eigenlijk in de boven in de Margarethe van Parmazaal. Dus we hebben dat wat opgesplitst, gewoon voor de bezoeker om dat wat beter te kunnen begrijpen. Dus hier hebben we eigenlijk ook wel een toevoeging sinds een jaar, dat er eigenlijk ook wel goed wordt uitgelegd via digitale schermen, via beeldmateriaal, hoe wandtapijten werden gemaakt, hoe zag een atelier eruit, hoe zagen de ververijen eruit, hoe werd een karton gemaakt voor een wandtapijt. Een karton is eigenlijk een ontwerp. Hier kan eigenlijk allemaal uittesten op digitale schermen en met digitale informatie. Dus heel veel informatie hier om te ontdekken hoe zo'n mooi wandtapijt eigenlijk tot stand gekomen is. Wat dat ook nog een belangrijk iets is, is dat de Oudenaarse wandtapijten zijn te herkennen aan het weversmerk. Die staat meestal op de stootboord, op de buitenste boord van een wandtapijt. En dat is eigenlijk een bril. De Oudenaar, er is een legende van Hanske de Krijger, dat hij dus eigenlijk was in slaap gevallen tijdens het bezoek van keizer Karel. En dat daardoor zei keizer Karel van oké, de Oudenaardisten hebben een bril nodig. En sindsdien is het eigenlijk, de bril is eigenlijk het merkteken van de Oudenaar.

0: misschien kunnen we wel wat dichter gaan kijken. We hebben hier de reeks van de wandtapijten van Alexander Farnese. Alexander Farnese is de zoon van Margaretha van Parma. En we weten dus zeker dat deze wandtapijten in Oudenaarde zijn vervaardigd, omdat er dus wel een merk op staat van Oudenaarde, maar ook van de wever. En ook omdat er in de geschriften wel de bewijzen zijn dat de stad heeft die reeks dus geschonken aan Alexander Farnese voor bedanking voor de stad te bevrijden. Er hangen hier 4 wandtapijten, maar we hebben dus 5 in bezit hier in het mouw, Oudenaarde. Want het 5e wandtapijt die ligt boven op het touw en zijn we al 2 jaar aan het restaureren. Dus we hopen dat hij wel eind dit jaar wel op zaal kan om de reeks te vervolledigen. Misschien kunnen we wel wat dichter kijken. Je ziet hier wel, hier helemaal op het einde, zie je onderaan het wandtapijt, zie je daar eigenlijk, dat is het, een wapenschild met rood en witte strepen en de bril erbovenop. Dat is het, het merkteken dat het zeker in een Oudenaards atelier geweven is.
1: Ja, het is echt heel indrukwekkend. Ik ben er een beetje stil van eigenlijk. Vlaanderen was gekend omwille van zijn wandtapijten. Het is zeker iets dat ik ook al eerder, als je naar Italië gaat enzovoort, dan hangen daar ook van die Vlaamse wandtapijten. Maar het is een ongelooflijk mooie collectie. We moeten trouwens zeker ook nog zoeken naar het beertje, want ik weet niet waar we dat ongeveer hier moeten terugvinden. Waar is het schattige beertje?
0: Hier is het schattige beertje.
1: Ah, voilà. Kijk, we staan er vlak aan eigenlijk. Kunt u zeggen van, dit is iets heel typisch voor de Oudenaardse stijl waarin een wandtapijt is gemaakt?
0: Wel, op de Oudenaardse wandtapijten is altijd heel veel aandacht en heel veel expertise ook van de wevers dan. In het afbeelden van dieren en ook heel veel fauna en flora. Dus dat is wel iets dat je heel hard terug ziet, zeker ook in de boorden. Als er veel groenwerk of veel bladeren en veel bomen in terugkomen, dan wordt de link al heel rap gelegd met Oudenaard. Wat je bijvoorbeeld veel minder ziet in de Brusselse, op de Brugse wandtapijten. Dus dat is wel iets dat kenmerkend is en dat hier wel heel hard is uitgepuurd en verfijnd. Waar dat ze toch echt wel toppers zijn waren, ja.
1: Deden ze dat eigenlijk opzettelijk om een soort van eigen kenmerk te hebben van dat je al van ver een, ja, zeg maar een soort van PR of verkoop-element in te vatten?
0: Ja, bijvoorbeeld het zetten van de bril op de stootboord werd opgedragen door keizer Karel. Dus hij wou echt wel dat het herkenbaar was van waar de wandtapijten afkomstig waren. Maar het weergeven van het groen in de wandtapijten, ja, dat is hier in Oudenaarde wel heel hard uitgewerkt. En ik denk dat dat ook wel was. Er was daar heel veel vraag naar, sowieso. Want de mensen wouden eigenlijk wel in de kille, koude, grote kastelen ook wel de natuur terug naar binnen brengen. Dat werd heel veel gevraagd. Dus ze hebben dat dan hier wel heel hard op ingezet. En je ziet ook wel heel veel. Je kunt echt wel planten herkennen in de wandtapijten. Zoals je dat op schilderijen ook kan. Maar hier in de wandtapijten, in deze techniek, is de herkenbaarheid van planten, bomen, dieren heel, heel sterk aanwezig. Zelf dieren dat ze eigenlijk helemaal niet kenden. En bijvoorbeeld boven hebben we neushoorns die op afbeeld staan. Ja, die kenden ze eigenlijk niet in het echt. Hè. Dus dat was van via afbeeldingen. Dus dat is ook wel heel bizar dat eigenlijk die wevers dat wel zo hebben terug weergegeven. Dat is ook speciaal, ja.
1: En schattige beertjes, want we staan er hier aan, denk ik, Kim, aan uw favoriete wandtapijt hier met het schattig beertje eraan. Zijn er bepaalde dingen die u bijvoorbeeld in wandtapijten toch bijzonder aanspreken? Want als je hier binnenkomt, dan word je echt een beetje overvallen door de schoonheid, vind ik, van de collectie.
2: Wij dan in de geschiedenis meer gespecialiseerd in het onderzoek naar de 19e en 20e eeuw, maar intussen dus met hier ook te werken, ben ik mij enorm aan het verdiepen dan in de 16e en 17e eeuw. En ja, uiteraard zijn dat ook heel boeiende periodes en uiteraard is de kunstproductie in die tijd ook prachtig om te zien. Ja. En die wandtapijten, ja, die hadden een enorme meerwaarde. Eigenlijk moet je ook bedenken dat in die tijd dat die hoger aangeslaan werden dan bijvoorbeeld de schilderkunst op dat moment. Merken. Ja, zeker in de 16e eeuw. Geleidelijk aan gaat er dan wel een verschuiving in optreden. Maar op het hoogtepunt van de wandtapijtproductie was dat echt wel voor de goede klasse. En tonen zij daarmee echt wel enerzijds hun smaak aan. En anderzijds ook hun kennis van de mythologie bijvoorbeeld. Of van de verhalen die er waren. Zij wouden daar echt wel hun eigen intellectualiteit ook mee uitdragen. Ah,
1: Dus het is ook wel een beetje een pronkstuk als je zoiets aan de muur kon hangen.
0: Ja, ja, zeker. De wandtapijten dienden hun ervoor functioneel om de koude buiten te houden. Maar wat er werd op afgebeeld is zeker om je te pronken en mee uit te pakken. Ja. Dat zien we ook in bijvoorbeeld bepaalde kleurstoffen die in sommige wandtapijten worden gebruikt. Als er echt bijvoorbeeld heel veel rood aanwezig is in de wandtapijten, dan weet je ook wel dat een heel kostbaar wandtapijt is, of bijvoorbeeld metaaldraden. Dus ze namen die echt wel als pronkstukken om te tonen wat zij allemaal wel konden kopen en mee exposeren. Dus.
1: Als we nu moeten inbeelden, zo één wandtapijt, wat kostte dat? Met wat zouden we dat vandaag de dag moeten vergelijken? Dat is misschien een moeilijke vraag.
2: Het is natuurlijk een beetje moeilijk te zeggen, omdat je over een heel grote periode spreekt, enkele eeuwen, waarin de wandtapijten werden geproduceerd. Dan zit je ook met verschillende prijssegmenten binnen de wandtapijten. Okay. Dus je hebt dan de beeldtapijten, die voor een stuk wat complexer waren, omdat je bijvoorbeeld gezichten moet gaan uitwerken en handen moet gaan uitwerken, wat wel iets complexer nog is dan het groenwerk dat iets meer gestandaardiseerd is. En daarnaast is er dan ook nog de grootte van het wandtapijt dat mee de prijs bepaalt, maar ook welke materialen gebruikt worden en welke kleurstoffen en zo. Dus daar kon de klant ook wel in gaan bepalen in welke prijsklasse dat die wou vallen. Ja. Nu, er wordt soms gezegd dat dan een wandtapijt dat dat ook zoveel kon kosten als dan een huis in die periode. Als een middenklasse huis. Geen klein woningje, maar als een middenklasse huis in die periode. Ja. Maar dat is eigenlijk moeilijk echt te gaan bepalen. Omdat er dus zo'n grote verschillen in kunnen zitten. En omdat er een wandtapijt in de 16e eeuw is iets anders van kostprijs of verhoudings geweest dan een wandtapijt in de 18e eeuw.
1: Mm-hmm. Wat zouden we dan echt als de topperiode moeten beschouwen? Ook in de Oudenaarde, wat was de echte hoogperiode voor wandtapijt?
0: Ja, dan toch die 16e eeuw. Hè. De 16e eeuw is de bloeiperiode, maar ook de top van de topstukken komen echt uit die periode.
1: Ja, ja, heel indrukwekkend. Ik ben ook heel benieuwd om de andere afdeling te zien, wat het grote verschil is met deze wandtapijten. Maar ik zou zeggen, in ieder die houdt van kunst, die moet zeker maar eens langskomen om een blik te werpen op de indrukwekkende collectie. Wij moeten sowieso nog naar de groene tapijten. Is het letterlijk de kleur groen? En het bevatten van planten, we gaan het onmiddellijk ontdekken.

0: De collectie van Alexander Farnese bevat onder andere toch wel enkele afbeeldingen ook van Bijbelse taferelen. Dat is ook een van de redenen waarom we wat langer blijven stilstaan bij deze bijzondere collectie. Nu gaan we naar het volgende verdiep. En dat is de plaats waar de wandtapijten hangen waar Oudenaarde zo bekend voor geworden is, namelijk de Verdures. En u hoort het al in het eerste deel van het woord. Verdures, ver, verwijzen naar het Franse woord voor groen. En ik kon het mij amper voorstellen, maar het was adembenemend om het groenwerk in de wandtapijten van Oudenaarde zelf te mogen bewonderen. We gaan verder met onze rondleiding.
1: Ja, voilà. Dat is duidelijk, hè. Het is onmiddellijk duidelijk waarom dat er een verschil is. Amai. En de sfeer van een wandtapijt verandert ook wel helemaal door de aanwezigheid van, ja, eigenlijk overwegend groen, hè.
2: Ja, het is waar. Ja, hier hebben we eigenlijk wel verschillende soorten. We hebben de koolbladverdures en dan ook wel wat beeldtapijten waar er ook wel wat groenwerk aanwezig is. En dan de echte verdures. Dus eigenlijk hier heel veel natuur, heel veel groen. Dieren, planten, bomen, verzichten. Dus dat is hetgeen dat hier zo wat allemaal op de wandtapijten ziet.
1: Ja, dat is echt indrukwekkend.
3: Bijzonder is ook dat eigenlijk wandtapijten vaak niet gewoon één wandtapijt per keer werden verkocht, maar dat ze als kamer werden aangekocht. Dat noemt ook een kamer wandtapijten. En dat was bedoeld om een volledige ruimte eigenlijk te gaan aankleden. Dus dat zijn dan verschillende wandtapijten met ongeveer dezelfde thematiek en met dezelfde boord, die dan over het algemeen dus op maat werden gemaakt voor die ruimte, waarvan de afmetingen werden doorgegeven en waar dat de wevers dus zich aan die afmetingen moesten houden.
1: Ja, ik vraag u eigenlijk af waarom dat men overgegaan is naar behangpapier, want het is prachtig, hè? Het is echt hoogwaardige kunst eigenlijk, hè? Nu, hoe lang duurde dat om zo een wandtapijt te maken?
2: De wevers zaten dus met meerdere wevers naast elkaar aan één touw. Dus het is niet dat één wever een wandtapijt maakte, dus ze werkten met heel veel naast elkaar. En een wever kon ongeveer per dag op een 40, 50 centimeter een 10 à 20 centimeter weven. Dus dat is eigenlijk niet zo'n grote oppervlakte. Nee. Dus ze moesten dus eigenlijk wel... het ging dus wel heel traag vooruit, want uiteindelijk is de techniek is heel eenvoudig. Het is een gespannen kettingdraad waar de inslag eigenlijk kleur per kleur werd ingeweven. Het is niet zoals bij een ander weefsel dat er een schietspoel is die van links naar rechts gaat, maar eigenlijk kleur per kleur allemaal met klosjes. Dus het touw hangt ook vol met klosjes. Gaan ze eigenlijk kleurtje per kleurtje afzonderlijk gaan inweven. Dus eigenlijk bijna schilderen met wollen draad. Daar komt het eigenlijk op neer.
3: En de overgang eigenlijk dan van wandtapijten naar onder andere ook behangpapier is ook voor een stuk wat we nu ook zien met een versnelling en snellere opeenvolging van modetrends. Mm-hmm. Toen, je bestelde een wandtapijt of een kamerwandtapijten zelfs en je wist, ik bestel dat nu, maar dat zal wel ten vroegste over een paar maanden, tenzij het op stok lag, maar dan past het minder in je eigen ruimte. Als het op maat is, duurt dat minstens een paar maanden, soms wel een jaar tegen dat het geleverd wordt. Dus dat was een veel tragere, meer slow art en slow fashion en zo. Terwijl dat nu steeds sneller gaat. En dat was voor een stuk ook zo met het... dat was enerzijds hipper, het was goedkoper en meer toegankelijk, het behangpapier. Maar je kon er ook sneller in gaan wisselen.
1: Ja, want dit wisselen is een beetje moeilijker, denk ik. Je gaat het niet zo snel kunnen aanpassen. Waren er ook echt trends? Hè? Want we zien hier dan de verdures, hè? Dus waarbij dat heel veel groen werd gebruikt. Maar binnen die verdures is er ook waren er trends te zien?
2: Ja, zeker. Er waren gewoontes en wat je ook in de voorduurs heel veel had, is dat ze grote standaardkartons hadden en dat eigenlijk dan iedere besteller of iedere mens, die eigenlijk, iedere persoon die wou een opdracht geven, kon eigenlijk aanvullen van ik wil daar zoveel dieren op, ik wil er een personages op. En we zien dan ook gelijkaardige wandtapijten met bijvoorbeeld een ander centraal deel dat we eigenlijk wel de vergelijking zien in het globale landschap dat je ziet, maar dan eigenlijk ingevuld is met andere dieren, andere personen. Dus je ziet, dat wel, ja, je ziet daar wel heel grote verscheidenheid in. En ja, toch wel.
1: De modetrends van die tijd.
3: Ja, en naast dan het centrale deel van het wandtapijt, heb je ook een boord er rond. Ja. En die boord was eigenlijk nog het meest modegevoelig. Aha. Ja, die kon dan nog het snelst gaan wijzigen eigenlijk. En zien we ook dan dat er soms ook verschillen dan in de productieregio in zit. Boorden worden ook voor een stuk gebruikt om te gaan toewijzen van dat wandtapijt is wellicht geweven in Oudenaarde of eerder in Brussel. Hoewel dat je het ook op basis van andere kenmerken soms kan toewijzen.
1: Ja, dus die modeverschijnselen, dat is al inderdaad van iedere tijd geweest zijn. Die boorden die zeggen dan eigenlijk toch nog iets meer over de periode waarin dat gemaakt is en de plaats. Men maakte één ontwerp en men ging dan meerdere van diezelfde tapijten maken? Of was dat not done om een kopie te hebben van iemands tapijt?
2: Ja, nee, er werden soms wel soms meerdere kopies gemaakt van een kamer of van een reeks wandtapijten. Soms was het inderdaad not done, maar dan is dat wel als bijvoorbeeld, we hadden hier in de expo van Margaretha twee wandtapijten van Margaretha en dan stond haar wapenschild daarop. Ja, dan is dat not done om dat nog eens opnieuw na te weven. Maar eigenlijk, anders werd het wel dikwijls gedaan en werd het karton ook wel op vraag van de opdrachtgever aangepast of veranderd. Dus dat werd wel gedaan, jawel.
1: Zijn er bepaalde meesters die typisch zijn voor Oudenaarde die je kan noemen, die gekend zijn, waarvan dat men weet van, ja, als men van die wever of die collectief van wevers, moet ik zeggen, een wandtapijt kon krijgen, dat het meer waard was, of?
2: Bij de Oudenaardse wandtapijten is dat heel uitzonderlijk. Hebben we dat eigenlijk niet zo. Bij de Brusselse wandtapijten heb je wel hele grote ateliers die dan ook gekend zijn en die dan ook echt wel labelen met een initialen of met een teken. Maar bij de Oudenaardse wandtapijten is dat niet zo. Hebben we eigenlijk niet zo echt voorbeelden van grote ateliers. Dus nee, dat is niet zo gebruikelijk.
3: Ja, je hebt wel soms een aanwijzing van wie dan de tapijtier, eigenlijk de handelaar-ondernemer was die erachter zat. Mm-hmm. Die opdrachten ging binnenhalen en die dan mensen ging aansturen van kijk, weef eens dat tegen die periode of zo. Maar van de wevers zelf eigenlijk beschikken we over niet zo heel veel informatie om wevers te kunnen koppelen aan wandtapijten zelf. Er zijn soms weversmerken, maar vaak zijn het eigenlijk merken van eerder die handelaar-ondernemer in plaats dan van de wevers die aan het getouw zitten zelf.
1: Ja. Ja, heel, heel indrukwekkend. Ik zou zeggen, het is een uitnodiging voor al onze luisteraars om naar Oudenaarde te komen, om jullie prachtige collectie te bewonderen. Misschien, Kim, kunnen we ook nog even langsgaan in de andere delen van het museum. Shirin, ik weet dat jij een afspraak hebt, dus ik ga u laten gaan. We zijn nog net op de valreep. Super bedankt om ons te willen rondleiden. We wensen u heel veel zegen met dat prachtige werk dat u hier doet. En wie weet treffen we elkaar nog wel eens hier te midden van de wandtapijt.
2: Ook wel voor de luisteraar interessant om te weten dat het restauratieatelier eigenlijk, als het museum open is, altijd wel open is en dat er altijd wel zoveel mogelijk een restaurateur aan het werk is om maar uitleg te geven.
1: Ja.
2: Dus misschien is dat nog wel een extraatje.
1: Dan kunnen ze eens komen bezig zien.
2: Voilà. Inderdaad, in real life.
1: Dank u wel en graag tot een andere keer.
2: Ja. Merci, bedankt.
1: Inderdaad, de kerk was natuurlijk een van die aanwezigheden in de maatschappij die de mogelijkheden en de middelen hadden om de kunsten te ondersteunen. Het is dus niet verwonderlijk dat ook Bijbelse taferelen werden gebruikt in de wandtapijten. Niet enkel omwille van het feit dat het geloof toch een vaster onderdeel was in het leven van heel wat mensen die deze wandtapijten aan de muren konden hangen. U hoorde het al, vaak vermogende mensen. Maar dus ook omdat de kerk daar toch wel een bepaalde invloed op uitoefende. Wel, het volgende deel van de collectie interesseert ons ook zeer zeker. We gaan nu Shirin hier naar haar afspraak laten gaan en gaan verder met Kim.
0: want zij zal ons nog een beetje verder leiden in de zilverwerkcollectie, die zich werkelijk onder het dakgebinte van het gebouw bevindt. Daar zullen we ongetwijfeld ook religieus zilverwerk aantreffen. Volgt u maar.
1: Maar heel indrukwekkend. Ik vind de kleuren fantastisch.
3: De kleuren zien we eigenlijk niet in volle glorie. Want doorheen de tijd eigenlijk, door blootstelling aan licht, vooral UV-licht, gaan die kleuren geleidelijk aan gaan afbleken, ja, afzwakken. En ook door soms chemische procedés die gebeuren. Op de achterzijde, die eigenlijk permanent bedekt is, dus zijn die kleuren veel helderder aanwezig. Dus als we in de mogelijkheid zijn, als er een conservatie moet gebeuren, waarbij dat dus ook het doek moet opnieuw bevestigd worden, afgenomen moet worden, opnieuw bevestigd moet worden, dan worden er ook eigenlijk standaard foto's genomen van die achterzijde om ook die oorspronkelijke kleuren goed te kunnen bestuderen.
1: Ja, want ja, je zegt de kleuren zijn mogelijk hè, in de loop van de tijd wat verminderd in intensiteit, maar toch blijft het, ik zeg het, heel indrukwekkend. We staan hier dus bij die koolbladverduren, als ik het goed heb begrepen. Ongelooflijk, hè? Het gebruik van de kleur groen-blauw, hè? Want ik denk dat het ondertussen een beetje ergens tussen de twee zit, zo, is toch wel opvallend en een opvallend kenmerk van de tapijten van Oudenaarde.
3: Wel, dus eigenlijk in Oudenaarde werden ook die beeldtapijten geweven, maar er was wel specialisatie in het groenwerk, in de verdures. Ja. En dat is, ja, de mensen hier hadden dat in de vingers en konden dat dus als specialisten eigenlijk op een behoorlijk kostenefficiënte en snelle manier weven.
1: Ja. Zeker de moeite om te komen bekijken, dierbare luisteraars, kan het u enkel maar aanraden. Zeer indrukwekkend. Wij gaan nu nog even kijken naar het andere deel van de collectie hier in het museum. In dit prachtige gebouw dat zoveel verdiepingen en kamers lijkt te kennen. We komen hier nog binnen in de kamer waar we daarnet ook binnengekomen zijn. Met zilversmeedwerk zie ik ook. Welke kamer is dit?
3: Deze ruimte is de oppervoogdenkamer. Die was ook al van bij oorsprong betrokken bij het stadhuis. En hier vergaderden de oppervoogden die een bevoegdheid hadden eigenlijk op een ruime regio rond Oudenaarde, niet Oudenaarde zelf. Dan in een latere tijd, in de 19e eeuw, is hier eigenlijk het stadsarchief. Toen ook nog alle stadsdiensten in het stadhuis zelf zaten, is hier het stadsarchief gevestigd. En toen zijn hier allerlei kasten eigenlijk in feite ingebouwd. En die bepalen nu wel voor een sterke mate de sfeer van de ruimte. Ja. En wij hebben dan gekozen om deze kamer in te kleden als een evocatie van een 17e eeuwse kunstkamer. Zoals dan mogelijk bijvoorbeeld een van die rijke wandtapijthandelaars, ondernemers van die tapijtsiers zo mogelijk zijn kunstkamer zou hebben ingericht. Dus met allemaal stukken die dateren van de periode van zijn leven of iets ervoor. En kunstkamers in die tijd waren wel populair, werden ingericht om eigenlijk aan bezoekers ook te gaan tonen van kijk, welke eruditie heb ik, maar ook welke financiële mogelijkheden heb ik. Dat ik voor mezelf zo'n klein privémuseum eigenlijk kan inrichten. Zowel met kunst als dikwijls ook wel met curiositeiten zoals schelpen en dergelijke en bijzondere vondsten van wereldwijd. En eigenlijk zien we dat ook bij verschillende stukken van het zilverwerk, dat daar ook bijvoorbeeld de Nautilus schelpbeker, dat daar dan stukken uit de natuur van schelpen en zo ook verwerkt worden in dan zilver. Omdat die zo bijzonder en uitzonderlijk zijn, krijgen ze nog een keer een extra laagje toegevoegd eigenlijk door dan ook nog het vakmanschap. Ja. Dus de natuur wordt gecombineerd met het vakmanschap van de mens.
1: Ja. Die wonderkamers, dat zijn fenomenen.
3: Het is meer een kunstkamer hier eigenlijk dan een wonderkamer.
1: Ja. Ja, wat is het verschil?
3: Wel, een wonderkamer, dat werd dan echt gericht op inderdaad zo die bijzondere vondsten en zo. En op meer curiositeiten. Terwijl een kunstkamer, wat echt ook bestond in die tijd, was dan meer echt kunstwerken gaan samenbrengen. Als je dat dan bekijkt op de visuele bronnen die we uit die tijd hebben, zoals schilderijen, dat zijn natuurlijk fictieve voorstellingen en dan fel overdreven, maar dat bestond ook echt. Alleen in iets mindere mate wellicht. Daar hingen dan bijvoorbeeld de muren vol met schilderijen. Ja. Dan staan er ook op de grond en dan gaan ze ook mensen echt gaan uitnodigen van kom eens kijken naar mijn collectie.
1: Ja. Ja, het is heel indrukwekkend. Hè. Dus een kamer die vooral gekenmerkt is door heel donker houtwerk, maar dat had dus inderdaad te maken met die archieven. En dan zien we hier een aantal kleinere schilderijtjes. We zien ook de Nautilus-schelp die met smeedwerk, zilversmeedwerk en goudsmeedwerk versierd is, ivoor. En natuurlijk ook een mooi beeldje hier, zie ik. Madonna met kind uit hout. Periode van 1520 tot 1530 uit Mechelen. Dus ook religieuze kunst kon een plaats krijgen in zo'n kamer.
3: Ja, eigenlijk... religiositeit was gewoon doorweven in de maatschappij. Er was niet noodzakelijk een scherpe scheidslijn tussen beiden. Ja. Dus ook op de wandtapijten is daar net al verteld. Eigenlijk heb je qua beeldtapijten heb je zowel mythologische tafereelen als tafereelen die uit de Bijbel bijvoorbeeld stammen. Dus die twee sluiten elkaar niet uit en kunnen echt wel samen gaan. Daarnaast zijn belangrijke opdrachtgevers natuurlijk voor kunstproductie, is ook de kerk.
1: Ja,
3: ja, dus is het ook logisch dat daar dan veel religieuze kunst voor geproduceerd wordt.
1: Ja. Maar voor u als luisteraar goed om te weten dat er ook religieuze voorwerpen te vinden zijn in het museum. We staan hier aan een prachtig schilderijtje van een onbekende meester uit de 16e eeuw. Madonna met kind. Ja, prachtig, hè? Heel mooi.
3: En bijzonder is denk ik ook wel dat we hier nu uit het stadsarchief van Oudenaard een aantal bruiklenen hebben, waaronder een kruidboek van Dodoens uit de 17e eeuw.
1: Ja, ook hier te bewonderen, dierbare luisteraars, in deze prachtige zaal, die al met één wandtapijt u uitnodigt om naar de uiteindelijke zaal te gaan met de grote verdures.
3: Ja, dat is eigenlijk omdat we dus gericht hebben op dat dit de kunstkamer zogenaamd is van een Oudenaardse tapijtsier, Pieter van Verre. En dat is een van de wandtapijten die we kunnen toeschrijven aan zijn atelier in feite. Ja. En de tentoonstelling die in oktober zal opengaan, die is volledig toegewijd eigenlijk aan die tapijtsier Pieter van Verre, waar we nog meer wandtapijten uit zijn atelier kunnen bewonderen. En eigenlijk ook stukken... onder meer uit Luik en ook uit Brussel, wandtapijten die in Oudenaarde en omstreken werden geproduceerd en dan nu eigenlijk voor het eerst terug naar Oudenaarde komen.
1: Ja, fantastisch. Ik zou zeggen, ga maar, leid ons voor naar de andere delen van het museum.
3: Hier zaten we eigenlijk ook al boven het, alleen de zaal boven het stadhuis in feite.
1: Ah ja.
3: Ook in het stadhuis.
1: Dat hier uw weg kent, dan is, denk ik dat dat toch wel even duurt even dat je tussen het doolhof de weg kent hier.
3: Absoluut, en voor bezoekers is het ook niet altijd evident, maar vandaar dat we overal ook plannetjes met de platte grond van het gebouw voorzien.
1: Voilà, we gaan nog even wat trappen op. We werken ook aan onze fitness vandaag. En zo komen we in de zilvercollectie terecht. Ja, hier zitten we al duidelijk in het dakgebinte, hè? De tafel staat ook al gedekt, zie ik.
3: Ja, klopt. Dat is eigenlijk wel een fijne opstelling om zo verschillende soorten zilverwerk dat tot service eigenlijk behoort, om dat te gaan presenteren. Want hier staat het eerder thematisch opgesteld, het zilverwerk. Het is dus een combinatie van zowel Oudenaard zilver als Europees zilver. Voornamelijk ook van de periode dus 16e tot 18e eeuw.
1: En ook religieus zilverwerk terug te vinden hier?
3: Ja, we hebben ook wel een ruime collectie religieus zilverwerk.
1: En we zien hier toch al een hele mooie monstrans. Een zonnemonstrans uit 1735. En een torenmonstrans. En ook een reliekbeeldje in de vorm van de prinsbisschop van Breslau. Onder andere, die hier te bewonderen. En een paar andere reliekhouders ook. Die hier terug te vinden zijn. U moet zelf maar eens komen kijken naar het mooie zilverwerk hier. Op de bovenste verdieping. En daar ligt het hert, hè, waar we het daarnet hebben over gehad. Mooie zilvercollectie. En daar is het. Het is een drinkbeker.
3: Ja, Dus ik denk dat het hoofd is dat naar achter geklikt kan worden eigenlijk. En zo kon je dan eruit gaan drinken. Of dat dan ook zo gebruikt werd altijd, is natuurlijk de vraag. Want wellicht was dat ook te kostelijk om dat effectief te doen. Maar dan kon daar wel echt mee gepronkt worden op tafel ook natuurlijk.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, prachtig. Dus dierbare luisteraars, u weet het. Als u graag een bezoek wil brengen aan Oudenaarde, dan mag u het Mouwmuseum zeker niet overslaan, zou ik zeggen. U had nog gezegd dat u zo vriendelijk zou zijn om ons ook nog even het stadhuis zelf te laten zien. Dat is niet open voor het publiek.
3: Op andere momenten kan het bezocht worden met een gids. Dus ja, als het vooraf geboekt wordt.
1: Ja. Heel belangrijk voor u. Stel nu dat u nog een beetje uitgebreider het museum wil bezoeken. Dan is het goed om op voorhand contact op te nemen en een gids te boeken en dan naar hier te komen. Dan heeft u de mogelijkheid om nog rijker en dieper de collectie te leren kennen eigenlijk. Zo, ik ga nog even met Kim mee, dierbare luisteraars. En van na ons bezoek aan het stadhuis gaan wij verder op onze pelgrimstocht. Kim, dank u wel alleszins voor de rondleiding. En ik zou zeggen, ga mij gerust voor naar het stadhuis.
3: Graag gedaan, ik volg u maar.
0: En jawel, na het bewonderen van de zilvercollectie van het Mouwmuseum Oudenaarde mochten we een kijkje nemen in de raadzaal, die normaal gezien enkel geopend wordt voor koppels die willen huwen. En het was ongelooflijk indrukwekkend. Het voelt ook zeer authentiek en het doet onmiddellijk ook beseffen hoe kleinschalig het allemaal was in die tijd. Vandaag de dag is Oudenaarde een redelijke stad, maar intertijd was dat een ander verhaal. We zagen namelijk een heel groot schilderij dat in de raadzaal hangt, dat toont hoe Oudenaarde er in die tijd moet hebben uitgezien en dan valt vooral op dat het vooral heel landelijk eruit ziet. Er zijn heel veel weides, er zijn heel veel akkers te zien met windmolens en dergelijke meer. Het geeft een ander beeld van hoe het er in die tijd moet aan toegegaan hebben. Verder zijn er prachtige portretten te zien in de raadzaal, als ook een zeer indrukwekkend portaal dat uitgewerkt is volledig in hout. Samen met Kim hebben we toch nog even daar ook blijven bij stilstaan en staan mijmeren over hoe indrukwekkend het is dat men dat allemaal kon. En waar Kim toen ook de opmerking maakte dat men vandaag de dag niet langer in staat is om sommige van het handwerk en de ambachten die men deed om deze vandaag te reproduceren. Het helpt ons toch stilstaan bij het idee dat wij vaak denken dat onze maatschappij enkel vooruit gegaan is, maar eigenlijk zijn er ook dingen verloren gegaan. Bepaalde technieken die in de vingertoppen zaten van generatie op generatie zijn helaas verloren gegaan. En daarom is het zo belangrijk om deze gebouwen te bewaren. Verder mochten we ook een kijkje nemen in de oorspronkelijke lakenhallen, ook beneden op het gelijkvloers, een indrukwekkende zaal waar onder meer zelfs verschillende filmopnames gebeurd zijn en dergelijke meer. Na deze uitgebreide kennismaking met het Mouwmuseum Oudenaarde is het tijd om verder te gaan. Op naar onze volgende halte. We gaan de Oudenaardse straten opzoeken en we nemen u zeer graag mee. Toen we terug buiten stonden, werd het me ineens ook duidelijk dat er een bijzondere manier is om te genieten van Gods schepping. Kim en Jirin die gaven het eigenlijk al een beetje aan. Het is een combinatie tussen de schoonheid van de schepping en de ambacht en de kunst van de mens die samenkomt in de wandtapijten en de ganse collectie. Paus Leo XIV die heeft ons juist aangeraden om in de periode rond de 4e oktober, wanneer we de verjaardag vieren van de heilige Franciscus van Assisi, naar zijn voorbeeld ook even naar buiten te gaan, te genieten van de schoonheid van de schepping, van het groen van de natuur en ons te verwonderen over Gods schepping. Wel, dit was eigenlijk een originele manier om dat ook te doen. We hebben heel wat dieren gezien. de schoonheid van de schepping kunnen aanschouwen. Ja, zelfs het groen van de verdures deed ons zeker denken aan de vele natuur die we al zijn tegengekomen op onze pelgrimstochten. Laten we in de school van de heilige Franciscus van Assisi nog eens samen het zonnelied bidden. En dat zet ons op weg naar onze volgende halte.

En we gaan koers zetten richting de Sint-Walburgakerk. En als we dat doen, dan komen we ook voorbij het Huis Margaretha van Parma. Nu, vandaag de dag zit daar een restaurant in, maar die naam Margaretha van Parma, die is nu toch al een aantal keer gevallen. En toch wel even belangrijk om er te blijven bij stilstaan. Zij is namelijk het buitenechtelijke kind van keizer Karel V en Johanna van der Geinst. Ze wordt landvoogdes over de Nederlanden van 1559 tot 1567. Ze wordt dus geboren in Oudenaarde. En op 10-jarige leeftijd in 1533 verhuist ze naar Italië, waar ze verder wordt opgevoed door Madame de Lannoy, de weduwe van Charles de Lannoy, de voormalige onderkoning van Napels. Margaretha van Parma trouwt uiteindelijk twee keer. In 1536 huwt ze eerst met Alessandro de Medici, de hertog van Firenze. Lang is ze niet met deze hertog getrouwd. Hij wordt in 1537 namelijk vermoord door een van zijn verre neven, Lorenzino de Medici. In 1538 zal ze voor een tweede keer huwen. Op 4 november van dat jaar verbindt ze zich in Rome in de echt met een kleinzoon van paus Paulus III, Ottavio Farnese. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren. Alessandro, de latere landvoogd van de Spaanse Nederlanden, en diens tweelingbroer Carlo. De laatstgenoemde overlijdt echter binnen een jaar. Ze woont een lange tijd zowel in Rome als in Parma. Maar hier komt een einde aan, als ze in 1559 door haar halfbroer, koning Philips II, benoemd wordt tot landvoogdes over de Nederlanden. Aanvankelijk laat ze zich nauw bijstaan door kardinaal Antoine Perrenot de Granvelle. Dit houdt op als ze de kardinaal ervan verdenkt dat hij een huwelijk van haar zoon met een Oostenrijkse prinses bij de koning niet heeft gesteund. Nadat de kardinaal is vertrokken, komt Margaretha van Parma meer en meer onder invloed van de Nederlandse edelen te staan. In de Nederlanden is in die periode natuurlijk een opstand gaande tegen de katholieke kerk. Het is de Reformatie. Op talloze plekken in het land worden hagenpreken gehouden. Kerkdiensten in de open lucht, waar de katholieke kerk openlijk bekritiseerd wordt. Maar Margaretha vreest de opkomst van de protestanten. Vooral omdat de hagenpreken steeds drukker bezocht worden. Ook door gewapende lieden. In 1565 richt de lage adel het Compromis des Nobles op, of het Compromis der Edelen. Als Margaretha's zoon, en die naam hebben we ook al gehoord, Alexander Farnese, in december 1565 in Brussel met Maria van Portugal trouwt, komen de edelen bijeen en schrijven ze een tekst waarin ze eisen dat de Inquisitie haar werkzaamheden beëindigt. De verbonden edelen beloven elkaar plechtig in hun strijd met bloed en goed bij te staan. Het opgestelde compromis verspreidt zich hierna snel en in de eerste maanden van het jaar 1566 sluiten enkele honderden andere edelen zich bij het verbond aan. Zowat 200 edelen van het compromis brengen op 5 april 1566 een bezoek aan Margaretha van Parma. Ze leggen hun wensen aan haar voor, maar ze komt hen niet tegemoet. De landvoogdes belooft wel bij koning Philips II te zullen pleiten voor een aanpassing van de Inquisitie. Maar dat is maar een magere toezegging in de ogen van de edelen. Op 8 april volgt een tweede bezoek. En vervolgens zal ze de wijzigingen toezeggen deze direct door te voeren. Dat hield in dat het Calvinisme openlijk werd gemanifesteerd. De katholieke landvoogdes ziet dit met zorg aan en besluit een gewapend optreden voor te bereiden.
Wanneer op 14 augustus 1566 de beeldenstorm uitbreekt, komt de zaak helaas in een stroomversnelling. Margaretha ontvangt opnieuw de afgevaardigden van het compromis en zegt toe alle geloofsonderzoeken te staken als de leden van het compromis beloven op te treden tegen de beeldenstormers. Het bericht over de beeldenstorm bereikt ook de Spaanse koning Filips II. En deze besluit de hertog van Alva naar de Nederlanden te sturen. Deze Spanjaard heeft in zijn militaire carrière reeds bewezen zaken stevig in de hand te hebben en krijgt de opdracht de problemen in het noorden met militair geweld op te lossen. Wanneer de hertog van Alva in Brussel arriveert, legt Margaretha van Parma haar functie uit protest neer. Ze voelt duidelijk niks voor de methode van dit hardhandig militaire ingrijpen. Ze vertrekt op 30 december 1567 naar Italië en verblijft vervolgens in Aquila, Rome en Parma. In 1580 zal Margaretha terugkeren naar de Nederlanden. Koning Filips II wil dat ze er de burgerlijke macht gaat uitoefenen en dat haar zoon Alexander Farnese enkel nog de militaire macht houdt. Margaretha's zoon protesteert hier echter succesvol tegen. Koning Filips II besluit dat hij de volledige macht mag behouden. Margaretha blijft nog tot 1583 in de Nederlanden en daarna keert ze terug naar Italië. Uiteindelijk zal zij overlijden op 18 januari 1586 in de Italiaanse stad Ortona. En met die geschiedenis in onze pelgrimsrugzak trekken wij richting de kerk van Sint Walburga, die zeer zwaar heeft geleden onder deze beeldenstorm. Dat is het volgende dat wij samen mogen ontdekken. En zo, dierbare luisteraars en medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht door Oudenaarde. We hebben een uitgebreid bezoek kunnen brengen aan het indrukwekkende museum Mouw Oudenaarde, waar we dus de pracht van de wandtapijten en ook een stukje de politieke geschiedenis van Oudenaarde zijn tegengekomen. Dat staat ons toe om de geschiedenis van dit deel van ons land beter te begrijpen. Ook de wijze waarop de kerk enorm heeft geleden onder de beeldenstorm in deze streek, dat is iets wat wij een volgende keer zeker zullen samen ontdekken. We zijn nog steeds onderweg naar Onze Lieve Vrouw van Kerselare, het uiteindelijke doel van onze pelgrimstocht. Maar dat is voor een volgende keer. En dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Van harte dank en graag tot dan.

als ik u ontmoet, mijn God. In de zachte stilte. U bent hier. Dat is genoeg. U bent genoeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze dinsdag 22 september, dinsdag in de 25e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne op pagina 704. En de psalmen vanaf pagina 806. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Een machtige koning is de Heer, komt, laat ons hem aanbidden. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, of schoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een machtige koning is de Heer. Komt, laat ons hem aanbidden. O glans van 's vaders aangezicht, o dag, o licht, ontstaan uit licht. De lange nacht verbreken wij, o hoor ons lied en sta ons bij. Drijf gij de duisternis uiteen, de macht der duivels om ons heen, de traagheid en de boze droom. Bevrijd ons, Heer, van alle schroom. Wees Christus zelf ons steeds nabij, want op uw naam vertrouwen wij, opdat ons biddende geschiet, al wat wij zingen in ons lied. U koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. De Heer zal de armen recht verschaffen. Waarom houdt gij u op een afstand, Heer? Verbergt gij u in tijden van ellende? Terwijl de goddeloze in zijn overmoed de armen kwelt en hem verstrikt in listen en bedrog. De zondaar pocht op zijn verdorven lusten en met zijn hebzucht lastert hij de Heer. De goddeloze zegt hoogmoedig, niemand zal het wreken. Er is geen God en denkt niet verder na. Al wat hij doet verloopt voorspoedig, uw oordeel komt niet bij hem op. Hij spot met tegenstand. Hij denkt, met mij kan niets gebeuren. Mijn leven lang treft mij geen ongeluk. Zijn mond is vol bedrog en sluwheid. Onheil en kwelling heeft hij op de tong. Hij ligt in hinderlaag tussen de struiken, slaat heimelijk de schuldeloze neer en loert op het bezit der armen. Hij aast op buit zoals een leeuw vanuit zijn hol, hij zoekt de weerloze te overvallen. Hij jaagt de zwakken op en vangt ze in zijn net. Hij kromt zich en hij springt naar voren en werpt zich op de armen met geweld. Hij zegt maar, God bekreunt zich daar niet om. God wendt zijn ogen af en ziet het niet. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal de armen recht verschaffen. Heer, Gij ziet ons leed en onze ellende. Sta op, Heer God, reik ons uw hand. Wil toch de armen niet vergeten? Laat Gij dan toe dat zondaars u verachten, die zeggen, God vergeldt het niet. Toch ziet Gij het, ons leed, onze ellende. Gij hebt het immers in uw hand. Aan u geeft de noodlijdende zich over. De vaderloze rekent op uw hulp. Breek dan de kracht van booswichten en zondaars. Bestrijd het kwaad tot gij het niet meer vindt. De Heer is koning, eeuwig en altijd. De heidenen zijn uit zijn land verdwenen. Gij kent de nood van de misdeelden, Heer. Gij hebt hun moed gegeven en naar hen geluisterd. Het recht gehandhaafd van de wees en de verdrukte. Geen mens op aarde die hen nog verschrikt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, Gij ziet ons leed en onze ellende. Het woord des Heren is betrouwbaar als gelouterd zilver. Heer, sta mij bij, er zijn geen vromen meer. Verdwenen is de trouw onder de mensen. Ze spreken leugens, ieder tot zijn naaste. Met sluwe lippen en gespleten hart. Verdelgen mogen God die valse lippen. Die tongen met hun trotse taal. Die zeggen, met de tong zijn wij almachtig. Ons wapen is de mond, wie kan ons aan? De nood van armen en het klagen van geringen, ik duld het niet meer, zegt de Heer. Ik red wie er om vraagt. Het woord des Heren is betrouwbaar. Gelouterd zilver, vrijwandslijk. Gij, Heer, zult ons behoeden, ons steeds beschermen tegen hen. Al zijn wij door oneerlijkheid omgeven, al heerst alom gemeen bedrog. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het woord des Heren is betrouwbaar als gelouterd zilver. De Heer leidt de geringen langs eerzame paden. Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen. Uit het boek Tobit. Op dezelfde dag waarop Tobit bad tot de Heer, gebeurde het dat Sara, de dochter van Raguel, die in Ekbatana in Medië woonde, beledigd werd door de dienstmeisjes van haar vader. Zij was namelijk al aan 7 mannen ten huwelijk gegeven, maar de boze demon Asmodeus had hen gedood, nog voor ze gemeenschap met haar hadden. En nu zeiden de dienstmeisjes haar, bent u soms niet goed wijs dat u al die mannen van u wurgt? 7 hebt u er al gehad, maar met geen één uw voordeel gedaan. Daarom hoeft ge ons toch niet te slaan. Zij zijn gestorven, gaat u ze dan maar achterna, dat we nooit in de eeuwigheid een zoon of dochter van u te zien krijgen. Door die woorden werd Sara zo geschokt dat ze zich wilde verhangen. Maar toen dacht ze, ik ben het enig kind van mijn vader. Als ik dat doe, krijgt hij de schande te dragen en breng ik hem op zijn oude dag van verdriet in het dodenrijk. En ze bad bij het venster. Gezegend zijt gij, Heer mijn God, en gezegend is uw heilige en heerlijke naam de eeuwen door. Dat al uw werken u in eeuwigheid prijzen. Welnu, Heer, ik richt mijn ogen naar u. Haal me weg van de aarde, Heer, zodat ik geen beledigingen meer hoef te horen. Gij weet, Heer, dat ik nooit met een man gezondigd heb en dat ik mijn naam, noch die van mijn vader, heb onteerd in het land waar ik als balling leef. Ik ben het enige kind van mijn vader. Hij heeft geen zoon als erfgenaam, noch een naaste bloedverwant, voor wie of wiens zoon ik mezelf beschikbaar zou moeten houden. Al 7 mannen zijn mij ontvallen. Waarom zou ik nog langer leven? Maar als het u niet behaagt me te laten sterven, zie dan op mij neer en ontferm u over mij, zodat ik geen belediging meer hoef te horen. Het gebed van hun beiden vond verhoring voor de heerlijke troon van de Allerhoogste. En Raphaël werd gezonden om hen beiden te genezen, om de witte vlekken van Tobits ogen weg te nemen, om Sara, de dochter van Raguel, aan Tobias, de zoon van Tobit, tot vrouw te geven, en om de boze demon Asmodaus in boeien te slaan. Want het was voor Tobias weggelegd om Sara tot vrouw te krijgen. Op hetzelfde ogenblik dat Tobit zijn huis weer binnenging, kwam Sara van haar dakkamer naar beneden.

Gezegend zijt gij, Heer mijn God, en gezegend is uw heilige en heerlijke naam, de eeuwen door. Dat al uw werken u in eeuwigheid prijzen. Gezegend is uw heilige en heerlijke naam, de eeuwen door. Uit de geschriften van de priester Ludolfus van Saxen, overleden in het jaar 1378. Niemand van u mag zijn gebed voor minderwaardig houden, omdat ook de Heer tot wie wij bidden het niet geringschat. Maar hij zal geven ofwel wat wij vragen, ofwel wat hij beter acht. De Heer heeft zijn leerlingen dikwijls tot het gebed aangespoord en dikwijls heeft hij door zijn eigen voorbeeld zijn goedkeuring eraan gegeven. En hij heeft hun hiertoe zeer vele gelijkenissen verteld om ons van de kracht van het gebed te overtuigen. De kracht ervan is immers onvergelijkelijk en kan al het goede en heilzame verkrijgen en al het kwade en schadelijke weren. Als u derhalve met geduld tegenslag wilt verdragen, bid dan. Als u meester wilt worden over uw ongeordende neigingen, bid. Als u de listen van de Satan wilt erkennen en zijn valstrikken vermijden, bid. Wanneer u blij van hart in de dienst van God wil leven en niet een prooi wilt vallen aan ellende en verdriet, bid. Als u de buizenissen van ijdele gedachten wil ontvluchten, bid. Als u uw ziel wilt voeden met heilige en goede gedachten en verlangens, gloed en toewijding, bid. Als u uw hart door moedige besluitvaardigheid en door een stellig voornemen in Gods welbehagen wilt bevestigen, bid. Als u uw fouten wilt uitbannen en getooid wilt gaan met deugden, bid. Als u tot de contemplatie wilt geraken en u wilt verheugen in de tedere omarming van de bruidegom, bid. Als u de hemelse zoetheid en andere grote daden van God wilt proeven, bid. Kortom, in elke nood is het gebed belangrijk. Het verjaagt van ons de kwade geesten en roept de goede geesten tot ons.

Nabij is de Heer voor elk die hem aanroept, voor elk die oprecht tot hem bidt. De wensen van hen die hem eren, vervult hij. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking en nooit zonder dankzegging. De wensen van hen die hem eren, vervult hij. Laat ons bidden. God, gij hebt de liefde tot u en de naaste tot een wet gemaakt die heilig is en alomvattend. Geef dat wij uw geboden onderhouden en tot het eeuwig leven komen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Wij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Beste luisteraars, van harte welkom in het programma Elke Dag Telt. Wij zijn vandaag dinsdag 22 september. En wij hebben vandaag klaarstaan voor u een mooie getuigenis van de eerste gedoopte in de gerestaureerde kathedraal Notre-Dame in Parijs. Iets meer over de encycliek Octobri Mensae, die vandaag in het jaar 1891, dus op 22 september 1891, werd uitgevaardigd door paus Leo XIII. En dan ook nog een gesprek met de heer Luc Kielemoes over de Sint-Anna-gilde te Bottelaren, deelgemeente van Merelbeke. Maar zoals altijd, beste luisteraars, luisteren wij eerst naar muziek. Hartelijk welkom bij Radio Maria.

U hoorde Good Grace van Hillsong United. Beste luisteraars, laten wij beginnen met de encycliek Octobri Mensae. Een encycliek van paus Leo XIII, uitgevaardigd op 22 september 1891. Hetzelfde jaar overigens als waarschijnlijk zijn meest bekende encycliek Rerum Novarum. Paus Leo XIII regeerde als paus van 1878 tot 1903. Hij wordt het vaakst of toch vaak geroemd om zijn sociale encyclieken, in het bijzonder Rerum Novarum, waarin hij de werkomstandigheden en leefomstandigheden van de arbeidersklasse aan de orde stelde. Zijn mariale encyclieken echter zijn ook van groot belang, zeker om zijn theologische visie te begrijpen. Hij schreef maar liefst 10 encyclieken specifiek over de rozenkrans. Deze encyclieken weerspiegelen zijn diepe toewijding aan de Maagd Maria en ontvouwen een stevig theologisch kader met betrekking tot Maria in het leven van de kerk en in het leven van de gelovigen. U moet weten, beste luisteraars, het einde van de 19e eeuw was een periode van ingrijpende politieke en sociale onrust. De kerk stond voor talrijke uitdagingen, waaronder het secularisme, de opkomst van het modernisme en politieke onrust. Leo XIII reageerde op deze uitdagingen op verschillende manieren, waarbij hij zowel sociale, politieke als theologische aspecten omvatte. Maar ook in de 19e eeuw ontstond er een hernieuwde belangstelling voor de Maria-verering. Deels ook als reactie op het groeiende secularisme en rationalisme van de Verlichting en de periode na de Verlichting. Het is ook in deze periode dat enkele belangrijke mariale dogma's werden afgekondigd, zoals dat van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Dat werd afgekondigd in het jaar 1854. De mariale encyclieken van Leo XIII moeten worden begrepen tegen deze achtergrond van doctrinaire ontwikkeling en sociaal-politieke veranderingen. Octobri Mensae, dus de encycliek die hij uitvaardigde op 22 september, is een bijzonder belangrijke encycliek, omdat zij werd uitgevaardigd naar aanleiding van de maand oktober, die traditioneel aan de rozenkrans is toegewijd. En ook omdat het belang van de rozenkrans in het geestelijke leven van de kerk benadrukt en haar rol bij het bestrijden van de morele en maatschappelijke uitdagingen van die tijd. Laten wij enkele citaten uit deze encycliek voorlezen. Zo schrijft Leo XIII. Het is onze vurige wens dat in ieder huis de rozenkrans wordt gebeden, opdat hij kan dienen als een bescherming tegen de gevaren die het christelijke leven bedreigen en als een bron van geestelijke troost voor allen die hem bidden. Deze encycliek begon als volgt. Aan onze eerbiedwaardige broeders, de patriarchen, primaten, aartsbisschoppen, bisschoppen en andere ordinarissen die de genade en gemeenschap hebben met de apostolische stoel. Eerbiedwaardige broeders, groet en apostolische zegen. De maand oktober is nabij. De maand die men beschouwt als geheiligd en toegewijd aan onze lieve vrouw van de rozenkrans. Dat doet in ons de aangename herinnering opkomen aan de krachtige aansporingen die wij in vroegere jaren tot u, eerbiedwaardige broeders, hebben gericht.
Zij hadden tot doel dat de gelovigen, de ruw gezag en ijzer aangespoord, overal gezamenlijk hun godsvrucht voor de verheven moeder gods, de machtige helpster van het christenvolk, zouden verlevendigen en verdubbelen, dat zij heel de maand met hun gebeden tot haar zouden gaan en haar zouden aanroepen door het heilige rozenkransgebed, een gewoonte die de kerk vooral in hachelijke omstandigheden en moeilijke tijden altijd onderhouden en trouw beoefend heeft, en steeds met het verhoopte gevolg. Wij stellen er prijs op u datzelfde verlangen dit jaar opnieuw bekend te maken en dezelfde aansporingen zelfs met verdubbelde kracht tot u te richten. Daartoe voelen wij ons aangespoord, ja, gedrongen door onze liefde voor de kerk. Aldus de eerste paragrafen van de encycliek Octobri Mensae. En dan, beste luisteraars, lezen wij ook graag nog een stukje uit het laatste deel van deze encycliek. Hoe heerlijk, hoe zegenrijk zal het zijn als in steden, dorpen en gehuchten, als te land en ter zee, in heel die katholieke wereld, vele miljoenen vrome zielen hun lofprijzingen en smeekgebeden verenigen, en als uit één hart en één mond op alle uren van de dag Maria begroeten, Maria aanroepen en alles van Maria verhopen. Haar moeten allen vol vertrouwen dringend vragen, door haar gebed van haar zoon te verwerven, de terugkeer van de dwalende volken tot christelijke levenswijze en christelijke beginselen, die de grondslag zijn waarop het openbaar welzijn berust, de bodem waarop de rijke oogst van de vurig verlangde vrede en van het ware geluk moet gedijen.

Beste luisteraars, paus Leo de XIV trekt binnenkort naar Frankrijk. En in anticipatie daarvan brengen wij u graag een getuigenis van Audrey. De eerste dopeling in de Notre-Dame van Parijs sinds dat die kathedraal werd gerenoveerd. Audrey, die 26 jaar is, is studente dieetkunde en voeding. Zij mag zich de eerstgedoopte van de Notre-Dame van Parijs noemen, sinds de heropening van de kathedraal weliswaar. Een titel waar zij een zekere trots uitput, maar vooral een enorme dankbaarheid, wanneer ze terugdenkt aan die paasnacht van 19 april 2025. Toen zij zich na anderhalf jaar catechumenaat aansloot bij de grote familie van Gods kinderen. Zij behoort tot een parochie in het 13e arrondissement van Parijs en was een van de weinige bevoorrechten die voor de paaswaken naar de Notre-Dame waren uitgenodigd om er gedoopt te worden. Als eerste die bij de doopvont werd geroepen, was zij dus de eerste die het sacrament van het doopsel ontving uit de handen van aartsbisschop Laurent

Als studente in Parijs verhuisde Audrey naar het 13e arrondissement. En het is daar dat zij een religieuze ontmoette, waarover ze zegt: daar ontmoette ik een religieuze aan wie ik veel vragen stelde over God, religie, geloof. Zij nodigde me uit om halverwege aan te sluiten bij het catechumenaat. En het voelde als een vanzelfsprekendheid, herinnert ze zich. Na haar doopsel sloot Audrey zich aan bij de Provinciale Kerkelijke Assemblée, die in april 2025 door de bisschoppen van Île-de-France werd opgericht om na te denken over het onthaal van toekomstige en pas gedoopte gelovigen en over de plaats die hun binnen de kerk moet worden gegeven. Deze inzet brengt haar ertoe om paus Leo XIV te mogen ontmoeten. Tijdens zijn ontmoeting met catechumenen en neofieten die op 26 september in Parijs gepland staat. Ik ben één van de ongeveer 10 mensen die persoonlijk aan de paus zullen worden voorgesteld. Ik ben erg zenuwachtig, maar ook heel blij, vertelt ze. Ze is verheugd deze paus te ontmoeten, die het onthaal van pas gedoopten serieus neemt, zoals zij het zegt. Ik weet dat hij de juiste woorden voor deze mensen zal vinden. Zijn aanwezigheid bij ons laat zien hoe belangrijk het voor hem is om catechumenen te verwelkomen en neofieten in de kerk op te nemen. Audrey heeft instructies gekregen. Ze bereidt zich voor om Leo XIV, zoals het hoort, te begroeten. Ik zal naar hem toelopen, neerknielen, zijn ring kussen en dan kunnen we een foto maken, legt ze uit. In haar vrije tijd schildert ze en ze zou hem graag een boekenlegger van aquarel aanbieden. Dat vind ik leuk om te doen. En dat is ook wat ik gewoonlijk aan mijn naasten geef. Ik zou graag de sleutels van de heilige Petrus, een kruis, bloemen die bij zijn geboortemaand horen of misschien zijn portret schilderen. Ik weet het nog niet. Zo besluit Audrey.

0: En zo, beste luisteraars, hebben wij meneer Luc Kielemoes aan de lijn. Hartelijk welkom in onze uitzending, Luc.
1: Goedemorgen en dank u voor de uitnodiging.
0: Zou u zelf kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dat wil ik zeker doen. Dus ik ben Luc Kielemoes. Ik was meester Luc in de familiale Edward Poppenschool in Hoboken. Ook deels directeur daar, maar sinds 1 september ben ik op pensioen. Hele verandering. En persoonlijk dan moet ik zeggen dat eigenlijk het geloof heel mijn leven doorspekt heeft. En nu heb ik ook tijd om dat dus meer vorm te geven. Ik zie er wel naar uit. Maar het is vanuit dat geloof en vanuit ook vragen van hier. In Bottelaren is er een Sint-Anne-verering, al eeuwen oud. Hoe zit dat? Hoe is dat begonnen? Dat is altijd iets dat mij heeft bezig gehouden, dat op de achtergrond leefde. En dat is eigenlijk de reden waarom dat er dan toch iets van gekomen is. Hè? Ik heb dan een... In 2008 was er hier een heel groot, heel grote viering met heel veel feestelijkheden en zo rond de Bottelaren. En toen heeft men mij een vraag gesteld, een vertaling te doen van het dagboek, het jaarboek van de zusters Visitatie. En van het ene is het ander gekomen. Ik had oude boekjes over Bottelaar, de geschiedenis en zo. En van het een is het ander gekomen en er is een boek uitgekomen. Hè? Het Mirakel van Bottelaren, dorp met een verborgen verleden. En daarin heb ik dus heel de geschiedenis van de Sint-Anne-verering van Bottelaren uitgeschreven. Ja.
0: U bent zelf afkomstig van Bottelaren?
1: Ik ben dus geboren en getogen in Bottelaren. Vandaar de band eigenlijk, ja.
0: Misschien even voor de luisteraars. Bottelaren is tegenwoordig een deelgemeente van Merelbeke. Dat is in Oost-Vlaanderen.
1: Ja. En zelfs Merelbeke Mellen nu.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is nog groter geworden. Ja, dus het kleine dorpje is opgegaan in een groter geheel. Ja.
0: En nu,
1: jammer. Maar ja.
0: U sprak al over de Sint-Anna-verering. Gaan u meer vertellen over die Sint-Anna-gilde in Bottelaren?
1: Ja, die dus eigenlijk 400 jaar geleden opgericht is. Het is zo dat in 1626 er een broederschap Jezus Maria Anna is opgericht door Jacobus Bonen, de aartsbisschop van Mechelen. Dat is goedgekeurd door paus Urbanus VIII van die tijd, waardoor dat het een aartsbroederschap werd. In de volksmond is dat dan de Sint-Anne-gilde geworden. In 1619, dus al vroeger, werd er een reliquie van Sint-Anna gegeven. Maar de devotie, heb ik ontdekt, is veel ouder. En de Jezuïten bijvoorbeeld, die schrijven in de Acta Sanctorum, dus een heel uitgebreid werk met grote dikke boeken, ben ik gaan opzoeken in de Burgstraat in Gent. Die spreken van een eeuwenoude Sint-Anne-verering in de 17e eeuw al. Ja. Het gaat dus eigenlijk over een klein houten miraculeus beeldje van 55 centimeter hoog. Waarschijnlijk is dat uit de 16e eeuw. Met de Sint-Anna die Maria draagt. En Maria draagt het kindje. Sint-Anne ten drieën noemt men dat. Maar ik vond ook een bedevaartvaantje in het British Museum. Heel toevallig. Met daarop een afbeelding. Dus Bottelaar staat er expliciet op geschreven. Maar dus Anna, Jezus en Maria die zitten op een boom. Daar lijkt het meerder een verschijning te zijn. En daar staan ook de kapelletjes op. Dus er is een kapelletjes omhang, beschermd. Hier in Bottelaren. Maar aanvankelijk waren dat staakkapellen. Hè? Dus zoals in Onkerzeelen. Bij Nieke van Onkerzeelen vind je die nog. Maar het bijzondere is dat er dus heel wat mirakelen zijn gebeurd hier in Bottelaren.
0: Zijn er zo een aantal waar u iets over kunt vertellen?
1: Wel, er zijn heel wat... bijvoorbeeld, er is een Gentse onderwijzer die jaren op krukken liep, twee krukken, die les gaf in Gent, die naar Sint-Anna is gekomen en die er genezen is, die de krukken heeft achtergelaten. Dat was de gewoonte van krukken of zo, wat ze nodig hadden om zich te behelpen, achter te laten bij het beeld. Helaas zijn er heel veel zaken verdwenen. Er zijn nu nog drie krukken, meen ik, die daar staan. Maar er waren ook honderden ex-foto's, dus dankplaatjes, die werden opgehangen in de kerk, die helaas ook verdwenen zijn. Dus die Gentse onderwijzer is er één van, maar er waren ook veel moeders die met hun kinderen kwamen, zieke kinderen. In die tijd waren de mensen heel arm, waren de middelen om zich te verplaatsen niet zoals vandaag. En het valt op dat het geloof, de wilskracht om naar hier te komen en ook soms dagen te blijven, novenen te houden, die vurigheid van het geloof heeft mijn inziens bijgedragen tot die wonderen. Dan heb je ook een heel bijzondere genezing van een zekere Pieter van Tonne in 1857. Dat is heel, heel bepalend geweest. Ja, er zijn dus een hele reeks mirakelen gebeurd. Hè? En die werden, dat moet ik eigenlijk eerst wel zeggen, nogal nonchalant bijgehouden. Dat werd op plakaten bijgehouden, uitgehangen. Ik heb ook gelezen ergens dat er jaarlijsten werden opgesteld met een hele serie van genezingen. Maar een genezing die dus heel veel indruk heeft gemaakt, is in 1857. Een zekere Pieter van Tomme, die lam was, die in volle kerk, dus op Sint-Annedag, 26 juli, hier genezen werd. In de kerk, dus bomvolle kerk, je moet je dat voorstellen. Mensen heel emotioneel, in tranen. Moet na de viering in de sacristie komen, bij de pastoor, wat uitleg geven. Zijn vrouw in Doornik had gedacht, ik zie hem niet meer levend terug. Zo erg was het gesteld met hem. En dat heeft ervoor gezorgd dat er hier nadien duizenden mensen zijn gekomen. Echt tienduizenden. Enfin, 10.000, 15.000 lees ik. Dat zijn ja, bij benaderingen aantallen die genoemd worden. Maar ook in het boek, de dame ontglipt mij nu, dus het boek dat de pastoor moest bijhouden. Waarin hij dus ja, die zaken dan toch opschreef. Dat heeft dus een boost gegeven. Er zijn van alle kanten mensen gekomen. Ik heb ook gelezen dat bij momenten dit heiligdom eigenlijk het belangrijkste van Vlaanderen zou geweest zijn. Dus maar door de erkenning van de kerk, ja, daar zit het hem, hè, zijn dus verschillende bisschoppen gekomen. Delebeck, bisschop Brak, die hier als kind genezen is. In 1860, 1874, 1886, je ziet, dat zijn allemaal jaren die vallen na die genezing van Pieter van Tomme in 1857. Dat heeft een boost gegeven. En er zijn dus immens veel mensen naar hier gekomen. Ja. Dus er is een zekere kanunnik Tollenaren die pas in de 19e eeuw eigenlijk erin geslaagd is om verschillende verslagen van genezingen te verzamelen. En de pastoor moest dan nog zoeken. Hè? Maar stel je voor, de maatschappij toen was doordesemd van het katholiek geloof. En er zijn dus getuigenissen van dokters, dus specialisten die getuigen van genezingen. Maar er zit zelfs een notariële akte van de Stad Brugge bij, stel je voor. En is nu ondenkbaar. Maar, ja. Nu, die Hilde, ja, waar we het eigenlijk over gevierd wordt nu, die 400 jaar bestaat, er staan, dus in 1600 heb je een Hildeboek, dat bestaat nog, en daar staan dus tientallen namen in van alle mogelijke grote, ja, wereldlijke en geestelijke leiders, die daar wilden, ja, instaan ook. En dat getuigt ook wel van de enorme populariteit van het bedevaartsoord. Ook als je hier komt, in Bottelaren, ja, de kerk is, dat is gebouwd, de kerk die je nu kan bezoeken, in een tijd dat er ongeveer een 220 bewoners waren. En dat is een kerk, 64 meter lang, sacristie en kluis, 45 meter hoog, met 8 biechtstoelen alsjeblieft. Snap je? Zie je dat? En de voormalige burgemeester noemde die zelfs de kathedraal van Merelbeke. Kathedraal kan niet, want dat is verbonden met een bisschop. Maar basiliek had gekund. Basiliek had gekund. Gezien wat er hier gebeurd is, is eigenlijk wat verwonderlijk, vind ik, dat dat niet doorgegaan is. Daar heb ik nooit iets van gevonden. Maar goed.
0: U sprak al over het feit dat het een feestjaar is dit jaar, 400-jarig bestaan. Ja. Kan u misschien iets zeggen over wat er daar rond georganiseerd wordt?
1: Ja, dus de twee jaarlijkse initiatieven. Hè. Je hebt dus op Pinksteren de grote Pinksterviering waarbij deerlijk sinds 1732 naar Bottelaren komt. Dat was heel feestelijk dit jaar. Dan heb je op 26 juli hadden we ook een heel grote viering met 5 priesters die voorhingen. Om dat extra budget te geven, zou ik zeggen. Dan is er ook nog een expositie met werk van de plaatselijke kunstenares Irmin Remu in het Merelbeeks cultuurcentrum van 26 september, dus dat komt nog, tot 20 december. Dus in het Merelbeeks cultuurcentrum is er een grote expositie met werk van haar. En dan is er nog een groot concert dat zal plaats hebben op zondag 27 september om 3:30 in de Sint-Anne-kerk zelf. Nu, die uitleg, die zaken, die staan op de website van uitinvlaanderen.be. Daar kan je die zaken terugvinden, voor praktische regelingen. Als er luisteraars zouden zijn die daar naartoe komen, die kunnen dat daar terugvinden.
0: We zullen de informatie ook op onze website plaatsen. Dan kunnen ze ook daar alles vinden.
1: Zeer goed. Ja, dat is ideaal. Dank u.
0: Enorm bedankt, Luc, om ons wat uitleg te willen komen geven.
1: Graag gedaan. Het is mijn plezier. Het belangrijkste dat ik nog juist wil zeggen, als ik nog even mag.
0: Doe maar.
1: Dat is, en dat vind ik heel belangrijk, dat het... ten eerste de mensen mag inlichten van weet jullie wat hier gebeurd is, hè? Maar dat het ook zou mogen een klik geven bij mensen van wat toen is of was, is nu ook nog geldig. De hemel, Maria, Sint Anna, de Heer, die zijn er nog. En die zijn nog altijd genadevol. Maar het zijn, de mensen in de maatschappij zijn veranderd. En ik hoop dat er mensen zijn die even kunnen zo reflecteren van wat kan de Heer voor mij, wat kunnen de heiligen, zoals Sint Anna, voor mij nu nog betekenen in mijn leven? Dat ze zich even naar de andere kant zouden keren om de essenties van het leven terug te vinden. Zo. Dat hoop ik zo. Luisteraars van Radio Maria, die doen dat eigenlijk al, denk ik. Maar toch, ja, dat is zo'n wens van mij. Het boek, die vieringen, dat geeft de bedoeling is van toch naar de Heer toe te wijzen. Zo. Ja, dat hoop ik.
0: Enorm bedankt, Luc.
1: Dank u wel. Graag gedaan. Dank u wel. Nog een fijne dag.

luisteraars, dan willen wij nog graag een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Het Bijbelvers voor de dag komt uit Psalm 62. Stort uw hart bij hem uit. Hij is onze enige toevlucht. Psalm 62, vers 9. Stort uw hart bij hem uit. Hij is onze enige toevlucht. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 8:30 geworden. Wij bidden samen de lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze dinsdag in de 25e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 705. Bladzijde 705. Gevolgd door de psalmen, die u kan terugvinden vanaf bladzijde 809. We zijn terug in de eerste week van het getijdenboek, bladzijde 809. Daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 813. Bladzijde 813. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Hoe schitterend en stralend gaat de zon op in de dageraad. Alles krijgt kleur en glans en licht in het stralen van zijn aangezicht. Maar wij wenden het gelaat tot een volmaakter dageraad. Tot u, o Christus, zon en licht, van God het stralend aangezicht. Gij die des Vaders wijsheid zijt, het woord dat ingaat in de tijd, en het al tot glans en leven wekt, zodat het onze harten trekt. Geef dat uw licht in ons ontbloeit, dan wandelen wij onvermoeid, als kinderen in wie Vaders beeld in woord en daad wordt meegedeeld. Dan vloeit uit onze monden voort het onvervalste ware woord. Dan wekt ons tot de ware deugd, de waarheid die het hart verheugt. U, Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wie rein is van handen en zuiver van hart, zal beklimmen de berg van de Heer. Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont. Want Hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, zijn evenmens niet bedriegt. Hij zal gezegend zijn door de Heer, door God zijn heil gerechtvaardigd. Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem. Dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open alle oude deuren. De Koning der Glorie moet binnengaan. Wie is deze Koning der Glorie? De Heer, de Sterke, de Machtige. De Heer, de Held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De Koning der Glorie moet binnengaan. Wie is deze Koning der Glorie? De Heer van de hemelse machten. Hij is de Koning der Glorie. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie rein is van handen en zuiver van hart, zal beklimmen de berg van de Heer. Verheft hem, de koning der eeuwen, door al uw daden. Geprezen zij God die in eeuwigheid leeft, zijn heerschappij zijn gezegend. Hij is het die slaat en die zich ontfermt. Hij voert naar de onderwereld omlaag en brengt weer terug uit het oord van verderf. Geen mens kan zijn hand ontvluchten. Vereert hem dan Israël onder de volken, want hij heeft u onder de naties verstrooid. Hij heeft daar zijn glorie getoond. Verheft hem bij al wat op aarde leeft. Hij is onze Heer, hij is onze Vader. Hij is onze God voor eeuwig. Al tuchtigt hij u om uw wangedrag, toch zal hij zich over u allen ontfermen. Hij zal u verzamelen uit alle naties, van overal waar ge verstrooid werd. Zodra gij u weer bekeerd hebt tot hem van ganser harte met heel uw ziel, om hem waarachtig te dienen. Dan zal ook de Heer zich keren tot u, zijn aanschijn niet meer verbergen. Bedenkt dus wat hij voorheen met u deed, en prijst hem zoveel ge maar kunt. Ja, zegent de Heer die rechtvaardig is. Verheft hem, de koning der eeuwen. Ook ik prijs de Heer in mijn ballingsoord, ik toon aan dit volk van zondaars zijn macht en zijn majesteit. Bekeert u dan, zondaars, tot hem en doet wat betamelijk is in zijn ogen. Wie weet of hij u niet barmhartig zal zijn. Ik juich van geluk voor de koning des hemels. Verheugd is mijn ziel elke dag van mijn leven. Gij uitverkorenen zegent de Heer, komt allen zijn majesteit loven. Viert feest en verheerlijkt hem. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheft hem, de koning der eeuwen, door al uw daden. Rechtschapenen past een lofzang. Jubelt gerechtigen voor de Heer. Rechtschapenen past een lofzang. Huldigt de Heer met citerspel en speelt voor hem op de harp. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Begroet hem met luid gejubel. Oprecht is immers het woord van de Heer. En al wat hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft hij lief. De aarde is vol van zijn mildheid. Het woord van de Heer heeft de hemel gemaakt. De geest uit zijn mond schiep de hemelse machten. Als in een waterzak bergt hij de zee. De stromen in regenbakken. Heel de aarde vrezen de Heer, en al haar bewoners moeten hem duchten. Want hij sprak een woord en alles ontstond. Hij gaf bevel en het kwam tevoorschijn. Hij doet de plannen van naties teniet, verijdelt wat volken beramen. Maar eeuwig van kracht is het plan van de Heer. Wat hij beraamt, geldt voor alle geslachten. Zalig het volk dat de Heer heeft als God. Het volk dat Hij koos als zijn erfdeel. Hoog uit de hemel schouwt Hij omlaag. Hij ziet ieder mens een kind voor zich. Scherp ziet Hij toe van de plaats waar Hij woont. Op alle bewoners der aarde. Hij heeft de harten van allen gevormd. Geen van hun daden ontgaat hem. Een koning wint niet door zijn legermacht. Een kampvechter niet door zijn spierkracht. Waardeloos is ook een paard in de strijd. Zijn kracht zal de ruiter niet baten. Het oog van de Heer rust op hen die hem vrezen, die rekenen op zijn erbarming, dat hij hen ontrukken zal aan de dood, bij hongersnood hen zal voeden. Wij stellen al onze hoop op de Heer. Hij is onze hulp en ons schild. Om Hem is ons hart van vreugde vervuld. Zijn heilige naam zal ons helpen. Laat uw erbarmen, Heer, over ons dalen, zoals ons vertrouwen uitgaat naar U. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rechtschapenen past een lofzang. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Het uur om uit de slaap te ontwaken is reeds aangebroken. De nacht loopt ten einde. De dag breekt aan. Laten wij ons dus ontdoen van de werken der duisternis en ons wapenen met het licht. Laten wij ons behoorlijk gedragen als op klaarlichte dag. Mijn God zijt Gij, de rots waar ik toevlucht vind. Mijn God zijt Gij, de rots waar ik toevlucht vind. Mijn bevrijder en mijn brugt, waar ik toevlucht vind. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Mijn God zijt Gij, de rots waar ik toevlucht vind. Een redder heeft de Heer ons verwekt, zoals Hij had verklaard bij monden van zijn heilige profeten. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt. Een redder heeft Hij ons verwekt, in het geslacht van David, zijn getrouwe. Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten. Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten. Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen. De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen, om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen, in vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn. En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want Gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen. Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden. Dankzij de enige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan, om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een redder heeft de Heer ons verwekt, zoals hij had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten. Laten wij, die door een hemelse roeping geheiligd zijn, Jezus, onze hoge priester, prijzen en tot hem bidden. Heer, onze God en onze Redder. Almachtige Koning, gij hebt ons door het doopsel gemaakt tot een koninklijk priesterschap. Laat ons altijd het offer van lof brengen. Heer, onze God en onze Redder. Laat ons uw geboden onderhouden, opdat wij door de Heilige Geest in u blijven en gij in ons. Heer, onze God en onze Redder. Schenk ons vandaag uw eeuwige wijsheid. Zij zal onze gids zijn bij al wat wij doen. Heer, onze God en onze Redder. Geef dat wij niemand kwetsen, maar vreugde brengen aan allen die met ons samen zijn. Heer, onze God en onze Redder. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, luister welwillend naar ons gebed in dit morgenuur en verlicht door uw liefde wat donker is in ons hart. Laat geen duistere verlangens ons overheersen, nu het licht van uw genade ons vernieuwt. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u bent nu verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis gaan vieren. De celebrant is pastoor Andy Penne. We bidden en verenigen ons met de kerk en haar intenties.
2: Zo spreekt de Heer. Ik ben het heil van mijn volk. Telkens als zij in nood tot mij roepen, zal ik hen verhoren. Ik zal hun Heer zijn voor altijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Het u gezien vandaag staat op de heilige kalender de heilige Maurits. Iedereen die Maurits heet en iedereen die iemand kent die Maurits heet, een mooie naamdag. Wie is die heilige Maurits? Een zeer interessant verhaal. Was een Romeins soldaat uit Thebe in Egypte en christen. En volgens de overlevering voerde de heilige Maurits het bevel over het Thebaans legioen, dat grotendeels uit christenen bestond. En onder keizer Maximianus werd het legioen naar de omgeving van het huidige Zwitserland gestuurd om daar een opstand neer te slaan. En daar kregen Maurits en zijn soldaten het bevel offers te brengen aan de Romeinse goden en de christenen die daar waren te vervolgen. Maar dat weigerden zij. Ze wilden hun trouw aan Jezus Christus niet verloochenen en waren niet bereid om mede-christenen kwaad te doen. En ze kregen een straf. En de straf was dat het legioen gedecimeerd werd. Telkens werd 1 op de 10 soldaten terechtgesteld in de hoop de anderen tot gehoorzaamheid te dwingen. Maar Maurits en zijn soldaten bleven standvastig. Uiteindelijk werd het hele legioen, en volgens de traditie was dat meer dan 6000 man, omwille van hun geloof omgebracht. Ze stierven onder keizer Maximianus als martelaren voor Christus rond het jaar 286. Het getuigenis van de heilige Maurits en het Thebaans legioen is een getuigenis van trouw en geloof. Zij verkozen Christus boven aardse macht en gehoorzaamheid aan God, boven een bevel dat hen tot afgoderij en vervolging van hun medechristenen verplichtte. Laten we vandaag

0: voorspraak van de heilige Maurits inroepen en bidden dat ook wij sterke christenen mogen zijn. En zover we daarin tekortschieten, vragen we de Heer eerst om vergeving. Broeders en zusters, beleiden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Moge de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God onze Vader, het is een wonder van uw genade dat allen die luisteren naar uw woord en ernaar handelen, broeders en zusters van uw Zoon worden genoemd. Wij bidden u, maak ons bereid om te leven naar het evangelie en neem ons op in het ene lichaam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
1: Eerste lezing uit het boek der Spreuken. Als een waterloop, zo is het hart van de koning in de hand van de Heer. Hij leidt het waarheen het hij wil. Een mens mag menen dat al zijn gangen recht zijn, de Heer weegt toch de harten. Door naar recht en billijkheid te handelen, is men de Heer aangenamer dan door offers. Verwaande ogen en een trots hart, de glans van de boosdoeners is de zonde. Het overleg van een ijverig man brengt enkel winst, maar de onbedachtzame vindt niets dan armoe. Schatten, met een leugentong verworven, zijn verwaaiende dampen, valstrikken van de dood. Het hart van de boosdoener haakt naar het kwade en hij kent geen deernis met zijn naaste. Straft men een spotter, dan wordt de onverstandiger wijzer. Onderricht men een wijze, dan wint hij aan weten. De rechtvaardige let op het huis van de boosdoener en hij stortte de boosdoener in het verderf. Wie zijn oren sluit voor het hulpgeroep van de armen, zal zelf ook nog eens aan dovemans oren roepen. Woord van de Heer.
0: Wij danken God.
1: Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Gelukkig degenen wier levensweg rein is, die voortgaan volgens de wet van de Heer. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Leid mij op de weg van uw bevelen, dan zal ik uw daden indachtig zijn. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat gij bepaalt. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Geef mij begrip om uw wet na te leven, om hem te volgen met heel mijn hart. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Leid mij langs de paden van uw geboden, daar vind ik mijn vreugde in. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden, ten alle tijden in eeuwigheid. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Alleluia. Toon mij uw weg, Heer. Bij tegenstand, leid mij langs effen paden. Alleluia.
0: Almachtige God, zuiver mijn hart en mijn lippen, sterk mij om uw evangelie goed te verkondigen. De Heer zij met u. Het is heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd kwam zijn moeder met zijn broeders bij Jezus, maar vanwege de menigte konden ze hem niet bereiken. Men liet Jezus dus weten: uw moeder en uw broeders staan buiten en willen u spreken. Maar hij gaf hun een antwoord: mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God horen en ernaar handelen. Tot zover de woorden van het heilig evangelie.

Broers en zusters, meeste mensen die nodigen de pastoor uit bij een begrafenis voor de koffietafel. En dan kom je op een koffietafel. En regelmatig gebeurt het dan ook dat je bij een koffietafel belandt bij mensen die je nauwelijks kent. Maar ze zijn dan meestal wel blij dat de pastoor bij hen komt zitten. En een heel aantal mensen hebben er zo een handje van weg als de pastoor bij hen aan tafel zit. Ja, maar pastoor, je zit hier wel bij hele katholieke mensen, hè? En dan begint men te vertellen, ja, ik had een onkel die pastoor was. En de andere die vertelt, ik had 2 tante nonnekes. En nog iemand anders die vertelt dan, hè, mijn grootvader is 40 jaar voorzitter van de kerkfabriek geweest. En er is toch altijd wel iemand die zegt, mijn moeder is 20 keer naar Lourdes geweest. Heel katholieke mensen, hè. Allemaal schoon. Maar ik stel dan altijd ook graag de vraag, en gij? Wat doe jij zelf aan uw geloof? En wat doe jij voor de parochie? En over het algemeen wordt het dan heel stil aan tafel. Hoort bijna een koffielepel val. Jezus die zegt ons vandaag hetzelfde. Je wordt geen familie van hem door je familienaam, door 5 nonkelpastoors en 7 tante zusters. Maar je wordt familie van Jezus door te luisteren naar Gods woord en er naar te handelen. In dat korte evangelie van vandaag horen we Maria en de familie die komen Jezus opzoeken. Jezus was al lang van huis en ze maken een hele reis. Ze gaan Jezus opzoeken. Maar ja, dan komen ze daar bij Jezus en daar is daar een hele grote menigte en ze geraken niet bij Jezus. En dan wordt de boodschap doorgegeven. Uw moeder en uw broeder staan buiten en willen met u spreken. En dan krijgt die boodschapper daar een heel apart antwoord. Mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God horen en daarnaar handelen. Dat klinkt toch eigenlijk een beetje straf, hè? Je zou verwachten, als men daar komt zeggen tegen Jezus, uw moeder en uw broeders staan daar buiten. Die hebben een hele reis afgelegd, kilometers gelopen. Je zou dan verwachten dat Jezus zegt, ah ja, zeg dat ik direct kom, hè? Ik stop hier onmiddellijk. Maar nee, hè? Mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God horen en daarnaar handelen. Jezus wijst ons op iets veel diepers. Christen zijn is niet alleen iets van afkomst of traditie. Het geloof is geen familieerfstuk dat je ergens boven op zolder bewaart. Je moet het zelf beleven. Eigenlijk is dat ook geweldig nieuws, hè, wat dat Jezus daar zegt. We kunnen familie van hem worden. Niet door ons bloed, maar door ons leven. En hoe kunnen we familie van Jezus worden? Heel gemakkelijk, hè? Door Gods woord te horen. Luister naar Jezus. Luister naar de lezingen in de mis. Die het woord van God horen. Pakt u een Bijbel een keer vast. Je hebt toch een Bijbel. Pak die vast en doet die open en bid. Maak het stil en vraag, Heer, wat wilde gij mij vandaag zeggen? Mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God horen. Maar daar stopt het niet, hè? Jezus zegt ook, horen en handelen.
Ja, hoe moet je dat dan doen? Wel, ik heb er zo zelfs een keer zitten over na te denken. Ga u een keer enkele gedachten aanreiken. Ik wil het heel, heel concreet maken vandaag. Ik zou zeggen, kies deze week een keer een van die dingen. Horen en handelen. Bijvoorbeeld, en je bidt waarschijnlijk elke dag al, maar bid een keer 5 minuten extra. Meen onze Vader, meen wees gegroet, en vraag daarbij, Heer, wat vraagt gij vandaag van mij? Persoonlijk gebed. Niet alleen gebeden opzeggen, niet alleen rozenhoedje bidden, maar dat persoonlijk gebed. Heer, wat vraagt gij vandaag van mij? Een ander iets wat je zou kunnen doen is, bel een keer iemand die alleen is. En niet denken, ja, maar ja, er zijn er genoeg die er kunnen naar omkijken. Hè? Nee, jij kunt die iemand zijn. Of een ander iets, hè, om er naar te handelen. Vergeef iemand met wie dat je al een tijdje in de knoop ligt. En misschien moet je geen grote toespraak houden. Misschien is 1 telefoontje of 1 eenvoudige zin genoeg. Zeg, we zullen het proberen uitpraten. Een ander iets is, hè, doe iets voor de parochie. Help een keer bij een activiteit. Steek uw handen uit de mouwen. Spreek iemand aan die je hier nog nooit gezien hebt. En vooral nooit denken, ja, maar ja, als er iets moet gebeuren, moeten ze het mij maar vragen. Je kunt ook zelf zeggen, hé, waar kan ik mee helpen? En zo. En vooral, ik zou ook zeggen, doe deze week een keer 1 goed ding waarvan dat niemand het moet weten. Geen foto, geen verhaal, geen applaus, alleen God die het ziet. Ja, want je kunt 20 Bijbels in huis hebben en toch nooit iemand vergeven. Je kunt alle zondagen in de kerk zitten, je kunt hele dagen naar Radio Maria zitten te luisteren en ondertussen uw buurman links laten liggen. Je kunt heel schoon over de liefde praten, maar als er iemand op uw tenen trapt, is het ineens gedaan met de naaste liefde. Het woord van God is niet bedoeld voor mensen van alleen 2000 jaar geleden. Het is vandaag voor u en voor mij. Dus laten we geen christenen zijn van alleen maar woorden, tradities en familieverhalen. Maar laat ons christenen zijn die luisteren en doen. Mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God horen en er naar handelen. Als je dat doet, dan mogen we werkelijk zeggen, Jezus is familie van mij. Of misschien nog schoner, ik ben familie van Jezus. Als je straks naar huis hier gaat, of als je straks gedaan hebt met kijken naar de mis, of met luisteren naar de mis, moet je niet proberen alles te onthouden. Maar neem gewoon 1 dingetje mee. Wat ga ik deze week doen omdat ik Jezus gehoord heb? En doe het dan ook. Want familie van de Heer worden, daar moet je iets voor doen. En je zult merken, hij krijgt er ook iets voor terug. Meer liefde, meer vrede, meer vreugde. En misschien een beetje meer van die familie waar Jezus vandaag over spreekt.

We dragen deze heilige mis aan God op voor de overledenen van de familie De Smecht van de Roost. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kerk zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria en van alle die met ons biddend verbonden zijn. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Hij regelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we deze beker ontvangen. Nu dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. Wij daardoor genade vinden in uw ogen. Om alle schuld van ons af, Heer, maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Heer, aanvaard genadig de gaven van uw volk. Wij vragen dat wij in de viering van dit sacrament ontvangen wat wij in oprecht geloof belijden door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door uw veelgeliefde Zoon hebt gij de mens geschapen en hem in uw barmhartigheid geroepen tot een nieuw bestaan. Terecht moet u daarom de hele schepping dienen en zullen u prijzen allen die verlost zijn, om samen met de heiligen één loflied tot u aan te heffen en vol vreugde met de engelen te verkondigen. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Ontvangen men uit de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrezen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus. En wij smeken u dat wij, door de Heilige Geest, worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk. Met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. De overledenen van de familie De Smecht van de Roost. De overleden luisteraars van Radio Maria. Onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, omdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige Maurits en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Als we dan nu samen het Onze Vader bidden en het gebed van de Heer alles neerleggen wat ons vandaag het meeste bezighoudt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het helen in uw lichaam en in uw bloed. Voor mij uw priester geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, het is de Heer zelf, het Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot eeuwig leven.

0: Dit zegt de Heer, ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en de mijnen kennen mij.
1: Heer Jezus Christus, wij kunnen u niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen. Of dat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. O Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof. Een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons te onderwerpen aan uw goddelijke wil. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

0: Laten we dan bidden uit de communie. Heer, door uw heilige sacramenten geeft gij ons nieuwe kracht. Blijf ons omringen met uw hulp, zodat wij tot de volheid der verlossing komen in het vieren van de liturgie en in de vormgeving van ons bestaan door Christus onze Heer. Mijn moeder en mijn broeder zijn zij die het woord van God horen en ernaar handelen. Luister naar de Heer. Luister in uw hart wat hij u te zeggen heeft en handel ernaar. De Heer zij met u. Zegen en beschermen u de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, u was verbonden met de Sint-Mauriskerk te Holsbeek, waar we samen de Heilige Mis hebben gevierd. We wensen u een gezegende dag toe.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We hebben het reeds gehad over de eerste communie. Voor Therese was dat de dag der dagen, de mooiste dag van haar leven. Het is op de 8e mei 1884 dat ze dat mag beleven. En wij hebben reeds uitvoerig beschreven hoe ze zich op deze dag heeft voorbereid. In het eerste geval was dat door het boekje van haar zus Pauline, die op een kinderlijke manier eigenlijk een echte voorbereiding gaf op die dag van de eerste communie. Ze heeft ook catechese gevolgd bij haar oudere zus, Marie, en dat was een meer volwassen voorbereiding. Ook een voorbereiding op het verlangen om heilig te worden. En dan is er de directe voorbereiding in de school waar ze naartoe ging door het volgen van een retraite. En daar ging het voornamelijk over de dood, ook over de hel en eigenlijk meer over de angsten die wij als mens zouden kunnen hebben door naar God te kijken. Maar de dag van haar eerste communie zien wij niets terug van die angsten, zien we niets terug van het negatieve dat daar werd verteld. Integendeel, Therese spreekt over liefde, over goedheid, over eenheid met God. Zij spreekt wel degelijk over de vereniging van Jezus en zichzelf, in een kus van liefde, zo schrijft zij. En we gaan even terugblikken op die mooie dag. Dat ze de eerste communie beschreef als een kus van Jezus en als de aanwezigheid van de hele hemel bij haar, wel, dat hebben we reeds gelezen. En ze denkt dan ook terug aan haar moeder, die gestorven is wanneer ze 4 jaar en een half was en waarmee ze zich verenigd voelt op die dag dankzij het geschenk van de eerste communie. Maar natuurlijk op die mooie dag gaan de feestelijkheden verder. En Therese beschrijft: in de namiddag van die 8e mei mocht ik de akte van toewijding aan de Heilige Maagd voorlezen. Het was zeer terecht dat ik in naam van mijn kameraadjes dit mocht doen, jegens onze hemelse moeder, omdat ik al heel jong mijn aardse moeder verloren had. Ik legde er heel mijn hart in om haar toe te spreken, mij aan haar toe te wijden, zoals een kind zich in de armen van zijn moeder werpt en haar vraagt om over haar te waken. Ik heb het idee dat de Heilige Maagd haar bloempje glimlachend heeft aangezien. Was zij het immers niet die haar had genezen met een zichtbare glimlach? Had zij in de kelk van haar bloempje niet haar Jezus neergelegd, de bloem der velden, de lelie der dalen? Hier beschrijft Therese, een beetje historisch, hoe zo'n dag van de eerste communie gebeurde in de 19e eeuw. In de voormiddag was er de Eucharistie, de mis. Dan ging men te communie. Daarna was er een kleine maaltijd. En in de namiddag ging men terug naar de kerk om een toewijding te doen aan de Heilige Maagd Maria. En er was altijd een van de meisjes die mocht voorlezen, die de akte van toewijding in naam van de andere eerste communicanten mocht voorlezen. En dat was Therese. En Therese zegt zelf: het was juist dat ik dat mocht doen. Want er was altijd een voorkeur gegeven aan degene die eerste was in de catechesles, en dat was Therese. En dan was er ook de voorkeur aan mensen die wezen waren. En Therese had haar moeder verloren, dus zij werd gezien als een halve wees. En dus het was goed dat Therese dat deed. En dat was een lang gebed, een consecratiegebed, waarbij men zich volledig gaf, zichzelf en ook de anderen die de eerste communie hadden gedaan, aan de Heilige Maagd Maria als koningin van de zielen. Men had in de voormiddag de koning van de ziel ontvangen en nu gaf men zich ook aan de koningin. En Therese
op een fiere manier en op een devote manier zal zij die toewijding doen aan de heilige maagd Maria. En ondertussen kunnen we verder lezen. Want dan is er nog de avond. En Therese schrijft hierover. Op de avond van die mooie dag zag ik mijn aardse familieleden terug. 'S morgens na de mis had ik papa al omhelst en al mijn lieve verwanten. Maar dit nu was het echte samenkomen, want papa nam zijn koninginnetje bij de hand en ging naar de Karmel. Toen zag ik daar mijn Pauline terug, die de bruid van Jezus was geworden. Ik kreeg haar te zien in haar sluier, die even wit was als de mijne en met haar kroon van rozen. Ach, mijn vreugde had geen zweem van bitterheid. Ik verlangde ernaar spoedig bij haar te komen en samen met haar te wachten op de hemel. Ik was niet ongevoelig voor het familiefeestje dat plaatsvond op de avond van mijn eerste communie. Het mooie horloge dat ik van mijn koning kreeg, vond ik erg fijn. Mijn geluk was heel vredig en niets kwam mijn innerlijke rust verstoren. Marie nam mij in de avond van die mooie dag met zich mee, want de meest stralende dagen gaan over in donkerte. Alleen de dag van de eerste, de enige en eeuwige communie van de hemel, zal geen avond meer kennen. Die laatste woorden zijn zeer mooi en zijn eigenlijk te onthouden. Een dag van het binnentreden in de hemel is voor Therese zoals de dag van de eerste communie. Alleen de dag van de eerste, de enige en de eeuwige communie van de hemel zal geen avond meer kennen. Zeer mooi. De hemel is zoals die ontmoeting die wij nu reeds beleven. Wij krijgen met de Eucharistie en met de ontmoeting die we hebben met God doorheen de eerste communie reeds een vooruitblik van wat de hemel is. Namelijk God ontmoeten en blijvend ontmoeten. Want in de hemel is er maar slechts voor Therese één en tegelijkertijd een eeuwige communie.

door de Eucharistie te begrijpen. Om die liefde te hebben en te ontvangen in ons hart. We lezen ook nog even wat Therese zegt over de dag na haar eerste communie. Want Therese, wel, het blijft niet bij die eerste communie. Ook al was er in die tijd niet de gewoonte om zeer vaak ter communie te gaan, Therese zal zo vaak als mogelijk ter communie gaan. Maar elke dag wil zij ter communie gaan, indien mogelijk. De dag na mijn eerste communie was ook mooi, zegt ze zelf. Maar doortrokken van melancholie. De mooie kledij die Marie voor mij gekocht had en alle cadeaus die ik gekregen had, zeiden mij innerlijk niets. Alleen Jezus kon mij tevreden stellen. Ik verlangde naar het ogenblik dat ik hem opnieuw mocht ontvangen. En zo zal Therese heel haar leven lang verlangen naar die eerste communie, om die terug te beleven. En elke keer als ze ter communie gaat, beleeft ze die terug. Zij is een eucharistische vrouw geworden. Zij leefde voor de eucharistie en ze leefde van de eucharistie. De eucharistie gaf haar kracht en tegelijkertijd verlangde ze reeds naar de volgende eucharistie. Hoe mooi kan het zijn om zo altijd Jezus te betrekken in alles wat men doet in het leven, door hem te willen ontmoeten en door te leven van de ontmoeting die we met hem hebben gehad.

De eerste communie van Therese blijft iets dat ze zich herinnert tot het einde van haar leven. En we onthouden ook de volgende zin. Alleen Jezus, kom mij tevreden stellen. Heel haar leven zal ze nu gekeerd zijn naar Jezus. Jawel, voor haar was het wel degelijk de mooiste dag van haar leven. En zo gaat het leven ook weer verder. En in het anderhalf jaar dat hierop volgt, dus vanaf 8 mei 1884 tot eind augustus 1885, zal zij in totaal 22 keer ter communie gaan. Voor ons is dat vandaag misschien niet zoveel, maar in die tijd was dat wel heel veel. En Therese zal het altijd bijhouden. Ze schrijft het op dat ze op die dag ter communie is gegaan. De eerste keer 8 mei. En de tweede keer wel, dat zal op de hoogdag zijn van de hemelvaart van Jezus. In dat jaar op 22 mei. Dus op 22

1984 zal zij ook eerst naar de biecht gaan. En na ter biecht te zijn geweest en de goedkeuring te hebben gehad van de biechtvader om ter communie te gaan, zal zij de communie ontvangen op de dag van de hemelvaart van Jezus, donderdag 22 mei 1884. Hierover zal Therese zelf later schrijven. Ongeveer een maand, het is dus eigenlijk maar 2 weken, na mijn eerste communie, ging ik biechten voor het feest van hemelvaart. En ik had de moed toestemming te vragen om ter communie te gaan. Tegen alle verwachtingen in vond de pastoor dat goed. En ik vond het fijn om aan de communiebank te knielen tussen papa en Marie. Wat een blije herinnering is mij bijgebleven aan het tweede bezoek van Jezus. De tranen liepen mij uit de ogen van onuitsprekelijke zoetheid. Voortdurend herhaalde ik bij mijzelf deze woorden van de heilige Paulus. Niet ik leef meer, maar het is Jezus die in mij leeft. De heilige Theresia, en dat zullen we later merken wanneer ze zelf in de Karmel gaat, heeft een voorliefde voor de heilige Paulus. Waarschijnlijk omdat de heilige Paulus die grote missionaris is, die de wereld afloopt om het evangelie te verkondigen. En Therese, ook al zal ze zich opsluiten in de Karmel, heeft datzelfde verlangen, om Jezus bekend te maken zoals ze zelf Jezus kent. En Paulus heeft dat gedaan. En wanneer Paulus schrijft dat hij niet meer leeft, maar dat het Jezus is die leeft in hem, wel, Therese neemt die woorden, neemt die zin voor zichzelf. Ook zij beleeft haar communie, nu haar tweede communie, op die wijze. Zij gelooft echt in die aanwezigheid die opslorpend is. Jezus neemt alles mee. Jezus komt in het hart. En ze schrijft verder. Sinds die communie werd mijn verlangen om de goede God te ontvangen groter en groter. Ik kreeg toestemming om op alle belangrijke feesten ter communie te gaan. Op de vooravond van die heerlijke dagen nam Marie mij altijd op haar knieën en bereidde mij daarop voor, net als zij bij mijn eerste communie had gedaan. Ik herinner mij dat zij eens sprak over het lijden en zij zei toen dat ik waarschijnlijk niet langs die weg zou hoeven te gaan, maar dat de goede God mij steeds zou dragen als een kind. Sanderdaags schoten mij na de communie de woorden van Marie weer te binnen. Ik voelde toen in mijn hart een groot verlangen naar lijden en tegelijkertijd de innerlijke zekerheid dat Jezus heel wat kruisen voor mij gereed had. Ik voelde mij overstroomd door zulke zoete vertroostingen dat ik die beschouw als een van de grootste genaden in mijn leven. Het lijden begon aantrekkingskracht op mij uit te oefenen. Het bezat charmes die mij bekoorden, zonder dat ik goed wist waar die in bestonden. Tot dusver had ik geleden zonder van dat lijden te houden. Sinds die dag voelde ik echt liefde voor het lijden. Ik voelde ook het verlangen om alleen maar van de goede God te houden en om mijn vreugde alleen te vinden in hem. Vaak herhaalde ik tijdens mijn communies deze woorden van de navolging van Christus. O Jezus, onuitsprekelijke zoetheid, verander voor mij alle vertroostingen van deze aarde in bitterheid. Dat gebed kwam zonder moeite of inspanning over mijn lippen. Het leek wel of ik het herhaalde, niet uit eigen wil, maar als een kind dat de woorden herhaalt die een bevriend iemand haar voorzegt. Zeer diepe woorden die Therese hier vertelt. En hoe zij een band maakt, een verband legt tussen de Eucharistie en het lijden. En ze zegt zelfs van het lijden te beginnen houden op dat moment. En lijden heeft zij reeds gekend en zal ze nog kennen. Het grote lijden van het afscheid van de moeder. Afscheid van een zus, die als een tweede moeder voor haar was. Het grote lijden van op school, niet altijd begrepen te worden.
niet te kunnen meespelen met die anderen. Het lijden van haar heel speciale ziekte die ze heeft gekend. Al dat lijden heeft ze beleefd zonder ervan te houden. Maar op de dag van haar vereniging met Jezus zal ze wel een liefde krijgen tot dat lijden. Hoe onbegrijpelijk dit voor ons ook mogen klinken. En het is nochtans als kind van 11 jaar en een half dat zij deze woorden eigenlijk zegt. Maar dit moeten we begrijpen door terug te keren naar die zin van de heilige Paulus. Niet ik leef meer, maar Jezus leeft in mij. En Jezus, als men aan hem denkt, wel dan ziet men lijden voor zich. Jezus die gekruisigd is, Jezus die zijn leven geeft voor ons. En als daar de liefde naartoe gaat, ja, dan wordt men geconfronteerd met lijden. Men moet dat lijden zeker niet opzoeken. Men moet er zelfs op zich niet van houden. Therese zal dat wel doen. Er zijn andere heiligen die het omgekeerde zeggen. Laten we dat voor alle duidelijkheid ook zeggen. Zoals de heilige Bernadette, die op een dag zal zeggen: mijn patroon, en dat is de heilige Bernardus, hield veel van lijden. En Bernadette voegt eraan toe: maar ik niet. Maar dat wil niet zeggen dat ze het allemaal draagt, wat ze ontvangt van moeilijkheden. En zo moeten we ook kijken naar Therese. Therese zal in eenheid leven met Jezus, en omdat er die grote eenheid is, zal ze haar leven en haar lijden ook opdragen voor de goede God. Want zij leeft niet meer, Jezus leeft in haar.

0: We hebben zo net teruggeblikt op die mooie dag van de eerste communie. En we zijn ook reeds aanbeland aan de dag van haar tweede communie, die ze beleeft op Hemelvaart 1884, op de 22e mei. En dit mag eigenlijk gelden als een voorbereiding op het sacrament van het vormsel dat ze onmiddellijk daarna ook zal ontvangen. Namelijk op 14 juni 1884. Voor haar zal het een derde keer zijn dat ze ter communie gaat, op die dag van haar vormsel. Maar omwille van dat andere sacrament dat ze dan ontvangt, zal dit ook op een speciale manier worden voorbereid. En we lezen gewoon even wat Therese zelf hierover zegt. Ze schrijft: korte tijd na mijn eerste communie ging ik opnieuw in retraite voor mijn vormsel. Ik had mij met veel zorg erop voorbereid om het bezoek van de Heilige Geest te ontvangen. Ik begreep niet dat men geen groter aandacht besteedde aan het ontvangen van dit sacrament van liefde. Gewoonlijk werd er maar één dag besteed aan de retraite voor het vormsel. Maar de bisschop Monseigneur kon niet komen op de vastgestelde datum en daardoor trof ik het dat ik 2 dagen in eenzaamheid kon doorbrengen. Om ons te verstrooien, bracht onze lerares ons buiten naar de Montcassin. En daar kon ik grote madelieven plukken voor het sacramentsfeest, handenvol. Ach, wat was ik innerlijk blij. Net als de apostelen wachtte ik gelukkig op de komst van de Heilige Geest. Ik verheugde mij in de gedachte dat ik binnenkort een volmaakt christin zou zijn en vooral dat ik op het voorhoofd voor altijd het geheimzinnige kruis zou krijgen dat de bisschop maakt bij het toedienen van het sacrament. Eindelijk brak het heerlijke ogenblik aan. Het was geen hevige windvlaag op het moment dat de Heilige Geest neerdaalde, maar eerder die lichte bries die de profeet Elia hoorde ruisen op de berg Horeb. Op die dag kreeg ik de kracht om te lijden, want niet lang daarna zou het martelaarschap van mijn ziel gaan beginnen. Mijn lieve Leonie zou mijn meter zijn op het vormsel. Zij was zo ontroerd dat ze heel de plechtigheid lang haar tranen niet kon inhouden. Zij ontving de heilige communie tegelijk met mij, want ik had het geluk mij op die dag met Jezus te verenigen. Een terugblik op de dag van haar vormsel. Vormsel als sacrament, zo zegt ze, van liefde. Ja, het vormsel als komst van de Heilige Geest is ook een sacrament van liefde, zoals ze het reeds had beleefd bij de Eucharistie. En ook weer zien we bij de beschrijving die Therese geeft de band met het lijden. Dat het de Heilige Geest is die tijdens zijn bezoek aan Therese haar de kracht geeft om te lijden. Het lijden is niet weg te denken uit het leven. Zeker niet uit het leven van Therese, maar ook bij ons is dat niet het geval. En we mogen ook uit de beschrijving die Therese geeft over het vormsel eruit halen dat ze niet begrijpt dat er niet meer aandacht wordt besteed aan dat sacrament. Op het einde van de 19e eeuw was het meer het sacrament van de biecht en van de Eucharistie die de aandacht kreeg. En dat moet ook zo blijven. Maar een vormsel werd op dat moment eigenlijk wat meer vergeten. Nochtans is het de vervollediging van het sacrament van het doopsel. Zoals Therese het zelf goed begrijpt en zegt: ik was blij dat ik een volledige christin mocht worden. Dat ze volledig christenen mocht zijn. Dit zijn de initiatiesacramenten die zij eigenlijk hier beschrijft. Het doopsel heeft ze ontvangen onmiddellijk na haar geboorte. In het jaar dus 1873. Maar dan moet ze 11,5 jaar wachten voor het ontvangen van de Eucharistie. En een maand daarna ontvangt ze het sacrament van het vormsel. Wanneer een volwassene gedoopt wordt, dan ontvangt men onmiddellijk ook het vormsel en de Eucharistie. En zelfs het doopsel heeft die zalving met de Heilige Geest reeds in zich. Want ook op de dag van het doopsel wordt een kind gezalfd. Niet op het voorhoofd, maar op het hoofd. Zeg maar op de kruin van het hoofd. Daar wordt er zalf gedaan, ook chrisma. Maar het voorhoofd wel, dat wordt voorbehouden aan de bisschop op de dag van het vormsel. Bij de eerste christenen was dat ook zo. Ook gebeurde dat onmiddellijk bij het doopsel dat men gevormd werd. Maar het vormsel was die zalving van het voorhoofd als het belangrijkste van het lichaam. Waarom? Wel, in die tijd dacht men dat de geest, de ziel van de mens, woonde in het hoofd, achter het voorhoofd. En het voorhoofd mocht dus niet zomaar gezalfd worden door een diaken of een priester, maar moest gezalfd worden door de bisschop. En die gewoonte, wel, die hebben wij vandaag nog. Maar, omwille van praktische redenen, is de tijdspanne tussen de zalving tijdens het doopsel van het lichaam, vandaag symbolisch door het hoofd te zalven en dus niet het voorhoofd bij het doopsel, zal daarna bij het vormsel het voorhoofd gezalfd worden. En dan, als een volwassene gedoopt en gezalfd is, ontvangt hij ook onmiddellijk de Eucharistie. Therese beschrijft dit niet zo op die manier, maar ze hecht wel belang aan het sacrament van het vormsel, waarvan ze niet begrijpt dat het in die tijd niet zo belangrijk was of leek. En zij spreekt over het sacrament van de liefde. Ja, de ontmoeting met de Heilige Geest. De Heilige Geest die wij misschien iets te vaak vergeten, maar die wij niet mogen vergeten. Omdat Hij ons sterkt. Hij geeft ons de kracht. En Therese zegt zelfs de kracht tot het lijden toe. Het lijden, daar hebben we allemaal mee te maken. In minder of meerdere mate. Maar het lijden komt bij iedereen terecht. En het is op dat moment dat we zeker de Heilige Geest moeten aanroepen. Geef ons de kracht, geef ons die liefde om te kunnen verdragen en ons zo voor te bereiden op het gelukzalige van de hemel. De hemel die Therese beschouwde als de ene, de unieke en de eeuwige eerste communie. Zeer mooi allemaal, wat Therese als kind van 11, 12 jaar ons reeds kan aanleren. En hoezeer wij kunnen groeien ook in dat vertrouwen op die goddelijke aanwezigheid in de sacramenten. En zo besluiten we deze terugblik op de eerste communie van Therese en op het ontvangen van het vormsel dat daarna ook onmiddellijk gebeurt. En we zijn zo aanbeland aan 14 juni 1884. Therese is 11 jaar en een half. En wat daarna gebeurt, wel, dat zien we bij een volgende catechese.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: De Leeswijzer. Boeken en leestips. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma De Leeswijzer. Een programma waar wij u enkele leestips meegeven. En zo ook het eerste boek dat wij u vandaag willen voorstellen. Het boek Baas en Hond. Een vriendschap die levens redt. Het is een boek geschreven door Madeleine Delbrel, die in 2018 door Paus Franciscus eerbiedwaardig werd verklaard. Dit werk werd vertaald en van een inleiding voorzien door Piet Raas. Het verscheen deze maand op 1 september. Laten we even samen de synopsis lezen. Er is een dorp waar de lammeren niet willen eten. Terwijl elders de kuddes grazen en groeien, blijven ze hier mager, zwak en bijna levenloos. Wat is er aan de hand? Baas en Hond is een poëtische vertelling die lang nazindert. Het is een inspirerende gids voor jongeren en volwassenen die zoeken naar de zin van het leven. Piet Raas schrijft bij het verhaal een verhelderende inleiding. Terwijl de parabel de verbeelding prikkelt, ontstaat er in de klas of tijdens de catechese ruimte voor dialoog over wat ons echt verbindt. En daarvoor hebben wij vandaag de vertaler, de heer Piet Raas, aan de lijn. Welkom Piet in onze uitzending.
3: Dag Marieke, dankjewel dat ik er mag bij zijn.
2: We zijn zeer blij om u te mogen ontvangen. Zou u zelf kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Heel kort, ik ben Piet, ik ben afkomstig uit Kortrijk, gehuwd, vader van 3 bijna volwassen zonen en ik werk voor het Bisdom Brugge, waar ik verantwoordelijk ben voor catechese en vorming.
2: En wij hebben u vandaag aan de lijn omdat er een boek verschenen is deze maand bij Otheo. Het heet Baas en Hond en u heeft het vertaald. Zou u ons iets kunnen vertellen over dit boek?
3: Klopt. Het heet Baas en Hond. Misschien een beetje een vreemde titel, maar het alludeert op de oorspronkelijke Franse tekst die een fabel is, een dierenverhaal geschreven door Madeleine Delbrel, die voor mij al vele jaren een compagnon de route is in mijn geloofsleven. En ik heb me heel veel plezier dat verhaal dat ze geschreven heeft in de jaren 50 van de vorige eeuw was van onder het stof gehaald en ik dacht, daar zitten catechetische kansen in en narratieve kansen en dus dacht ik, ja, ik ga er een Nederlandse vertaling van maken en ook bewerken, want dat was ook wel nodig. Ze heeft het verhaal zelf nooit helemaal afgerond en publiceerbaar of publiceerklaar gemaakt. Dus er was ook nog wel een klein beetje werk aan, maar dat heb ik heel graag gedaan, want het is een heel mooi, diepzinnig en ontroerend verhaal.
2: U zegt dat u het heel ontroerend vindt. Kan u daar een beetje meer over vertellen? Wat was het dan dat u zo aansprak aan het verhaal?
3: Wel, op het eerste gezicht is het dus een fabel. Dat wil zeggen, het is een dierenverhaal waarin dieren de hoofdrol spelen en zich gedragen alsof het mensen zijn. Maar het is ontroerend omdat het hoofdpersonage, en dat is het hondje, de hond uit de titel, het hondje beleeft allerlei avonturen. Maar eigenlijk is het ook een soort van voor de goede verstaander en de lezer die wat met een christelijke achtergrond wil kijken en lezen, die zal merken dat het hondje eigenlijk ook een soort van christelijke initiatie doormaakt. En door de avonturen die het beleeft, ontdekt wat eigenlijk het geheim is van het evangelie. En ook de kans krijgt om dat niet alleen te leren kennen, maar daar ook een plaats in te nemen. En dat geheim van het evangelie is toch, ja, de liefde en laat ons zeggen, ja, zo leven dat je anderen helpt leven, tot bestaan helpt komen. Vandaar dat de ondertitel ook is over een vriendschap die levens redt. In zijn avonturen sluit het hondje vriendschappen met andere dieren, vooral met beer dan. En het is dankzij die vriendschap met beer dat hij ontdekt van wat is eigenlijk echt de moeite waard om voor te leven. Ja, en Madeleine Delbrel is zo wijs en zo schrander dat ze de lezer meeneemt in dat verhaal van dat hondje om samen met dat hondje te ontdekken van dat is eigenlijk de kern van het evangelie en die kern is de moeite waard om, om er mijn leven op te baseren, op de liefde. De liefde die het leven van anderen wil redden.
2: Voor luisteraars die al geïntrigeerd zijn en die het boek misschien willen aanschaffen, kan je iets meer zeggen over wat ze zich dan precies aan verwachten? Wat voor verhaal is het? Op welke manier is het geschreven?
3: Het is een dun boekje. Het is geen al te lang verhaal. Het hoop ik dat de lezer zou zeggen dat het heel vlot leest. Ik heb mijn uiterste best gedaan om het heel vlot en lopend te vertalen. Weliswaar met in de hoop ook iets van de, hoe moet ik het zeggen, van de toon van de Franse tekst mee te nemen in de vertaling, namelijk een soort van, er spreekt terzelfde tijd een soort van rust ook uit de tekst. Het is niet gejaagd, het is heel vertellend op een rustige manier. Dus daar hoop ik dat de mensen dat ze die stijl zouden lezen. Maar het is geen al te lang verhaal. Hè. Maar ik vind het is terzelfde tijd ontroerend omwille van de avonturen. En ook diepzinnig, omdat Madeleine had een filosofische achtergrond als studente. Had dan een hele, uiteraard christelijke, gelovige, katholieke achtergrond na haar bekering. En al die gevoeligheden, zowel filosofische vragen als evangelische antwoorden, dat is er zo allemaal heel mooi binnengesmokkeld. Op een heel indirecte manier. En ik denk dat je daaraan kan verwachten als lezer. Hè, aan een verhaal dat, laten we zeggen, heel gemakkelijk leest, maar toch diepzinnig is.
2: Het is misschien een goed moment om ook een beetje meer te weten te komen over de auteur. Want ik denk wel dat als je haar leven een beetje kent, dat het verhaal beter binnenkomt. Kan u iets meer vertellen over de auteur?
3: Madeleine Delbrel is een Franse vrouw die leefde van 1904 tot 1964. En die na een atheïstische periode in haar jeugd- en studententijd zich in 1924 bekeert, het geloof ontdekt. En daarna niet, daar zitten er dan nog 9 jaar tussen, maar begin de jaren 30 vertrekt ze met een paar medeleidsters van de scouts, vertrekt ze uit het centrum van Parijs waar ze op dat moment woont, naar de banlieue van Parijs, meer in het bijzonder naar de zuidelijke Parijse gordel, waar op dat moment, laten we zeggen, de communisten het voor het zeggen hebben, politiek en sociaal. En zij kiest er bewust voor om daar naartoe te trekken, heel dienstbaar te zijn aan de mensen die daar in moeilijke omstandigheden werken, arbeiders, kansarmen enzovoort. En met het charisma van haar beweging, die ze La Charité noemt, met het charisma van wij willen christen zijn te midden van mensen die wellicht of hoogstwaarschijnlijk ons geloof niet delen. Maar dat hoeft ons niet te beletten om daar voluit christen te zijn en ook mensen in ons geloof te laten delen zonder dat ooit op te dringen. Maar daar kiest ze bewust voor om daar naartoe te gaan. Paus Franciscus zou zeggen naar de periferie. Dat heeft ze letterlijk gedaan vanuit het centrum van Parijs naar de buitenwijken. Om daar christen te zijn te midden van mensen die haar geloof niet delen en ook samen te werken met de communisten voor en met alle mensen van goede wil om meer sociale gerechtigheid op dat moment in de samenleving te krijgen. Dus heeft ze heel hard ingezet en daar is ze 30 jaar blijven wonen. En dan is ze wat plotseling overleden in 64 op de leeftijd van 60 jaar. En ondertussen loopt haar proces voor zaligverklaring. In Frankrijk en ook in Franstalige middens is hij wel een bekendere spirituele figuur. Om maar zo wat kort te schetsen.
2: U bent daar zelf al jaar geleden tegengekomen in haar teksten. Waarom grijpt ze jou zo aan, denk je?
3: De eerste ontmoeting met haar in haar teksten. En wat mij het meeste raakte, had ook te maken met het werk dat ik doe. Namelijk, ik werk in de kerk en voor de kerk. Ik ben heel erg bezig met hoe we het evangelie kunnen vandaag op een mooie manier ter sprake brengen, delen met mensen. Op een heel respectvolle manier, maar ook op een vrijmoedige manier. En vaak in contexten, bijvoorbeeld van de catechese, waar je de brug moet maken met mensen die wat vreemd zijn aan de kerk of vreemd aan het evangelie. En in die zin is zij voor mij heel inspirerend, omdat zij dat ondertussen 80 jaar geleden, zelfs meer, zelf heeft opgezocht. Hè. Zij heeft zelf die situatie opgezocht van kijk, wat doet dat met mij als ik christen wil zijn en het evangelie delen op een plek waar er meer mensen mijn geloof niet delen dan wel. En in die zin vond ik dat bijzonder en nog steeds intrigerend om te lezen wat dat met haar heeft gedaan. Wat heeft die ervaring met haar gedaan en hoe heeft ze daarop ingespeeld op die realiteit? Vandaag zouden we dat een seculiere context noemen misschien. In die tijd was het vooral van, we zien dat het geloof terugwijkt in arbeidersmilieus, in stedelijke milieus. Hoe kunnen we daar op een heel bescheiden, respectvolle, maar toch vrijmoedige manier onszelf zijn als christenen, als katholieke gelovigen? En dat is wat mij heel erg aanspreekt in hoe zij dat, vind ik, heel, heel oprecht heeft geprobeerd. Om zowel heel, laten we zeggen, heel respectvol te zijn en uitgesproken te zijn, geëngageerd. En ik denk dat ze daar ons nog altijd in 2026 heel veel te vertellen heeft. Over hoe wij vandaag soms een beetje op gelijkaardige manier onze plaats zoeken als kerk en als gelovigen in onze cultuur. Hoe kunnen we op een hele vrije manier onszelf zijn zonder ook maar iemand te willen overtuigen of iets opdringen. Maar terzelfde tijd in een plurale cultuur onze eigen plek innemen en met een bescheiden vrijmoedigheid zeggen dat we in God geloven, dat Christus belangrijk is in ons leven en dat een gelovig leven gelukkig maakt. Dat is eigenlijk voor mij waarom zij zo belangrijk is. En bovendien vind ik dat ze dat ook dan, ze had heel veel literaire talenten. En muzische talenten, ook muzikale talenten. Wat ik dan op een tweede plek heel bijzonder vind aan Madeleine Delbril is dat ze, en die fabel zelf getuigt daar ook van, heel veel manieren heeft gezocht om dat geloof te delen. Via muziek, via gedichten, via fabels, via verhalen, conferenties, boeken. Alle mogelijke media geprobeerd en bewandeld om telkens maar opnieuw aansluiting te vinden met mensen van haar tijd. Dat vind ik heel knap. Heel knap. Ook met heel veel zin voor humor, voor zelfrelativering. Een mooie persoon en een diepgelovige vrouw.
2: Zoals u zegt, ze heeft heel veel verschillende soorten teksten geschreven. Dit is, als ik het goed heb, haar enige fabel die ze geschreven heeft. Wat zijn de voordelen, denkt u, aan het evangelie overbrengen via een fabel waar het dus niet expliciet over Christus gaat?
3: Een beetje dezelfde voordelen, denk ik. Daar moest ik bij het vertalen ook vaak aan denken. Een beetje dezelfde voordelen zoals bijvoorbeeld de Narnia-verhalen van C.S. Lewis. Eigenlijk kun je dat daarmee vergelijken. Dit is veel bescheidener enzovoort. Daar ben ik mij heel erg van bewust. Maar ik denk, wat er zo knap aan is, en aan die vorm, aan dat genre is, het prikkelt de verbeelding. En ik denk dat we daar ook veel te leren hebben van als we het vandaag het evangelie willen vertellen, En het woord vertellen zegt het zelf al, dat we moeten iets in het leven roepen dankzij een verhaal. En een dierenverhaal, maar ook een ander soort verhaal, maar toch iets literair, spreekt de verbeelding van de lezer aan of van de toehoorder en roept ook echt beelden in het leven. En ik denk dat is een grote kracht, omdat als ik het evangelie lees, Jezuïten zeggen dat ook altijd en ze hebben groot gelijk, of Ignatius zei dat in elk geval ook zo, en Jezuïten na hem, van ja, het helpt. Het helpt in je geloof als je je probeert zo goed mogelijk voor te stellen wat daar in dat evangelie gebeurt. Hè? Als je probeert je voor te stellen wat Jezus doet, wie hij is, wat hij zegt, wat de omstandigheden van het verhaal zijn. En dat is de kracht van de verbeelding. En ik denk dat de grote kracht van een dierenverhaal gebruiken om iets van dat evangelie te laten oplichten, is dat je eigenlijk die verbeelding weet te wekken. En dat je de mensen, kinderen ook, want ik denk dat ook kinderen of jongeren er echt iets kunnen aan hebben, van kijk, oh ja, maar zo kan ik mij dat voorstellen. Hè? Zo komt dat tot leven. En ik denk dat dat de bedoeling is van het evangelie ook. Hè? Dat is geen dode tekst. Wat daarin gebeurt, zou moeten tot leven komen in ons leven, in onze tijd. En ik denk, ja, verhalen, en in dit geval zo'n fabel, is een heel krachtig middel om een ervaring, een gebeurtenis echt tot leven te brengen. Ja, daarom vind ik dat zo'n een knappe vorm, zoals ook in Narnia van C.S. Lewis, waar Christus belichaamd wordt door Aslan, door de leeuw. Ook als ik dat vroeger vertelde, ik heb die dierenverhalen allemaal verteld aan mijn eigen kinderen, dan zie je dat die kinderen, ja, die stappen erin, dankzij het dierenverhaal, maar die verstaan ook veel beter dan wij volwassenen soms, die trekken van, is dat allemaal echt gebeurd? Dat is dan onze kritische, rationele vraag. Hun verbeelding voert hen binnen in dat verhaal en laat hen aanraken waar het in dat verhaal eigenlijk om gaat. En ik hoop dat Baas en Hond dat ook heel bescheiden ook een beetje zou kunnen.
2: Misschien is het goed om even kort het verhaal te schetsen ook dan. We hebben wel al gezegd dat het hoofdpersonage een hond is. Maar kan u misschien nog iets meer vertellen over het verhaal zelf?
3: Zonder alles weg te geven.
2: Ja, inderdaad.
3: Natuurlijk. Ja, voilà. Maar om het op een moderne manier te zeggen, zo, wat is de pitch van het verhaal, als u wil? Waar het eigenlijk om gaat, en wat vind ik ook heel knap en origineel is, gevonden door Madeleine Delbel, is het verhaal opent met een hondje, dat heel gelukkig is omdat het bij zijn baasje woont. Vandaar de titel Baas en Hond. Dat is het vertrekpunt. Het hondje is gelukkig omdat het heel dicht bij zijn baasje is. En dan, heel snel, vanaf het tweede hoofdstuk, gebeurt er al iets vreselijks. Namelijk, het hondje wordt gescheiden van zijn baasje. En het geluk kantelt dus in ongeluk, want die scheiding, dat afgescheiden zijn, leidt tot allerlei gebeurtenissen die ook heel ontroerend zijn en ook pijnlijk zijn. Maar waar het dan over gaat is van, als u wil, in de grondstroom, onder het oppervlak van het water, wat zit er in de grondstroom van het verhaal, is eigenlijk de vraag van, ja, wat gebeurt er als we gescheiden worden van de mensen die ons doen leven omdat ze ons graag zien? Wat als we van de liefde gescheiden worden die ons in leven houdt? En dat is eigenlijk waar het verhaal over gaat. Het hondje raakt vervreemd van zijn baasje. En het bijzondere, en daar hou ik het dan bij, maar het bijzondere, want dan is het wel mooi denk ik om het verder te lezen, het bijzondere is dan dat één keer het hondje gescheiden raakt, niemand het ook nog als een hondje herkent. Dus het raakt eigenlijk echt zijn eigen identiteit kwijt. Het wordt voor een ander dier aanzien. Omdat het niet meer hoort bij diegene bij wie het thuis hoort. En dat vond ik een ongelooflijke knappe vondst in het verhaal van wat gebeurt er als je loskomt van diegene die jou helemaal door en door kent. En Madeleine schrijft, en ik wil eigenlijk in dat verhaal zeggen van dat is niet alleen pijnlijk voor jezelf, Maar het zou ook kunnen dat de anderen je ook niet meer zien wie jij echt bent, ten diepste. En dan ontstaat er dus verwarring in het verhaal over de identiteit van het hondje. En het is die persoonsverwarring die dan een rij van gebeurtenissen in gang zet, maar die er ook toe leidt dat het hondje uiteindelijk iets van het geheim van het evangelie ontdekt. Dat is denk ik een beetje heel kort samengevat waar het verhaal over gaat, zonder alles weg te geven.
2: Ik denk inderdaad dat het goed is om het daarbij te houden.
3: Ja, voilà.
2: Ik heb één fragmentje uit het boek gemarkeerd, omdat ik het heel frappant vond. Ik ga het even voorlezen als dat goed is.
3: Zeker.
2: Woorden die je opschrijft blijven koud. Als je iemand lief hebt, zeg het dan. Fluister het, schreeuw het, maar zeg het. Schrijf het niet op. Een brief is maar papier. Een stem daarentegen is een ziel. Als je spreekt, geef je jezelf. En dat is wat telt. Ik vond het sowieso een heel mooie passage. Maar het is natuurlijk ook wel iets frappant om op te schrijven in een boek.
3: Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Het is eigenlijk heel paradoxaal, hè, als je het wil. Nu, ze schrijft, Madeleine schrijft ook van, ja, ik wou, bij wijze van spreken, hè, in een soort van aankondiging schrijft ze van, ik wou dat ik het kon vertellen. En in die zin, daar moest ik ook aan denken, ja, ik heb het verhaal vertaald, het staat in een boekje en zo kun je het lezen, maar misschien is het wel echt bedoeld om ook verteld te worden. Want dan wordt het verhaal een verteld verhaal. Door een ouder aan een kind of luidop gelezen door mensen en gedeeld. Ik denk dat Madeleine daar grote voorstander voor zou van zijn om het gewoon te vertellen. Want dan komt het al tot leven in de stem van diegene die het vertelt. Dus in die zin denk ik dat het een fabel is die ook echt een fabel is, namelijk een dierenverhaal. En dat het meest... Wat het meeste recht doet aan het verhaal is dat het zou verteld worden door mensen en beluisterd worden door anderen. Dat is één ding. Het andere wat ik zo mooi vind aan de tekst die je citeert, is dat voor mij, maar ik denk dat ik er niet ver naast zit, Madeleine ook daarmee uiteraard alludeert op het feit dat voor wie gelooft, in God gelooft en wie, voor wie de Bijbel dierbaar is, alles begint met God die spreekt en niet schrijft. De God van de Bijbel schrijft niet, die stelt geen cursus op, die geeft geen tekst uit, maar de God van de Bijbel die maakt zich bekend door te spreken. Hij maakt zich aan Mozes bekend en zoals je daar ook citeerde van als je spreekt, als je een stem hebt, heb je een ziel. Uiteindelijk als God spreekt tot Mozes in Exodus, dan maakt hij zichzelf bekend, dan laat hij zichzelf zien. En dan zegt hij, ik ben er en ik ben met jou begaan. En ik heb de ellende van mijn volk gezien en ik ben afgedaald. En jullie, volk van Israël, jullie gaan me ter harte, zo ter harte dat mijn grootste wens is dat je leeft, volop leeft. En Jezus herhaalt het uiteraard. Sterker nog, hij is dan dat woord. Hè. Voor christenen is hij dat woord en wat hij doet is niet anders dan mensen die jij ontmoet proberen ook toe te spreken en te beluisteren in de hoop dat ze zouden leven ontdekken. En dat vind ik zo mooi van dat ze daarmee met die woorden ook alludeert op van hey, vergis je niet, die Bijbelse traditie, dat is een traditie van spreken en van luisteren en van antwoorden op aangesproken worden. Een dynamiek van woord en wederwoord die over en weer gaat tussen God en mens en tussen mensen onderling. Dat vind ik heel mooi. Dus het zijn twee dingen, denk ik, die bij mij opkomen bij wat je leest. Ik denk, de fabel kan misschien nog het best van al verteld worden. Maar twee, daaronder zit denk ik ook die diepe Bijbelse zin van ja, het unieke van die Bijbelse God is dat hij spreken is. Hè. Dat hij hoopt dat hij luisteraars vindt en toehoorders die met God in dialoog willen gaan.
2: Terwijl u dit zei, moest ik denken, ook in de Bijbel hebben we die paradox natuurlijk. Want inderdaad, God spreekt en de wereld ontstaat, maar we weten dat door het te lezen.
3: Precies. Helemaal juist. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk als mensen ook wij. Ja, wat wij doen als we iets willen doorgeven, we kunnen spreken, maar we zijn ook zo creatief en dankzij de verbeelding kunnen we ervaringen die we hebben, want ik denk dat ook daarover in de Bijbel gaat, ervaringen van mensen door de eeuwen heen, de ervaring van een kracht en een persoon van liefde in hun leven hebben ervaren en dat dan in woorden hebben neergelegd, precies om het te delen ook, om het te communiceren. He, wat ze hebben gevoeld, wat ze hebben gezien, wat ze hebben ervaren, wat ze hebben ontdekt. In de hoop dat dat woord geen dood woord zou zijn, maar dat het ook zo zou opgeschreven zijn dat het tot leven komt. En vandaar ook denk ik, we zijn al een beetje aan het filosoferen, maar dat is leuk, hè? Maar ik denk ook vandaar zo belangrijk dat als we naar de Eucharistie gaan op zondag, he, dat als het lezingen zijn, de lezingen uit de schrift, ja, die worden ons wel voorgelezen, hè, en toegesproken. Zouden ook nog kunnen denken van, ja, weet je wat, we delen de eerste lezing uit op een papiertje en een stukje uit de brief van Paulus en elk leest voor zich in stilte de lezingen. Nee, hè, we zitten daar en we luisteren naar iemand die ons dat vertelt. En die dan zegt, ja, dat is het woord van God. En wij hebben daar gezeten als luisteraars in de hoop toch dat door dat toegesproken te krijgen, dat voor ons een beetje tot leven is gekomen. In die zin, de fabel wordt verteld, maar het is geen fabel. Het evangelie, het is waar, hè.
2: Zo hebben we alvast met ons gefilosofeer gedemonstreerd dat het een diepgaande fabel is.
3: Voilà.
2: Ik wou nog als laatste iets vragen over de redactiekeuzes die u gemaakt heeft. U zei al dat, dus u heeft de fabel vertaald, en dat u ook het een beetje heeft aangepast aan deze tijd. Zou u daar iets meer over kunnen zeggen?
3: Ik heb zeker niets veranderd aan de lijn van het verhaal. Dus aan het verhaal zelf. Ik heb een beetje andere indeling gemaakt in hoofdstukken. Zodat die we allemaal wat van gelijke lengte werden. En ik heb een paar stukken weggelaten die denk ik ofwel kleine stukken hoor, maar die denk ik ofwel te zeer met het eigen leven van Madeleine verbonden waren, zodanig dat die voor een lezer die Madeleine niet kent niet zo toegankelijk zijn. En er waren ook een paar stukjes die heel tijdsgebonden waren aan de jaren 50 waarin ze het geschreven heeft, die volgens mij weinig toevoegden aan het verhaal. Dus ik heb er eigenlijk niets bijgeschreven. Dat zou ook niet goed zijn. Maar ik heb wel een paar dingen die vond ik, die naar mijn gevoel toch de lectuur wat bemoeilijkte, die heb ik weggelaten. En geprobeerd om er een dynamiek in te krijgen van gelijkere stukken. Daar heb ik wel wat op ingegrepen. Zonder daarom ook iets aan het verhaal inhoudelijk te veranderen.
2: Dan stel ik voor, Piet, dat we ons interview afsluiten zodanig dat we niet langer over het boek praten dan het duurt om het boek te lezen.
3: Dat zal zoiets zijn. Een half uurtje. Voilà, dat is heel goed. Ja.
2: Nog eens voor de duidelijkheid, het gaat dus over het boek Baas en Hond, verschenen bij Otheo, oorspronkelijk van Madeleine Delbrel en vertaald en bewerkt door u, Piet Raes. Enorm bedankt, Piet, om met ons te willen spreken.
3: Heel graag gedaan. Plezier was van mijn kant. Dank je wel.

0: Leeswijzer. Boeken en leestips. Een programma van Radio Maria.
1: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma De Leeswijzer. Wij willen u graag nog een boek voorstellen. Dat is te zeggen, het is een speciale uitgave van de Bijbel. Een dyslexievriendelijke Bijbel. Deze uitgave is verzorgd door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. En laten we even lezen wat zij over deze Bijbel zeggen. Dit is de meest rustgevende Bijbel die we ooit hebben uitgegeven, zegt uitgever Pieter de Boer van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap over de pas verschenen dyslexievriendelijke NBV 21. Onze missie is de Bijbel voor iedereen toegankelijk maken. Daar zijn we sterk in. Dat doen we dus ook voor mensen met dyslexie of andere leesuitdagingen. Vandaar deze speciale NBV 21 die de leesbaarheid verhoogt. Einde citaat van Pieter de Boer. Zo'n 3-5% van de bevolking heeft dyslexie. En deze speciale Bijbeleditie bevat een innovatief 11-punts lettertype Grace genaamd, wat Engels is voor genade. Dit lettertype is speciaal ontworpen voor lezers met dyslexie en uitgebreid getest. Het vergemakkelijkt het lezen door een rustiger en overzichtelijker tekstbeeld. Om de leesbaarheid nog verder te verhogen, is in deze dyslexievriendelijke Bijbelvertaling ook de layout aangepast. De alinea's zijn korter, er is geen extra opmaak met vet of cursief en de woorden worden niet afgebroken. Het lettertype Grace is ontwikkeld door het gerenommeerde grafisch ontwerpbureau 2K Denmark, onder leiding van Klaus-Erik Krog.

een pionier in het vormgeven van de Bijbel. Krogh begon er 5 jaar geleden mee, nadat hij was benaderd door iemand die uitzag naar een leesbare Bijbel voor mensen met dyslexie. Bij het ontwerpen van Grace werd samengewerkt met de Universiteit van Cambridge, die al decennia onderzoek doet naar leesbeperkingen. In het buitenland zijn er al enkele Bijbels in het Grace-lettertype verschenen. Maar in het Nederlands taalgebied is dit de eerste uitgave met dit lettertype. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft deze Bijbel aan enkele gebruikers voorgelegd. Zij zeggen: deze Bijbel nodigt echt uit tot lezen. Deze Bijbel kan ik veel makkelijker lezen. Je leest minder snel over woorden heen. Ik merk dat ik met meer plezier de Bijbel lees. En nog iemand anders, een uitkomst voor mensen met dyslexie. Door de witregels kun je veel makkelijker navigeren bij het lezen van de Bijbel. Tot zover, beste luisteraars, de uitleg die het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap geeft over de uitgave van deze Bijbel. Voor ieder van u, beste luisteraars, die soms moeite heeft met een gewone Bijbel te lezen, is deze versie zeker eens de moeite waard. Het heeft dus een speciaal lettertype, maar de letters zijn ook een stuk groter dan in de meeste Bijbeluitgaven. En daardoor is het dus ook zeker makkelijker te lezen. Wel moeten we er even bij zeggen dat voor ons katholieken deze editie een aantal boeken ontbreekt. Het heeft dus bijvoorbeeld niet de boeken Maccabeeën. Maar als u moeite heeft met het lezen van de Bijbel, dan is het alvast goed dat u deze boeken die het wel bevat vlotter kunt lezen. Voor de duidelijkheid, dat is dus de overgrote meerderheid van de boeken in de Bijbel. U kan deze uitgave van de Bijbel verkrijgen, beste luisteraars, bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Beste luisteraars, ook deze maand, op 15 september, verscheen er bij Otheo het boek Chiara Lubich, een biografie, geschreven door Michel Bronswaar. Wij lezen samen de beschrijving. Relatief onbekend, maar van wereldwijde betekenis, de Noord-Italiaanse Chiara Lubich. Geboren in 1920, gestorven in 2008. Beïnvloedde het leven van honderdduizenden mensen. Van jonge onderwijzeres in oorlogstijd groeit Lubich uit tot stichter van de internationale Focalare-beweging. Tegen de stroom in ontwikkelt zij een vernieuwende christelijke spiritualiteit, waarin eenheid en verscheidenheid, gemeenschap en persoonlijke vrijheid samenkomen. Haar intuïties krijgen tot op de dag van vandaag concrete vorm in tal van sociale initiatieven, interreligieuze dialoog en economische en politieke projecten. Het boek leest als een meeslepend verhaal en laat zien hoe één vrouw, zonder macht te claimen, blijvende invloed uitoefent binnen en buiten de kerk. Een inspirerend portret van een sterke en kwetsbare persoonlijkheid en een actuele reflectie op geloof, leiderschap en eenheid. Aldus de beschrijving van dit boek. Getiteld Chiara Lubich, een biografie, geschreven door Michel Bronswaar. Die publicist is en als wetenschapper verbonden aan Tilburg University. Hij won de Simone Weil Award 2025 voor zijn proefschrift Enkel het Evangelie over het leven, werken en spiritualiteit van Chiara Lubich.

volgende boek, beste luisteraars, dat wij u willen voorstellen, is geschreven door Jean-Luc Meulemeester. Het heet Jan van Eyck en Brugge. Het olieverfschilderij Madonna met Kanunik van der Palen van Jan van Eyck is zonder twijfel het pronkstuk van de collectie Vlaamse primitieven van het Brugse Groningen Museum. Het is een icoon, een publiekstrekker en zonder meer een van de topwerken van de Zuid-Nederlandse schilderkunst in de 15e eeuw. Kunsthistoricus Jean-Luc Meulemeester schreef het definitieve boek over het roemruchte paneel. Dit lijvige boek belicht de historische context waarin het werk tot stand kwam en plaatst het in een kunsthistorische traditie. Daarnaast wordt ook uitgebreid ingegaan op de technische uitvoering, de iconografie en symboliek van het werk, en worden links gelegd naar voorbeelden, maar ook naar plaatsen en interieurs, waardoor Jan van Eyck zich met enige waarschijnlijkheid liet inspireren. Het gaat ook dieper in op latere kunstenaars, die zich, al dan niet subtiel, door het werk hebben laten beïnvloeden. Zowel de figuren als de ruimte, de gotische troon met het tapijt en zelfs de tegels zijn door de eeuwen heen meerdere keren hernomen. Het boek werd met een resem detail illustraties verlucht. Dit boek pretendeert geen nieuwe inzichten te brengen, maar is door zijn volledigheid en contextualisering veel meer dan een grondige inleiding. Het is een uitnodiging om het veelbeschreven schilderij opnieuw met een frisse blik te bekijken en ten volle te genieten van het grote genie van Jan van Eyck. Dat was de beschrijving van het boek Jan van Eyck en Brugge, geschreven door Jean-Luc Meulemeester.

Beste luisteraars, bij Bethsaida verscheen dit jaar een boek van broeder René Stokman, getiteld Lijden, een grote vraag in ons leven. In zijn prediking sprak Jezus uitdrukkelijk over de goedheid van de Vader, over de liefde van waaruit de mens is geschapen, maar tegelijk ook over het kwade dat zich als een mysterieuze realiteit in de mens heeft gevestigd. Jezus deelde de totale uitzichtloosheid die de mens ondergaat in de dood. Het leven waarvan mensen zoveel houden, lijkt telkens weer tot een definitief einde te komen. Het christelijke geloof schenkt echter een hoopvol antwoord. Door de verrijzenis van Jezus heeft de dood zijn laatste woord in ons leven definitief verloren. De natuurlijke dood die Jezus op het kruis stierf, was de volle realiteit, maar tegelijk een overgang naar het volle leven, het ware leven, het eeuwige leven. Dit was het grootste geschenk dat wij als mensen konden ontvangen en dat aan alles wat wij in ons leven meemaken een totaal nieuwe kleur geeft. De hoop die ons daarmee geschonken werd en wordt, neemt iedere uitzichtloosheid uit ons leven weg. Daarover gaat het boek Lijden, een grote vraag in ons leven, geschreven door broeder René Stokman en uitgebracht bij Bethsaida.

0: Dan als laatste boek voor deze uitzending, beste luisteraars, nog een boek dat verschenen is bij Bethsaida het afgelopen jaar. Het heet Heilige John Henry Newman, de nieuwe kerkleraar. Inleiding tot zijn leven en denken. En het werd geschreven door Herman Geisler. Uitsluitend geleid door de liefde voor de waarheid en de trouw aan Christus, baande hij een weg die weliswaar de meest moeizame, maar ook de grootste, de meest betekenisvolle, de meest beslissende was die het menselijk denken ooit heeft afgelegd gedurende de laatste eeuw. Sterker nog, men zou kunnen zeggen gedurende de moderne tijd, om te komen tot de volheid van wijsheid en vrede. Een citaat van de heilige paus Paulus VI over Newman. John Henry Newman werd geboren te Londen op 21 februari 801. Als publiek intellectueel wekte zijn overgang naar de katholieke kerk in 1845 veel beroering. Omwille van zijn verdiensten voor de kerk en de theologie creëerde paus Leo XIII Newman tot kardinaal op 12 mei 1879. Kardinaal Newman stierf op 11 augustus 1890. Tijdens het bezoek van paus Benedictus XVI aan Engeland op 19 september 2010 werd Newman zalig verklaard. Op 13 oktober 2019 verklaarde paus Franciscus hem heilig op het Sint-Pietersplein. Paus Leo XIV riep de heilige John Henry Newman uit tot kerkleraar op 1 november 2025. En daarover gaat dit boek, geschreven door Herman Geisler met de titel Heilige John Henry Newman, de nieuwe kerkleraar.
1: Jezus, tu belai. Du kannst mis Herz umweich.

0: De Leeswijzer. Boeken en leestips. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, er zijn een aantal katholieke tijdschriften in ons Nederlands taalgebied. En daar willen wij de komende uitzendingen van het programma De Leeswijzer wat aandacht aan besteden. Het is een nieuwe rubriek binnen dit programma. Wij stellen u graag artikels voor uit deze tijdschriften, waar we dan een deel uit lezen om u zo een beter beeld te geven van wat dit tijdschrift inhoudt. En naar gelang gaan wij ook in gesprek met de uitgever van het tijdschrift in kwestie of met de auteur van een artikel in het tijdschrift, om jullie een beter beeld te geven van het landschap van katholieke tijdschriften in Vlaanderen en daarbuiten. Een nieuwe rubriek waar u u aan kunt verwachten in dit programma De Leeswijzer. En deze rubriek is niet de enige nieuwe die zal verschijnen in dit programma. Wij zullen ook af en toe aandacht hebben voor de rubriek De Leesclub, waar wij graag horen welke boeken u onlangs gelezen heeft. Heeft u een boek gelezen dat we hebben aanbevolen in het programma De Leeswijzer? Laat het ons dan weten en laat ons weten wat u van het boek vond. Of heeft u een ander boek gelezen onlangs passend voor dit programma? Een religieus of cultureel of geschiedkundig boek? Dan mag u het ons ook zeker laten weten. En dan zullen wij af en toe in gesprek gaan over de boeken die we onlangs gelezen hebben. Een nieuwe rubriek in het programma De Leeswijzer. En zo, beste luisteraars, na deze aankondigingen en na deze voorstellingen van enkele boeken die verschenen zijn, sluiten wij dit programma af. Alvast tot volgende maand voor een nieuwe uitzending van het programma De Leeswijzer.

0: Angelus, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen het middaggebed van de kerk te bidden. De hymne kan u vinden op pagina 758, de psalmen op pagina 814 en de korte schriftlezing op pagina 816. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Gelukkig degene die voortgaan volgens de wet van de Heer. Gelukkig degene wier levensweg rein is, die voortgaan volgens de wet van de Heer. Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent, Hem zoeken met heel hun hart. Die geen ongerechtigheid plegen, maar altijd zijn wegen gaan. Gij hebt uw bevelen gegeven, opdat men ze trouw volbrengt. Mogen mijn wegen recht zijn, gericht op wat Gij beschikt. Dan zal ik nimmer beschaamd staan, omdat ik op al uw geboden let. Ik zal u in alle oprechtheid loven, aanvaardend wat Gij hebt bepaald. Aan uw beschikkingen zal ik mij houden, laat Gij mij dan niet alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gelukkig degene die voortgaan volgens de wet van de Heer. Maak mij door uw bijstand blij van hart. Hoe lang nog, Heer, vergeet Gij mij geheel? Hoe lang nog blijft Gij uw gelaat voor mij verbergen? Hoe lang nog moet mijn ziel die smart verduren, mijn hart verdrietig zijn, dag in, dag uit? Hoe lang nog zal mijn vijand triomferen? Ach, luister toch, verhoor mij, Heer mijn God. Verdrijf de doodslaap, maak mijn oog weer helder. Gun mijn bestrijders niet dat hij het wint. Mijn tegenstanders zouden juichen om mijn val, terwijl ik rekende op uw genade. Heer, maak mij door uw bijstand blij van hart, dan zal ik steeds uw weldaden bezingen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Maak mij door uw bijstand blij van hart. God heeft alles opgesloten in de macht der zonde, om alles in te sluiten in zijn ontferming. De dwazen beweren, er is geen God. Bedorven zijn ze, verfoeilijk hun daden. Geen één die het goede doet. De Heer beziet uit de hemel de mensen, of er begrip is en zoeken naar God. Maar allen zijn afgedwaald, lopen verloren. Geen mens die nog goed doet, niet één. Komen die boosdoeners nooit tot bezinning? Zij die mijn volk verslinden als brood? Zij willen de Heer niet erkennen. Eens zullen zij beven van angst. Want God is met het geslacht van de vrome. Zij kanten zich tegen de armen, maar die vindt zijn toevlucht bij God.
Uit Sion komen voor Israël redding. Als God doet verkeren het lot van zijn volk, zal Jacob verheugd zijn, zal Israël juichen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft alles opgesloten in de macht der zonde, om alles in te sluiten in zijn ontferming. Uit het boek Spreuken. Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt, want men kan beter inzicht verwerven dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud. Zij is waardevoller dan koralen en geen van uw kostbaarheden komt haar nabij. Heer, gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien. Laat ons bidden. O God, gij hebt aan Petrus uw raadsbesluit geopenbaard dat voor alle volken heil verkondigt. Wij bidden u, laat al ons werk u aangenaam zijn en dienstbaar aan het heilsplan van uw liefde. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om verenigd met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de dood, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood
1: en vergeef ons onze schulden,
3: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel terug. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn?
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
1: zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
3: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
4: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
6: Amen.

0: U luistert naar Mystieke Lectuur. Een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. Het programma Mystieke Lectuur presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God, pareltjes uit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In vorige edities van Mystieke Lectuur hebben we verder geprobeerd om de realiteit van ons geestelijk leven van nabij te bekijken. Daarbij eindigden we met het spirituele dagboek van Lucie Christine, waarin we gelezen hebben dat ze zich bij haar gebed en meditatie liet helpen door het boekje De Navolging van Christus van Thomas à Kempis. In heel deze tocht hebben we gezien dat de hele leerschool van het gebed erin bestaat om in niets de werking van God in ons te belemmeren. We kunnen zelf niets bewerkstelligen of produceren in het christelijk leven. We hebben enkel de draden of koorden door te knippen die ons vasthouden en ons belemmeren om op te stijgen, om een waar kind van God te worden in eenvoud en nederigheid van hart. We stonden dus stil bij Sint-Jan van het Kruis, die het beeld van een koortje gebruikt dat volstaat om een vogel te beletten te vliegen. Meer dan het koortje doorknippen is niet nodig, opdat de vogel weer zonder moeite kan vliegen. Wanneer we de geboden bekijken die God ons heeft gegeven, dan zien we dat de positieve geboden, die ons zeggen wat we moeten doen, enkel bestaan uit gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, enzovoorts. Al de rest zijn negatieve geboden, dat wat we niet moeten doen. Het zijn enkel de positieve geboden die men zelf moet verlangen en met een positieve actie verrichten. Het is namelijk God liefhebben, loven, prijzen, aanbidden, dienen, enzovoorts. We stonden eveneens stil bij het geheim van de kleine Theresia van het kind Jezus, dat het deel van de mens in de actie de contemplatie is. Want als we hier spreken over de actie waarvan het menselijke deel de contemplatie is, dan is dat inderdaad de bovennatuurlijke actie. Om dat bovennatuurlijke deel van de mens verder te doorgronden, gaan we nu een hele reeks teksten van Thomas van Kempen lezen en bespreken. Thomas was geboren te Kempen, ten noorden van Keulen ergens, in de buurt van 1379, maar daar, van die datum zijn we niet heel zeker, en overleed in 1471. Hij bracht zijn adolescentie door in Deventer, bij de broeders van het gemene leven, rond Gerard Grote en Florens Radewijns. Het was een kerncentrum van de moderne devotie. In de lijn van Rusbroek de Wonderbare, in 1381 overleden, cultiveerden de broeders van het gemene leven daar de innerlijkheid die later verder tot bloei zou komen bij de Spaanse mystiekers. Ze gingen zich vooral toeleggen op de studie van de grote auteurs van de traditie. Later zou dit bijvoorbeeld via Erasmus en Ignatius van Loyola verder ontpoppen tot een manier om het opkomende protestantisme het hoofd te bieden. Rond 1400 trad Thomas binnen bij de reguliere kanunniken van de Sint-Agnietenberg nabij Zwolle, een van de huizen van de zeer belangrijke Windesheim-congregatie. Ook deze realiteit situeert zich in de geestelijke afstamming van Rusbroek binnen de moderne devotie. Daar schreef Thomas als novicemeester duizenden bladzijden met meditaties voor de novicen die hij in opleiding had. Deze bladzijden munten uit door een sterke innerlijke pedagogie. Het werk, De Navolging van Christus, is jarenlang een echte bestseller geweest, niettegenstaande het enkel bedoeld was voor de novicen die Thomas onder zijn hoede had. Dat bevestigt dan ook dat hij door zijn werk heel veel mensen heeft geïnspireerd en geholpen om hun spiritueel avontuur op het spoor te komen, verder te ontdekken en het goed te beleven. Deze dagen wijzen velen zijn teksten af als te zeer gedateerd en niet meer de moeite om zich erin te verdiepen. De vier pastorale domeinen waarrond men deze dagen vooral aandacht heeft, in parochies en pastorale eenheden, zijn catechese, liturgie, diaconie en evangelisatie. Belangrijke aspecten, uiteraard. De catechese of geloofsverdieping en onderricht voor alle leeftijden is veelal zeer beperkt en raakt onze innerlijke, intieme relatie met God amper of soms helemaal niet. Laat staan dat die echt ter sprake komt. De liturgie, het samenvieren van het geloof, met de eucharistievieringen en gebedsmomenten binnen de geloofsgemeenschap, poogt in vele gevallen met beelden, uiterlijke emoties en gevoelens te bespelen. Het mysterie van deze liefdevolle God die zichzelf heeft overgegeven aan ons en ons oproept om onszelf volledig aan Hem over te geven, is veelal ver te zoeken. De vieringen lijken soms meer op opvoeringen die de showbusiness proberen na te bootsen, maar waar weinig of geen vruchten uit voortkomen. Met de diaconie of de zorg voor de medemens, de naastenliefde en de solidariteit met kwetsbaren en armen, wordt geprobeerd om het evangelie in praktijk te brengen in de samenleving. Dat is een edel doel en iets wat zeker moet worden verricht, maar het verwordt al te gemakkelijk tot iets waarbij we goede punten proberen te krijgen om de mensen te laten zien hoeveel goeds we dan wel doen. Dit omdat we ons hart niet hebben verankerd in het voorbeeld van de zelfvergetende gave van onze Heer Jezus Christus en van allen die in zijn spoor zijn willen treden. Met de evangelisatie willen we uiteraard de blijde boodschap uitdragen en missionair werk verrichten. Daarbij proberen we zo zichtbaar mogelijk te zijn voor de bredere omgeving en mensen mee te trekken in het geloofsverhaal. Maar Jezus heeft zich eigenlijk zoveel mogelijk proberen terug te trekken en heeft radicaal de weg van de nederigheid bewandeld. Wanneer Hij ons vraagt om Hem te volgen, dan is dat niet door zijn materiële voetsporen te betreden, maar door die weg van radicale nederigheid te bewandelen. Wie de eerste wil zijn, moet de laatste of de dienaar of slaaf van allen zijn. Dat lezen we in onder andere het Matteüsevangelie, hoofdstuk 20, versen 26 en 27, en in het Markusevangelie, hoofdstuk 10, vers 44. Onze aandacht gaat dus vooral, jammer genoeg, naar de buitenkant, daar waar die aandacht gefundeerd moet zijn op een innerlijkheid, onze liefde met degene die in het diepste van ons mens zijn, in het hart van onze ziel aanwezig is. In het boek van de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 3, vers 20, horen we de Heer zeggen: "Zie, ik sta voor de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal dan bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij." Dat is aan de deur van ons hart. Van het maaltijd met ons houden krijgen we reeds een prachtig voorproefje in de Eucharistie. Maar wanneer we in de Eucharistie de communie ontvangen hebben, worden we snel daarna gezegend en gezonden om als nieuwe mensen, zoals Jezus, of beter gezegd, omgevormd in Jezus, zijn menswording in deze wereld verder te zetten. Thomas van Kempen spitst zich toe op deze binnenkant. Niet om van ons wereldvreemde mensen te maken, maar om ons juist op een echtere, menselijkere, spirituelere, of mogen we misschien ook zeggen, goddelijkere manier in de wereld te staan. In zekere zin kunnen we dit proces vergelijken met het bouwen van een goede fundering, een fundering op de rots, om van daaruit een stevig huis te kunnen bouwen, een huis dat stand houdt bij storm en noodweer. De tekst komt dus uit dit samengestelde werk en is grotendeels afkomstig uit Thomas' zijn jeugd en doordrongen van een bijbelse en traditionele cultuur. De navolging van Christus is een verzameling kernachtige, gemakkelijk te onthouden spreuken, bedoeld om het voortdurende herkauwingswerk van de geestelijke of godzoekende mens te voeden. Het is volledig representatief voor de Devotio Moderna en het werk belicht haar belangrijkste thema's, Jezus als de trouwe vriend, de liefde voor eenzaamheid en stilte tegenover een wereld in diepe crisis, de noodzaak van de ervaring van de ouden, meer dan uiterlijke praktijken, opdat het innerlijk leven tot bloei zou komen, de matigheid op alle gebieden, enzovoort. We mogen ronduit zeggen dat het als een van de meest gedrukte boeken uit de geschiedenis van het boek een beslissende invloed heeft gehad op de verdere ontwikkeling van de christelijke spiritualiteit. Laten we dan toch even door die tekst gaan. We lezen in kleinere stukjes die we dan ook telkens wat gaan toelichten. Dus het stukje dat we lezen is genomen uit de Navolging van Christus, boek 3, hoofdstuk 7. Als titel van dat stukje distilleren we de genade is bescheiden. We moeten ons in dit stukje voorstellen dat het de Heer is die tot ons spreekt. En gezien het opgemaakt is voor novicen van reguliere kanunniken, zegt het, mijn zoon. Maar Lucie Christine en vele anderen met haar hebben dat zonder problemen weliswaar als mijn dochter gelezen of geïnterpreteerd. Luister maar. Mijn zoon, het is nuttiger en veiliger voor jou om de genade van de devotie verborgen te houden, om je hoofd niet hoogmoedig op te steken voor haar en om er niet te veel over te praten of er te veel belang aan te hechten, maar in plaats daarvan jezelf te verachten en te vrezen onwaardig te zijn om het te ontvangen. Je mag niet te sterk gehecht zijn aan deze affectie die zich te snel kan omdraaien in het tegenovergestelde. Laten we in dat eerste stukje van de tekst even stilstaan bij twee belangrijke elementen die we vandaag misschien eerder anders zouden begrijpen dan bedoeld werd. Bij de genade van de devotie vat het woordje devotie het evenwichtspunt samen van de spiritualiteit die zich in Noord-Europa ontwikkelt en die zal leiden tot het devotionele leven van een heilige Franciscus van Sales bijvoorbeeld, en het beschrijft de innerlijke waarneming van degene die zich zonder voorbehoud aan Christus geeft en die eenmaal de spirituele volwassenheid bereikt, een diepe en kalme samenhang vindt, namelijk die van een ziel die zichzelf beheerst, terwijl zij volledig in overeenstemming is met Gods wil, en dat in een wereld die dat niet is. Het woord affectie behoudt hier nog zijn oude monastieke betekenis, van een gevoelde gehechtheid aan de wil, aan wat zij wil. Het is juist als gevoelde gehechtheid en niet als devotie zelf dat Thomas ons hier waarschuwt tegen de gehechtheid aan de genade van de devotie. Want deze heeft slechts waarde voor zover zij onze wil in overeenstemming brengt met die van God en niet noodzakelijk onze gevoelens bespeelt. En we lezen nog een stukje verder uit dat hoofdstukje van de navolging. Wanneer de genade aanwezig is, denk er dan aan hoe ellendig en arm je bent zonder de genade. De vooruitgang in het geestelijk leven bestaat er niet alleen in dat je de genade van de vertroosting ontvangt, maar ook daarin dat je haar ontbering nederig verdraagt, met zelfverloochening en geduld, zodat je dan niet verzwakt in de beoefening van het gebed en jezelf geen enkele verslapping toestaat in de rest van je gewone praktijken. Doe integendeel van harte alles wat van jou afhangt zo goed als je kunt en begrijpt en laat je niet volledig meeslepen door de dorheid of de innerlijke onrust die je ervaart. Vele namelijk vallen wanneer de dingen hun niet lukken. Meteen vallen ze ten prooi aan ongeduld en luiheid. Maar de weg van de mens ligt niet altijd in zijn eigen macht. Het is aan God om te geven en te troosten, wanneer hij wil, zoveel hij wil en aan wie hij wil, zoals het hem behaagt, en niet meer dan dat. In dit tweede deeltje zien we dat het noodzakelijk is om voorzichtig te zijn, vooral in de beginfase. De waarheid van een spiritueel leven ligt in deze overeenstemming, die hoe dan ook verloopt via onze trouw aan het gebed en aan de plichten van onze levensstaat. Al het overige behoort tot de soevereine vrijheid van God. En we lezen nog twee paragraafjes verder uit dat hoofdstukje van de navolging. Sommige onvoorzichtigen zijn door de genade van de devotie ten val gekomen omdat zij meer wilden doen dan zij konden. Zij hielden geen rekening met hun kleinheid, maar volgden veeleer de aandrift van het hart dan het oordeel van de rede. In hun vermetelheid streefden zij hoger dan het God behaagde, en meteen verloren zij de genade. Ze hadden hun woonplaats in de hemel gevestigd en vonden zich terug in ellende en verachting, om door vernedering en ontlediging te leren niet op hun eigen vleugels te vliegen, maar te hopen onder de mijne. Vaak is een dergelijke beproeving voor jou nuttiger dan een voortdurende voorspoed overeenkomstig je eigen wil, want de verdiensten van iemand worden niet afgemeten aan het aantal visioenen of vertroostingen, noch aan zijn kennis van de schrift, noch aan het aanzien van zijn positie, maar daaraan dat hij geworteld is in ware nederigheid en vervuld van goddelijke liefde, dat hij altijd zuiver en volledig de eer van God zoekt, dat hij zichzelf als niets beschouwt en zich waarachtig veracht, en dat hij zich er meer over verheugt door anderen miskend en vernederd te worden dan door hen geëerd.

In deze twee laatste paragraafjes zien we dat de beste spirituele levens niet de meest schitterende zijn, maar wel diegene die het meest aandachtig zijn voor de actuele wil van God. En toch, wanneer wij door vermetelheid ten val komen, moeten we niet wanhopen, maar deze val begrijpen als een uitnodiging om de weg van het vertrouwen in God en in God alleen opnieuw te vinden. De nadruk op nederigheid, zelfverachting en het vluchten van zelfs religieuze schijn is weliswaar gericht op novicen, maar ze bepaalt eveneens de fundamentele toon van elk christelijk leven dat zich in een ernstige institutionele crisis bevindt en dat zich voortaan in vele opzichten alleen zal moeten opbouwen. In die zin blijft de navolging van Christus het referentiewerk van de moderne spiritualiteit. Laten we nog eens alles op een rijtje zetten van wat deze passage ons op het hart drukt. De tekst raadt dus een houding van terughoudendheid en nederigheid aan tegenover geestelijke vertroostingen. Bij de terughoudendheid wordt men afgeraden zich door de ontvangen genade te laten opwinden of er te veel over te spreken, om te voorkomen dat men er zich overdreven aan hecht. En wat de nederigheid betreft, moet de gelovige zichzelf beschouwen als iemand die een dergelijke gunst in feite niet verdient. Ten slotte moeten we waakzaam zijn en ervoor oppassen de genade niet als een blijvend bezit te beschouwen dat we voor altijd hebben, want zij kan snel in haar tegendeel veranderen. De schrijver benadrukt tevens dat geestelijke vooruitgang niet alleen blijkt uit het ontvangen van genade, maar ook uit de manier waarop men de afwezigheid ervan doorstaat. De gelovige moet zijn gewone praktijken, gebed en dagelijkse plichten met volharding voortzetten, geduldig zichzelf verloochenend, ook in tijden van dorheid of angst. Omdat de weg van de mens niet geheel in diens eigen macht ligt, moet hij zich aan Gods wil overgeven. De tekst benadrukt dat God alleen volgens zijn welbehagen geestelijke vertroosting geeft, onthoudt of wegneemt. Daarbij waarschuwt hij voor het gevaar van ongeduld. Velen vervallen namelijk in luiheid of ongeduld wanneer het hun niet lukt en tonen daarmee dat zij hun eigen kleinheid niet inzien. In de tweede helft van de tekst waarschuwt Thomas tegenover geestelijke hoogmoed. Wie op eigen kracht wil handelen of zich eerder laat leiden door de emotionele gevoelens van het hart dan door het verstand, is onvoorzichtig en vervalt in ellende omdat hij uit aanmatiging heeft gehandeld. De ware maatstaf van verdienste wordt ons hier ook voorgehouden. De verdienste wordt niet afgemeten aan visioenen, kennis van de schrift of aanzien, maar aan werkelijke nederigheid, goddelijke liefde en het verlangen Gods eer te zoeken. Zelfverachting en vernedering door anderen worden voorgesteld als heilzamer voor de gelovige dan succes of eer bewijzen. Beproevingen zijn echter niet altijd makkelijk te dragen, maar ze zijn toch wel nuttig om ons een juiste houding te helpen aannemen, een juiste houding van nederigheid. En laten we nog even vermelden dat we Thomas à Kempis moeten situeren in het centrum van de Devotio Moderna, die ontstond rond Geert Grote en Florens Radewijns, die zich geïnspireerd hebben op het voorbeeld en de geschriften van de zalige Jan van Rusbroek. Deze beweging legde sterk de nadruk op innerlijkheid. De navolging van Christus is een belangrijke bron geworden voor de moderne spiritualiteit. Het biedt een structuur
voor een christelijk leven dat is opgebouwd rond innerlijkheid en vertrouwen op God, vooral in een tijd van institutionele crisis. Misschien moeten we toch nog een paar van deze elementen herzien vanuit onze hedendaagse leefwereld. Sommige dingen die Thomas ons aanreikt, kunnen we vreemd vinden of ongepast zelfs. Aan het begin van deze bijdrage stonden we reeds stil bij de manier waarop we doorgaans in onze pastorale bezigheden de kern van onze christelijke roeping wel eens voorbij lopen en uiteraard met de beste bedoelingen van de wereld verzanden in uitwendige betrachtingen, onszelf zoeken te profileren en in de schijnwerper te zetten. Als we onszelf niet wegcijferen, dan staan we God in de weg, in plaats van Hem door ons te laten werken. Hij wil steeds werken met en door ons, maar daarvoor moet ons hart zuiver zijn en aan niets anders gehecht dan aan Hem die ons het leven gegeven heeft en ons elk moment in leven houdt. Bij het lezen van de teksten van Thomas van Kempen worden we met een eerder klassieke taal geconfronteerd, waar veel mensen vandaag niet altijd goed weten hoe ermee om te gaan. Vandaar dat de bestseller van vroeger nu niet meer een even grote bestseller gebleven is. Wat betekent dat voor ons? Hoe kunnen we helpen dat mensen er weer de rijkdom van in kunnen zien? De geestelijke ervaring erachter moeten we proberen te vertalen naar herkenbare situaties. We mogen zeker niet denken dat de mens zichzelf moet kleineren of zijn geloofservaring moet verbergen, maar dat hij leert te leven uit genade, in nederigheid, met onderscheiding en volharding, ook en vooral wanneer hij weinig voelt of geen erkenning ontvangt. Thomas spreekt over de genade van de devotie of godsvrucht. Daarmee wordt niet alleen een religieuze gewoonte bedoeld, maar een innerlijke gerichtheid op God. Het hart wordt ontvankelijk, het gebed wordt levendiger en men verlangt ernaar Christus te volgen. We kunnen dit verbinden met ervaringen zoals een onverwachte vrede tijdens het gebed, ontroering bij de Eucharistie, een diep geraakt worden door een Bijbeltekst, het verlangen om opnieuw te beginnen, de ervaring van vergeving, een sterkere bereidheid om te dienen, het bewust worden van Gods aanwezigheid in een moeilijke situatie. Het is belangrijk deze ervaringen niet te bagatelliseren. Zij kunnen werkelijk een genadevolle beweging zijn van God. Tegelijk waarschuwt Thomas voor een andere valkuil, dat we deze genade die God ons geeft niet als een geestelijk eigendom mogen beschouwen. De mens kan bijvoorbeeld denken, nu heb ik het geloof eindelijk begrepen. Ik sta verder dan anderen. Of mijn gebedservaring bewijst dat ik een bijzondere roeping of genade heb. En dan vervallen we weer zonder het goed te beseffen in een hoogmoedige houding. Het initiatief ligt bij God en de genade komt van Hem. Maar het menselijke antwoord blijft uiteraard nodig. Gebed is gave en opgave. Het vraagt om aanvaarding, oefening en volharding. Thomas waarschuwt niet noodzakelijk tegen ieder getuigenis, het geven van getuigenis. Het probleem ontstaat wanneer de verkondiging van Gods werk, zonder dat we het goed beseffen, onszelf in het centrum van de belangstelling zet. Dan wordt een geestelijke ervaring gebruikt om erkenning te krijgen of een bepaalde identiteit op te bouwen en dan vallen we weer in die hoogmoed. In plaats van God te dienen en de eer en glorie te geven die Hem toekomt, dienen en verafgoden we onszelf. Een getuigenis richt de aandacht op God. Is
eenvoudig en dankbaar, laat ruimte voor het geheim van Gods handelen, dient de bemoediging van anderen en erkent ook onze kwetsbaarheid en afhankelijkheid van God. De zelfverheffing richt de aandacht uiteindelijk op zichzelf, wil bewonderd of bevestigd worden, doet alsof alles duidelijk en beheersbaar is, schept een beeld van geestelijke superioriteit en verbergt zwakheid achter religieuze taal. De sociale media, die meer en meer onze maatschappij en ons leven binnendringen, worden voor velen een leefomgeving waarin waarden, overtuigingen en het verlangen naar erkenning worden gevormd. Daarom is ook onze digitale aanwezigheid een geestelijke kwestie. De kerk spreekt over een gewetensonderzoek met betrekking tot drie dimensies, namelijk onze relatie met God, met de naaste en met de wereld om ons heen. De nederigheid moeten we niet begrijpen als een zelfverachting of een manier om jezelf als niets te beschouwen. De klassieke katholieke traditie verbindt nederigheid daarom met waarheid. Men moet nog groter, nog kleiner over zichzelf denken dan overeenkomt met de werkelijkheid. Nederigheid betekent niet ik ben waardeloos, maar het betekent veeleer mijn waarde is geschonken door God. Ik hoef haar niet voortdurend te bewijzen. De eer die ik door die genade ontvang, komt God toe en het is mij een eer hiertoe bij te dragen. Thomas herinnert er ons aan dat God genade schenkt wanneer hij wil, zoals hij wil en aan wie hij wil. Dit betekent niet dat God willekeurig of wispelturig is, maar dat genade nooit een menselijke prestatie of een recht op geestelijke troost wordt. Ze blijft een vrije gave, een geschenk. Je kunt Gods genade dus niet afdwingen, maar je kunt wel de deur openhouden door gebed, trouw, waarheid, sacramenteel leven, liefde en beschikbaarheid. Een belangrijk aspect van de geestelijke groei bestaat niet alleen uit het ontvangen van troost, maar evenzeer uit het verdragen van het ontbreken ervan. Veel mensen beoordelen hun geloof aan de hand van hun innerlijke ervaring. Ik voel niets meer bij het gebed. De mis raakt mij niet meer zoals vroeger. Ik kan niet meer bidden. God lijkt afwezig, enzovoorts. Thomas nodigt ons uit tot een onderscheid tussen geloof en gevoel, tussen Gods aanwezigheid en de ervaring van die aanwezigheid, of tussen trouw en enthousiasme, het gebed en de onmiddellijke beloning die we soms van het gebed verwachten. De geestelijke dorheid bestaat en wordt ervaren als een moeilijkheid waarin het hart geen smaak of troost in het gebed meer ervaart. De gelovige wordt dan uitgenodigd, in plaats van het allemaal maar achter zich te laten, te verlaten, zich juist in diep geloof aan Christus vast te houden, zich speciaal daarin te verenigen met zijn lijden, verlatenheid en graf. Een droog gebed is niet noodzakelijk een mislukt gebed. Het drukt precies een eerlijke vorm van vertrouwen uit, omdat je volhardt zonder dat je iets ontvangt wat je onmiddellijk prettig vindt. Moeder Teresa van Calcutta is hierin een heel sterk voorbeeld geweest. Maar veel meer mensen dan zij alleen hebben deze strijd doorgemaakt en hebben zij willen en kunnen volharden daarin. De tekst van Thomas blijft aanmoedigen: laat de afwezigheid van troost niet automatisch leiden tot het verlaten van iedere vorm van goedheid, gebed of geloof. De blijvende actualiteit van Thomas en teksten liggen voornamelijk hierin dat het geloof niet wordt bewezen door de intensiteit van onze ervaringen, maar door de liefdevolle trouw waarmee wij
gedragen door Gods genade, blijven antwoorden en antwoorden aan zijn roeping. Hij roept namelijk iedereen van ons tot heiligheid.

Ziezo, het wordt weer tijd dat we deze bijdrage afsluiten. We moeten dit alles zo goed mogelijk proberen te begrijpen en te beleven. Mogen de Heer ons daarin bijstaan. Volgende keer gaan we verder met andere teksten van deze inspirerende auteur, die zoveel mensen in het diepst van hun hart en ziel geraakt hebben en geholpen hebben om die universele roeping van God naar heiligheid te beantwoorden. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer hebben gehandeld over ons spiritueel leven met enkele sterke teksten uit onze rijke schat van christelijke spirituele literatuur. Tot de volgende keer!

Nu mijn wereld op instorten staat. Alle houvast mijn leven verlaat. Word ik ongevraagd gevraagd te kiezen.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 22 en wij lezen Genesis hoofdstuk 41 en 42, Job hoofdstuk 33 en 34 en Spreuken hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 9. Wij bevinden ons in de tijdsperiode de patriarchen, over de patriarchen van het volk van Israël. En momenteel zijn wij aan het lezen over Jozef, die in de gevangenis zit in Egypte. In het boek Job luisteren wij vandaag naar het eerste deel van de argumenten van Elihu. En zoals gezegd, we zijn vandaag dag 22 en we komen dichter en dichter bij onze derde tijdsperiode, Egypte en Exodus. We hebben dus bijna het volledige boek van Genesis gelezen. Nog 4 dagen na deze dag spenderen wij in Genesis met Jozef en zijn broers. En daarna beginnen wij te lezen in het boek Exodus, waarin God zijn volk van slavernij bevrijdt in Egypte. Maar vandaag lezen wij eerst nog over Jozef en over hoe hij uit de gevangenis geraakt. Laten we eerst bidden. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Genesis hoofdstuk 41. Jozefs macht in Egypte. 2 jaar later kreeg de farao de volgende droom. Hij stond bij de Nijl en zag uit de Nijl 7 koeien omhoog komen. Mooie, vette dieren, die gingen grazen in het oevergras. Daarna kwamen 7 andere koeien uit de Nijl omhoog. Lelijke, magere dieren. Zij gingen bij de anderen staan aan de oever van de Nijl. En de lelijke, magere dieren vraten de 7 mooie vette op. Toen werd de farao wakker. Toen hij weer ingeslapen was, had hij opnieuw een droom. Uit 1 halm kwamen 7 zware, prachtige aren. Maar daarna schoten 7 andere aren op, spichtig en door de oostenwind verschroeid. En de spichtige aren slokten de 7 zware, volle aren op. Toen werd de farao wakker en hij begreep dat het een droom was geweest. De volgende ochtend was de farao in alle staten en liet alle geleerden van Egypte en alle wijzen uit het land bijeenroepen. Hij vertelde hen wat hij gedroomd had, maar er was niemand die uitleg kon geven. Toen sprak de opperschenker tot de farao: "Nu moet ik wel bekennen dat ik nalatig ben geweest." Indertijd is de farao woedend geweest op zijn hovelingen. Hij heeft mij toen gevangen gezet in het huis van de overste van de lijfwacht en samen met mij de eerste van de bakkers. In dezelfde nacht hadden wij beiden toen een droom, elk met een eigen betekenis. Nu was in ons gezelschap een jonge Hebreer, een dienaar van de overste van de lijfwacht. Toen wij hem vertelden wat wij gedroomd hadden, wist hij voor beide dromen de juiste uitleg te geven. En zoals hij het ons had uitgelegd, zo is het ook uitgekomen. Ik ben in dat ambt hersteld en de eerste van de bakkers is opgehangen. Toen liet de farao Jozef bij zich komen. Men haalde hem haastig uit de kerker. En nadat men hem geschoren had en hem andere kleren had aangetrokken, ging hij naar de farao. En de farao sprak tot Jozef: "Ik heb een droom gehad en niemand kan hem uitleggen. Nu heb ik gehoord dat u, zodra u een droom hoort, er de uitleg van kunt geven." Jozef antwoordde: "Uit mijzelf kan ik niets, maar God kan aan de farao bekendmaken wat goed voor hem is." De farao zei tegen Jozef: "In mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl en ik zag 7 koeien, vette, mooie dieren, uit de Nijl omhoog komen. Zij gingen grazen in het oevergras. Daarna kwamen 7 andere koeien omhoog. Lelijke, magere scharminkels. Zo lelijk als ik ze in heel Egypte nog nooit gezien heb. De magere, lelijke koeien vraten de 7 vette op. Nadat ze die hadden opgeslokt, was er niets van te merken. Ze bleven er even lelijk uitzien als tevoren. Toen werd ik wakker. Nog iets anders zag ik in mijn droom. Uit 1 halm kwamen 7 aren op, vol en prachtig. Daarna schoten er 7 andere aren op, dor en spichtig en door de oostenwind verschroeid. En de spichtige aren slokten de 7 prachtige aren op. Ik heb die dromen aan de geleerden verteld, maar niemand kan mij de uitleg geven." Toen sprak Jozef tot de farao: "De 2 dromen van de farao betekenen hetzelfde. God heeft de farao aangekondigd wat hij gaat doen. De 7 vette koeien zijn 7 jaren. De 7 volle aren zijn eveneens 7 jaren. De dromen betekenen hetzelfde. Ook de 7 magere, lelijke koeien die daarna omhoog kwamen, zijn 7 jaren. En de 7 spichtige, door de oostenwind verschroeide aren zijn eveneens 7 jaren. Jaren van hongersnood. Ik heb al gezegd dat God daarmee aan de farao meedeelt wat hij gaat doen.
Eerst komen er 7 jaren van overvloed in heel Egypte. Dan komen er 7 jaren van hongersnood, waarin heel de overvloed van Egypte vergeten raakt en hongersnood het land opslokt. Zo groot zal de hongersnood zijn, dat er dan van de overvloed niets meer te betekenen valt. Dat de farao het 2 keer gedroomd heeft, betekent dat Gods besluit onwrikbaar vaststaat en dat hij het binnenkort ten uitvoer zal brengen. Laat de farao dus uitkijken naar een verstandig en wijs man en die aanstellen over heel Egypte. De farao moet maatregelen nemen en opzichters aanstellen in heel Egypte om tijdens de 7 jaren van overvloed in heel het land een vijfde van de opbrengst te vorderen. Al het voedsel van de komende goede jaren moeten zij verzamelen. Onder het beheer van de farao moeten zij het koren opslaan in de steden en het goed bewaren. Dat voedsel kan dan in de behoeften van het land voorzien tijdens de 7 jaren van hongersnood die Egypte te wachten staat. Zo zal het land niet van honger omkomen. De farao en al zijn hovelingen waren met dit plan zeer ingenomen. Hij vroeg zijn hovelingen: zou er wel iemand anders te vinden zijn die zo vervuld is van de geest van God als deze man? En de farao zei tegen Jozef: aangezien God u al die dingen bekend heeft gemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult dus de leiding over mijn huis krijgen. En aan uw bevel zal heel mijn volk zich onderwerpen. Alleen door mijn koningstroon zal ik uw meerdere zijn. Daarop zei de farao tegen Jozef: ik stel u hierbij aan over heel Egypte. En hij trok de zegelring van zijn vinger, stak die aan Jozefs hand, liet hem linnen kleren aantrekken en hing een gouden ketting om zijn hals. Toen liet hij hem op zijn 2e wagen plaatsnemen en voor hem uitroepen: breng hulde! Zo stelde hij hem aan over heel Egypte. En de farao zei tegen Jozef: ik blijf de farao. Maar zonder een woord van u zal niemand in heel Egypte een hand verroeren of een voet verzetten. Hij gaf Jozef de naam Safinat-Paneach en Asnat, de dochter van Potifera, een priester van On, gaf hij hem tot vrouw. Zo kreeg Jozef volmacht over heel Egypte. Jozef was 30 jaar toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst kwam. Hij verliet het paleis van de farao en trok Egypte door. In de 7 jaren van overvloed was de oogst in het land overstelpend groot. In de 7 jaren dat er overvloed was in Egypte, verzamelde Jozef alle mogelijke levensmiddelen. In elke stad sloeg hij het voedsel op dat de velden rondom die stad opbrachten. Jozef hoopte het koren op als zand aan de zee. Het was zo'n overvloed dat men ophield met meten. Er was geen meten meer aan. Voordat het eerste jaar van de hongersnood kwam, kreeg Jozef 2 zonen. Het waren de kinderen die Asnat, dochter van Potifera, de priester van On, hem schonk. Jozef noemde de eerstgeborene Manasse, want, zei hij, al mijn ellende en het gemis van mijn ouderlijk huis liet God mij vergeten. De tweede noemde hij Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ongeluk. Toen de 7 jaren van overvloed in Egypte voorbij waren, braken de 7 jaren van hongersnood aan, zoals Jozef voorspeld had. In alle landen werd honger geleden. Maar in Egypte was voedsel. Toen ook heel Egypte honger kreeg, en het volk de farao om brood smeekte, zei de farao tegen alle Egyptenaren: ga naar Jozef en doe wat hij u zegt. Toen er honger was in heel het land, stelde Jozef de hele voorraad koren ter beschikking,
en verkocht het aan de Egyptenaren naarmate de honger in Egypte nijpender werd. Uit alle landen kwam men naar Egypte om bij Jozef graan te kopen, want de hongersnood woedde hevig in de hele wereld. Hoofdstuk 42. Jozefs broers naar Egypte. Toen ook Jacob hoorde dat er in Egypte graan te krijgen was, zei hij tegen zijn zonen: "Wat zitten jullie elkaar aan te kijken? Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te krijgen is. Ga daar toch heen om graan te kopen, zodat wij in leven blijven en niet sterven." Zo gingen 10 broers van Jozef op weg om in Egypte graan te kopen. Alleen Benjamin, de broer van Jozef, liet Jacob niet met zijn broers meegaan. Want, dacht hij, er mocht hem eens een ongeluk overkomen. Zo kwamen Israëls zonen graan kopen, evenals vele anderen, want er heerste hongersnood in Kanaan. Jozef was degene die toen het land bestuurde en aan al de bewoners graan verkocht. De broers van Jozef gingen dus naar hem toe, en zij bogen voor hem tot op de grond. Zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij maakte zich niet aan hen bekend. Op strenge toon sprak hij hen toe: "Waar komt u vandaan?" Zij antwoordden: "Uit Kanaan, om graan te kopen." Jozef had zijn broers wel herkend, maar zij hem niet. Denkend aan zijn dromen over hen, zei Jozef: "U bent spionnen. U probeert te weten te komen waar het land open en onbeschermd ligt." Zij antwoordden hem: "Geen sprake van, heer. Uw dienaren komen voedsel kopen. Wij zijn zonen van 1 man en wij zijn betrouwbare mensen. Uw dienaren zijn geen spionnen." Maar hij zei tegen hen: "Nee, nee, u probeert te weten te komen waar het land open en onbeschermd ligt." Zij antwoordden: "Uw dienaren waren met 12. Wij zijn broers, zonen van 1 man in Kanaan. De jongste is bij vader gebleven. En 1 is er niet meer." Nu zei Jozef tegen hen: "Ik blijf bij wat ik gezegd heb. U bent spionnen. Maar op 1 manier kan uw betrouwbaarheid blijken. Bij het leven van de farao. U komt hier niet vandaan, tenzij uw jongste broer hier verschijnt. Laat dus 1 van u die broer gaan halen. Ondertussen blijven de anderen hier als gevangenen. Zo komt vast te staan of u inderdaad de waarheid spreekt. Zo niet, bij het leven van de farao, dan bent u spionnen." Daarop liet hij ze voor 3 dagen gevangen zetten. Op de 3e dag zei Jozef tegen hen: "Als u in leven wilt blijven, doe dan wat ik nu ga zeggen. Want ik ben een godvrezend man. Als u betrouwbaar bent, laat dan 1 van uw broers achter in de gevangenis. De anderen kunnen gaan en graan meenemen voor de honger van uw families. Maar u moet uw jongste broer bij mij brengen. Dan zal de waarheid van uw woorden blijken en zult u niet sterven." Dat deden zij. Zij zeiden tegen elkaar: "Helaas, wij hebben dit aan onze broer verdiend. Wij zagen hoe hij angstig om genade smeekte, maar wij hebben niet willen luisteren. Daarom treft ons dit ongeluk." En Ruben zei: "Ik had jullie toch gezegd je niet aan de jongen te vergrijpen, maar jullie wilden niet luisteren. En nu zien we hoe zijn bloed wordt teruggeëist." Omdat zij zich van een tolk bedienden, wisten zij niet dat Jozef hen verstond. Hij wendde zich van hen af en de tranen sprongen hem in de ogen. Maar daarna kwam hij bij hen terug en zette het gesprek met hen voort. Een van hen, Simeon, liet hij grijpen
en voor hun ogen in boeien staan. Hij gaf het bevel om hun zakken met graan te vullen, maar in iedere zak het geld terug te leggen en hun voor onderweg proviant mee te geven. Zo gebeurde het ook. Zij laden het graan op de ezels en gingen op weg. Toen een van hen op de plaats waar zij overnachten zijn zak opende om zijn ezel te voeren, zag hij het geld boven in de zak liggen. Hij zei tegen zijn broers: "Ik heb mijn geld terug. Kijk maar, het ligt in mijn zak." Zij stonden verslagen en angstig zeiden zij tegen elkaar: "Waarom handelt God zo met ons?" Toen zij bij hun vader Jacob in Kanaan terugkwamen, vertelde zij hem alles wat hun overkomen was. Zij zeiden: "Die man, de heer van het land, heeft ons bars toegesproken en ons voor spionnen uitgemaakt. Wij hebben hem geantwoord: wij zijn betrouwbare mensen en geen spionnen. We zijn met 12 geweest, broers van elkaar en zonen van één vader. Eén van ons is er niet meer. En de jongste is bij de vader in Kanaan gebleven. Maar de man die het land bestuurt, heeft ons gezegd: om te bewijzen dat u te vertrouwen bent, moet u één van uw broers bij mij achterlaten. U kunt voedsel meenemen voor de honger van uw families. Maar u moet uw jongste broer bij mij brengen. Dan weet ik zeker dat u geen spionnen bent, maar betrouwbare mensen. Dan zal ik uw broer teruggeven en zult u vrij door het land mogen reizen." Toen zij hun zakken leegmaakten, vond ieder zijn buidel met geld in zijn zak. En toen zij en hun vader de buidels met geld zagen, werden ze bang. Hun vader Jacob zei tegen hen: "Jullie maken mij kinderloos. Jozef is weg, Simeon is weg, en nu willen jullie Benjamin meenemen, dat mij dat allemaal moet overkomen." Maar Ruben zei tegen zijn vader: "U mag mijn beide zonen doden, als ik Benjamin niet bij u terugbreng. Vertrouw hem aan mij toe, en ik zal hem bij u terugbrengen." Maar hij antwoordde: "Mijn zoon gaat niet met jullie mee. Zijn broer is al dood en hij is de enige die ik nog over heb. Wanneer hem onderweg een ongeluk overkomt, zouden jullie de grijsaard die ik ben jammerend in het dodenrijk laten neerdalen." Job, hoofdstuk 33. Dus Job, luister naar mijn woorden. Volg oplettend mijn betoog. Ik ga nu beginnen. De woorden liggen klaar voor in mijn mond. Ze komen recht uit mijn hart. Ik zeg mijn eerlijke overtuiging. De geest van God heeft mij gemaakt. De adem van de Almachtige laat mij leven. Maar u mag mij toch gerust weer leggen, uw schrap zetten en in de verdediging gaan. Ten slotte ben ik ook maar een aardenpot van God, afgeknepen van het leem. U moet dus niet bang voor mij zijn. Laat u door mij niet overdonderen. Welnu, in mijn bijzijn hebt u gezegd, ik hoor het u nog zeggen: rein ben ik en zonder schuld, zuiver en zonder zonde. Maar God zoekt schijnargumenten om mij als zijn tegenstander te kunnen behandelen. Hij doopt mijn voeten in de kalk, bewaakt mijn gaan en staan. Mijn antwoord is: u hebt het mis. God is immers veel groter dan de mens. En dan: u verwijt dat God niet in zou gaan op tegenargumenten. Mijn antwoord is: God spreekt herhaaldelijk, heus, maar niemand die erop let. In dromen, nachtelijke visioenen, als een mens in diepe slaap valt of sluimerend op bed ligt, dan wil hij gehoord worden. Hij schrikt de mens op door zijn waarschuwing,
om hem zijn hoogmoed af te leren en hem daarvan te genezen. Daarmee behoedt hij hem voor de afgrond en hoeft de mens het moeras niet in. Ook ziekte, bedlegerigheid en diep ingevreten koorts in zijn gebeente wijzen hem terecht. Hij kan geen eten meer zien. Zelfs zijn lievelingskost staat hem tegen. Zijn lichaam teert ziender ogen weg. Kon je vroeger zijn ribben niet zien, nu kun je ze tellen. Dan komt de afgrond dichtbij en staat hij vlak voor het moeras van de dood. Maar als een engel hem dan bijstaat, een van de ontelbaren voor hem opkomt en hem de rechte weg wijst, dan is God hem genadig en zegt: houd op, u hoeft de afgrond niet in, ik vind het zo genoeg. Dan wordt zijn lichaam weer jong en fris, dan begint hij zijn tweede jeugd. Hij mag weer bidden, want God heeft hem lief. Hij schenkt hem zijn gunst, zijn vreugde en nieuwe gerechtigheid. Hij mag weer zingen onder de mensen. Ik zondigde, ging verkeerde wegen, maar werd minder bestraft dan ik had verdiend. God heeft mij van de afgrond gered en ik geniet weer van het licht. Ja, zulke dingen doet God voor de mens, tot 2-3 maal toe. Hij weerhoudt hem van de afgrond en schenkt telkens opnieuw geluk en leven. Let nu op, Job, en luister naar mij. Nee, zwijg, ik heb het woord. Ach, natuurlijk, als u een weerwoord hebt, spreek gerust, u krijgt een open kans. Zo niet, luister en zwijg. Ik geef les in wijsheid. Hoofdstuk 34. Tweede betoog van Elihu. En Elihu begon weer opnieuw. Wijzen, luister naar mijn woorden. Opgelet, u deskundigen. Het oor keurt woorden, zoals het gehemelte spijzen. Welnu, wij moeten keuren wat recht is, samen uitmaken wat goed is. Want Job zegt: ik sta in mijn recht, maar God weigert mijn recht te doen. Hij doet mijn rechten tekort, raakt mij met zijn pijlen, hoewel ik onschuldig ben. Waar vind je nog zo'n man als Job, die zijn dorst lest met laster? Hij hoort in gezelschap van boosdoeners en trekt op met de misdaad, want hij heeft durven zeggen: het is zinloos om te zoeken naar de gunst van God. Daarom, u wijzen, luister naar mij. God doet geen onrecht. De Almachtige pleegt geen kwaad. Loon naar werken geeft hij, vergelding naar daden. Nee, God begaat geen fouten. De Almachtige verdraait het recht niet. En dan nog, wie gaf hem de wereld in pacht, de aarde in handen? Als hij zijn hart voor ons zou sluiten en geest en adem terugneemt, sterft al wat leeft, vervalt de mens opnieuw tot stof. Laat iedere verstandige toch luisteren en aandacht schenken aan wat ik zeg. Zou de hoogste wetgever de wet haten, de bij uitstek rechtvaardige onrecht plegen? Hij die tegen een koning kan zeggen: niets nut. Hij die tegen de edelen kan zeggen: God vergeten gespuis. Machthebbers ziet hij niet naar de ogen. Een rijke is niet meer dan een arme. Iedereen is immers het werk van zijn handen. In hun oogwenk sterven zij midden in de nacht. Zelfs de sterkste wankelt, wijkt. Ook de machtigste wordt weggesleurd, zomaar. Want Gods ogen zijn afgesteld op de wandel van de mens en zien iedere stap die hij zet.
Voor hem is er geen duisternis of donkerte waar boosdoeners zich schuil kunnen houden. De mens is dan ook de Allerhoogste niet, die het tijdstip bepaalt van zijn rechtspraak. Zonder vorm van proces velt God de machtigen en stelt anderen in hun plaats. Hij doorziet hun daden en op een nacht worden zij omvergestoten en vermorzeld. Als misdadigers gezelt hij hen, in het openbaar in aanwezigheid van iedereen. Zij gaan immers eigen wegen, zijn weg negeren zij. Zij laten de armen het uitschreeuwen en God hoort het, want de klacht van de armen laat hem niet onverschillig. En dan nog, als hij niets doet, wie zal hem veroordelen? Als hij zijn aangezicht verbergt, wie verwijt hem dat? Al laat hij over volken en enkelingen een schurk of een listige profiteur regeren, God blijft God. Moet hij soms zeggen, ik heb mij vergist, ik zat ernaast. Brengt u mij aan mijn verstand wat ik niet zie? En als ik iets fout deed, zal het niet meer gebeuren? Moet hij er, volgens u, vrede mee hebben dat u hem kiest of afwijst naar eigen inzicht? Ik blijf er buiten. Zeg het maar, u weet het zo goed. Ach, toehoorders met een beetje verstand zullen zeggen. Job spreekt als een dwaas. Wat hij zegt is nonsens. Laat God hem maar nog meer op de proef stellen. Want zijn woorden grenzen aan het godslasterlijke. En dan komt er nog bij dat hij prat gaat op zijn grote mond tegenover God. Spreuken, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 9. Volgzaamheid en inspanning. Luister, zonen, naar de vermaning van een vader. Wees aandachtig om inzicht te verwerven. Want ik geef jullie een waardevol weten. Leg mijn lering niet naast je neer. Want toen ik nog het kind van mijn vader was, de enige zoon van mijn moeder, onderrichtte hij mij en hij sprak tot mij. Laat je hart mijn woorden opnemen en onderhoud mijn voorschriften. Dan zul je leven. Doe wijsheid op, doe inzicht op. Vergeet de woorden van mijn mond niet en wijk er niet van af. Verlaat de wijsheid niet en zij zal je beschermen. Heb haar lief en zij zal je behoeden. Het begin van de wijsheid is wijsheid verwerven, inzicht verwerven en daar zelfs je hele bezit voor geven. Houd haar hoog en zij zal je verheffen. Zij zal je verheerlijken als je haar omarmt. Zij legt om je hoofd een lieflijke krans en verschaft je een prachtige kroon.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. Wij zijn vandaag dag 22 en we hebben zo net Genesis hoofdstuk 41 en 42, Job hoofdstuk 33 en 34 en Spreuken hoofdstuk 4 versen 1 tot en met 9 gelezen. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij nog een citaat van de heilige Augustinus. De geest van God. Zou er wel iemand anders te vinden zijn die zo vervuld is van de geest van God als deze man? Als ik mij niet vergis, is dit al de derde keer dat de geest van God, de heilige geest, in dit boek wordt geïnsinueerd. De eerste keer werd gezegd, en de geest van God zweefde over het water, in hoofdstuk 1 vers 2 van het boek Genesis. De tweede keer waar God zei, mijn geest zal niet altijd in deze mensen blijven, want zij zijn vlees. Hoofdstuk 6 vers 3 van het boek Genesis. De derde keer hier, wanneer Farao zegt dat Jozef de geest van God heeft. Maar de Heilige Geest wordt nog niet genoemd. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee te lezen met ons in de Bijbel. Morgen gaan wij verder, dan is het dag 23 en lezen wij Genesis hoofdstuk 43 en 44, Job hoofdstuk 35 en 36, en Spreuken hoofdstuk 4, versen 10 tot en met 19. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom. Het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zij.

Het is gestorven en begraven. Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, Almachtige God, Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben zojuist de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Mogen de Heer ons begeleiden gans deze dag.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waarbij samen een blik kunnen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We zijn ondertussen ook de week ingegaan waar tegen vrijdag de Heilige Vader zal afreizen naar Frankrijk. En dat is natuurlijk hier niet zo heel ver vandaan. En daardoor zullen wij ook in de periode dat de paus in Frankrijk verblijft heel wat momenten helemaal live tot bij u kunnen brengen via Radio Maria. Daar gaan we het zo meteen zeker over hebben. We hebben ook verschillende vragen daartoe gehad, zowel via e-mail als per telefoon. En daar geven we u dus zeker een antwoord op. Voor zij die de website hebben gevolgd, die weten dat al, want die hebben gezien dat ook het programma dat we in de komende dagen zullen uitzenden, dat is daar ook bekendgemaakt. Uiteraard blijven de uitzendingen van Radio Vaticaan normalerwijze doorlopen. En zullen we op die momenten ook natuurlijk terugblikken op de apostolische reis, maar heel wat live momenten zullen we kunnen beleven via de radio. We gaan daar zo meteen dieper op in. We gaan eerst even kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 18 september ontving de paus de deelnemers aan de bijeenkomst die werd georganiseerd door het Internationaal Studiecentrum Paus Leo XIV. Ook ontving de Heilige Vader de bisschoppen uit Uruguay tijdens hun Ad Limina Apostolorum bezoek. Op zaterdag 19 september was de afspraak met de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen, Monsignor Filippo Iannone. Ook ontving de paus de voorzitter van de Albanese bisschoppenconferentie samen met zijn gevolg, Monsieur Geert Meta, de bisschop van Rechen. De paus ontving ook Monsieur Valdemar Stanislav Zomertaak, is apostolische nuncius in Senegal, Kaapverdië, Guinea-Bissau en Mauritanië. Een audiëntie werd verleend aan de apostolische nuncius in Bulgarije en Noord-Macedonië, Monsieur Luciano Suriani. De paus ontving ook de emeritus bisschop van Mercedes in Uruguay, Monsieur Carlos Maria Colazzi Irazabal. En de apostolische nuncius in Haiti, Monsieur Jude Thaddeus Okolo. Verder werd diezelfde dag nog een delegatie ontvangen van de Special Olympics. Op maandag 21 september een audiëntie voor de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, kardinaal Victor Manuel Fernandez. Ook de apostolische nuncius in Ecuador werd ontvangen, Monsignor Dagoberto Campos Salas. De deelnemers aan de vergadering van de Federatie van de Clarisse Capucijnen van Italië werden eveneens door de Heilige Vader in audiëntie ontvangen. En tot slot ook de prefect van het dicasterie voor de Oosterse kerken, kardinaal Claudio Gugerotti. Zoals beloofd gaan we dus een overzicht geven van de activiteiten van Paus Leo XIV tijdens de apostolische reis van Frankrijk. Die zal plaatsvinden van 25 tot en met 28 september. En waar we dus een aantal zaken ook helemaal live zullen uitzenden via Radio Maria. Het volledige programma, dat kan u gemakkelijk ook terugvinden op de website van het Vaticaan zelf en zullen we ook op een later moment zeker nog even volledig met u overlopen. Maar het eerste live moment dat we zullen meemaken, dat is op vrijdag 25 september om over vijf. Dan viert de Heilige Vader de Vespers, samen met de bisschoppen, de priesters, de diakens, de godgewijde mannen en vrouwen en seminaristen in Parijs, in de kathedraal Notre-Dame. Om 16:45. Om 21 uur is er een gebedswaken met de jongeren in het Stade de France in Saint-Denis, eveneens in Parijs natuurlijk. Dus vrijdag 25 september, 17:15, Vespers met de hele kerk in de Notre-Dame van Parijs. Om 21 uur, gebedswaken met de jongeren, Stade de France. Ook in Parijs, en dat zijn dus alle momenten die u nu hoort, zal u helemaal live kunnen meevolgen op Radio Maria. Zaterdag 26 september zijn de opening van de partij om 3:00. Dan zal de Heilige Vader de Heilige Mis opdragen op het Place de la Concorde in Parijs. Daarna gaat hij richting het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. En daar zal hij om 8:20, dus 19:40, het gebed leiden aan de Grot van de Verschijningen. Ook dat zullen we helemaal live uitzenden. 8:20, 's avonds, 19:40, gebed aan de Grot van de Verschijningen in Lourdes. Dus zaterdag, 15:00, Heilige Mis, Place de la Concorde, Parijs. 8:20, gebed in Lourdes. En op zondag 27 september zullen we om 11:00 de Heilige Mis uitzenden vanuit Lourdes. Dat wil ook zeggen dat de Heilige Mis van zondag om 10:00 vervalt. Dus om 11:00 Heilige Mis vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, opgedragen door de paus. En om 9:00 s'avonds zijn we opnieuw bij u. Dan bidden we samen de rozenkrans met de Heilige Vader en zullen we ook de kaarsjesprocessie live kunnen meevolgen, eveneens vanuit het heiligdom van Lourdes. Maandag 28 september, de dag waarop de paus ook terugkeert naar het Vaticaan, maar dan bezoekt hij nog het bisdom Metz. Om 16:00 zal hij daar de heilige mis opdragen in de kathedraal. Om 16:00, dat is ook de slot-eucharistie van deze apostolische reis. Je hoort het, heel wat biddende momenten die we samen zullen kunnen beleven. We kijken er ook zeker naar uit samen met u. Nog een kort overlopen, vrijdag 25 september, 16:45, Vespers. 9:00, gebedswaken met de jongeren. Zaterdag 3:00, Heilige Mis. 8:20, gebed aan de Grot in Lourdes. Zondag 11:00, Heilige Mis in Lourdes. 9:00, rozenkrans en kaarsjesprocessie. En maandag om 16:00 in de namiddag, Heilige Mis, de slot-eucharistie van de apostolische reis, die wordt opgedragen in de kathedraal van Metz. Dat mag u allemaal verwachten in de komende dagen. Op deze wijze volgen we helemaal de apostolische reis van Paus Leo XIV naar Frankrijk. En dat daar heel veel mensen verwacht worden, ja, dat is een understatement, zal ik maar zeggen. We hoorden al van, voor bepaalde evenementen, ja, was alles op 1, 2, 3 weg, zeg maar. Was het al niet meer mogelijk om een plaats te krijgen. We spreken soms over 1 miljoen inschrijvingen. Het zijn echt die getallen waar we moeten aan denken in Frankrijk. We kijken er naar uit om het samen met u te mogen volgen. Op 18 september, we keren terug naar ons nieuws in het Vaticaan en in Rome, was er de samenkomst van, ja, zeg maar, alle actoren van het bisdom Rome in aanwezigheid van de paus in de prachtige basiliek van Sint-Jan van Lateranen. Dat is ook de kathedraal van de paus. En dat is altijd een interessant moment om ook daar even te gaan luisteren naar wat de Heilige Vader aan zijn eigen bisdom te vertellen heeft. Want hij is natuurlijk niet alleen de opvolger van de heilige Petrus, hij is ook bisschop van het bisdom Rome. We gaan luisteren naar de woorden van Paus Leo XIV.
3: Cari fratelli e sorelle, vorrei ripartire con voi dal mattino di Pasqua.
2: Dierbare broeders en zusters, ik wil samen met jullie teruggaan naar de ochtend van Pasen. Naar een tuin, naar een leeg graf. Maria van Magdala is daar bij zonsopgang, wanneer het nog donker is. En de duisternis waarin zij zich bevindt, is niet alleen die van de nacht die nog niet voorbij is. Het is de duisternis van wie iemand heeft verloren. Van wie zoekt en niet vindt. Van wie zich vooroverbuigt en huilt. Het evangelie laat haar echter niet in die rouw achter. Een man komt naar haar toe, die zij aanziet voor de tuinman. En stelt haar twee vragen. Waarom huil je? Wie zoek je? Deze twee vragen, dierbaren, zouden naar mijn mening de inspiratiebron moeten vormen voor de komende weg van het bisdom Rome. Ik geloof namelijk dat we ze vandaag gericht kunnen horen aan onze kerk en aan de hele stad. Waarom huil je? Wie zoek je? Zij hebben betrekking op de angstige zoektocht naar hoop die jullie waarnemen in de parochies, tijdens bijeenkomsten en in jullie leefomgeving, wanneer jullie naar elkaar en naar de mensen luisteren. Maria Magdalena is al voor zonsopgang wakker en is al naar het graf gerend, want in haar is leven, is verwachting. Zo zijn er in Rome veel mensen die elke ochtend opnieuw beginnen. Maar ook parochiegemeenschappen, verenigingen, bewegingen, groepen, kerkelijke gemeenschappen die zich met vrijgevigheid inzetten voor evangelisatie, naaste liefde, liturgische dienst. Natuurlijk hebben jullie naast deze rijkdom ook eerlijk enkele moeilijkheden onderkend. Het is de verwarring van wie niet meer weet waar de Heer te ontmoeten is. Een ervaring die wij delen met vele broeders en zusters, maar die ook wij wel eens meemaken. Soms nemen de voorstellen, de activiteiten, de bijeenkomsten toe en raakt men de kern, de evangelische betekenis van wat men doet, uit het oog. En zie, in het evangelie is maar één woord nodig om Maria Magdalena te doen omkijken, haar naam, Maria. Zo ontmoet men Jezus Christus door hem bij de naam te horen roepen op de vele manieren waarop dat kan gebeuren. Van hieruit moet elk pastoraal werk opnieuw beginnen, niet zozeer door ons af te vragen wat we moeten doen, maar veeleer wie en hoe wij ontmoeten. In onze gemeenschappen kun je anoniem, onzichtbaar en onbegrepen blijven. Of juist gezien, gekend en bij je naam genoemd worden. En wie Christus werkelijk ontmoet, zoals Maria van Magdala, voelt zijn hart vervuld raken en kan dan niet stil blijven staan, maar rent weg om het te verkondigen. Ik heb de Heer gezien, zegt de vrouw aan de discipelen. Geen herinnering, geen privé-aangelegenheid, maar een diepe vreugde die gemeenschap voortbrengt. En daarom, broeders en zusters, geef ik jullie vandaag geen nieuw pastoraal programma. We beginnen niet vanaf nul. En niets van wat we hebben meegemaakt mag worden weggegooid. Het werk rond de spirituele ziektes heeft ons geleerd te herkennen wat er in ons kerkelijk leven genezen, gecorrigeerd of bekeerd moet worden. De synodale weg heeft ons geleerd hoe we samen kunnen luisteren en onderscheiden als medeverantwoordelijken voor de ene missie. Ik wil jullie daarentegen voorstellen om een derde dimensie te ontwikkelen, die van de pastorale evaluatie. Toetsen in het licht van de Heilige Geest betekent even stilstaan, terugkijken op wat er is gebeurd, erkennen wat vrucht heeft gedragen, begrijpen wat niet heeft gewerkt en samen op zoek gaan naar de reden daarvoor. Het betekent, kort gezegd, de waarheid onder ogen zien. En ik nodig u uit om deze toetsing uit te voeren door de hele gemeenschap erbij te betrekken en voor zover mogelijk ook te luisteren naar mensen die de gemeenschap niet bezoeken en de zaken als het ware van buitenaf bekijken. Om u te oefenen in de pastorale evaluatie wijs ik u op enkele aandachtspunten die ik weliswaar onderscheid, maar die samen één dynamiek vormen. Het eerste aandachtspunt, Christus ontmoeten en hem laten ontmoeten. De kerk bestaat niet voor zichzelf, maar om ieder mens naar de ontmoeting met de Heer te leiden. En daarom volstaat het niet om zich af te vragen of een activiteit wel goed georganiseerd is, of er veel mensen aan deelnemen, of ze al veel jaren bestaat. We moeten ons afvragen, leidt ze werkelijk naar Christus? Of het evangelie in contact brengt met het concrete leven van de mensen? Het tweede aandachtspunt, gemeenschappen tot stand brengen. Uit het Pasen van Christus ontstaan nieuwe, vrije, verzoende gemeenschappen. Laten wij de moed hebben om ons te richten op het wezenlijke, om ruimte te maken voor echte relaties, waarin mensen zich deel voelen van een volk, zich verwelkomd, begeleid, gewaardeerd en medeverantwoordelijk voelen. Laten wij ons inzetten om jongeren tijd en een luisterend oor te bieden, zowel binnen als buiten de initiatieven. Een derde aandachtspunt, in de stad wonen en de stad dienen. Rome is niet de onverschillige achtergrond van onze gemeenschappen. Het is de plaats van onze missie. De gemeenschap die door de verrezenen is voortgebracht kan niet in zichzelf gesloten blijven, maar deelt de verwachtingen, de kwetsbaarheden en de vragen van de mensen en leert in wat er in de verschillende milieus van de stad gebeurt de vragen te herkennen waarop het evangelie een antwoord kan geven als het opnieuw wordt aanvaard. Naast deze drie aandachtspunten voor evaluatie is er nog een vierde dat alle anderen doorkruist. De vorming van het volk van God. Zorgen onze activiteiten ervoor dat het geloof groeit? Vormen ze missionaire discipelen? Helpen ze bij het ontwikkelen van kerkelijke verantwoordelijkheid? Leiden ze tot een volwassen geloof dat zich kan vertalen in concrete keuzes in het leven en in dienstbaarheid? De kern van de methode die ik u voorstel is echter een heel eenvoudige vraag. Waarom? Het gaat erom dat we samen even stilstaan en ons bij alles wat we doen afvragen, waarom doen wij dit? Welke evangelische intentie drijft ons? Op welke werkelijke behoefte willen we inspelen? Op welke manier sluit deze keuze aan bij de missie van de kerk? En dan de tweede stap. Waarom behalen we deze resultaten en geen andere? Waarom leiden sommige initiatieven tot een proces en blijven anderen op zichzelf staan? Waarom nemen sommige mensen deel en blijven anderen aan de zijlijn? Uit de ontmoeting tussen de redenen voor onze keuzes en de redenen voor de gevolgen ervan ontstaat een authentiek onderscheidingsvermogen dat ons in staat stelt te herkennen wat behouden, gewaardeerd, gecorrigeerd, losgelaten of opgestart moet worden. Om te voorkomen dat dit alles bij een goed voornemen blijft, zal het traject zijn eigen ritme hebben. En ik bedank de kardinaal vicaris en de andere medewerkers voor het uitstippelen van de etappes die aan jullie zullen worden voorgesteld. Ik vraag jullie daarom de tijd te nemen om samen deze weg te bewandelen. Niet een jaar, maar een traject, zodat het een echt onderscheidingsproces wordt, geen initiatief dat bovenop de zoveel andere komt. De bisschop vraagt u niet om nieuwe activiteiten te plannen. Hij stelt u een gezamenlijke methode voor van luisteren, onderscheiding, toetsing en bekering. De inhoud en de prioriteiten blijven onder de verantwoordelijkheid van uw gemeenschappen vallen. Binnen de 5 gebieden, die bestaan uit catechese en christelijke initiatie, jongeren, het gezin, caritas en roepingen. Want het doel is het delen van een pastorale stijl, niet het uniform maken van de ervaringen. En in dit opzicht worden de prefecturen opgeroepen om steeds meer plaatsen te worden van ontmoeting, van uitwisseling, van gezamenlijke pastorale uitwerking en samenwerking. Dierbare broeders en zusters, het is waar. Een methode op zich heeft nog nooit iemand bekeerd. Om te voorkomen dat wat ik jullie heb voorgesteld abstract blijft, wil ik jullie aan een gezicht herinneren. Ik heb namelijk met vreugde het besluit goedgekeurd om de nodige stappen te ondernemen voor het opstarten van het diocesane onderzoek naar het leven, de deugden en de reputatie van heiligheid van Don Luigi di Liegro, priester van deze kerk, die op 12 oktober 1997 is overleden. Duidelijke reactie van het bisdom Rome. De bijdrage die hij aan onze weg levert ligt niet in de eerste plaats in de werken die hij heeft verricht. Don Luigi wilde, voordat hij ook maar iets opbouwde, eerst zien. In 1969 gaf hij opdracht tot een onderzoek naar de religiositeit van de Romeinen, omdat hij had geleerd dat er geen belichaming van de boodschap is zonder te luisteren naar de werkelijkheid. In zijn laatste toespraak, enkele weken voor zijn overlijden, zei Don Luigi tegen zijn medewerkers: onderscheiding is deze vraag. Heer, waar bent u? Dierbare, dit doet denken aan de vraag van Maria Magdalena bij het graf van Jezus. Het is de vraag waarmee wij vandaag opnieuw beginnen. Welke tekenen van het Rijk en welke oproepen van de Heilige Geest komen vandaag naar voren uit het leven van Rome? En welke vorm van kerk moeten wij aannemen om ze te herkennen en te dienen? Door deze vraag in ons te koesteren, zullen wij een kerk zijn die solidair is met het lot van deze stad, in contact met haar wonden, haar verwachtingen en haar veranderingen. En ik wil nu graag iets zeggen over het ambt dat in Rome is gewijd. Maar eerst wil ik dank zeggen. En niet alleen uit beleefdheid. Dank aan de kardinaal vicaris, aan de hulpbisschoppen, aan de prefecten en aan allen die werkzaam zijn in de kantoren van het vicariaat. Dank aan de parochiepriesters en de parochievicariaten, aan de bejaarde en zieke priesters, aan de kapelaans, in de ziekenhuizen, de gevangenissen, de scholen en de universiteiten. Aan de priesters die uit andere kerken en andere landen zijn gekomen en die in deze stad dienen alsof het hun eigen stad is. Dank aan de permanente diakens en hun gezinnen. Dank aan de religieuzen. Aan hen die in stilte Rome ondersteunen door hun gebed. En aan hen die de stad elke dag ontmoeten in scholen, ziekenhuizen, opvangtehuizen en in de buitenwijken. Dank aan de catechisten, de opvoeders en de medewerkers in de Caritas. We weten het. Het goede maakt geen lawaai. De Heer kent het en vandaag wil ook ik het erkennen. Dank u.
3: Grazie.
2: Ik weet ook dat het pastoraal werk tegenwoordig zwaarder is dan vroeger. Ik spoor jullie aan om die last niet in je eentje te dragen. En ik zeg jullie duidelijk dat de kunst van de pastorale evaluatie niet van jullie vraagt om meer te doen. Ze geeft jullie juist de vrijheid om minder en beter te doen. Als de pastorale evaluatie een extra last op jullie schouders zou worden, dan zouden we de zin ervan hebben verraden. Ik wil jullie dan ook enkele overwegingen meegeven over het profiel van de priesters die Rome nodig heeft. Heel interessante toespraak die we horen van Paus Leo XIV, dus in de grote samenkomst van alle belangrijke actoren van het bisdom Rome, die samenkomen in de kathedraal om te luisteren naar hun bisschop. En dat is natuurlijk Paus Leo XIV zelf. Tegelijkertijd zouden we echt kunnen zeggen dat, hoewel Rome zijn eigen problemen en moeilijkheden zal kennen, zeer zeker, het ook een bisdom is in West-Europa en dus ook voor onszelf van toepassing kan zijn. Interessant dat de Heilige Vader het nieuwe thema of de nieuwe idee van de pastorale evaluatie invoert. Hij zegt daarbij: de synodale weg heeft ons geleerd om te luisteren naar elkaar, om te zoeken naar datgene wat moet genezen, bekeerd worden, ook in de communicatie van de kerk. En nu wordt het tijd om aan pastorale evaluatie te doen. Stil te staan. En onder de leiding van de Heilige Geest ons af te vragen: wat heeft gewerkt en wat werkt niet meer? Een hele interessante dynamiek die de paus hier introduceert in het bisdom Rome. En wie weet zullen we dat misschien ook nog horen weer klinken in toekomstige ontmoetingen of toespraken. Dat zullen we moeten afwachten. Voor ons is het tijd geworden om samen het Angelus te bidden, dierbare luisteraars. We gaan dat doen samen met de Heilige Vader. En daarna komen we heel graag bij u terug en ontdekken we wat het profiel is volgens paus Leo XIV van de priester waar Rome nood aan heeft.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae.
4: Et concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Ut digne feciamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine.
4: Et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Es hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We waren ondertussen bijna aan het einde gekomen van de een zeer interessante toespraak die Paus Leo XIV heeft gegeven bij de jaarlijkse samenkomst van alle actoren van het Bisdom Rome in de Basiliek van Sint-Jan van Lateranen, wat natuurlijk ook de kathedraal is van de paus, die uiteraard ook bisschop is over het Bisdom Rome. We waren aangekomen aan het moment waarop de Heilige Vader wou duidelijk maken aan degenen die waren samengekomen welk profiel de priester in Rome volgens de paus nodig heeft.
6: Il prete dovrebbe essere un uomo che ascolta prima di rispondere.
2: De priester zou een man moeten zijn die luistert voordat hij antwoordt, die onderscheidt voordat hij beslist. Iemand die in de aanwezigheid van de Heer blijft, want hij kan anderen niet leiden naar een ontmoeting die hij zelf niet beleeft. De vraag waarom is in de eerste plaats zijn persoonlijke vraag. Waarom ben ik priester? Komt mijn dag nog steeds overeen met de reden waarom de Heer mij bij mijn naam heeft geroepen? De priester concentreert niet alle verantwoordelijkheid bij zichzelf. Hij erkent de charismatische gaven, vormt het geweten, maakt de medeverantwoordelijkheid van de leken mogelijk, niet uit gebrek aan kracht, maar uit trouw aan de aard van de kerk. Een gemeenschap waarin alles afhangt van de pastoor is een kwetsbare gemeenschap. En voorgaan betekent niet alles doen. Het betekent gemeenschap tot stand brengen, de energie van anderen waarderen, mensen en realiteiten met elkaar verbinden, de eenheid bewaren. De priester maakt tenslotte deel uit van en wil behoren tot een gemeenschap die in staat is haar eigen wijk te begrijpen, de wonden en hoop ervan te delen en verantwoordelijk is voor het leven van iedereen, ook van degene die de drempel van de kerk niet overschrijden. Dit is de vorm die Caritas aanneemt in het pastoraal leiderschap. En het is wat voorkomt dat een parochie zich terugtrekt in zelfbehoud. Niemand is geroepen om dit alles in zijn eentje te beleven. De priesterraad is niet de som van priesters die bijeenkomen uit organisatorische noodzaak. Het is een broederschap. Het is de eerste plaats waar we kunnen nagaan of wat wij doen werkelijk communione tot stand brengt. Ik wens dat de prefecturen, meer nog dan instrumenten van coördinatie, daadwerkelijke plaatsen zijn van priesterlijke broederschap, waar men ook zijn eigen vermoeidheid kan uiten zonder zich daarvoor te moeten schamen. Naast jullie herinneren de diakens de hele kerk eraan dat zij bestaat om te dienen. En de religieuzen, met de onbaatzuchtigheid van hun leven, herinneren Rome eraan dat geen enkele efficiëntie de mens redt en dat het primaat aan God toekomt. Een bijzondere gedachte gaat uit naar onze seminaristen. Dierbare jongeren, jullie bereiden je voor om priester te worden voor dit bisdom. Ik nodig jullie uit om nu al deel te nemen aan dit proces van toetsing en te leren dit als levensstijl aan te nemen tijdens jullie vormingsjaren. En laat je vormen, zowel door boeken, die nodig zijn om goede leraren te ontmoeten, als door aangezichten, door de armen, de zieken, de mensen in onze parochies. Aan jullie en aan jullie opleiders spreek ik mijn dankbaarheid en mijn vertrouwen uit. Jongeren geven zich niet over aan een rol, maar volgen mannen en vrouwen die gelukkig lijken met wie ze zijn. En ik weet dat dit proces van bezinning geduld zal vragen. En misschien ook de moed om iets los te laten waaraan we gehecht zijn. Maar het is dezelfde moed als die van Maria Magdalena, die het verlangen om de Heer bij zich te houden moest loslaten, om in plaats daarvan naar hem toe te rennen en hem te verkondigen. Uit dit pastorale onderscheidingsproces zal, zo hoop ik, een fase ontstaan waarin we onze vernieuwde ervaringen met elkaar delen en vervolgens de opbouw van een gemeenschappelijke weg die ons samen voorbereidt op het jubileum van de verlossing in 2033. Dierbare broeders en zusters van Rome, wees niet bang om u nogmaals bij uw naam te laten roepen. De levende Heer laat zich ontmoeten door wie, zoals Maria bij het aanbreken van Pasen, nog steeds de moed heeft om hem te zoeken, ook in tranen, ook in het donker. Mogen de moeder van God, Salus Populi Romani, die als eerste geloofde en Christus ter wereld bracht, u begeleiden. En aan u allen, aan uw gemeenschappen en aan deze stad, schenk ik mijn zegen. De prachtige toespraak van Paus Leo XIV aan het bisdom Rome. De belangrijke actoren van het bisdom die samenkwamen in de basiliek van Sint-Jan van Laterane. Met een duidelijke boodschap aan het bisdom, aan de actoren van het bisdom, behoorden ze ook allen vernoemd worden en de belangrijke aspecten die de Heilige Vader daar naar voren brengt. En toch wel ook heel interessant dat hij op het einde van de toespraak al vooruitblikt naar het jubeljaar 2033. Ja, dan zullen we natuurlijk een heel belangrijk jubeljaar ook beleven in de kerk. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, dierbare luisteraars. Een mooie toespraak van de paus die we mochten beluisteren. En natuurlijk overliepen we samen met u het programma dat u in de komende dagen zal kunnen volgen, helemaal live dus, Op Radio Maria volgt u de apostolische reis van Paus Leo XIV in Frankrijk van 25 tot en met 28 september. Heeft u het gemist? Wel, dan kan u natuurlijk altijd terecht op onze website www.radiomaria.be. Geloof mij, u kan niet naast de banner kijken. U klikt dan maar even om het programma te zien en daar krijgt u een overzicht van alles wat we live zullen uitzenden op de radio. Op deze wijze beleven we het allemaal mee. De vreugde die ongetwijfeld zal te voelen zijn, te ervaren zijn van het pauselijke bezoek aan Frankrijk, waar miljoenen gelovigen uitkijken naar zijn komst. We volgen het heel graag samen met u. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de Heilige Vader Monsieur Jorge Carlos Patron Wong benoemd tot aartsbisschop van Puebla de Los Angeles in Mexico. Hij benoemde Monsieur Victor Alejandro Aguiar Ledesma tot bisschop van Querétaro, eveneens in Mexico. En tenslotte heeft hij ook Monsieur Antonio Fontinelli de Melo benoemd tot bisschop van het bisdom van Rio Branco in Brazilië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Blijf het zeker volgen, dierbare luisteraars. Wij kijken samen met u uit naar de reis van Paus Leo XIV naar Frankrijk van 25 tot en met 28 september. U hoort het op Radio Maria. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

Beste luisteraars, van harte welkom in het programma Elke Dag Telt. Wij zijn vandaag dinsdag 22 september. En wij hebben vandaag klaarstaan voor u een mooie getuigenis van de eerste gedoopte in de gerestaureerde kathedraal Notre-Dame in Parijs. Iets meer over de encycliek Octobri Mensae, die vandaag in het jaar 1891, dus op 22 september 1891, werd uitgevaardigd door paus Leo XIII. En dan ook nog een gesprek met de heer Luc Kielemoes over de Sint-Anna-gilde te Bottelaren, deelgemeente van Merelbeke. Maar zoals altijd, beste luisteraars, luisteren wij eerst naar muziek. Hartelijk welkom bij Radio Maria.

U hoorde Good Grace van Hillsong United. Beste luisteraars, laten wij beginnen met de encycliek Octobri Mensae. Een encycliek van paus Leo XIII, uitgevaardigd op 22 september 1891. Hetzelfde jaar overigens als waarschijnlijk zijn meest bekende encycliek Rerum Novarum. Paus Leo XIII regeerde als paus van 1878 tot 1903. Hij wordt het vaakst of toch vaak geroemd om zijn sociale encyclieken, in het bijzonder Rerum Novarum, waarin hij de werkomstandigheden en leefomstandigheden van de arbeidersklasse aan de orde stelde. Zijn mariale encyclieken echter zijn ook van groot belang, zeker om zijn theologische visie te begrijpen. Hij schreef maar liefst 10 encyclieken specifiek over de Rozenkrans. Deze encyclieken weerspiegelen zijn diepe toewijding aan de Maagd Maria en ontvouwen een stevig theologisch kader met betrekking tot Maria in het leven van de kerk en de kerk.

en in het leven van de gelovigen. U moet weten, beste luisteraars, het einde van de 19e eeuw was een periode van ingrijpende politieke en sociale onrust. De kerk stond voor talrijke uitdagingen, waaronder het secularisme, de opkomst van het modernisme en politieke onrust. Leo XIII reageerde op deze uitdagingen op verschillende manieren, waarbij hij zowel sociale, politieke als theologische aspecten omvatte. Maar ook in de 19e eeuw ontstond er een hernieuwde belangstelling voor de Mariaverering. Deels ook als reactie op het groeiende secularisme en rationalisme van de Verlichting en de periode na de Verlichting. Het is ook in deze periode dat enkele belangrijke mariale dogma's werden afgekondigd, zoals dat van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Dat werd afgekondigd in het jaar 1854. De mariale encyclieken van Leo XIII moeten worden begrepen tegen deze achtergrond van doctrinaire ontwikkeling en sociaal-politieke veranderingen. Octobri Mensae, dus de encycliek die hij uitvaardigde op 22 september, is een bijzonder belangrijke encycliek, omdat zij werd uitgevaardigd naar aanleiding van de maand oktober, die traditioneel aan de rozenkrans is toegewijd. En ook omdat het belang van de rozenkrans in het geestelijke leven van de kerk benadrukt en haar rol bij het bestrijden van de morele en maatschappelijke uitdagingen van die tijd. Laten wij enkele citaten uit deze encycliek voorlezen. Zo schrijft Leo XIII. We bezweren dan ook allen met de meeste nadruk dit ernstig bij zichzelf te overdenken en niet toe te geven aan de bedriegelijke influisteringen van de oude vijand. En onder geen enkel voorwendsel hun ijver voor het gebed te laten varen. Nee, laten zij met volharding blijven bidden. Laten zij zonder ophouden blijven bidden. Hun eerste zorg moet zijn te bidden om het hoogste goed, de eeuwige zaligheid van allen en voor het behoud van de kerk. Deze encycliek begon als volgt. Aan onze eerbiedwaardige broeders, de patriarchen, primaten, aartsbisschoppen, bisschoppen en andere ordinarissen die de genade en gemeenschap hebben met de apostolische stoel. Eerbiedwaardige broeders, groet en apostolische zegen. De maand oktober is nabij. De maand die men beschouwt als geheiligd en toegewijd aan onze lieve vrouw van de rozenkrans. Dat doet in ons de aangename herinnering opkomen aan de krachtige aansporingen die wij in vroegere jaren tot u, eerbiedwaardige broeders, hebben gericht. Zij hadden tot doel dat de gelovigen, door uw gezag en ijzer aangespoord, overal gezamenlijk hun godsvrucht voor de verheven moeder gods, de machtige helpster van het christenvolk, zouden verlevendigen en verdubbelen, dat zij heel de maand met hun gebeden tot haar zouden gaan en haar zouden aanroepen door het heilige rozenkransgebed, een gewoonte die de kerk vooral in hachelijke omstandigheden en moeilijke tijden altijd onderhouden en trouw beoefend heeft, en steeds met het verhoopte gevolg. Wij stellen er prijs op u datzelfde verlangen dit jaar opnieuw bekend te maken en dezelfde aansporingen zelfs met verdubbelde kracht tot u te richten. Daartoe voelen wij ons aangespoord, ja, gedrongen door onze liefde voor de kerk. Aldus de eerste paragrafen van de encycliek Octobri Mensae,
En dan, beste luisteraars, lezen wij ook graag nog een stukje uit het laatste deel van deze encycliek. Hoe heerlijk, hoe zegenrijk zal het zijn als in steden, dorpen en gehuchten, als te land en ter zee, in heel die katholieke wereld, vele miljoenen vrome zielen hun lofprijzingen en smeekgebeden verenigen. En als uit één hart en één mond op alle uren van de dag Maria begroeten, Maria aanroepen en alles van Maria verhopen. Haar moeten allen vol vertrouwen dringend vragen, door haar gebed van haar zoon te verwerven. De terugkeer van de dwalende volken tot christelijke levenswijze en christelijke beginselen, die de grondslag zijn waarop het openbaar welzijn berust, de bodem waarop de rijke oogst van de vurig verlangde vrede en van het ware geluk moet gedijen.

Beste luisteraars, paus Leo de XIV trekt binnenkort naar Frankrijk. En in anticipatie daarvan brengen wij u graag een getuigenis van Audrey. De eerste dopeling in de Notre-Dame van Parijs sinds dat die kathedraal werd gerenoveerd. Audrey, die 26 jaar is, is studente dieetkunde en voeding. Zij mag zich de eerstgedoopte van de Notre-Dame van Parijs noemen, sinds de heropening van de kathedraal weliswaar. Een titel waar zij een zekere trots uitput, maar vooral een enorme dankbaarheid, wanneer ze terugdenkt aan die paasnacht van 19 april 2025. Toen zij zich na anderhalf jaar catechumenaat aansloot bij de grote familie van Gods kinderen. Zij behoort tot een parochie in het 13e arrondissement van Parijs en was een van de weinige bevoorrechten die voor de paaswaken naar de Notre-Dame waren uitgenodigd om er gedoopt te worden. Als eerste die bij de doopvont werd geroepen, was zij dus de eerste die het sacrament van het doopsel ontving uit de handen van aartsbisschop Laurent Ulrich. Haar weg naar het geloof verliep geleidelijk. Geen plotselinge bekering, maar een vanzelfsprekendheid die vorm kreeg door regelmatige gesprekken met een religieuze van haar parochie. Ze vertelt: "Mijn moeder is gelovig, maar mijn vader niet. Zij hadden besloten mij de keuze te laten zodra ik volwassen was. Ik ben opgegroeid in Chartres en ook toen al trok de kathedraal me aan vanwege haar schoonheid. Als studente in Parijs verhuisde Audrey naar het 13e arrondissement. En het is daar dat zij een religieuze ontmoette, waarover ze zegt: daar ontmoette ik een religieuze aan wie ik veel vragen stelde over God, religie, geloof. Zij nodigde me uit om halverwege aan te sluiten bij het catechumenaat en het voelde als een vanzelfsprekendheid, herinnert ze zich. Na haar doopsel sloot Audrey zich aan bij de provinciale kerkelijke assemblée, die in april 2025 door de bisschoppen van Île-de-France werd opgericht om na te denken over het onthaal van toekomstige en pas gedoopte gelovigen en over de plaats die hun binnen de kerk moet worden gegeven. Deze inzet brengt haar ertoe om paus Leo de XIV te mogen ontmoeten tijdens zijn ontmoeting met catechumenen en neofieten die op 26 september in Parijs gepland staat. Ik ben één van de ongeveer 10 mensen die persoonlijk aan de paus zullen worden voorgesteld. Ik ben erg zenuwachtig, maar ook heel blij, vertelt ze. Ze is verheugd deze paus te ontmoeten, die het onthaal van pas gedoopten serieus neemt, zoals zij het zegt. Ik weet dat hij de juiste woorden voor deze mensen zal vinden. Zijn aanwezigheid bij ons laat zien hoe belangrijk het voor hem is om catechumenen te verwelkomen en neofieten in de kerk op te nemen. Audrey heeft instructies gekregen. Ze bereidt zich voor om Leo de XIV, zoals het hoort, te begroeten. Ik zal naar hem toelopen, neerknielen, zijn ring kussen en dan kunnen we een foto maken, legt ze uit. In haar vrije tijd schildert ze en ze zou hem graag een boekenlegger van aquarel aanbieden. Dat vind ik leuk om te doen. En dat is ook wat ik gewoonlijk aan mijn naasten geef. Ik zou graag de sleutels van de heilige Petrus, een kruis, bloemen die bij zijn geboortemaand horen of misschien zijn portret schilderen. Ik weet het nog niet. Zo besluit Audrey.

0: En zo, beste luisteraars, hebben wij meneer Luc Kielemoes aan de lijn. Hartelijk welkom in onze uitzending, Luc.
1: Goedemorgen en dank u voor de uitnodiging.
0: Zou u zelf kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dat wil ik zeker doen. Dus ik ben Luc Kielemoes. Ik was meester Luc in de familiale Edward Poppenschool in Hoboken. Ook deels directeur daar, maar sinds 1 september ben ik op pensioen. Hele verandering. Persoonlijk moet ik zeggen dat eigenlijk het geloof altijd heel mijn leven doorspekt heeft. En nu heb ik ook tijd om dat dus meer vorm te geven. Ik zie er wel naar uit. Maar het is vanuit dat geloof en vanuit ook vragen van in Bottelaren is er een Sint-Anne-verering, al eeuwen oud. Hoe zit dat? Hoe is dat begonnen? Dat is altijd iets dat mij heeft bezig gehouden, dat op de achtergrond leefde. En dat is eigenlijk de reden waarom dat er dan toch iets van gekomen is. Hè? Ik heb dan in 2008 was er hier een heel grote viering met heel veel feestelijkheden en zo rond de Bottelaren. En toen heeft men mij een vraag gesteld, een vertaling te doen van het jaarboek van de zusters Visitatie. En van het ene is het ander gekomen. Ik had oude boekjes over Bottelaar, de geschiedenis en zo. En van het een is het ander gekomen en er is een boek uitgekomen. Hè? Het Mirakel van Bottelaren, dorp met een verborgen verleden. En daarin heb ik dus heel de geschiedenis van de Sint-Anne-verering van Bottelaren uitgeschreven. Ja.
0: U bent zelf afkomstig van Bottelaren?
1: Ik ben dus geboren en getogen in Bottelaren. Vandaar de band eigenlijk, ja.
0: Misschien even voor de luisteraars. Bottelaren is tegenwoordig een deelgemeente van Merelbeke. Dat is in Oost-Vlaanderen.
1: Ja. En zelfs Merelbeke Melle nu.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus groter geworden. Ja, dus het kleine dorpje is opgegaan in een groter geheel. Ja.
0: En nu,
1: jammer, maar ja.
0: U sprak al over de Sint-Anna-verering. Gaan u meer vertellen over die Sint-Anna-gilde in Bottelaren?
1: Ja, die dus eigenlijk 400 jaar geleden opgericht is. Het is zo dat in 1626 er een broederschap Jezus Maria Anna is opgericht door Jacobus Bonen, de aartsbisschop van Mechelen. Dat is goedgekeurd door paus Urbanus de 8e van die tijd, waardoor dat het een aartsbroederschap werd. In de volksmond is dat dan de Sint-Anne-gilde geworden. In 1619, dus al vroeger, werd er een reliquie van Sint-Anna gegeven. Maar de devotie, heb ik ontdekt, is veel ouder. En de Jezuïten bijvoorbeeld, die schrijven in de Acta Sanctorum, dus een heel, heel, heel uitgebreid werk met grote, dikke boeken, ben ik gaan opzoeken in de Burgstraat in Gent. Die spreken van een eeuwenoude Sint-Anne-verering in de 17e eeuw al. Ja. Het gaat dus eigenlijk over een klein houten miraculeus beeldje van 55 centimeter hoog. Waarschijnlijk is dat uit de 16e eeuw. Met de Sint-Anna die Maria draagt. En Maria draagt het kindje. Sint-Anna ten drieën noemt men dat. Maar ik vond ook een bedevaartvaantje in het British Museum. Heel toevallig. Met daarop een afbeelding. Dus Bottelaar staat er expliciet op geschreven. Maar dus Anna, Jezus en Maria die zitten op een boom. Daar lijkt het meerder een verschijning te zijn. En daar staan ook de kapelletjes op. Dus er is een kapelletjes omhang, beschermd, hier in Bottelaren. Maar aanvankelijk waren dat staakkapellen. Hè? Dus zoals in Onkerzele. Bij Nieke van Onkerzele vind je die nog. Maar het bijzondere is dat er dus heel wat mirakelen zijn gebeurd hier in Bottelaren.
0: Zijn er zo een aantal waar u iets over kunt vertellen?
1: Wel, er zijn heel wat. Bijvoorbeeld, er is een Gentse onderwijzer die jaren op krukken liep, twee krukken, die les gaf in Gent, die naar Sint Anna is gekomen en die er genezen is, die de krukken heeft achtergelaten. Dat was de gewoonte van krukken of zo, wat ze nodig hadden om zich te behelpen, achter te laten bij het beeld. Helaas zijn er heel veel zaken verdwenen. Er zijn nu nog drie krukken, meen ik, die daar staan. Maar er waren ook honderden ex-foto's, dus dankplaatjes, die werden opgehangen in de kerk, die helaas ook verdwenen zijn. Dus die Gentse onderwijzer is er één van, maar er waren ook veel moeders die met hun kinderen kwamen, zieke kinderen. In die tijd waren de mensen heel arm, waren de middelen om zich te verplaatsen niet zoals vandaag. En het valt op dat het geloof, de wilskracht om naar hier te komen en ook soms dagen te blijven, novenen te houden, die vurigheid van het geloof heeft mijn inziens bijgedragen tot die wonderen. Dan heb je ook een heel bijzondere genezing van een zekere Pieter van Tonnen in 1857. Dat is heel bepalend geweest. Ja, er zijn dus een hele reeks mirakelen gebeurd. Hè? En die werden, dat moet ik eigenlijk eerst wel zeggen, nogal nonchalant bijgehouden. Dat werd op plakaten bijgehouden, uitgehangen. Ik heb ook gelezen ergens dat er jaarlijsten werden opgesteld met een hele serie van genezingen. Maar een genezing die dus heel veel indruk heeft gemaakt, is in 1857. Een zekere Pieter van Tomme, die lam was, die in volle kerk, dus op Sint-Annedag, 26 juli, hier genezen werd. In de kerk, dus bomvolle kerk, je moet je dat voorstellen. Mensen heel emotioneel, in tranen. Moet na de viering in de sacristie komen, bij de pastoor, wat uitleg geven. Zijn vrouw in Doornik had gedacht, ik zie hem niet meer levend terug. Zo erg was het gesteld met hem. En dat heeft ervoor gezorgd dat er hier nadien duizenden mensen zijn gekomen. Echt tienduizenden. Enfin, 10.000, 15.000 lees ik. Dat zijn ja, bij benaderingen aantallen die genoemd worden. Maar ook het boek dat de pastoor moest bijhouden. Waarin hij dus ja, die zaken dan toch opschreef. Dat heeft dus een boost gegeven. Er zijn van alle kanten mensen gekomen. Ik heb ook gelezen dat bij momenten dit heiligdom eigenlijk het belangrijkste van Vlaanderen zou geweest zijn. Dus maar door de erkenning van de kerk, ja, daar zit het hem, hè, zijn dus verschillende bisschoppen gekomen, Delenbeck, bisschop Brak, die hier als kind genezen is. In 1860, 1874, 1886, je ziet, dat zijn allemaal jaren die vallen na die genezing van Pieter van Tomme in 1857. Dat heeft een boost gegeven. En er zijn dus immens veel mensen naar hier gekomen. Ja. Er is een zekere kanunnik Tollenaren die pas in de 19e eeuw eigenlijk erin geslaagd is om verschillende verslagen van genezingen te verzamelen. En de pastoor moest dan nog zoeken. Hè? Maar stel je voor, de maatschappij toen was doordesemd van het katholiek geloof. En er zijn dus getuigenissen van dokters, dus specialisten die getuigen van genezingen. Maar er zit zelfs een notariële akte van de stad Brugge bij, stel je voor. Dat is nu ondenkbaar. Maar ja. Nu die Hilde, ja, waar we het eigenlijk over gevierd wordt nu, die 400 jaar bestaat, er staan dus in 1600 heb je een Hildeboek, dat bestaat nog, en daar staan dus tientallen namen in van alle mogelijke grote ja, wereldlijke en geestelijke leiders die daar wilden ja, instaan ook. En dat getuigt ook wel van de enorme ja, populariteit van het bedevaartsoord. Ook als je hier komt, in Bottelaren, ja, de kerk is, dat is gebouwd, de kerk die je nu kan bezoeken, in een tijd dat er ongeveer 220 bewoners waren. En dat is een kerk, 64 meter lang, sacristie en kluis, 45 meter hoog, met 8 biechtstoelen alsjeblieft. Snap je? Zie je dat? En de voormalige burgemeester noemde die zelfs de kathedraal van Merelbeke. Kathedraal kan niet, want dat is verbonden met een bisschop. Maar basiliek had gekund. Basiliek had gekund. Gezien wat er hier gebeurd is, is eigenlijk wat verwonderlijk, vind ik, dat dat niet doorgegaan is. Daar heb ik nooit iets van gevonden. Maar goed.
0: Sprak al over het feit dat het een feestjaar is dit jaar, 400-jarig bestaan. Kan u misschien iets zeggen over wat er daar rond georganiseerd wordt?
1: Ja, dus de twee jaarlijkse initiatieven. Hè. Je hebt dus op Pinksteren de grote Pinksterviering waarbij degelijk sinds 1732 naar Bottelaren komt. Dat was heel feestelijk dit jaar. Dan heb je op 26 juli hadden we ook een heel grote viering met 5 priesters die voorhingen. Om dat ja, extra cachet te geven, zou ik zeggen. Dan is er ook nog een expositie met werk van de plaatselijke kunstenares Irmin Remu in het Merelbeeks Cultuurcentrum van 26 september, dus dat komt nog, tot 20 december. Dus in het Merelbeeks Cultuurcentrum is er een grote expositie met werk van haar. En dan is er nog een groot concert, dat zal plaats hebben op zondag 27 september om 3:30 in de Sint-Anne-kerk zelf. Nu, die uitleg, die zaken, die staan op de website van uitinvlaanderen.be. Daar kan je die zaken terugvinden, ja, voor praktische regelingen. Dus als er luisteraars zouden zijn die daar naartoe komen, die kunnen dat daar terugvinden.
0: We zullen de informatie ook op onze website plaatsen. Dan kunnen ze ook daar alles vinden.
1: Zeer goed. Ja, dat is ideaal. Dank u.
0: Enorm bedankt, Luc, om ons wat uitleg te willen komen geven.
1: Graag gedaan. Het is mijn plezier. Het belangrijkste dat ik nog juist wil zeggen, als ik nog even mag.
0: Doe maar.
1: Dat is, en dat vind ik heel belangrijk, dat het... ten eerste de mensen mag inlichten van weet jullie wat hier gebeurd is, hè? Maar dat het ook zou mogen een klik geven bij mensen van wat toen is of was, is nu ook nog geldig. De hemel, Maria, Sint-Anna, de Heer, die zijn er nog. En die zijn nog altijd genadevol. Maar het zijn, de mensen in de maatschappij zijn veranderd. En ik hoop dat er mensen zijn die even kunnen zo reflecteren van wat kan de Heer voor mij, wat kunnen de heiligen, zoals Sint-Anna, voor mij nu nog betekenen in mijn leven? Dat ze zich even naar de andere kant zouden keren om de essenties van het leven terug te vinden. Zo. Dat hoop ik zo. Luisteraars van Radio Maria, die doen dat eigenlijk al, denk ik. Maar toch, ja, dat is zo'n wens van mij. Het boek, die vieringen, dat geeft een... Ja, de bedoeling is van toch naar de Heer toe te wijzen. Zo. Ja, dat hoop ik.
0: Enorm bedankt, Luc.
1: Dank u wel. Graag gedaan. Dank u wel. Nog een fijne dag.

luisteraars, dan willen wij nog graag een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Het Bijbelvers voor de dag komt uit Psalm 62. Stort uw hart bij hem uit. Hij is onze enige toevlucht. Psalm 62, vers 9. Stort uw hart bij hem uit. Hij is onze enige toevlucht. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het ondertussen 5 uur geworden. Tijd om samen de vespers te bidden. Op deze dinsdag 22 september. De hymne kan u vinden op pagina 706. Dan vindt u de psalmen vanaf pagina 817. En de korte schriftlezing die volgt daarop op pagina 820. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Gij die der wereldschepper zijt, de aarde van het water scheidt, en temt de wateren met uw hand, en stelt onwrikbaar vast het land, dat koesterend het zaad omsluit, totdat het breekt in bloemen uit, totdat het volle vruchten draagt, de mens verzadigt en behaagt. Genees het hart dat is gewond, maak door uw kracht het weer gezond, opdat het schreiend zich bevrijdt van alle kwaad en ijdelheid, zich onder uw bevelen stelt en door geen kwaad meer wordt gekweld, in zuivere blijdschap bij u hoort, niet weet van boosheid, haat of moord. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde.

De Heer vervulle al uw wensen. Wij weten nu reeds dat de Heer de overwinning schenkt aan zijn gezalfde, dat hij vanuit de hemel hem verhoort. Door in te grijpen met zijn sterke hand, de een heeft wagens en de ander paarden. Maar onze kracht ligt in de naam van God de Heer. Zij zijn gestruikeld en gevallen. Maar wij staan pal en houden stand. Heer, schenk de overwinning aan de koning. Verhoor ons op de dag van ons gebed. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenkt de overwinning aan zijn gezalfde. Heer, wij zullen uw macht bezingen. Uw macht, Heer, geeft de koning vertrouwen. Uw bijstand maakt hem onzegbaar verheugd. De wens van zijn hart hebt gij altijd bewilligd. De vraag van zijn lippen wijst gij niet af. Je hebt hem bedacht met uw rijkste zegen. Zijn hoofd gekroond met een gouden kroon. Hij vroeg u om leven, hij heeft het gekregen. Lengte van dagen tot 100 jaar. Groot is zijn aanzien dankzij uw bijstand. Met luister en pracht overlaat gij hem. Je hebt hem gemaakt tot een zegen voor ieder. De glans van uw aanschijn brengt hem geluk, want hij stelt zijn hoop op de Allerhoogste. Hij wankelt niet door de gunst van de Heer. Rijs op, Heer, in onstuimige kracht. Wij zullen uw macht bezingen, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, wij zullen uw macht bezingen. Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Waardig zijt gij, onze Heer en onze God, te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de macht, want gij hebt het heelal geschapen. Door uw wil ontstond het en werd het gemaakt. Waardig zijt gij, Heer, het boek te nemen en zijn zegels te verbreken, want gij zijt geslacht en gij hebt ons gekocht voor God met uw bloed. Uit elke stam en taal en volk en natie, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. En wij zullen heersen op aarde. Waardig is het lam dat geslacht werd, te ontvangen de macht en de rijkdom. De wijsheid en de kracht en eer en heerlijkheid en lof. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, gij hebt ons voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters. Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes. Hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft. Wij worden kinderen van God genoemd, en we zijn het ook. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God. Aan wat wij zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan hem gelijk zullen zijn, omdat wij hem zullen zien zoals hij is. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Uw trouw is bestendig voor alle geslachten, blijft gelden voor eeuwig.
eer aan de

Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Uw woord, Heer, blijft gelden voor eeuwig. Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn Redder. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot een lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent, hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen, machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig, zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn Redder. Christus de Heer leeft midden onder ons, zijn eigen volk. Laten wij hem prijzen en met aandrang vragen. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Heer, die alle mensen leidt, kom de volken te hulp, sta de gezagdragers bij. Laat hen openstaan voor uw woord en eensgezind het algemeen welzijn behartigen. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Gij die onze gevangenschap hebt meegevoerd, breng onze broeders en zusters, die onvrij zijn naar lichaam of geest, tot de vrijheid van de kinderen Gods. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Laat de jongeren onberispelijk voor u verschijnen, dat zij van harte gehoor geven aan uw roepstem. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Geef dat de kinderen uw voorbeeld volgen. Laat hen toenemen in wijsheid en welgevalligheid. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Neem de doden op in uw paradijs, waar wij hopen ook eenmaal met u samen te zijn. Verhoor ons, Heer, tot lof van uw naam. Bidden wij samen met de woorden die Christus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Almachtige God, wij danken u dat wij deze avond mogen beleven. Vol vertrouwen heffen wij onze handen naar u op en vragen u. Aanvaard ons gebed als een offer dat welgevallig is voor uw aanschijn. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending gaan we op bezoek bij onze collega's van Radio Maria England. Eigenlijk is dat niet helemaal juist. We moeten zeggen Radio Maria United Kingdom. Want sinds kort is de naam van Radio Maria in Engeland veranderd naar Radio Maria Verenigd Koninkrijk. In onze magazine, de Porta Fidei, de magazine van Radio Maria, heeft u een artikel kunnen lezen, een uitgebreid artikel over de naamsverandering, met ook extra nieuws uit Radio Maria United Kingdom. Vandaag gaan we dus in gesprek met Father Toby, directeur van Radio Maria Engeland. Radio Maria Verenigd Koninkrijk, moet ik zeggen, om juist te zijn. En laten we eerst eventjes het hebben over het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is een land in noordwestelijk Europa voor de kust van het vasteland. Het omvat Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Met een bevolking, beste luisteraars, van meer dan 69 miljoen. De oppervlakte van het Verenigd Koninkrijk is 244.376 vierkante kilometer. 46,5% van de bevolking behoort tot het christendom. U weet het, binnen het christendom zijn er verschillende stromingen, zoals uiteraard het anglicanisme, het katholicisme, het presbyterianisme en het methodisme. Maar er is ook een grote en sterk groeiende groep, ongeveer 37,8% van de bevolking die aangeeft geen religieuze overtuiging te hebben. En natuurlijk is er ook nog de islam, de grootste minderheidsreligie, goed voor ongeveer 6% van de bevolking. Daarnaast zijn er ook overige religies, verschillende gevestigde gemeenschappen van hindoes, ongeveer 1,6%, sikhs, ongeveer 0,8% en boeddhisten, 0,4% en ook joden, hetzelfde, 0,4%. En hoewel het christendom historisch gezien de dominante cultuur en wetgeving heeft gevormd, is het Verenigd Koninkrijk tegenwoordig dus een sterk geseculariseerde en pluriforme samenleving. Daar gaat vader Toby ons zeker ook in een van de komende uitzendingen meer over vertellen.

0: En bij de start van ons gesprek, beste luisteraars, vraag ik aan vader Toby Lee om zich even voor te stellen aan jullie.
1: Well, hello. It's lovely to be with you today. My name's Father Toby Lees. I'm a Dominican friar. I am based at the Priory of St. Dominic in London, where we have a church dedicated to Our Lady of the Rosary. I've been a Dominican priest for just over 7 years and in the order for 14 years. And before that, I was a lawyer in the City of London for a little under 7 years. And I've been priest director of Radio Maria for just over 4 years now.
0: Hallo, het is zo fijn om vandaag bij jullie te zijn. Mijn naam is Vader Toby Lees. Ik ben een Dominicaanse broeder en ik ben gevestigd in de priorij van de Heilige Dominicus in Londen, waar we een kerk hebben gewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ik ben iets meer dan 7 jaar Dominicanerpriester en reeds 14 jaar in de orde. Daarvoor was ik iets minder dan 7 jaar advocaat in de stad van Londen. Ondertussen ben ik ook iets meer dan 4 jaar priester-directeur van Radio Maria. En ik vraag aan vader Toby om wat meer te vertellen over zijn roeping tot het priesterschap. Want ja, hij was 7 jaar lang advocaat in Londen en dan ineens naar de Dominicanen gegaan, priester gewijd te worden en dan enkele jaren later directeur van Radio Maria. Ik vraag hem om wat meer te vertellen over zijn roeping.
1: Yes, I went to World Youth Day in Australia, in Sydney in 2008. I'm half Australian and it seemed like a good reason to go back to Australia and see some family and go to World Youth Day. And when I came back from that, I just had this sense that I wasn't going to be a lawyer for the rest of my life. I didn't know what I was going to do, but I knew it wouldn't be that.
0: Wel, ik ging in 2008 naar de Wereldjongerendagen in Australië, in Sydney. Ik ben half Australisch en het leek me een goede reden om terug te gaan naar Australië, wat familie te zien en naar de Wereldjongerendagen te gaan. En toen ik daarvan terugkwam, had ik het gevoel, gewoon het gevoel dat ik niet de rest van mijn leven advocaat zou zijn. Ik wist niet wat ik ging doen, maar ik wist dat het dat niet zou zijn.
1: And I started to do some part-time study in philosophy and the Catholic tradition at a distance learning Catholic university called Merivale. And it was there that I encountered the thought of St. Thomas Aquinas. And also I met a Dominican sister. And those two things together made me start to explore the Dominicans more, who I'd never come across before. And I started to get a sense of, oh my God, maybe this is what you want me to do. And it was both exciting and scary at the same time. And eventually, after about 2 years, I realized I was going to have to try it out, or I would spend the rest of my life wondering what if.
0: En ik begon een deeltijdse studie, filosofie en de katholieke traditie aan een katholieke universiteit voor afstandsonderwijs, genaamd Merivale. En het was daar dat ik het denken van de heilige Thomas van Aquino tegenkwam. En ik ontmoette ook een zuster, een Dominicanes. En die twee dingen samen zorgden ervoor dat ik de Dominicanen meer ging verkennen, die ik trouwens nog nooit eerder was tegengekomen. En ik begon een gevoel te krijgen van, oh mijn God, misschien is dit wat je wilt dat ik doe. Het was zowel spannend als eng tegelijk. En uiteindelijk, na ongeveer 2 jaar, realiseerde ik me dat ik het zou moeten proberen. Anders zou ik de rest van mijn leven doorbrengen met de vraag, wat als? En het was voor vader Toby dus een moment om een sprong in het onbekende te nemen, of het deels bekende. En ik vraag aan hem als het moeilijk was. Hij antwoordt ons het volgende.
1: It was a bit difficult because I had a very good job. I had a very nice flat in a lovely location. I had quite a serious girlfriend and marriage had been spoken about. But I just found myself with this sense that there was more to life, more that I was being called to ask to give to God. And I realized, as I said, if I don't try this, I'll spend all of my life wondering, what if?
0: Ja, wel, het was echt wel een beetje moeilijk. Ik had een hele goede baan. Ik had een prachtig appartement op een superlocatie in Londen. Ik had een vrij serieuze vriendin en we hadden al gesproken over huwelijk. Maar ik merkte gewoon bij mijzelf dat er meer was. Meer in het leven, meer waartoe ik geroepen werd door God om aan God te geven. En ik realiseerde me, zoals ik al zei, als ik dit niet probeer, zal ik mijn hele leven doorbrengen met de vraag, wat als? En vader Toby is ondertussen al 14 jaar broeder, dominicaan, 7 jaar priester. En ik vraag hem, als hij eigenlijk gelukkig is met die sprong in het diepe, zijn beslissing om zijn leven aan God te geven.
1: Fortunately, yes.
0: Yeah, that's
1: very
0: good.
1: Very happy. The religious life has been a real blessing and priesthood has added to that.
0: Ja, gelukkig wel. Het is goed. Ik ben zeer gelukkig. Het religieuze leven is een echte zegen geweest en het priesterschap heeft daaraan bijgedragen. 4 jaar geleden werd de taak van priester-directeur van Radio Maria aan hem gegeven. En als hij nu terugkijkt naar het verleden, 14 jaar geleden, dacht hij, dat zoiets hem zou overkomen? Dominicaner worden, priester, directeur van Radio Maria? Hij antwoordt ons.
1: I had absolutely no idea that something of this might happen. I was working at that time as a hospital chaplain and also as a university chaplain.
0: Ik had absoluut geen idee dat zoiets zou kunnen gebeuren. Ik werkte in die tijd als ziekenhuisalmoezenier en ook als universiteitsalmoezenier.
1: I began the hospital chaplaincy during COVID, when I was. They had an age restriction on the priests who could go in, and I was young enough to be able to go in and be a hospital chaplain during that time. And I really, it was a sad time, but it was also a great privilege, and I enjoyed it. And then I loved being a university chaplain. And then I just got asked to start doing some volunteering with Radio Maria. As some of your volunteers and listeners may know, volunteering for Radio Maria can be a dangerous thing. It can change your life.
0: En ik begon het ziekenhuispastoraal tijdens COVID. Toen ik, ja, ze hadden een leeftijdsbeperking voor de priesters die naar binnen mochten. En ik was jong genoeg om naar binnen te kunnen gaan en in die tijd ziekenhuisalmoezenier te zijn. En ik, echt, oh, het was een droevige tijd. Maar het was ook een groot voorrecht en ik heb ervan genoten. En daarna vond ik het geweldig om universiteitsalmoezenier te zijn. En toen werd me gewoon gevraagd om wat vrijwilligerswerk te gaan doen voor Radio Maria. Zoals sommige van jullie, vrijwilligers en luisteraars misschien weten, kan vrijwilligerswerk voor Radio Maria een gevaarlijk iets zijn. Het kan namelijk je leven veranderen.
1: And I was doing a half an hour program once a week on faith and culture. And then I started doing a 1 hour a month program on sports and faith, because I've always loved sports. And then when the then priest director of Radio Maria England was reaching the end of his term, his father Andreas Schatzler from the World Family of Radio Maria, he'd been asked to just do a year with us. He identified me as a possible successor, and they approached my provincial and my prior, and they both said yes, and I said yes too.
0: En ik deed dus een programma van een half uur per week over geloof en cultuur. En daarna begon ik met een programma van een uur per maand te doen over sport en geloof, omdat ik altijd al van sport heb gehouden. En toen de voormalige priester-directeur van Radio Maria Engeland het einde van zijn termijn naderde, dat was pater Andreas Schetzler van de wereldfamilie van Radio Maria, hem was trouwens gevraagd om gewoon een jaar bij ons te doen, wel, toen hij aan het einde van zijn termijn kwam, droeg hij mij aan als mogelijke opvolger. Ze benaderden mijn provinciaal overste en ook mijn prior hier. Beide hebben ja gezegd en dan heb ik natuurlijk ook toegezegd. En we hebben ondertussen vader Toby Lee al wat beter leren kennen, beste luisteraars. En natuurlijk ben ik geïnteresseerd, zijn wij geïnteresseerd, in de geschiedenis van Radio Maria in Engeland. En ik vraag aan vader Toby Lee om wat meer te vertellen over de geschiedenis van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
1: Yes, well, there was our first president and our founder, Dr. Charles Wilson, and he was grew up in France, so fluent French speaker. And when he was working in hospital, sometimes he would listen to Radio Maria France, and he thought it was fantastic. And he asked the question of himself, why don't we have this in England? We should have this in England. This is really, really brilliant.
0: Wel, onze eerste voorzitter en de oprichter van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk, Dr. Charles Wilson, groeide op in Frankrijk en hij sprak dus vloeiend Frans. En toen hij in het ziekenhuis werkte, luisterde hij dus zo naar Radio Maria Frankrijk. En hij vond het fantastisch. En hij stelde zichzelf de vraag, waarom hebben we dit niet in Engeland? We zouden dit in Engeland moeten hebben. Dit is gewoon echt briljant.
1: And he got in touch with the world family of Radio Maria in Urba, and he said, why don't we have Radio Maria in England? And they said, because nobody has volunteered to start it yet. Would you like to? And he said, I don't have any experience in radio. And they said, don't worry, we'll teach you.
0: En dus nam Dr. Charles Wilson contact op met de wereldfamilie van Radio Maria in Urba. En hij vroeg, waarom hebben wij geen Radio Maria in Engeland? En ze zeiden, omdat niemand zich nog als vrijwilliger heeft gemeld om het op te starten. En hij zei dan, ja, ik wil dat wel, maar ik heb geen enkele ervaring met radio. En dan zei de wereldfamilie, maak je geen zorgen, we zullen het je leren.
1: And so he set it up with a group of lay people in Cambridge, launched in 2019 on the 1st of November 2019, just in time for the COVID lockdown. And it started broadcasting just out of a small room, originally with a mobile studio.
0: En dus zette hij het op, Radio Maria Engeland, met een groep leken in Cambridge. Gelanceerd in ongeveer 2019, 1 november 2019, eigenlijk net op tijd voor de COVID-lockdown. En ze begonnen oorspronkelijk uit te zenden vanuit een klein kamertje met een mobiele studio. En toen kregen ze nog snel een mobiele studio in de Dominicaanse priorij in Cambridge, zodat ze daar vandaan het getijdengebed en de mis konden uitzenden.
1: En dan they quickly got another mobile studio into the Dominican Priory in Cambridge so that they could broadcast the Divine Office and the Mass from there. And it grew from there, but it was the vision of Charles Wilson based on listening to Radio Maria France.
0: En van daaruit is Radio Maria Engeland, Radio Maria Verenigd Koninkrijk, gegroeid. Het was eigenlijk het begin met Dr. Charles Wilson, die Radio Maria ontdekte in Frankrijk en zo eigenlijk zijn visie had op het opstarten van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. En daarover wil ik het zeker ook hebben met vader Toby Lee. Voor degene onder jullie die de Porta Fidei van de maand september hebben kunnen lezen, daar stond er een volledig artikel over de naamsverandering van Radio Maria Engeland naar Radio Maria Verenigd Koninkrijk. En dat wil ik toch nog even vragen aan vader Toby. Waarom die naamverandering? En als hij ons kan vertellen waarom dit belangrijk was voor Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk.
1: It became obvious that there wasn't going to be the chance or the possibility to set up a separate Radio Maria in Scotland or in Wales in the immediate future. And yet we had some listeners in those countries, but at the same time, for if you're a very, very proud Scot, there is a little bit of you that maybe doesn't want to speak on Radio Maria England or isn't as attracted by speaking to Radio Maria England.
0: Wel, het werd eigenlijk duidelijk dat er in de nabije toekomst niet gelijk de kans of de mogelijkheid zou zijn om een afzonderlijke Radio Maria in Schotland of in Wales op te zetten. En toch hebben we wat luisteraars in die landen. Maar tegelijkertijd, als je een heel, heel trotse Schot bent, is er een klein stukje in je dat misschien niet gelijk wil spreken op Radio Maria Engeland of niet zo aangetrokken wordt door te spreken op Radio Maria Engeland.
1: And so we wanted to reflect the fact that we were broadcasting in the broader area and get some DAB licenses in Scotland and in Wales, and we now broadcast in most of Scotland, where Scotland has a very concentrated population in what's called the central belt between Edinburgh and Glasgow. So we now broadcast there and in Aberdeen.
0: En dus wilden we eigenlijk het feit weerspiegelen dat we in een breder gebied uitzonden en wat DAB-licenties krijgen in Schotland en in Wales. En nu zenden we dus uit in het grootste deel van Schotland, waar Schotland een zeer geconcentreerde bevolking heeft in wat de centrale gordel wordt genoemd tussen Edinburgh en Glasgow. Dus we zenden daar nu uit en ook in Aberdeen.
1: And then we're also broadcasting in Cardiff, which is the capital of Wales. And so this is just a more inclusive name with Radio Maria United Kingdom to reflect these new areas where we're broadcasting and hopefully to bring in new speakers, new opportunities to broadcast from different places and many more listeners.
0: En dan zenden we ook nog uit in Cardiff, de hoofdstad van Wales. En dus is dit gewoon een meer inclusieve naam met Radio Maria Verenigd Koninkrijk, om deze nieuwe gebieden te weerspiegelen waar we uitzenden. En hopelijk zo ook nieuwe sprekers binnen te brengen, nieuwe mogelijkheden om vanuit verschillende plaatsen uit te zenden en nog veel meer luisteraars te bereiken. En het is belangrijk natuurlijk, beste luisteraars, om te begrijpen wat het belang is van een Radio Maria in het land waar we op bezoek zijn. Dus vraag ik ook aan Toby Lee. Denkt hij dat het belangrijk is voor de kerk van vandaag in het Verenigd Koninkrijk om een katholieke radio te hebben als Radio Maria?
1: Really, really important. In the UK, we don't have a lot of Catholic media. We are the only Catholic radio station in this country. And it's not that there used to be a Catholic radio station and then it shut down. There has never been a Catholic radio station before.
0: Heel, heel belangrijk. In het Verenigd Koninkrijk hebben we niet veel katholieke media. We zijn eigenlijk het enige katholieke radiostation in dit land. En het is niet zo dat er vroeger een katholieke radiostation was en dat dat toen is gesloten. Nee, er is gewoon nog nooit eerder een katholiek radiostation geweest.
1: And yet still so many people in the UK listen to radio. Radio is very popular in the UK. And it's important that the good news be proclaimed wherever the people are, whatever the people are listening to.
0: En toch luisteren er nog steeds zoveel mensen in het Verenigd Koninkrijk naar de radio. Radio is eigenlijk gewoon zo populair bij ons. En het is belangrijk dat het goede nieuws, de blijde boodschap, wordt verkondigd waar de mensen ook zijn, waar de mensen ook naar luisteren.
1: And we're growing and increasingly I get messages from people about how Radio Maria has changed their lives.
0: En we groeien. We groeien goed. En steeds vaker krijg ik berichten van mensen over hoe Radio Maria hun leven heeft veranderd.
1: One woman sent me a lovely message a little while ago saying, very sadly, she has stage 4 terminal cancer and maybe doesn't have long to live. But she told me that Radio Maria had made Catholicism normal for her children and that she'd spoken to her husband and they had agreed that the children would continue to listen to Radio Maria even after she is gone, that the husband isn't Catholic, he's Methodist.
0: Een vrouw stuurde me een tijdje geleden een zeer lief bericht waarin ze zei, heel erg, heel verdrietig, dat ze stadium 4 terminale kanker heeft en wellicht niet lang meer te leven heeft. Maar ze vertelde me dat Radio Maria het geloof, het katholicisme, normaal had gemaakt voor haar kinderen en dat ze daarover met haar echtgenoot had gesproken. Ze waren overeengekomen dat de kinderen naar Radio Maria zouden blijven luisteren, zelfs als zij er niet meer is. De echtgenoot is zelf niet katholiek, hij is methodist. En dit hebben ze dan overeengekomen.
1: And then I've had stories from Anglicans who have been listening to the radio, attracted by Mary or the Rosary, and have now become Catholic. In fact, one of our newest volunteers, she was training to be a priest in the Anglican Church. In the Anglican Church, women can be priests in England. And she was training for the priesthood and now has become Catholic and started volunteering for Radio Maria.
0: En we hebben natuurlijk nog meer getuigenissen gehad van Anglicanen die naar de radio hebben geluisterd, aangetrokken door Maria en de Rozenkrans, en nu katholiek zijn geworden. In feite is een van onze nieuwste vrijwilligers, wel, zij was eigenlijk aan het trainen om priester te worden in de Anglicaanse kerk. In de Anglicaanse kerk, beste luisteraars, kunnen vrouwen priester zijn in Engeland. En ze was dus in opleiding voor het priesterschap daar en is nu katholiek geworden. En begonnen met vrijwilligerswerk voor Radio Maria, die haar hart zo heeft geraakt.
1: So, and then we reach atheists, who some have told me that Radio Maria has been important for them. And then also just the general Catholic population, helping them to grow in their faith. Because the reality is, if we go to church for an hour a week, and then everything else that we listen to is a secular message, indifferent to Christ, that is what we will become. We need to be listening to the gospel in the totality of our lives, not just for a small portion of our Sunday.
0: En dan bereiken we atheïsten. Van wie me meegedeeld is dat Radio Maria zo belangrijk voor hen is geweest. En dan ook natuurlijk gewoon de algemene katholieke bevolking, die we helpen te groeien in hun geloof. Want de realiteit is, als we een uur per week naar de kerk gaan en al het andere waar we naar luisteren een seculiere boodschap is die onverschillig staat tegenover Christus, wel, dat is wat we zullen worden. We moeten naar het evangelie luisteren in de totaliteit van ons leven, niet alleen voor een klein deel van onze zondag. En ik zeg aan vader Toby dat het veel hoop geeft om al die getuigenissen te horen van luisteraars in het Verenigd Koninkrijk, van vrijwilligers. Het is echt een prachtige boodschap ook naar ons toe.
1: Yes, it's very, very exciting. And increasingly, as I go to places, I was speaking in Ipswich, which is a town in Suffolk, actually where Cardinal Wolsey, who was a big cardinal at the time of the Reformation and got killed for treason, where he was born. And I had people come up to me there saying to me, how much they enjoyed listening to Radio Maria.
0: Ja, absoluut. Het is zeer aangenaam en ook zeer motiverend. En steeds vaker, als ik ergens naartoe ga, zo onlangs sprak ik in Ipswich, een stad in Suffolk, daar waar kardinaal Wolsey werd geboren, die een grote kardinaal was ten tijde van de reformatie en werd gedood wegens hoogverraad. Wel, er kwamen daar veel mensen naar me toe die me vertelden hoeveel ze genoten van het luisteren naar Radio Maria.
1: And that's happening more and more. It's definitely growing in this country. And one of the other things that excites me is the number of young people who approach me and say, we would like to have a program on the radio.
0: En dat gebeurt echt meer en meer. De mensen die dankbaar zijn voor Radio Maria en die laten weten dat ze luisteren. En Radio Maria groeit zeker in dit land. En een van de andere dingen die me zo enthousiast maken is het aantal jongeren dat me benadert en zegt, oh, we willen graag een programma brengen op de radio. En ik heb dus nu heel wat programma's die worden gepresenteerd door mensen onder de 35 en hun vrienden die dan luisteren. En het is echt fijn voor onze oude luisteraars, oudere luisteraars, om ook jongere stemmen te kunnen horen. Dat is voor hen ook echt bemoedigend.
1: And I now have a lot of programs being presented by people under 35 and their friends are listening and it's lovely for our older listeners to be able to hear younger voices too, so that's very encouraging.
0: Wel, dat interesseert ons natuurlijk. We horen in Europese landen, overal ter wereld, maar ook in Europese landen, dat er veel jeugd is die probeert terug te keren naar de kerk of iets in hun leven proberen te vinden waardoor ze zin kunnen geven aan hun leven. En dus zou ik willen vragen aan vader Toby Lee, als ze merken in de katholieke kerk in Engeland, in het Verenigd Koninkrijk, dat er meer jeugd terugkomt naar de kerk. Hij antwoordt ons het volgende.
1: Yes, and for some of them it's not coming back to church, it's coming for the very first time. Mm-hmm. And we have people who are coming to church and their parents have never brought them to church when they were younger. But they're searching for either community or for something transcendent or for a message of hope. And it's very, very encouraging. It's very exciting.
0: Ja, absoluut. En voor sommigen van hen is het niet terugkeren naar de kerk. Het is voor de allereerste keer naar de kerk komen. En we hebben mensen die dus naar de kerk komen en hun ouders hebben dus hen nooit naar de kerk gebracht toen ze jonger waren. Of iets doorgegeven van geloofsovertuiging. Maar die jongeren zoeken naar gemeenschap. Of naar iets dat dieper gaat, iets dat meer zin heeft, naar een boodschap van hoop. En het is zeer, zeer bemoedigend. Het maakt ons zeer enthousiast.
1: And there are regularly younger people coming to the parish that I assist at here in London and across the country. We had larger numbers being received into the church at Easter than we have seen in many decades. And this appears to be a trend now, which

0: dat deze personen die nooit iets hebben meegekregen van thuis, tot Jezus komen. En vader Toby antwoordt:
1: Yes, like we live in an age, I think, where things are breaking down a bit. Society is more fractured in England than it has ever been in my life. There is greater division, there is less social cohesion, whereas children, young people always assumed that they would be as well off or perhaps even richer than their parents when they grew up.
0: Yeah. We leven in een tijd, denk ik, waarin dingen een beetje afbrokkelen. De samenleving is in Engeland meer verdeeld dan ze in mijn leven ooit is geweest. Er is grotere verdeeldheid. Er is minder sociale cohesie. Terwijl kinderen, jongeren er altijd van uitgingen dat ze net zo goed af zouden zijn of misschien wel rijker dan hun ouders als ze groot waren.
1: All these old certainties are disappearing. And they're making people ask bigger questions once more. The old certainties of affluence are going away. And as people ask these bigger questions, they're seeing that the church has real wisdom, that the church is able to point to a real source of hope, namely life in Christ. And increasingly people are searching out the church for that reason.
0: En al deze oude zekerheden verdwijnen. En ze zorgen ervoor dat mensen opnieuw grotere vragen stellen. De oude zekerheden van welvaart verdwijnen. En terwijl de mensen deze grotere vragen stellen, zien ze dat de kerk echte wijsheid heeft. Dat de kerk in staat is te wijzen op een echte bron van hoop, namelijk het leven in Christus. En steeds meer mensen zoeken om die reden de kerk op. En we vragen aan vader Toby Lee om uit te leggen hoe makkelijk of hoe moeilijk het is om aan evangelisatie te doen in het Verenigd Koninkrijk. Heeft Radio Maria moeite om Jezus bij de mensen te brengen of verloopt het goed en makkelijk?
1: It's going well and it's difficult at the same time, if that makes sense. We, as I said, we have an underdeveloped Catholic media culture. So you have an effort to persuade people to move from watching the or listening to the BBC or whatever media they used to listen to. The idea of listening to a Christian radio station for even most Catholics, that is a foreign idea. It's not something they're used to doing.
0: Wel, het gaat goed en het is tegelijkertijd moeilijk, als dat logisch klinkt. Wij hebben, zoals ik zei, een onderontwikkelde katholieke mediacultuur. Dus je moet moeite doen om mensen te overtuigen om over te stappen van het kijken naar of luisteren naar bijvoorbeeld de BBC of welke media ze ook gewend waren te luisteren. Het idee om naar een christelijke radiostation te luisteren is voor de meeste katholieken zelfs een vreemd idee. Het is iets wat ze niet gewend zijn te doen.
1: So you have to try and change that culture. And then there is the big difficulty of fundraising. The church in England and in Wales and Scotland is still largely pretty poor.
0: Dus we moeten deze radio-tv-cultuur proberen veranderen. En dan is er natuurlijk het grote probleem van fondsenwerving. De kerk in Engeland en in Wales, en natuurlijk ook Schotland, is nog steeds grotendeels arm.
1: The richer people in England tend to be the Anglicans. And Catholics, since the Reformation, a lot came from Ireland, and they came from Ireland because they were poor and they were seeking work in England. And then that's continued with immigration from Eastern Europe and then from the West Africa. And so the people who comprise the Catholic Church in this country are largely amongst the poorer people in the country. And so fundraising is a difficulty.
0: De rijkere mensen in Engeland zijn meestal de Anglicanen.

0: En katholieken sinds de reformatie kwamen veel uit Ierland. En ze kwamen uit Ierland omdat ze arm waren en werk zochten in Engeland. En dat is doorgegaan met immigratie uit Oost-Europa en vervolgens uit West-Afrika. En dus behoren de mensen die de katholieke kerk in dit land vormen grotendeels tot de armere mensen in het land. En dus, beste luisteraars, is fondsenwerving een moeilijkheid.
1: At the same time, I hear when people do start listening to Radio Maria, they find it really life-giving. But we operate with a very small staff here. We only have 5 staff. That's all we can afford at the moment. And so that makes, makes life busy. But it also makes it hard work getting the news out there, promoting Radio Maria across all of the UK.
0: Tegelijkertijd hoor ik dat wanneer mensen eenmaal naar Radio Maria beginnen te luisteren, ze het echt levensgevend vinden. Maar we werken hier met een klein team van personeelsleden. We hebben maar 5 medewerkers. Dat is alles wat we ons op dit moment kunnen veroorloven. En dat maakt het leven druk. Maar het maakt het ook hard werken om het nieuws naar buiten te brengen, om het de blijde boodschap naar buiten te brengen en Radio Maria in het hele Verenigd Koninkrijk te promoten. En we hebben, beste luisteraars van Radio Maria, nog zoveel vragen voor vader Toby Lee, directeur van Radio Maria in het Verenigd Koninkrijk. In een volgende uitzending gaan we verder in gesprek. We gaan het nog hebben over het team daar bij Radio Maria Verenigd Koninkrijk, over een favoriet, verschillende favoriete programma's van de luisteraars. En ook gaan we stilstaan met iets wat de actualiteit bezighoudt in het Verenigd Koninkrijk, namelijk een wet over de levensbeëindiging. En daar wil vader Toby Lee zeker iets over vertellen. We gaan afsluiten met een stukje muziek, niet zomaar een stukje muziek. U heeft het gehoord, vader Toby Lee is begonnen bij Radio Maria als vrijwilliger. Hij vond het belangrijk om geloof en cultuur ook in radioprogramma's op Radio Maria te verwerken. En zo heeft hij gevraagd aan verschillende muzikanten om liederen te schrijven. Liederen rond de rozenkrans, rond de mysteries van de rozenkrans. Tijdens een live uitzending van de Rozenkrans met de wereldfamilie van Radio Maria, nog niet zo lang geleden vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans in Londen, hebben we al een fragment van een van die liederen kunnen beluisteren. Maar we gaan vandaag luisteren naar het volledig lied. En dit lied is geschreven als meditatie op een van de droevige mysteries, namelijk Jezus wordt met doornen gekroond. De titel is Woman en wordt gespeeld, gezongen door Ian Kelly. En met dit lied, beste luisteraars, sluiten we deze uitzending af. Tot volgende week.

0: Welkom bij Radio Maria. Goedenavond, beste luisteraars. Zo is het ondertussen 6:30 geworden. Tijd om samen de rozenkrans te bidden. Dit doen wij verbonden met een gezin uit Schilde. En wij bidden en mediteren de droevige mysteries.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaars. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars,
1: wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd.
1: Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Voor degenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. De 5 droevige mysteries. We bieden deze rozenkrans speciaal voor de intenties van Paus Leo. Voor de vrede in de wereld en voor de gezinnen. We bidden ook voor de zielen van het vage vuur en voor de mensen die op sterven liggen. Het eerste droevige mysterie. De doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons hier in ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. Gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Ja, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, beschermt arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die barmhartigheid nodig hebben. Het tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria. Vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria. Vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaars. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees je goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in de uur van onze dood. Amen.
1: Wees je goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees je goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees je goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het vierde droevige mysterie. De kruisdraging van Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van schade.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, in het uur van onze dood.
1: Wees je goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Ja, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, in het uur van onze dood.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Het vijfde droevige mysterie, de kruisiging en de dood van Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, geef ons zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. Met de zielen van de overleden gelovigen, door de barmhartigheid van God, in vrede rusten. Amen. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Nonkel Pater achterna. U verteld door Jos de Kok.
1: Beste vrienden van Radio Maria, hier zijn we terug met Nonkel Pater achterna. Pater schutist Jozef de Wolf vertrok dus op 13 september 1903 vanuit Brugge naar het Chinese Mongolië. Ze waren zojuist vertrokken met de Trans-Siberische stoomtrein vanuit de Poolse hoofdstad Warschau. En ik lees verder. We waren rond de middag aangekomen in Brest, een Russisch dorp. Dus donderdag 17 september, de vijfde reisdag. Dit is een goede 200 kilometer ten oosten van Warschau. Voor ons, in het station, staat een konvooi van wagons van derde of vierde klasse, namelijk grote bakken waarin Russische soldaten letterlijk opgepropt zitten als haringen in een tonne. Ze zijn goed gekleed, maar smout vuil. Een klipmutsen en een lange grijze frakken met riem rond de lenden. Het zijn Piotten en ze dragen een nummer op de epauletten en een nummer vooraan op de kraag. 35, 36. En op zijn wijze verhaalt Pater Jozef het verhaal van de vier Brusselaars. Ik citeer. Ze waren met gevieren uit Brussel vertrokken om te gaan helpen aan de spoorweg in Shanghai. De eerste moest al in Berlijn achterblijven omdat hij ziek werd. De drie anderen stonden voor de paters aan de douane in Alexandrovo. Maar de tweede miste dan zijn trein in Warschau, waar hij was afgestapt. De derde werd dan in Brest teruggezonden naar Warschau, omdat hij zogezegd op voorhand geen ticket had voor Moskou. En de vierde, Jean Petit, hield het zo lang uit dat hij kon, maar zou dan achterblijven in Moskou. En dit lezen we over de rit van Brest naar Minsk. In Rusland is er veel vrijheid voor de beesten. In het station van Brest bijvoorbeeld komen de koeien het gras afeten tussen de schenen, de sporen. Het schijnt dat de grond hier nog waardevols is, indien het volk maar wilde werken, zoals het zou moeten zijn. Maar ze spelen hier graag miserie op tafel. Het is een arm, slordig volk dat we zien lopen in de heide tussen Brest en Minsk. Het vrouwvolk loopt met allerlei soorten lompen aan, de rokken in de wind en op blote voeten. De mannen, meestal in lange vesten uit grof zakgoed, waaraan de flarden alonder hangen. Zij hebben wel laarzen aan. Bijna allen dragen een Russische mutsen met een klep. Het riekt hier al wat op zijn oosters. Men kleedt zich nogal veel in blinkende kleuren. wit, vooral bij de mannen hun lange vesten, de vrouwen in rood en blauw. Ze dragen een rode neusdoek op het hoofd, zoals de juffertjes langs de zee. De Russen zijn meestal wat groter dan wij. De mannen zijn meestal een goede 1,70 meter tot 1,80 meter. Je zult u misschien afvragen wat voor een taal je in Rusland moet spreken om u te doen verstaan. Wel, het grote volk, zoals de statieoversten, de officieren enzovoort, spreken meestal een beetje Frans of Duits. Bij het mindere volk, de bedienden enzovoort, was er hier en daar ene die enige woorden Duits verstond of kon spreken. Van het Russisch kenden wij zelf zoveel als dat een Vlaamse boer het Frans kende. Oui en non. Dankzij een boekje of twee konden we dan toch brood en boter vragen, bier, thee of wijn, zichtkaarten, postzegels enzovoort. Tijdens diezelfde rit naar de stad Minsk beschrijft onze onkel Pater hoe de stoomtrein wordt onderhouden. En ik lees: men stookt sinds Warschau hout op onze toch, de trein. Dat veroorzaakt veel stof en vooral als je uw venster openzet. Nu en dan staat men stil om hout op te doen of water in te pompen. Dan gaat onze stomer, de trein, onder een watertorentje staan en de kraanbuis wordt boven zijn bak gedraaid. Het is hier een vlakke heidestreek. Hier en daar ligt een dorpje met planken hutten met strooien daken. Geen toren of kerk. Geen stenen huizen. Er lopen kudden van 100 à 400 à 500 koeien op de weide. We zagen onder andere een geheel huisgezin op de buiten. Vader en moeder vrochten op het land. En ernaast stond een kleine bubbel zijn broertje te schommelen in een zak die aan drie stokken stond te zwieren.

En zo komen de paters toe op donderdag 17 september om 10 uur in de avond in de stad Minsk. Een goede 500 kilometer afgelegd die dag sinds de grens in Alexandrowo. En daar hebben ze een kwartiertje tijd om een beetje over en weer te gaan en de benen te rekken. Er wordt ook van stoomwagen locomotief veranderd, omdat, zoals de pater schrijft, de nonze een accro gekregen heeft. En de trein vertrekt terug uit Minsk richting Moskou, nog een goede 700 kilometer. En ik citeer, een uurtje later liggen we al in mazeltjesdroom.

De volgende dag, vrijdag 18 september om 6:00 in de morgen, ontwaken we langs de Dnieperbronnen, de Dnieperrivier, een brede kronkelbeek nabij Smolensk. Alweer een goede 300 kilometer meer naar het oosten. De streek wordt heuvelachtig, met hier en daar een zompe tussen de bergen, nogal lief om te zien. Het zijn echte sluizen van hutten en stro. Verder enige stenen huizen met twee fabrieksschouwen. Ook ene villa in opbouw en een kerkje in Oosterse trant. We naderen Smolensk. Het is een redelijk groot spoorhuis in witsteen. Op de heuvels in het rond staan grote gebouwen in rode steen. Het is een handelsstad met vele stenen huizen. Het ziet er nogal steenachtig uit. Overal liggen er houtstapels, sparhoutlatten en richelbalken. Buiten de stad lopen kudden paarden van 10, 15 beesten en 50 à 60 zwijnen. Hier en daar ligt geschoren vlas. De stad Riga, nog een 200 kilometer naar het oosten, is immers de grote vlasmarkt van het oosten. Wat verder hebben we weer al braken. Een van de ketens van onze wagon is gebroken. Om 10:15 in de voormiddag te Wjasma, een 160 kilometer voorbij Smolensk, moeten we eruit en met al ons gepak in een nieuwe wagon stappen die in dezelfde plekken wordt aangespannen. Tijdens deze stilstand wilden wij van onze groep een foto laten trekken. Te meer daar wij al ons reisgewaad droegen bij het overstappen. Seffens kwamen Russen bijgesprongen om het ons te verbieden. We trokken een verwonderd gezicht op. Een Russische reiziger, een handelaar uit Moskou, met wie we onderweg bevriend waren, sedert Alexandrovo, kwam ons ter hulpe door wat gebabbel tegen de statieoverste. Dan mochten we het lichtbeeld, de foto, trekken, maar we mochten niet gekeerd staan naar het spoorhuis. Al de Russen, bedienden en anderen die achter ons stonden te kijken, moesten van rond ons weg. Alleen wij mochten op de foto staan. En de pater vermeldt erbij: ik heb jullie vergeten te vertellen dat al die Russische stations openstaan in het open veld en dat ook de spoorweg zelf, de IJzerenweg, overal toegankelijk is voor het volk. In dit dorp, Wjasma, zagen we 10 tot 15 torentjes onderling met een muur verbonden. Weer al een garnizoen? Stelt de pater zichzelf de vraag. Om 11:45 zijn we in Gjatska. Een mooi dorp met stenen huizen. Soms zien we ook daken van stro of latten. Bovenop de kruisingen liggen kruisstokken om het stro te bevestigen. Een kerkje is hier ook gebouwd, zoals velen in de omtrek, en in een trant die vooral in Moskou te zien is. Twee witte torens, ongelijk van hoogte, met een bleekgroen koepeldakske. Trouwens, vele huizen,
dragen ook een groen dak.

En dat de sfeer bij de reizende paters er goed in zat, getuigt het verdere relaas. Vandaag hebben we er nog eens de Vlaamse leeuw doorgetrokken. Het Hollands lied. Die wacht am Rijn. Zo knaap, zo man en zo voort. Het was een liederavond in onze wagon, waar een Moscoviet, een andere Rus en een Duitser mee aanwezig waren. Ze waren er hoogst over tevreden en ze vonden dat de Belgen zeer vaderlandslievend waren. Dat complimentje, tussen haakjes, staken we in onze zak. Daarna hebben we nog wat gekauwd. We vernamen onder andere dat de Kozakken alleen soldaat kunnen zijn van 20 tot 50 jaar. En dan schiet er nog iets te binnen bij onze pater. En ik lees verder. Ik had bijna nog een Russische grill vergeten op te tekenen. Gisterenavond wilden enkele van onze medebroeders met de kaarten spelen na het avondmaal in de eetwagon. Maar het werd hen feestelijk verboden. En de reden geeft de pater niet op, maar hij vraagt zich wel af, bestaat dit verbod in alle eetwagons van de sneltochten, de sneltreinen? Voor de aankomst in Moskou beschrijft pater Jozef wat hij ziet. Het land is al hier nogal beboerd. Men wint er vooral vlas. Er zijn ook meer bossen, berk- en sparrebomen. We zien dat we de stad naderen, want hier zijn ze bezig met een lusthuis te bouwen, terwijl er nog staan. Met lusthuis wordt wel bedoeld landhuis, villa. En de pater beschrijft ze, en er staat zelfs een schets getekend op zijn brief. De grondslag is een wit stenen muurtje, gebouwd tot een halve meter boven de grond. Dan worden ronde balken opeengelegd voor de vier wanden. Op de hoeken worden ze kruisgewijs ineengevrocht. Daarop komt een zinken dak in het groen. De wanden zijn in het geluw, geel of rood geschilderd. Dan beschrijft onze pater nog een Russische kar die hij met allemaal schetsen op papier tracht voor te stellen. Een beetje moeilijk om het op de radio weer te geven.

Nu zijn we gekomen aan de voorstad van Moskou. Het is 3:30 in de namiddag. Uit alle kanten blinken groene en rode daken, witte en gele muren, aardewegen die min of meer schone gegrensd liggen. Ze zijn omzoomd met houten leuningen en staken, vooral waar putten en grachten langs de weg zijn. De hellingen langs de ijzerenweg, de spoorweg, zijn bespijkerd met stokjes, waarschijnlijk tegen het zinken van de grond. Hier hebben we een stroom overgereden van een 300 meters breed en ondiep gelijk de anderen. En de pater vraagt zich af of het de Berezina-rivier is, waar bijna 100 jaar geleden Napoleon heeft gevochten. Dan begint een onmetelijk kerkhof, op heuvels en dalen, altijd maar kruisen van 1 tot 3 meter hoog, meestal met 2 en 3 armen. En de tweede of derde hangt scheef. En ik moest eigenlijk direct denken aan het wapen van Ypres en, met een vraagteken, ook van Roeselare. Slechts 1 stenen zerk, of toch 3 of 4. Alles omsloten met een houten leuning. Dergelijke kerkhoven hebben we vroeger al gezien met diezelfde kruisen, maar minder uitgestrekt. En terwijl onze paters alles goed bekijken, rijden ze om 15:45 de spoorhallen binnen van de hoofdstad Moskou. Het is vrijdag 18 september, de 5e reisdag vanuit Brugge. Reeds een goede 2600 kilometer van huis. Beste vrienden, afspraak in de volgende uitzending. En dan kunnen jullie luisteren naar hun bezoek aan de wereldstad Moskou meer dan 100 jaar geleden. En ik gooi een kozakkendans door jullie boksen. Dank voor het luisteren.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Quo Vadis. Waar gaat ons geloof naartoe? Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Quo Vadis. Een programma waar wij op stap gaan in elke maand een andere Vlaamse stad om voorbijgangers aan te spreken en hen enkele vragen te stellen. Enkele kennisvragen over het geloof. En deze maand zijn wij gegaan naar Aarschot in Vlaams-Brabant. En wij hebben dat niet alleen gedaan, zoals altijd was er een vrijwilliger mee. En die hebben wij nu aan de lijn. Alexander, welkom in onze uitzending.
3: Hallo.
2: Zou je jezelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
3: Ik ben Alexander Ilse, ik ben 15 jaar en wou meedoen met dit programma.
2: Vond je het spannend om mee te doen?
3: Ja, ik vond het wel leuk om mee te doen. Het was wel, ik had nog nooit zoiets gedaan, dus het was wel leuk. Ja. En ook spannend, ja. Sorry.
2: Had je bepaalde verwachtingen op voorhand van hoe het zou zijn?
3: Niet echt. Ik had er ook niet echt zoveel over nagedacht op voorhand.
2: Maar het was iets dat je eigenlijk nog helemaal niet kende?
3: Nee, ik heb nog nooit zoiets gedaan. Dat was echt een eerste keer.
2: We waren in Aarschot. Dat is een iets wat kleinere stad in Vlaams-Brabant. En het was niet altijd zo heel gemakkelijk om mensen te vinden. Zou je daar iets over kunnen zeggen waar dat we allemaal geweest zijn in Aarschot?
3: We zijn in het plein geweest, op het plein geweest. En daar waren we wel een paar, maar heel veel keren zijn we wel gewoon geskipt. Zijn we ook gewoon afgewezen. En daarna zijn we naar het park gegaan, waar dat we wel meer mensen hebben gezien die wouden praten. Dus dat was zo een betere plaats.
2: Ja, jullie zullen het ook kunnen horen, beste luisteraars, in het eerste fragmentje dat we gaan afspelen, waar dat jullie de mensen horen die we aangesproken hebben, hun voornaam, een beetje soms iets leuk of zo dat ze zeiden. En daar kunnen jullie ook horen dat we beginnen op de Grote Markt in Aarschot. Maar dat we daar, dat horen jullie niet, maar dat we niet genoeg mensen vonden daar. Er waren vooral veel mensen die passeerden, die eigenlijk op weg waren naar huis, die dan een bus moesten halen, juist een werkdag achter de rug hadden, want we waren er op een vrijdagavond en die dan liever niet meededen aan onze quiz. En dan zijn wij gewandeld naar het stadspark, wat gelukkig vlak in de buurt was. En daar inderdaad, zoals Alexander zei, dat was makkelijker om mensen te vinden die wouden meedoen. Dat zijn natuurlijk mensen die op hun gemak in het park zitten, die iets meer tijd hebben. En dan het laatste koppel dat we gesproken hebben, dat was eigenlijk op weg terug. Dat was het 10e gesprek dat we gevoerd hebben. Dus ergens gewoon in een straat in Aarschot. Ik zou

0: Lydia. Mijn naam is Lydia.
1: Aangenaam, ik ben Marieke, dit is Alexander.
0: Aangenaam. Oh my. Misschien daar.
1: Is daar een afdak?
0: Ja, ja.
1: Misschien wel dan. Want ze kunnen ook niet hoe nat dat is.
0: Bij de bank. Bij de bank, daar.
1: Ah ja, perfect. Ja. Dat gaan we doen.
0: Snel, snel, snel. Ja, ja, ja, ja. Oei. Dat is best beter hier, ja.
1: Ja.
0: Mama.
1: Dat is alweer, ja. Beste luisteraars, we hebben ons verplaatst omdat het is beginnen regenen. Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd op de Grote Markt in Aarschot. En we hebben een mevrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Wat is uw voornaam, alsjeblieft?
2: Maria.
1: Maria. Aangenaam, Maria. Ik ben Marieke en dit is Alexander. En dan hebben we ook nog de heilige naam van Maria. Dat was 12 september. Trouwens, een mooi feest om te vieren, want het is ook jouw naam, hè? De heilige naam van Maria.
3: Met wie zijn we hier?
4: Wij zijn man en vrouw. Ik ben Peggy en dat is John. En wij komen uit Nederland, uit Haarlem.
1: We staan in de straat waar een beetje op zijkant gaan.
4: Moeten we hier naartoe?
1: Ja, hier is goed. Oh. Oh. Zeg gewoon, nou, die wil hier parkeren. Nee, hier tussen, dat is goed.
4: Maar ik zal even iets leuks zeggen. Mijn tweede naam is Maria.
1: Oh, ja.
4: Grappig, hè?
3: Dat is fijn, ja.
4: Peggy Maria.
5: Ja, mag ik even iets zeggen? Kijk, ik ben atheïst. Dat zeg ik er van tevoren bij, dus ik geloof er helemaal niks van. Okay. Maar ik heb wel in mijn jeugd een soort protestante opvoeding gehad. Dus ik heb op een christelijke school gezeten, christelijke universiteit. Dus ik ben wel meegelopen, maar ik geloof er niks van. Nou, dan weet je dat vast.
4: Nou, en ik ben katholiek gedoopt. Ja. Ik heb op katholieke scholen gezeten, maar ik weet niks van de Bijbel.
5: Nee. Dan heb je faam met katholieken.
4: Twee rare figuren, hè?
5: Nee, maar katholieken weten... Of, er is weinig van de Bijbel in Nederland, hè, tenminste. Ik weet niet hoe die...
4: Je stijgt in mijn achting.
5: Hoezo?
4: Nou, je weet zoveel.
5: Ja, maar dat is het voordeel...
4: Leuk,
5: ja, maar dat is het voordeel als je een tijdje in de protestantse scholen hebt gezeten. Die leer je veel meer, hoor.
4: Ja.
6: Beste luisteraars, we zijn hier op het plein van Aarschot bij...
7: Hoe noemt u?
6: Hoe noemt
8: de
6: u?
8: Plein. Ah, ik?
6: Nee, u, ja.
8: Theresa Gijsens.
6: Ja, Theresa Gijsens. Bent u van Aarschot?
8: Ik, afkomstig niet, maar ik woon er al heel lang.
6: Beste luisteraars, we zijn hier op het plein van Aarschot en we zijn hier bij... Hoe noemt u?
0: Amani. Amani. Zoals Armani, maar dan zonder de R.
9: Robbie van Gassen. Van hier geschreven. Pablo.
6: Vandaag doen we een quiz bij u.
0: Ja.
6: Een paar vragen om u te stellen.
1: Beste luisteraars, we zijn hier in het Stadspark in Aarschot. En wij hebben een man en een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden wij jullie voornaam mogen weten?
0: Evelien.
10: En Sander.
1: Aangenaam, ik ben Marieke en dit is Alexander.
10: Onze lieve vrouw van Smarte ga ik eens opzoeken. Ik ben wel benieuwd.
1: Beste luisteraars, we zijn hier in het Stadspark in Aarschot. En wij hebben een man gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden wij je voornaam mogen weten?
11: Marcel.
1: Aangenaam. Ik ben Marieke, dit is Alexander.
11: Aangenaam.
1: Beste luisteraars, wij zijn er nog altijd in het Stadspark in Aarschot. En wij hebben een man en een vrouw gevonden die onze vragen wil beantwoorden. Waarvoor dank. Zouden jullie je voornaam willen zeggen?
12: Mijn naam is Jens.
1: Jens.
13: Mijn naam is Christini.
1: Christini. Aangenaam. Ik ben Marieke, dit is Alexander. En misschien, er is ook een merkwaardig dier mee.
12: Zora, ja, Fretje.
1: Een Fretje, oké, okay, ja. Dat is wel leuk.
12: Nee, we zijn niet de juiste doelgroep voor deze vraag.
1: Nee, nee, we willen, er is geen juiste doelgroep.
12: Ja, ja,
1: we willen
12: ik,
1: gewoon iedereen die we tegenkomen.
12: Algemeen testen, ja, ja, oké.
1: Okay. Maar dit is trouwens een heel moeilijke vraag. Echt alleen praktiserend katholieken weten dit.
12: Ah, oké. Okay.
1: U bent van Aarschot?
12: Van Scherpenheuvel, dus ik weet wel wat een basiliek is.
1: Exact. Ja, ja. Mooi.
12: Dat wel.
1: Beste luisteraars, we zijn hier nog altijd in het Stadspark in Aarschot. And we have found a young man who wants to answer. Thank you very much. What's your first name?
14: I'm Adam.
1: Adam. Nice to meet you.
14: Nice to meet you too.
15: Hello.
14: Hello.
6: Beste luisteraars, vandaag zijn we hier in straat in Aarschot bij, hoe noemt u?
15: Erik Jacobs.
6: Erik Jacobs. Dan gaan we nu beginnen met de vragenlijst.
1: Herinner je de mensen die we gesproken hebben, Alexander?
16: Ja, ja. Echt wel, ja, ja. Ik heb ze allemaal voor mijn ogen te zien meer.

0: Ja, je kunt toch op korte
1: Ja.
0: tijd kun je mensen toch echt wel een beetje leren kennen, hè?
1: Nice, nice. En ook die stemmen en zo, ja, dat weet ik nog.
0: Beste luisteraars, vooraleer wij naar ons tweede fragmentje luisteren, waar wij hen de vragen stellen over Radio Maria, luisteren wij eerst naar muziek.

0: Onze eerste vraag is, wij zijn van Radio Maria. Kent u Radio Maria?
1: Ja, maar niet zo wel.
0: En wat denkt u dat het is dan?
1: Dat is een radio, dat is heel aangenaam om te luisteren.
2: Nee, nog niet van gehoord.
3: Nee, kennen we niet.
4: Nee, helemaal onbekend.
5: Heb je nooit van gehoord?
4: Nee, nooit van gehoord.
6: Ik ken hem, maar ik zet hem eigenlijk zelf nooit op. Maar ik ken hem, ja, ja.
5: Van waar kent u hem?
6: Van vroeger, ik heb zelf ook bij TV en radio gewerkt, dus ik ken vandaar, ja.
1: Nee, meneer, dat ken ik niet.
7: Ik ook niet.
5: Nog nooit van gehoord?
8: Nee.
3: Nee.
1: Ik ken het niet.
9: Ja, zeker. Mijn oma luistert er altijd naar.
3: Ik heb er wel van gehoord, ja.
0: En
3: ja.
0: Enig idee waar, precies? Of hoe?
3: In Vlaanderen, denk ik, dat het. Hè, dat een Vlaamse zender, kan dat?
8: Nee.
0: Nee?
8: Nee.
0: Oké.
8: Okay. Radio Maria? No, I don't think so.
7: Nee, ik ken het niet.
5: Nog nooit van gehoord?
7: Nooit van gehoord.
5: Ah, oké. Okay. Radio Maria is een heel groot internationaal radionetwerk. In hoeveel landen denkt u dat Radio Maria actief is? Ik zal een paar opties geven, dan is het makkelijker. A, rond 30 landen. B, rond 60 landen. C, rond 90 landen. En D, rond 120 landen.
1: Ja, mooi. Dat is echt moeilijk, ja.
0: U mag een gokje maken.
1: 16?
2: Ik denk A.
3: Ik heb geen idee.
4: Nou, ik schat 120 landen.
3: Ja, nee.
5: En u?
3: Niks, ik schat niks. Ik heb geen idee. Oh, ik zou niet weten, echt niet. Elk antwoord dat ik geef is fout. Dus,
0: Wel, er is één juist antwoord natuurlijk. Dus dat kan zijn dat u er juist op zit.
3: Ja, wat ik wel, 30. Maar, nou, weet ik niet.
4: Nou, ik zeg 120.
3: Ja, dus,
4: ik denk het maximale.
6: Ik neem 60.
1: Ik denk C, meneer.
2: Ik denk 90.
8: Ik denk 30.
3: Dan neem ik gelijk 120 landen, denk ik. Hè?
0: Dat is een antwoord dat wij graag horen.
3: Ja.
8: Goes up a lot. You want to do 60?
10: Ja.
8: 60.
10: 60
8: is leuk. I'm going to assume something like 60, perhaps.
5: Wat denk je?
7: Ik denk 30.
0: Alexander, heb jij een gewoonte om met mensen, niet-gelovige mensen, te spreken over het geloof of ook helemaal niet?
11: Jawel, want in België zijn er eigenlijk bijna geen gelovigen, dus ja, ik praat dagelijks met zo'n mensen. Ja, de meeste van mijn vrienden zijn gewoon niet gelovig.
0: Praat jullie veel over katholicisme en dat soort dingen?
11: Soms. Ik probeer hen ook wel te, katholiek te maken, maar dat is nog niet echt gelukt. Maar soms.
0: En wat zeg je dan zo allemaal?
11: Dan vraag ik van die dingen van. Dan probeer ik hun te overtuigen met verschillende dingen. Ik weet, dat is ook al even geleden dat ik dat heb gedaan.
0: Je kunt niet onmiddellijk op iets komen.
11: Nee.
0: Geen zorgen.
11: Maar soms is dat in het moment dat goed is om dat te proberen.
0: Je probeert een beetje aansluiting te vinden bij waar je het over hebt dan.
11: Ja, zo.
0: En zijn je vrienden dan geïnteresseerd?
11: Ja, soms wel, ja. Anders niet echt, maar wel, soms zijn ze wel echt geïnteresseerd, sommigen. Die denken daar dan ook wel over na. En misschien plant ik dan zo wel een zaadje.
0: Ja, absoluut. Dat is wat we hopelijk ook gedaan hebben met de mensen die wij gesproken hebben in Aarschot.
11: Ja. Bij sommigen denk ik dat heel goed heeft gewerkt. Het zaadje planten. Ja. Bijvoorbeeld die man die feestdag en zo wou opzoeken. Nadat we die quiz hebben gedaan bij hem.
0: Ja.
11: En bij anderen. Ja.
0: Laten wij daar dan ook even naar luisteren. Beste luisteraars, ons derde fragmentje waar wij de vragen stellen over het Oude Testament.
5: Nu de eerste vraag over de Bijbel.
10: Ja.
5: Wat is het eerste boek in de Bijbel?
1: Sorry, ik kan niet antwoorden. Nee, ik heb nooit gelezen. Alleen maar, ja, ik heb geprobeerd. Dat was niet zo gemakkelijk. Dat is ingewikkeld, ja, en zo. En ik dacht, ja, nee, zo kan ik niet lezen. Ik had geen tijd, sorry. Okay. Misschien later.
10: U weet het ook niet in uw eigen taal, nee?
1: Nee.
2: Ik weet niet zeker.
10: U kan een gokje wagen als u denkt, het is deze. Ken je wel boeken uit de Bijbel, bijvoorbeeld Exodus?
2: Nee.
10: Evangelies, Evangelie van Johannes?
2: Nee.
10: Nee, geen idee?
4: Nee. Oh, dat weet ik niet. Dat moet je aan mijn man vragen.
3: Genesis. Genesis.
6: Als je het zegt, ga ik het weten, hè. Maar ik kan je niet op de naam. Het eerste boek van de Bijbel. Oh, zeg het maar.
5: Dat de wereld wordt geschept met Adam en Eva en de appel.
6: Scheppingsverhaal, maar hoe het boek heet?
5: Het begint met de G.
6: Genesis.
12: Het Oude Testament.
5: Dat is de eerste...
12: Uitgave.
5: Ja, dat is voor Jezus. Dat is de eerste...
10: Het eerste deel, ja.
5: Ja, het eerste deel van...
1: Exodus?
12: Ja, nee.
5: Bijna, maar... Ja.
10: Wat is er voor?
5: Het is wel in het Oude Testament, dus dat is al goed.
12: Dat is die dingen, ik weet ook.
13: Jammer, het is mijn beurt nu.
1: Jawel, ik ben aan het eerste stuk van de Bijbel bezig en dat is Exodus. Nee, daar komt nog een stuk voor, je hebt gelijk. Ik weet het niet, mevrouw, sorry. Weet u het?
3: Nee.
12: Nee.
10: Het is waar wordt verhaald hoe de mens geschapen.
1: Ja, met de slang. Ja, ik weet het. Ik weet het, ik heb het gelezen.
12: Met die twee en dan die andere.
1: Jezus en Maria. Maria en...
12: Nee, Adam en Eva. Ging die appel eten, want die niet mocht en dan ging die veranderen. En dat was die...
10: Ja, exact.
12: Dat was die probleem.
1: Ja, ik denk ik zo dus.
9: Ja, ik kom er direct niet op, sorry.
10: Ik weet het ook niet.
9: Het Oude Testament.
10: Ja, het Oude Testament is het eerste deel van de Bijbel. Maar het Oude Testament bestaat uit heel veel...
9: Matthäus 2, ik weet het niet. Nee.
10: Matthäus is het Nieuwe Testament.
9: Ah, ja.
10: Het boek waar het scheppingsverhaal in voorkomt, Adam en Eva...
9: Ik ken de naam niet.
13: Ik ook niet.
10: Oké. Dus geen zorgen hoor. Ik ben gewoon aan het denken hoe ik jullie kan helpen. Het wordt ook wel... Als er een begin is van iets, dan wordt het ook wel die naam van dat boek gebruikt om te zeggen, dit is het begin. Enig idee?
9: De Genesis.
3: Genesis? Ja.
13: Ik weet het niet.
8: Ja, we zijn allebei niet echt gelovig, dus...
10: Dan is het moeilijk.
8: Ja, inderdaad. Geen idee. Nee.
10: Het is waar het scheppingsverhaal in voorkomt.
8: Story of creation.
13: De eerste. Ja,
8: the first test. Ja, yeah, I know the testament, but...
13: De eerste.
8: Nee, sorry.
14: First name in the Bible, oh...
10: The first book in the Bible, I mean, first sorry. Book,
14: yeah. Oh, I only remember my home country, like home language name.
10: Oh,
14: yeah,
10: can you say it in that?
14: Vietgizave, something like that.
10: Okay, I hoped you could maybe... Or, it would sound similar, but doesn't.
12: Genesis?
5: Hoeveel dagen en nachten regende terwijl Noah in de ark was?
1: Sorry.
2: Ik denk 10.
10: Het is iets meer dan dat. Het is een heel Bijbels getal. Het is een getal dat veel voorkomt in de Bijbel. Meer dan 10.
2: Dertig.
3: Nou, geen flauw idee, dat weet ik echt niet.
4: Nou, ik schat, hoeveel dagen regende dat? De vraag is eerst, hoeveel dagen heeft hij in de ark gezeten?
3: Nee, geef dan gewoon antwoord. Nee, je weet het niet, maar God, ik weet het ook niet.
4: Ik schat 30 dagen.
6: Oh, Jezus. Dat is lang, hè? Zeven dagen, maar het zal wel langer zijn.
5: Ja, dat is ook een heel Bijbels getal, dus u zit er al goed bij. Maar het is wel nog een stuk meer. En het is ook een getal dat meerdere keren in de Bijbel voorkomt. Dus...
6: Zeg maar, ik kom er niet op.
12: Het stond allemaal onder water.
15: Het bleef regen.
12: Ja.
5: Het is een heel, heel bekend getal in de Bijbel. Oh, het is net zoals Jezus verbleef zoveel dagen in de woestijn.
12: Ik ben echt onder indruk. Hè?
15: 40 dagen dan, hè? 40 dagen.
9: Was dat 60 of 40? Zoals die woestijn van...
10: Het is al iets moeilijker.
16: Ja, dat is iets moeilijker. Misschien 100 dagen.
10: Het is minder dan dat.
16: Ja?
10: Ja. Maar als u toevallig weet hoe lang Jezus in de woestijn was, het is hetzelfde aantal. Het is een heel bijbels getal.
16: Ja, 40. Ja?
17: Geen idee.
18: Ik weet 40. Het is gezegd bijbels getal, dus dan was het hetgeen dat in mij opkwam.
14: Not 40, maybe. 40, is it?
5: Het is een heel bijbels getal. Het komt meerdere keren in de Bijbel voor.
15: Geen idee.
5: Je weet dat, Jezus, misschien weet je dat, Jezus heeft zoveel dagen in de woestijn gewandeld, weet je?
15: 40.
10: We hebben ook eigenlijk een vrij mooie verscheidenheid aan mensen gesproken. Wat jonger en wat ouder, een beetje van overal ook. Een paar mensen die echt van Aarschot waren, maar ook veel mensen die er nog niet zo lang woonden. Of toch niet oorspronkelijk van Aarschot waren. Ik weet niet of dat jij, heb jij een beeld van wie we allemaal gesproken hebben? Zou je er een paar kunnen opnoemen?
11: We hebben mensen gesproken die waren aan het reizen vanuit Nederland. En die waren door Aarschot gegaan. En dan hebben we die zo aangesproken. We hebben ook een paar buitenlanders kunnen spreken. Die wel heel goed over hun geloof waren aan het praten. En we hebben ook gepraat met jongeren. Een paar jongeren. Die niet echt goed Nederlands konden en eerder Engels. We hebben daar Engels mee gepraat. En ook met veel gewone Belgen. Daar hebben we ook met een paar gewone Belgen gepraat. Inderdaad.
10: De eerste vrouw was een Romeinse vrouw die 10 jaar in Aarschot woonde en die samen met haar moeder op een bankje op de Grote Markt zat. En toen begon het te regenen. En zijn we gaan schuilen in zo'n... Er was een kantoor van een bank, Belfius of zo, denk ik. En daar hadden ze een beetje een afdak, dus daar konden we gelukkig gaan schuilen. Maar daarna heeft het heel de avond niet meer geregend. Het is alleen bij het eerste gesprek even. En dan inderdaad, als we ze even in volgorde afgaan, nog een jonge vrouw, die denk ik ook van het buitenland was. Dan hebben wij een groep gesproken. Een jonge vrouw, een jonge man en dan ook een iets oudere man. Zij waren met 3. We hebben een koppel gesproken uit Nederland, uit Haarlem, die voor een dagje in Aarschot waren. Een iets oudere vrouw, Theresa. Dan zijn we afgezakt naar het stadspark van Aarschot en daar spraken wij eerst met een jong koppel, Evelien en Sander. Vlak daarna met een iets oudere man, Marcel, die aan het fietsen was met een vriend van hem. Dan hebben wij ook nog gesproken met Jens en Christini en hun huisdier, een Fred. Een jonge man als voorlaatste, die niet zo goed Nederlands kon. Met hem hebben wij in het Engels gesproken. Hij heette Adam. En dan als laatste nog een gesprek met een koppel. We waren toen al het stadspark uitgewandeld. We waren eigenlijk aan het terugwandelen om te vertrekken. En toen kwamen wij een koppel tegen. De man heette Erik. De vrouw heeft haar naam niet gegeven, want we hebben vooral met de man gesproken. En zij waren op wandel met hun hond. En zo hebben wij toch nog 10 gesprekken kunnen voeren. Tegen dan was het al best donker, moet ik zeggen.
0: Want we waren vrijdagavond om 6 uur begonnen. En het heeft wel even geduurd als normaal natuurlijk. Zo'n gesprek duurt sowieso even. En dan moet je ook nog genoeg mensen vinden die willen meedoen. Maar dus dat waren de 10 mensen die wij gesproken hebben. En dan, beste luisteraars, stel ik voor dat we nog eens luisteren naar muziek. En daarop zal volgen de 5e en de 6e vraag die wij gesteld hebben. En die gingen allebei over Jezus.

0: Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Door wie werd Jezus gedoopt?
1: Door de Joden en door Nero.
0: Nee, niet
1: vermoord.
0: Ja, de vraag is niet door wie werd hij gedoopt.
1: Ah ja.
0: Door wie werd hij gedoopt?
1: Gedoopt.
0: Weet u wat dat is of niet?
1: Nee.
0: Een doop is iets waar elke christen ontvangt.
1: Ah ja,
0: en
1: ja,
0: water.
1: Ja, ja. Oké, okay, ja. Door John?
0: Weet u wat ik bedoel met dopen?
2: Ja.
0: Oké. Okay.
2: Ik weet niet.
3: Gedoopt.
4: Oh, Johannes.
3: Johannes de hoeveelste?
4: Doper. De doper. Was,
3: oh,
4: de, eerste, was de eerste de enige.
3: Oké.
5: Okay. Doe je het als je ze even raden?
6: Gedoopt. Niet,
5: ah, gedoopt.
6: Niet
5: gedoopt, ja, gedoopt, gedoopt, dacht gedoopt. Ik. Ah, gedoopt.
6: Het is een naam met de doper erbij.
5: Johannes.
4: Johannes een doper. Johannes een doper.
2: Door Johannes de doper.
4: Dat klopt. ja. Johannes de doper. Ja.
6: Ik ben aan zijn volgelingen aan het denken, maar ik weet het niet. Ik weet het.
0: Okay. We zoeken zijn voornaam.
6: Ja.
0: Maar er zijn nog mensen met dezelfde voornaam in de Bijbel. Dus om duidelijk te maken dat het over hem gaat, volgt de doper. Dus een naam, de doper.
6: Johannes.
7: Who baptized Jesus? Judas? I forgot the...
0: It's not who betrayed him. The question is who baptized him.
7: Oh, baptized. Oh, no clue, to be honest.
8: Johannes de doper.
6: Wat is volgens Jezus het grootste gebod?
1: Maar Jezus was perfect, ja. Hey.
0: Weet u wat ik bedoel met gebod? Het is de belangrijkste regel om te volgen. Wat is het wat je als eerste moet doen als mens?
1: Houd van de mensen zoals je houdt van jezelf.
0: Dat is bijna juist. Dat is zijn tweede belangrijkste gebod.
1: Ah, en hij zegt nog eentje.
0: Ja, en hij zegt daarvan, eigenlijk is het gelijk aan het eerste.
1: Nooit
0: maar we zijn op zoek naar het eerste. Het heeft met God te maken.
1: Ah, met God. Ik ben de Alpha en de Omega, of zo?
0: Dat is niet echt een gebod naar ons toe. Het is wat wij moeten doen.
1: Ja. Geen idee.
0: Het heeft met God te maken. Het is wat wij moeten doen tegenover God.
2: Bidden.
0: Het heeft daarmee te maken. Het is nog veel, veel breder dan dat.
2: Geen idee.
4: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar je moet God lief hebben.
5: Van inhoud of van tal, van getal?
6: Inhoud. Of ja,
0: ja, het belangrijkste. God.
6: Ja, het belangrijkste.
5: Niemand doden, zeg maar wat. Ben je nu naaste?
9: Ik ben nog niet zo ver in de Bijbel, ik weet dat niet.
4: Waarom zijn gestopt met 10 geboden, zijn allemaal heel belangrijk voor hem.
0: Als je dit gebod naleeft en dan zijn tweede grootste gebod, de 10 geboden volgen daaruit.
4: Oké. Okay.
0: Dus eigenlijk, het eerste gebod is, het heeft met God te maken.
4: Ja.
0: Enig idee wat het is?
4: Ja, volg de regels.
9: Ik weet het ook niet, sorry.
10: Zeg het eens.
11: Heb uw buren lief.
0: Dat is bijna juist. Eigenlijk is dat tweede gebod. En hij zegt wel, het tweede gebod is even belangrijk als het eerste. Maar toch is er nog een eerste.
11: Je hebt nog geen antwoorden gegeven, Evelien.
2: Johannes de Doper.
11: Ah ja.
0: Het heeft met God te maken. Rechtstreeks met God.
11: God lief.
4: Jij zult een ander lief hebben.
0: Dat is bijna juist. Dat is het tweede grootste gebod voor hem.
4: Ja.
0: Waarvan hij zegt dat het eigenlijk gelijk is aan het eerste. Dus het is bijna juist. Zijn eerste gebod heeft rechtstreeks met God te maken. Enig idee?
4: Ja, jij zult God vereren. Ja.
6: naaste liefde of zoiets?
0: Dat is bijna juist. Dus dat is het tweede belangrijkste gebod. En Jezus zegt daarvan dat het eigenlijk even belangrijk als het eerste. Maar ja, we zoeken toch het eerste.
6: Ja, iets zat altijd in mijn hoofd met dat je anderen niet aandoet wat je zelf niet zou willen. Maar
0: ja, snap ik. Dat is een beetje naaste liefde. Hè?
6: Ja, ja, inderdaad.
0: Het heeft rechtstreeks met God te maken.
6: Het heeft rechtstreeks met God te maken. Het gewoon het geloof dan.
7: Commandment, most important one. Is it?
10: Love your neighbor. Maybe something like that.
0: That's the second most important commandment. And he says that actually it's almost as important as the first, but we're looking for the first.
10: But first, you love God, then you love your neighbor. It's two the most important commandments from 10.
1: Heilig steeds de dag des Heren.
0: Dat is geen slechte gok, want het heeft wel degelijk met God, rechtstreeks met God te maken. Maar het is niet het antwoord dat we zoeken.
6: Ik weet het niet.
0: Wat vond je van de vragen, Alexander? Kon je er zelf een beetje op antwoorden op voorhand of niet?
12: Op sommige wel, maar sommige vond ik wel heel moeilijk. Zoals die drie feesten in september van Maria. Die zou ik echt niet hebben kunnen antwoorden. En wat was er nog? De vragen over Aarschot zou ik niet echt kunnen hebben geantwoord. Ja. Maar ja, ik woon niet in Aarschot, dus dat is wel een beetje logisch.
0: Ik vond trouwens dat de mensen die we hebben aangesproken heel goed daarop konden antwoorden. Ja, want ik weet al ondertussen dat bijvoorbeeld de patroonheilige niet altijd zo makkelijk is, maar best begrijpelijk is. Maar in andere steden is dan de hoofdkerk vaak gewijd aan de patroonheilige van de stad. Maar in Aarschot is dat niet het geval. En toch wisten heel veel mensen spontaan de patroonheilige.
12: Ja.
0: Beste luisteraars, dan is het nog eens tijd voor een fragmentje. En ik stel voor dat wij de zevende en de achtste vraag even overslaan om te luisteren naar de vragen over Aarschot, aangezien we het daar juist over hadden. De negende en de tiende vraag over Aarschot. Dan hebben we nog twee vragen en die gaan over Aarschot.
1: Ja.
0: Wat heeft Aarschot niet? Een Begijnhof, een basiliek, een Christus Koninkkerk of een Onze Lieve Vrouwkerk? Dus er zijn drie van deze. Alleen zijn er in Aarschot, maar eentje niet.
1: Eentje niet.
0: Ja.
1: Maar Onze Lieve Vrouwkerk, ik heb nooit gezien.
0: Nee.
1: Er zijn andere kerken. Ik ben niet van Aarschot, ja. Ik woon hier al 10 jaar, maar ja, zoveel weten over kerken.
10: Basiliek.
13: Geen idee. Wij zijn voor het eerst van ons leven in Aarschot.
1: Ja.
13: Vanaf een uur of vijf of zo.
1: Vijf, ja.
13: En wij hebben hier alleen gegeten en gedronken voor de rest.
1: En we gaan er ook slapen.
13: Ja, nee, niet hier, maar ja, een eentje verderop.
1: In het Begijnhof gaan we slapen.
13: Nee, nee, gaan we niet.
1: Nou, een Begijnhof heeft het wel, denk ik, hè?
13: Oh, dat wel.
1: Ja, ja, ja.
0: Willen jullie goed gewagen?
1: Het basiliek heeft het niet. Ja, maar ik heb om me heen gekeken. Ik zag geen basiliek.
13: Er stond daar nog een kerk. Er stond een kerk, toch? Ja, ja, maar dat was wel dat klooster, dat kapucijnenklooster. Dat heb ik wel gezien.
5: Het basiliek.
0: Antwoord A.
4: We hebben geen basiliek.
7: Een basiliek.
6: Ik ga vanuit een basiliek.
7: I'm gonna assume the second one, the church of the Jesus. I forgot what it is, but
0: de basilica.
7: Ja, yeah, de basilica. Yeah.
12: Wat heeft Aarschot niet? Een Begijnhof, een basiliek, een kist.
6: Basiliek.
12: Wie is de patroonheilige van Aarschot?
1: Zijn Roosjes?
10: Geen idee.
13: Dat weet ik. Ik ga niet op gokken.
1: Petrus.
13: Nee, nee. Ik heb echt geen. Ik sta niet. Oh, wacht even. Wat is dat? Die van dat café, die pater Klokken, Mokken? Nee, dat is geen heilige. Nee,
14: nee, nee.
13: Nee. Nou, nee, weet ik echt niet.
5: Roches?
12: Oh.
9: Dat weet ik niet.
12: En
9: ah, dat standbeeld, dat ken ik. Dat ken ik. Denk na, kom aan.
12: Pater Damian.
9: Ah, maar ja, Pater Damian. Maar ja, dat kent iedereen, hè?
10: Maar...
12: Kijk, Giovanni Bosco, Don Bosco. Nee, nee, ja, dat is van Tremelo, maar Damian, ja, hier is...
9: Ja, Sint-Roches.
11: Ik zou denken het verloren verstand.
9: Nee, Sint-Roches, ik heb het al gezegd.
15: Is dat dan Sint-Roches? Ja?
6: Nee, zegt me niks. Nee.
7: Oeh, dat is een hard one. I have no idea.
13: Sint-Roches.
0: Zijn er bepaalde gesprekken jou bijgebleven waar je nog hebt aan teruggedacht?
12: Ik vond het gesprek met Amani en Pablo en de andere weet ik niet meer, vond ik wel speciaal. Vond ik wel, ja, daar heb ik nog wel over nagedacht.
0: Ja, dat was een heel speciale groep.
12: Ja,
0: een samenstelling van mensen echt... ook.
12: Ja, van heel veel verschillende mensen, ja.
0: En aan de ervaring op zich... Zijn er bepaalde dingen die je zijn bijgebleven?
12: Ik vond het wel leuk. Het was wel een interessante ervaring. Want ik had nog nooit zo mensen op voorhand op straat gewoon random iets gevraagd. Zoals nu. Ik vond het wel een speciale ervaring, hè.
0: Vond je dat vrij makkelijk ging?
12: Ja, ik vond wel dat redelijk makkelijk ging. Toch, nadat ik had gezien hoe je dat moest doen, wist ik wel van, ah zo, en dan ging dat wel makkelijk. Soms vergat ik wel iets, zoals de vraag van de drie feesten, het laatste feest. Dat vergat ik wel altijd. Ik denk dat ik dat nooit wist. Maar ja, het ging wel op zich wel goed, denk ik.
0: Ja, ik vind dat sinds ik dit programma ben beginnen doen, vrij opmerkelijk hoe makkelijk je eigenlijk mensen gewoon kunt aanspreken.
12: Mm.
0: Want allee, wij zijn dat zeker in onze cultuur niet zo heel gewoon. Maar je kunt echt gewoon mensen die op straat zijn aanspreken, gesprek mee voeren. Ze zijn, allee, over het algemeen staan er heel open voor om te zeggen wat ze denken. Om een beetje te delen over hun leven. Ik vind dat echt opmerkelijk.
12: Dat is wel, ja.
0: Beste luisteraars, dan gaan wij nog luisteren naar de laatste vragen die wij gesteld hebben. Dat waren vragen 7 en 8, want die hebben we nog niet gehoord. De specifiek katholieke vragen. Deze keer gingen deze vragen over Maria. U heeft Alexander het al horen zeggen dat dat een moeilijke vraag was. En over het woord katholiek.
16: In september vieren we 3 feesten van Maria. Kunnen jullie er eentje opnoemen?
1: Ik weet eentje van augustus. 15 augustus. Dat weet ik van mijn mama. In september, ja, dat met Anna iets, maar ja, ik ben niet zeker welke.
0: Kent u een aantal feesten van Maria, of niet?
1: Maria Gemmelwaard.
0: Ja, inderdaad, dat is de meest bekende in augustus. Maar dat is jammer genoeg niet in september.
1: Nee.
13: Geen enkele. Maria Hemelvaart?
14: Ja, Maria Hemelvaart.
16: Dat is een goede gok, maar dat is in augustus.
13: Oh ja, ik geen idee.
14: Nee, dat zou ik niet weten.
13: Sorry.
1: In december.
16: In september.
1: In september.
16: Deze maand.
1: 15 augustus.
16: 15 augustus is er eentje, de bekendste van het jaar, denk ik.
1: Ja.
16: Maar in september zijn er ook 3.
9: Heilige Maria?
17: Nee.
9: Feestdag van de Heilige Maria?
17: Nee, Heilige
9: Maar ja, ik ben zover nog niet in de Bijbel.
0: Nee, maar dit is een specifiek katholiek maagd, gebruik.
4: Die is maagd. Maria is maagd.
0: Maar het is, dus veel, het is veel specifieker dan dat. Er zijn heel veel feestdagen die met Maria te maken hebben. Dus bijvoorbeeld, de meest bekende is 15 augustus, Maria ten hemelopneming. We hebben nog veel meer feesten dan dat. En dus in september zijn er ook 3. Maar ja, het zal moeilijk
9: zijn. Ja, sorry, dat was... Ik ben net beginnende christenen, dus ik ben nog niet van heel veel op de hoogte. Ik heb de eerste 45 pagina's gelezen, dus voor mij is het helemaal nieuw.
18: Maria Lichtmis?
9: Nee.
0: Dat is 2 februari.
9: Oei, whoops. Help.
19: Ik ben ongelooflijk slecht in datums en feestdagen. Ik heb geen idee.
18: Okay. Mijn verjaardag vergeet je ook altijd.
19: Leugens.
18: Oh, dat mag je niet op deze radio.
19: Oei, ja.
15: In september.
0: Ja, in september.
15: Nee, dat kan ik. Nee.
0: Dat snap ik. Dit is echt wel een van de moeilijkste vragen die hier tussen zit.
6: Is onze lieve vrouw?
0: Onze lieve vrouw is gewoon wat we Maria noemen.
6: Ja.
0: We zoeken naar een feest. Dus we hebben heel veel feesten van Maria die iets over haar vieren. En in september zijn er dus 3.
6: Het zijn geen feestdagen, hè? Het
0: is ja, gewoon, een feestdag.
6: Het is gewoon een
0: maar het is geen vrije afdag.
6: Ja, oké. Okay. Come on, help me out. Zo'n heiligverklaring of zo.
7: Ja, yeah, I think I forgot.
0: Do you know any Marian feasts?
7: Oh, I don't think so.
8: No. Nee, 15 augustus, onze lieve vrouw Lichtmis.
20: Maar september,
8: dat zegt me niks.
0: Nog een vraagje. Wij zijn katholiek, dus we behoren tot de katholieke kerk. Maar het woord katholiek zelf komt uit het Grieks. Enig idee wat het betekent als je het letterlijk zou vertalen uit het Grieks?
1: Dat wist ik niet.
0: Ja. Het heeft iets te maken met het feit dat het voor heel de wereld bestemd is.
18: Ik weet niet.
21: Nou, Jonne, moet jij weten.
13: Ja,
21: dat heb je vast geleerd op school.
13: Ja, iets van...
21: Iets met catechismus?
13: Nee, iets algemeen, gemeenschappelijk of zo. Iets...
22: Kan het iets maken met de stam, katholiek?
16: Nee. Je mag een gok doen, misschien.
22: Trouw aan de kerk of zoiets.
16: Ja, het gaat ook dat iedereen bij de kerk mag.
22: Ah.
16: Dat de kerk voor iedereen is.
22: Ah ja.
0: Wat zou het woord dan zijn, als dat de betekenis is?
4: Voor mij betekent dat niks, want ik was mijn geloof verloren.
0: Oei.
4: Maar ik ben weer op weg.
0: Ik ook.
4: Voilà,
0: dan zijn we samen.
23: Ik vind dat in geloof, je mag niet kwijt zijn. In geloof, dat is een hoop. Dat zit het in u zit. Hè. Als je echt in geloof in God, dan ga je helpen. Dan ga je doen. Als je hem vraagt, God, ik wil niet meer zo zijn. Ik weet niet wat het woord katholiek is, maar ik zou echt iets graag willen weten.
19: Iets met onvoorwaardelijk geloof in God en de Zoon, ik weet het niet.
0: Zou gekund hebben, het is niet het juiste antwoord.
19: Nee.
0: Het heeft iets te maken met het feit dat de kerk voor iedereen is.
18: We zijn dat niet goed hier aan het doen. Ik weet het niet.
0: Dat valt heel goed mee, hoor.
19: Ik probeer, maar ja.
15: Nee, ook niet. Nee, daar heb ik geen idee van.
0: Het heeft iets te maken met het feit dat de kerk voor iedereen is... Enig idee?
15: Ja, christelijkheid? Nee.
6: Ik kan er niet opkomen. Nee.
7: Katholiek. No, I don't know, to be honest.
16: Nee. Het heeft iets te maken met dat de katholieke kerk voor iedereen open staat en dat iedereen daar ook in mag.
8: Nee, geen idee.
0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Quo Vadis. Deze maand waren wij op stap in Aarschot, om de mensen daar aan te spreken en hen enkele vragen te stellen. En zo hebben wij samen alle kennisvragen kunnen horen die we daar gesteld hebben. En dan is het nog tijd om ook de getuigenissen te horen. We hebben op het einde van onze quiz ook gevraagd aan de mensen of zij zelf gelovig zijn, of als al bleek dat dat niet het geval was, wat zij daarover denken, of zij in contact komen met gelovige mensen, en zo voort vragen in die trant. Wij gaan luisteren naar muziek en dan naar dit voorlaatste fragmentje.

0: Als ik nog een vraag zou mogen stellen.
1: Zeg maar.
0: U zegt dat u orthodox bent.
1: Ja.
0: Is uw geloof belangrijk voor u?
1: Ja, denk ik. Door een ervaring of zo, dan denk ik dat er is iemand daar, dat bestaat er iets. Maar wat precies, dat weet ik niet. Ik kan niet zeggen dat ja, alles van de Bijbel echt zijn, maar ik geloof dat er is iets daar. Dat is belangrijk, denk ik. Ja.
2: Nog een vraag voor jullie. Dus jullie zijn niet echt zo gelovig, maar hebben jullie veel vrienden in Nederland die gelovig zijn?
3: Nee, onze vrienden eigenlijk niet.
4: Helemaal, hetzelfde als wij.
2: En dan nog een vraag. Bent u katholiek?
5: Ik ben katholiek, maar niet praktiserend. Ik bedoel, ik ga niet elke zondag naar de kerk of naar de mis. Maar ik ben katholiek opgevoed, geboren, gedoopt en ik blijf daar. Ik heb geen reden om dat niet meer te zijn, zo zal
2: en
5: ik zeggen.
2: En is uw geloof belangrijk voor u?
5: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Fijn. Ja.
0: Hoe beleeft u dat dan? U zegt het is belangrijk.
5: Gewoon door goed te zijn. Gewoon een goed mens te zijn in alles, eigenlijk. Ja. En ik ga ook graag naar de kerk. Als ik er ben, voel ik mij ook goed. Maar ik zal niet elke zondag naar de kerk lopen. Zo. Dat is, nee.
0: Sorry, voor we het cadeautje geven, zou ik nog willen vragen. U zei daarnet, u bent van Marokkaanse afkomst. Klopt, moslim opgegroeid?
6: Nee, niet moslim opgegroeid, maar wel een Marokkaanse achtergrond.
0: Maar u zei ook dat u beginnend
6: christelijk bent. Ja, mevrouw.
0: Zou je daar iets over kunnen vertellen? Hoe is dat gebeurd?
6: Ik was ooit in de kerk van Oostende. Ik was daar ooit op weekendje met mijn oma. En ik ben daar ooit een kerk binnengegaan. En dat had mij zoveel... Dat had mij een gevoel gegeven dat ik zeg van... Deze mag ik niet negeren. En dan ben ik eigenlijk zo een bijbeltje gaan kopen in de bibliotheek van Aarschot. En zo ben ik mij daarin vergroeid. En ben beginnen bidden. En ik heb heel veel signalen van God gekregen. Dus... Dat was heel mooi om mee te maken.
0: Oké, fantastisch. Zou ik u ook mogen vragen? U zei, bent uw geloof op een gegeven moment verloren. Maar dan zei u ook, begint het terug te vinden?
7: Ik ben op de weg van het terug te vinden. Ik ben nu eigenlijk anarchist. Ik geloof in niks. Maar dan moet mijn verleden weten ook. Wanneer dat je terecht haalt voor iemand zijn leven te nemen, dan heb je geen poot niet meer voor op te staan. Maar nu beginnend zoekende... En we zullen zien waar dat de weg.
0: Het is iets waar je nu voor open staat.
7: Ja, open en zoekend. Ja.
0: Okay, dus ook echt actief mee bezig?
7: Ik kon een keer soms naar de kerk.
6: Ik ook op zondag voor de mis. En het is heel mooi om mee te maken, mensen. En ik zou het zeker aanraden.
0: Zou ik het u ook mogen vragen? Ja, bent u gelovig? Is dat iets wat je belangrijk vindt?
8: Ja, ik ben gelovig, mevrouw, zeker en vast.
0: Laat dat maar horen.
8: Ik ben Afrikaan. Ik kom van een familie. Mijn moeder die bidt gewoon 24 hours a day, ze staat gewoon te bidden voor de mensen, weten voor ons. Ik ga bidden voor jou, voor mijn broeders en zo, toch? We zijn christenen. Ja, je moet bidden. Je moet aan God vragen. Bidden voor gezondheid van mij, van mijn familie. Iets goed mocht komen, dat die mensen op straat beter mogen omkomen. Ik ken die dingen van jullie. Want ik ben daar opgegroeid. We gingen slapen in de kerk. Mijn moeder ging om zo de hele nacht te bidden. Maar dat is zo Afrikaans. Dat is echt zo bidden de hele nacht. Dan. Je zou echt niet beseffen. Ja, dat is mooi, maar bon.
0: Okay.
8: Ik heb respect voor jullie ook voor deze. Dat is niet veel dat je zo ziet. Maar dat is goed. En dat helpt jou voor je motivatie. Als je in God gelooft, zo leven in de Bijbel. Wat die zeggen, hè? Je wordt er wijs van, in plaats van stomme dingen gaan doen... Nee, je gaat dat niet doen. Nee. Je gaat met die broeders van die kerk gaan mooie dingen... Ik ben daar geboren, maar ik ben daar... Ik zit nu op straat. Ik ben niet op straat, maar... Ik ben aan het drinken, ik pak drugs. Omdat, ik wou dat niet meer gaan met mijn broeders. Ik kan eerlijk zijn, waarom ga ik liegen?
0: Enorm bedankt om te willen antwoorden. Wij gaan ook zeker voor u bidden.
8: Ik kan ook voor jullie bidden.
6: Want ik word ook opgenomen maandag... Mag
8: je
6: dat ook zeggen?
8: Ja, zeg opgenomen.
6: Ja, ik word ook opgenomen maandag voor een alcoholverslaving, borderline en bipolair te zijn.
0: Okay.
6: Dus ik hoop dat God mij hierin ook zal meesteunen. En, ja.
0: Dankjewel alle twee om mee te willen doen. Zou je nog een laatste vraag mogen stellen? Zijn jullie zelf gelovig of niet?
1: Ik niet.
4: Ik denk vooral dat het katholicisme doorheen de eeuwen enorm goed gezorgd heeft voor bijvoorbeeld wetenschap en naastenliefde te beoefenen, waardoor dat het Westen zich heeft kunnen ontwikkelen in een richting waaronder bijvoorbeeld afschaffing van slavernij of in het algemeen gewoon meer streven naar vrede zoals de Europese Unie nu doet. En dat dat echt wel de basis is geweest voor een veel beter bestaan dan wij hebben hier in het Westen.
0: Maar persoonlijk bent u er niet mee bezig?
4: Ik ben persoonlijk agnosticus. Ik geloof dat er heel veel kan bestaan. Een exact geloof kan ik niet volgen, naar eerlijkheid. Maar ik ontwijk zeker niet dat er heel veel juiste aspecten zijn aan zowel katholicisme als andere geloven.
0: Als ik nog als laatste zou mogen vragen, bent u zelf gelovig of niet?
9: Nee, niet gelovig. Nee, niet.
0: En bent u daarin in opgegroeid? Bent u er ooit mee in contact gekomen of niet?
9: Nee, mijn ouders hebben het ook nooit opgedrongen of iets dergelijks. Nee, nee. Maar ik heb er wel respect voor.
0: Dat is leuk om te horen. Ja. Is het iets waar u ooit mee in contact komt, ooit over nadenkt of helemaal niet eigenlijk?
9: Ja, moet ik wel zeggen dat dat af en toe wel eens speelt. Ja, soms op moeilijke momenten of zo, ja. Ja. Ja.
0: Dankjewel om mee te doen.
10: Ja, sorry voor de...
0: Nee, geen zorgen, geen zorgen. Het was een beetje moeilijk voor jullie om te antwoorden. Ja. Is geloof iets waar jullie ooit mee in contact komen of niet?
10: Het zit sowieso gebonden in de cultuur, hè. Dus je komt daar altijd mee in aanraking, denk je. Dat kun je niet echt vermijden. Echt geloven zelf. Ik denk niet dat we echt praktiserend zijn of zo. Maar ik ben ook hier naar het Sint-Josefs College geweest. Dus ik heb ook wel katholieke school... naar een katholieke school geweest. Ik ben ook gedoopt. Maar zelf, het leeft zo niet meer bij mij. Dus, en ik denk... Zij is van Brazilië, dus dat is dus ook nog heel christelijk. Ja. Haar ouders ook nog. Maar ik voel toch in onze generatie dat het er... Dat we like our generation is getting less and less Christian in a way, of gelovig.
0: Would you say you have faith or no?
10: Yeah, I think she has more than me. Yeah.
11: I have more. I have faith. Yeah.
0: Do you think it's important to you?
11: It is. Yeah.
0: And how do you live it then? If you say it's important, what does it mean?
11: To believe there's something bigger than us, like. Also, I feel like when someone like is face a really challenging moment in the life, it's important to have like also someone to ask for help, to have hope.
0: All right, thank you very much for answering. If I can ask a last question,
12: yeah.
0: Are you a Christian? Do you have faith or no?
12: Not really. I used to be a Christian, a Catholic one, but right now, at the moment, not really.
0: And can you say something about why you're not anymore then?
12: It was kind of related to how a religion was viewed in my family. My family used to be Christian, but then my mother kind of transitioned to something closer to Buddhism. So I'm sort of started mirroring it, but then I'm still in the process of deciding what do I believe in and stuff like that.
2: Zijn jullie katholiek?
10: Half.
5: Ja, gedoopt en eerste communie, plechtige communie, maar niet praktiserend eigenlijk.
10: Niet meer praktiserend.
0: Ja. En is daar een bepaalde reden voor, waarom niet? Of?
5: Gewoonten eigenlijk, hè.

0: gesproken. Dus we hebben 10 gesprekken gehad, maar af en toe was dat met 2 of 1 keer met 3 personen. En dus in totaal 15 mensen. En 11 personen kenden de radio niet. En 4 daarvan kenden het wel. Eentje omdat zijn oma naar ons luistert. En dan nog een paar mensen die het alles beluisterd hadden of die het kenden omdat ze zelf voor een radio gewerkt hebben. En dat was dus de eerste vraag. 11 personen kenden ons niet, 4 personen wel. Dan de eerste vraag met een juist antwoord. Radio Maria is een katholieke radio, maar er zijn Radio Maria's verspreid over heel de wereld. In hoeveel landen bestaat er een Radio Maria? Weet je het nog, Alexander?
1: Dat weet ik nog. C, 90 landen.
0: Inderdaad. Ja, in ongeveer 90 landen zijn er Radio Maria's. Dat hadden 2 personen juist. Dan naar de Bijbelse vragen. Ja, 2 personen. Natuurlijk, dat is een vraag die is niet makkelijk, hè?
1: Nee, dat is gewoon gokken voor de meeste personen.
0: Ja, inderdaad. Als je de radio niet kent, dan weet je het niet. En zelfs als je de radio kent, het is niet dat wij hele dagen aan het zeggen zijn hoeveel Radio Maria's er zijn.
1: Ik zou dat denk ik ook niet eens kunnen antwoorden. Hmm. Als ik het nog niet wist, het antwoord.
0: Ja. Oké. Dan gaan we naar de Bijbelse vragen. De eerste vraag over het Oude Testament was: hoe heet het eerste boek van de Bijbel?
1: Genesis.
0: Exact. 3 mensen hadden dat spontaan juist. 2 mensen na een hint. Ofwel de letter G, of zeggen als iets een begin heeft, dan wordt het ook zo genoemd. En er was ook 1 persoon die in zijn eigen taal antwoordde, dus ik kan niet evalueren of dat het juist was of niet, maar ik ga ervan uit dat het juist was. Dus dan kunnen we zeggen dat in totaal 6 personen, sommigen na een beetje een hint, het wisten. Dan de vraag over Noah. Hoeveel dagen en nachten regende het terwijl Noah in de ark was?
1: 40 dagen en nachten.
0: Exact. 2 personen wisten dat spontaan. En 4 personen hadden een hint nodig. En dan wisten zij eigenlijk ofwel dat 40 een Bijbels getal is en hebben dat daarom gegokt. Of zij wisten dat Jezus 40 dagen in de woestijn was voor zijn publiek leven. Dus dat vind ik wel mooi eigenlijk, dat mensen dat cijfer kennen. Dan moet je toch al een beetje iets weten.
1: Dat is. Dat is niet een getal dat echt veel voorkomt of zo.
0: Nee. Dus 6 personen konden het min of meer zeggen.
1: Oh, goed dan.
0: Ja, hè? Ik was daar best tevreden mee. Dan hadden we de eerste vraag over Jezus. Door wie werd Jezus gedoopt?
1: Johannes de Doper.
0: Inderdaad, 5 personen wisten dat. En dan nog 2 na een hint. En dat was de hint dat het tweede deel van zijn naam de Doper was. Dus die konden dan de associatie maken met Johannes de Doper. Dan hadden we nog een vraag over Jezus. Wat is volgens Jezus het grootste gebod?
1: Bemin God met heel je hart, heel je verstand en heel je ziel.
0: Inderdaad, dat is het grootste gebod. Bemin de Heer uw God met heel uw hart, heel uw ziel en heel uw verstand. En dat hadden 2 personen juist. En dan hadden we hadden heel veel mensen die zeiden om bemin je naaste zoals jezelf. Wat ook een heel goed antwoord is, want Jezus zegt ook dat dat eigenlijk quasi gelijk is aan het eerste gebod. Maar het eerste gebod is toch het eerste gebod. En er waren ook wel 1 à 2 mensen, afhankelijk van hoe je hen evalueert, die het wisten nadat we een hint gegeven hadden dat het rechtstreeks met God te maken hadden. Dus

0: vier mensen konden uiteindelijk het antwoord geven.
1: Dat snap ik wel, want dat dat zo laag is, want dat was wel echt een heel moeilijke vraag, vond ik wel.
0: Ja, snap ik.
1: Wel, een stabiel eigenlijk wel, want ja. Ik zou het wel moeilijk vinden. Ik zou niet echt weten wat dat het belangrijkste gebod was van het 10 geboden.
0: Ja, we kunnen die vraag zo stellen, omdat we op een gegeven moment er schriftgeleerden naar Jezus gaan met die vraag: wat is het belangrijkste gebod? En dan geeft hij zijn antwoord. Dus daarmee.
1: Mm.
0: Dan hadden we de meer specifiek katholieke vragen. De eerste daarvan ging dus over Maria. We hebben het al een paar keer genoemd. In september zijn er 3 feesten van Maria. En dan was onze vraag naar de voorbijgangers: kunnen jullie er eentje van opnoemen?
1: De geboorte van Maria op 8 september.
0: Inderdaad, dat zou helemaal juist geweest zijn. Kan je de andere ook nog of niet?
1: Wacht, op 12 september de... wacht, wat was dat nou weer? De heilige naam van Maria, denk ik.
0: Inderdaad, dat is juist.
1: En dan op 15 september de... heilige moeder van smarten, of...
0: Ja, mega goed, dat is juist.
1: Ja, dat is goed.
0: Nu weet je toch, Alexander, het heeft gewerkt.
1: Ja. Dat is waar.
0: Inderdaad, dat waren de 3 mogelijke antwoorden. Maria geboorte, heilige naam van Maria en moeder van smarten. Maar het is zo dat niemand dat eigenlijk kon zeggen.
1: Nee, ja. Dat was wel een heel moeilijk punt.
0: Ja, dat is helemaal begrijpelijk dat niemand dat wist. Je moet echt praktiserend katholiek zijn om dat te weten. Dus ja. Dan hadden we nog een vraag over de katholieke kerk. Het woord katholiek, we gebruiken dat om aan te geven dat iemand deel is van de katholieke kerk, dat zij christen zijn. Maar het woord zelf komt uit het Grieks. Katholikos, geloof ik, is het Griekse woord. Zouden we dat Griekse woord naar het Nederlands vertalen, wat is dan de letterlijke betekenis?
1: Universeel.
0: Inderdaad, dat is het juiste antwoord. En er was 1 iemand, die Hollander, die zijn kennis had uit de protestantse scholen waar hij in gezeten had, die in de buurt kwam van de betekenis, hij zei gemeenschappelijk. Dus ik denk dat hij het eigenlijk wel wist, maar ja, het een beetje ver zat.
1: Ja, dat vond ik wel ook.
0: Ja, en al de rest, die dachten, wat logisch is, hè, dat het veel meer met katholiek zijn te maken had in de zin van trouw aan de kerk, geloven, christelijk zijn, dingen in die trant. En dan hadden we nog de 2 laatste vragen over aarschot. Wat heeft aarschot niet? Een begijnhof, een basiliek, een Christus Koninkerk of een Onze Lieve Vrouwkerk?
1: Een basiliek.
0: Inderdaad, en dan wat bijna iedereen wist dat. 8 personen hadden dat juist. En dan de laatste kennisvraag. Wie is de patroonheilige van Aarschot?
1: Sint Augustus.
0: Inderdaad, een van de best heiligen. En 4 personen of 4 groepjes konden dat juist antwoorden.
1: Zoveel. Zo.
0: Ja, want dat is echt niet zo'n makkelijke vraag om te stellen, de patroonheilige van een stad. Maar ja, ik vond dat opvallend dat echt veel mensen dat konden antwoorden.
1: Zwaar. Zwaar.
0: Dan zou ik jou graag willen vragen, Alexander, of jij een gokje wil wagen hoeveel rozenkransen en hoeveel balpennen we hebben uitgedeeld. Enig idee?
1: Wacht even. Dus er zijn 15 personen geweest, hè?
0: Ja, inderdaad. We hebben 15 personen gesproken, maar we hebben 14 voorwerpen uitgedeeld.
1: Ik ook. 8 balpennen en 6 rozenkransen.
0: Dat zit er heel dichtbij. Ik dacht trouwens ook dat wij meer balpennen hadden uitgedeeld aan rozenkransen, maar het is niet waar. We hebben 7 rozenkransen uitgedeeld en 6 balpennen.
1: Ah, echt?
0: Ja.
1: Maar ja, zo goed.
0: Ja, dat is altijd leuk, hè, als we veel rozenkransen uitdelen.
1: Ja, dat is waar. Ik zou dat niet verwachten.
0: Nee, ik had het ook niet zo in mijn hoofd. Maar het is wel echt zo. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Quo Vadis. Nog eens enorm bedankt aan Alexander. Dankjewel, Alexander, om mee te gaan en om ook nu dit gesprek te willen voeren. Ook jullie allemaal enorm bedankt voor het luisteren. Voor jullie gebed ook, voor alle mensen met wie wij gesproken hebben. En dan is het tijd om deze uitzending af te sluiten. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Tot een volgende keer. En geniet nog van het laatste fragment, waar jullie kunnen horen wat de mensen gekozen hebben. Een rozenkrans of een balpen van Radio Maria. We willen u graag als bedanking een geschenkje geven. U kan kiezen tussen een rozenkrans van Radio Maria en een stilo.
2: Ik vind dat echt mooi.
0: Ja? Ah, dan zullen we het daarop houden.
2: Ja, super, dankjewel. Alsjeblieft. Ik vind dat echt mooi. Meestal voor mijn mama, ja.
0: Zeer goed. Ja. Zou je juist nog willen zeggen in de micro dat u de rozenkrans gekozen heeft?
2: Ja, ik heb een rozenkrans gekozen en hartelijk bedankt voor dat cadeautje.
0: Zeer graag gedaan. Dankjewel, mevrouw.
2: Ja, en bedankt voor jullie tijd.
0: U ook.
2: Oké, fijne dag nog.
0: Ja, dag. U ook.
3: Ik heb rozenkrans gekozen.
4: We hebben, omdat jullie mee hebben gedaan, hebben we ook nog cadeautjes dat we jullie willen geven.
5: Cadeautje.
4: Je kan kiezen tussen oftewel een rozenkrans, oftewel een...
6: Radio Maria wil ik wel. De pen, dat is wel leuk. Ja.
0: Alsjeblieft, willen jullie er elk een?
6: We hebben heel veel. Maar dat vind ik leuk, dat doe ik in mijn agenda. Want Maria staat erop. Wat ik getrokken heb? Nou, ik heb een prachtige, mooie bolpen gekregen van de dame en de heer die ons hebben geïnterviewd. En dat staat op Radio Maria. En ik zal deze pen koesteren en ik stop hem bij mijn agenda.
4: Dank
6: dus u. Al mijn afspraken schrijf ik met de pen Radio Maria. Ja, want hij is ook mooi smal, dus hij past er precies in. Snap je? Daar heb ik ook naar gekeken.
3: Een stilokke, het is een mooitje. Ja, zie, dank u. Een mooie herinnering. Ik heb een stilo, een pen gekozen en daarop staat het logo van Radio Maria. Heel mooi.
4: Dank u.
3: Heel proficiat, hè.
4: Dank u. Dank u dat je het meegedaan.
3: Voilà, het beste nog, hè.
0: We gaan eerst nog, als het goed is, willen we jullie graag nog een cadeautje geven. Dat jullie hebben meegedaan.
7: Dat is heen.
0: Jullie mogen kiezen tussen een rozenkrans van Radio Maria.
7: Ja.
0: Die ziet er zo uit. Of een stilo van Radio Maria.
7: Nee. Ja, de eerste optie direct.
0: Okay. Oh. Alsjeblieft.
7: Kan ze u eens tegen elkaar houden, mevrouw?
0: Ja.
7: Zijn dat dezelfde? Nee.
0: Het Wacht, zijn normaal dezelfde, ja. Oh, maar inderdaad, de kleuren zijn hier een beetje anders.
7: Kleur, ja. Deze doe eens naast elkaar. Ja, ik weet het al.
0: Zeer graag gedaan.
7: Dank je wel, dat is heel vriendelijk, mevrouw. En ik hoop dat eerst mij heel veel steun in de toekomst zal brengen. En hartelijk bedankt voor het interview.
0: Enorm bedankt alle twee om mee te doen. We willen nog een cadeautje geven als bedanking. Jullie kunnen kiezen tussen een rozenkrans of een stilo van Radio Maria. Ik ga eens even zien.
8: Dat is keihard de moeite waard. Ik ben super blij. Serieus, hè?
0: Dat is goed.
8: Een stilo.
0: Een stilo, alsjeblieft. En u?
9: Ja, ik wil ook van een stilo.
0: Een stilo, oké. Okay. Ja. Dan ga ik even... Ja, moet ik in mijn zak.
8: Ik zou ze alle twee willen.
0: Alsjeblieft. Dat wordt niet nu uitgezonden, maar dat wordt wel uitgezonden.
9: Ja, moet je tegen oma zeggen dat
0: Ja, dat zou leuk zijn. Het is het programma Quo Vadis, heet het. Het makkelijkste om te doen, denk ik, is om naar onze website te gaan, radiomaria.be. Dan kun je op programma's klikken. En dan zijn ze alfabetisch, dus redelijk van onder, Quo Vadis. En dan zie je wanneer het wordt uitgezonden. Het gaat ook daarop verschijnen.
5: Tof, als het wordt uitgezonden, dan luister ik graag.
0: Top. Dus de eerste uitzending is de derde vrijdag van de maand, 10:30. Jullie ook, heel erg bedankt.
10: Noem maar de Rozenkans.
0: De Rozenkans, oké, ja. Fantastisch. Alsjeblieft.
10: Oké.
5: Ik heb nu wel echt... Bedoelt je donatie of zo?
0: Nee, ik bedoel, wij willen jullie iets geven als bedanking. We zijn geen geld aan het aftroggelen, geen zorgen.
5: Nee, het is wel echt niks bij me voor dat je doorgaat te komen wandelen.
0: Nee. Dat is niet de bedoeling.
5: Of do you want the cross?
0: Alsjeblieft. Do you want a rosary?
5: You can take the cross if you want.
0: You can both have one. It's, we have enough.
6: The cross.
0: Oké, alsjeblieft.
5: Ik moet wel zeggen, we respecteren het wel, want... Ik heb ook zo een Maria-kruisje en zo. Ik draag dat ook wel op mij, want dat is mijn ouders, vooral mijn mama dan, die gelooft ook nog wel. Dus het zit nog wel in de familie ook. Maar ik denk dat, ik ben een beetje zoals haar, dus wij zijn... Ik heb die hoop en ik wil in iets geloven, maar daarom niet zoals het geschreven staat, weet je? Ik heb een beetje mijn eigen interpretatie. Ik denk dat het... een mooi idee is ook dat er een hiernamaal is, dus dat er iets na dit komt, dat het niet gewoon stopt. Dus daar houden we ook wel aan vast allebei, denk ik.
11: Yeah, it's just the rosary. I love it.
6: Mooi.
12: Dat hebben we nog een rozenkrant, hè? Of wil ik wel een rozenkrant?
13: Ja, ofwel, kies je maar.
12: Nee, ik kies geen.
0: We mogen anders alle twee eentje kiezen, hoor.
13: Ah, wel.
0: Geen zorgen.
13: Dan zullen we twee verschillende dingen kiezen, misschien.
12: Allee, voor mij de pen.
0: Okay,
12: dankjewel.
4: Alsjeblieft.
0: Zou u juist nog in de micro willen zeggen dat u de rozenkrans gekozen heeft?
6: Ik heb de rozenkrans gekozen, dankjewel.
12: Dank je.
5: Alsjeblieft.
0: Ja, ik heb al bedankt, hè.
13: Nee, jullie bedankt.
12: Graag gedaan.
13: Succes, we zullen eens luisteren. Laten
0: zeg goed. Dat is
14: welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn nu samen om de dagsluiting van deze dinsdag te bidden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Gevolgd door de psalm die u kunt vinden op bladzijde 1206. En indien u de korte schriftlezing wilt meevolgen, die kunt u vinden op bladzijde 1207. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En belijden wij dan allen op het besluit van deze dag onze zonde. Heer die de rouwmoedigen troost, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus die gekomen zijt voor de zondaars, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer die onze voorspreker zijt aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. Aanhoor mijn bede, Heer, gij zijt getrouw, let op mijn smeken. Verhoor mij, omdat gij rechtvaardig zijt. Roep toch uw dienaar niet voor uw gerecht. Geen mens is immer zonder schuld voor u. De tegenstander laat mij niet met rust, hij werpt mij op de grond en stoot mij in de duisternis der doden. Mijn geest is uitgeput, mijn hart geheel verstijft. Ik denk terug aan vroeger dagen, herinner mij al wat gij hebt gedaan. Uw werken staan mij voor de geest. Ik strek mijn handen naar u uit. Mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar u. Verhoor mijn bidden spoedig, Heer. Mijn geest is uitgeput. Verberg uw aangezicht nu niet voor mij. Dan zou het zijn als was ik reeds begraven. Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u. Toon mij de weg die ik moet nemen. Op u richt ik mijn leven. Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer. Mijn hoop zijt gij. Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet, want gij zijt toch mijn God. Uw geest die goedertieren is, geleide mij op effen paden. Omwille van uw naam, Heer, laat mij leven. Gij die rechtvaardig zijt, verlos mij uit de nood. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verberg uw aangezicht niet voor mij, want ik vertrouw op u. We lezen uit de eerste brief van Petrus. Weest nuchter, word wakker. Uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Weerstaat hem, sterk door het geloof. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer, wees Gij ons licht in deze nacht. Laat ons in vrede slapen, zodat wij ons weer met vreugde oprichten bij het aanbreken van de nieuwe dag, door Christus onze Heer, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan hoofdstuk 3, onderzoek, eerste chemokuur. Nadat ik lang met mijn zus heb gepraat over de materiële inrichting van het nieuwe leven dat ons te wachten staat, ga ik, tot rust gekomen, de kamer van Anne Gabriël weer in. De rest van de avond brengen we samen door. Na het vertrek van Alexander bidden we het avondgebed en daarna maakt Anne Gabriël een tekening voordat ze gaat slapen. Ik probeer me op een boek te concentreren, maar al heel gauw gaat ze rechtop zitten en word ik onderbroken door haar onverwachte vraag, zonder voorafgaande inleiding. Ga ik dood? Zo'n ondervraging overrompelt me. Nu al? Ik had niet gedacht dat die vraag al zo snel zou komen. Maar ik wil haar de waarheid zeggen. Die heb ik haar altijd gezegd. En het zou onrechtvaardig zijn haar om de tuin te leiden over een zo ernstige zaak. Inwendig bid ik intens tot de Heilige Geest om me in te geven wat ik moet antwoorden, zonder haar angst aan te jagen. Anne Gabriël, de ziekte die je hebt is heel ernstig en we gaan alles doen om je te genezen. Maar misschien zal de lieve God je toch liever naar zich toe halen. Ze knippert niet met de ogen op mijn woorden, maar denkt even na en geeft als commentaar: ik zal blij zijn te sterven, want dan zal ik bij onze lieve Heer zijn. Dan gaat ze weer liggen en laat mij met open mond en o zo opgelucht staan. Dank u, lieve God. Ongetwijfeld beseft zij niet alles wat de dood meebrengt, maar daar klaag ik niet over. Ze is niet erg verschrikt. Dat is een pijn minder. Dan opeens begint ze te huilen. Ik denk, nu is het zover. Ze heeft begrepen dat ze de kans loopt dood te gaan. Ook al weet ik de oorzaak, toch vraag ik waar die tranen opeens vandaan komen. Liefje, waarom huil je? Omdat ik bedenk dat als ik doodga, ik nog niet klaar ben. Ik heb zoveel zonden begaan. O mijn liefje, huil je daarom, omdat je voelt dat je nog niet klaar bent? Ja. Ik besef nu dat ze zich veel meer bewust is van wat de dood inhoudt dan ik dacht. Ik probeer haar moed in te spreken, maar vooral stel ik haar voor dat ze met kapelaan de Bruel zal gaan praten die haar voorbereidt voor de eerste heilige communie. Dat aanvaardt ze en ze vindt haar glimlach terug. Voordat ze inslaapt, deel ik nog een herinnering met haar die me niet loslaat. Al enkele dagen herinner ik me met pijn in het hart dat ik erg boos op haar ben geworden toen ze niet genoeg opschoot om op tijd op school te zijn. Spijt over mijn standje, dat ik nu onrechtvaardig vind, knaagt aan me. Ik haal de gebeurtenis van enkele weken geleden terug naar voren, die zij zich goed kan herinneren, met als besluit: liefje, ik vraag je vergeving dat ik soms erg boos op je geworden ben, omdat je niet genoeg opschoot. Wat moet je me hard gevonden hebben? Anne Gabriël kijkt me echter lief aan. Maar mama, dat is uw schuld niet. U kon het niet weten. Maar toch ben ik soms wel heel boos geworden. Mama, ik vind het fijn dat u me
om vergeving vraagt, maar ik zeg nog eens dat het uw schuld niet was. Echt, ik neem het u helemaal niet kwalijk. De edelmoedigheid waarmee ze me vrijspreekt, geeft mijn ziel weer rust. Die grootmoedigheid zal in de loop van de ziekte alleen nog maar groeien. Ja, zelf een toppunt bereiken. Nu gaat ze echt liggen en slaapt eindelijk in. Wat mij betreft, het lukt me niet in het betrekkelijk donker van de kamer de slaap te vatten. Ik laat alle gebeurtenissen van de dag in mijn herinnering terugkomen. Mijn kleine meisje, mijn eerste kind, mijn kind ten dode opgeschreven. Zonder dat er zicht is op genezing. Dat hebben we goed begrepen. Ook al zijn de artsen moedwillig vaag gebleven. Nu ik vrees haar kwijt te raken, geef ik me beter rekenschap van alles wat Anne Gabriël voor me betekent. Ik herinner me de dag dat ze ons leven is binnengekomen, toen de verloskundige haar in mijn armen legde. Haar matte huidskleur en haar fijne gelaatstrekken. Ik had me heel naïef voorgesteld dat ik een baby zou krijgen van hetzelfde type als die van mijn tweelingzus, met een lichte huid en blonde haren. Maar dit kleine meisje met haar donkere ogen en haren is het levende portret van haar vader, van wie ze ook de gelaatstrekken heeft. Dat frustreert mezelf een beetje, gezien het feit dat ik het merendeel van de arbeid heb gedaan. Zou mijn handtekening er toch wel wat duidelijker op hebben mogen staan? Een paar dagen die ik op de verloskundeafdeling moest blijven, leken me een eeuwigheid. Alexander en ik wilden maar één ding: naar huis gaan en ons leven met z'n drieën beginnen. De thuiskomst was tegelijk een feestelijk moment en een beetje spannend. Ik nam ouderschapsverlof om me helemaal met haar te kunnen bezighouden. Als leraar zou ik het slechts hebben kunnen verdragen mijn kind aan een ander over te laten om het te gaan bezighouden met de kinderen van anderen. Iedere dag was ik opgetogen haar te zien groeien, haar eerste glimlachjes en haar gejammer mee te maken. Iedere keer als ik haar andere kleertjes aandeed, maakte ik een foto van haar. Ze had veel kleertjes. Ik nam dus vaak foto's. Ik was als een poppenmoeder. Anne Gabriël is onze oudste dochter. 2,5 jaar lang is zij ons enig kind. Ik weigerde haar op een crèche in te schrijven en breng al mijn tijd met haar door. Iedere dag ga ik naar de mis en ook naar het rozenkransgebed om vervolgens naar huis te gaan en met het huishouden bezig te houden. Rond het middaguur ga ik aan het werk. Bij haar geboorte ben ik aan een proefschrift begonnen, terwijl ze haar middagdutje doet, tot 4 uur. Dan ga ik met haar wandelen in het park, of ik ga naar een van de vele cafés met georganiseerde theebijeenkomsten. Daar ontmoet ik vriendinnen. Wij praten over van alles en niets, vanaf wat we net gelezen hebben tot de gevoelens van eenzaamheid die we voelen als onze mannen op zee zijn. Als we samen thuiskomen, dan probeer ik haar intelligentie op te wekken op allerlei gebied. Ik ga met haar kokerellen. Ik vertel haar verhaaltjes. Ik laat haar mooie boeken zien over Rome en Griekenland. Dat is mijn terrein. Ze kijkt met belangstelling naar me en luistert aandachtig. Ze is heel verlegen en is daarom vaak wat stuurs als er volwassenen komen. Op een dag
komt er een vriendin op bezoek en ze weigert tot ziens tegen haar te zeggen. Als 's avonds Alexander thuiskomt, brommen we stevig op haar. Dat zet bij haar een knopje om, want vanaf die dag zal ze tegenover iedereen heel beleefd zijn. Later, als ze 6 jaar is, zal ze iedere dag de hele speelplaats overgaan om al mijn vriendinnen te groeten. Die vertellen me hoeveel bewondering een dergelijke beleefdheid veroorzaakt, ook al besef ik dat sommigen er soms geen raad mee weten, het zelf vervelend vinden. Ik ga dus proberen haar ermee op te laten houden, maar zonder haar te kwetsen. Liefje, je bent niet verplicht om dat te doen. Het is voldoende als je de mensen met wie ik praat, wanneer je de klas uitgaat, beleefd groet. Maar mama, u hebt me gezegd dat je, als je geliefd wilt zijn, ook zelf vriendelijk moet zijn. Wil je graag geliefd zijn? O ja, zoveel mogelijk. Van die tijd af zal ze, ook als haar ziekte op het hevigste is, de mensen die bij ons komen alleen maar met een mooie glimlach ontvangen.

Als ze 2,5 jaar is, wordt François Xavier geboren. Omdat Alexander op zee is, beval ik alleen. Anne Gabriel neemt het heel slecht op. Het binnendringen van die pasgeborene in een wereld waar zij feitelijk de eerste plaats innam, maakt haar erg van streek. Ze krijgt een flinke aanval van jaloezie, die, dat moet ik eerlijk zeggen, me het plezier van die geboorte ontneemt. Ze weigert dat wie dan ook zich met haar bemoeit en besluit om niet meer zelfstandig te lopen. De hevigheid van die jaloeziecrisis toont een aspect van haar temperament. Ze is heel exclusief. Al heeft ze bij zeldzame gelegenheden wel eens een heftige woedeaanval, meestal is ze kalm, heel redelijk, in staat om uren rustig te zitten, in boeken te kijken of te spelen. Totdat ze naar school gaat, op 2,5-jarige leeftijd, gaat ze iedere ochtend mee naar de mis en bidt met mij de rozenkrans voor het Allerheiligste Sacrament. Soms heeft ze genoeg van die dagelijkse bezoeken aan de kerk. Op een dag zegt ze bij het opstaan 's morgens: vandaag niet naar Jezus toe. En als ik haar vraag waar die weigering vandaan komt, dan verduidelijkt ze: de hele tijd al naar Jezus toe, vandaag niet naar Jezus toe. Ik vraag Alexander om raad. Als een Salomon raadt hij me aan om wel naar de mis te gaan, maar niet te blijven voor het rozenhoedje. Dan gaat alles weer zijn gewone gang. Al heel klein kan ze laten zien dat ze gevoelig is voor het lijden van een ander. Op een dag dat haar broertje gedoopt wordt, holt ze naar het kruisbeeld in de kerk en zegt tegen mijn schoonmoeder: Jezus heeft pijn. Ik ga hem troosten. Ik leer haar offertjes op te dragen om doorns uit de doornkroon van Jezus te halen. Dat doet ze altijd graag. Al heel klein gaat ze naar de peuterafdeling van de openbare school in de buurt. Alexander brengt haar op de eerste schooldag, want ik ben dan alweer aan het werk gegaan. Ik maak me zorgen over dat eerste contact, maar alles gaat goed. Ze bloeit al snel op in de schoolomgeving. Ze heeft 2 kameraadjes in haar klasje, Isoude

Kijk gauw dood. Hoe is het als je dood bent? Ze lijkt bedroefd en heeft nergens meer zin in. In een soort verborgen verdriet. Ik maak me erg ongerust over en spreek erover met de kinderarts, die me aanraadt om te kijken of er niet een probleem op schoolgebied is. Na het bezoek aan de arts vraag ik dan ook: liefje, wat heb je op school gedaan? Ik keek door het raam. Maar waarom? Vind je het niet leuk wat ze je op school doen? Nee. Ik besluit daaruit dat ze zich op school verveelt omdat ze er niet veel leert. Dat is niet zo verrassend. Ze is immers in januari geboren en zit tussen kinderen die soms wel bijna een jaar met haar in leeftijd schelen. Omdat wij bovendien heel veel tijd aan haar besteden, heeft zij vanzelf een grote rijpheid verworven. Ik vraag of het niet mogelijk is om haar in een hogere klas te plaatsen, maar de onderwijzer weigert. Het is inderdaad zo dat ze alles al heel snel doet en dat ze het middenniveau heel goed zou kunnen volgen. Maar je moet begrijpen dat ze een gangmaker in onze klas is. Het is dus uitgesloten om haar een klas te laten overslaan. Ik zie haar wegkwijnen, terwijl ze iedere dag meer vragen over de dood stelt, zoals over de goede God die je na je dood zult zien. Vragen die voor mij een uiting zijn van levensmoeheid. Dan besluit ik om aan te vullen wat ze op school niet krijgt. Het is nog wat te vroeg om haar lezen en schrijven te leren. Ze is nog geen 3. Omdat haar vragen met existentiële kwesties te maken hebben, kies ik voor een meer systematische catechismusonderrichting dan wat ik tot dan toe had gedaan. Dat zal een invulling geven aan haar behoefte te leren. Ik gebruik het boek Maman, parle-moi du bon Dieu. Mama, vertel me over de goede God. De eerste les duurt wel 2 uur. Via een vraag- en een antwoordspel spreken we over de schepping van de wereld, over de erfzonde en over de verlossende offer van Jezus, de Zoon van God, die mens geworden is. Ze stelt vol enthousiasme vragen over wat ik vertel en glimlacht. Na een uur wil ik ophouden, maar ze zegt: oh nee mama, doorgaan, doorgaan. En als ik aarzel, er is altijd zoveel te doen in huis. Alsjeblieft mama, het is zo mooi. We gaan door. Ze wordt vrolijk. 'S avonds na het bad danst ze in haar slaapkamer en als Alexander thuiskomt, rent ze naar hem toe. Papa, papa, vandaag heeft mama me over God verteld. Ze heeft haar levenslust teruggevonden en ik weet eindelijk hoe ik moet voldoen aan haar dorst tot weten. Vanaf die dag hebben we heel regelmatig gesprekken over de goede God. Verwijzingen naar God komen regelmatig terug in de kleine dingen van alle dag, die er groter door worden. In mei 2006 wordt Blanche geboren, enkele weken voor ons vertrek naar Frans-Guyana. Daar is er voor onze oudste geen plaats op school. We hebben haar dan ook ingeschreven op een schriftelijke cursus, de cursus Sint-Anne, op het hoogste niveau van de kleuterschool. Ik maak gebruik van dit thuisonderwijs om haar de belangrijke klas te laten overstaan. Daar zal ik nooit spijt van hebben. Anne-Gabrielle heeft de volledige rijpheid die bij haar niveau past. Het verblijf in Frans-Guyana is voor mij nogal moeilijk en kan daardoor ook voor haar niet zo leuk geweest zijn. We werken iedere ochtend

na het middagslaapje, tijd is voor zwemmen, taartjes eten en of filmpje kijken of dvd. Ze werkt hard, met veel toewijding en is vlug van begrip. Maar omdat ik haar moeder ben, voel ik een echte druk die ik op haar overbreng. Ik ben bovendien leraar. Ik zie het meteen als ze haar concentratie kwijtraakt en als ze niet het beste van zichzelf geeft. Soms accepteer ik niet dat ze iets niet begrijpt en word ik boos. Ze vraagt aan haar vader om haar les te geven. Ze vindt het fijner als hij dat doet.

Anne-Gabriël heeft echter geen vriendinnetjes van haar leeftijd. En de enkele kinderen van haar leeftijd zijn niet lief voor haar. Ontmoedigd door haar gereserveerdheid. Haar verjaardagsfeestje is daarvan een droevig voorbeeld. De kinderen hebben kuren, vormen groepjes waarbij ze haar buitensluiten, terwijl ze toch zijn uitgenodigd voor haar feestje. Onze dochter is te braaf, te gedisciplineerd en redelijk. Dat hindert ze. Ze is zich daarvan bewust en lijdt eronder. De enige die echt lief voor haar is, is een gekleurd meisje dat 2 jaar ouder is dan zij, en dan Constance, die ze later zal ontmoeten. Ze voelt zich alleen en speelt met de allerkleinsten. Gelukkig betrekt François-Xavier zijn zusje altijd bij zijn spelletjes. Weer kwijnt ze weg, glimlacht niet veel meer en gaat nog meer nadenken. Uit haar eigenlijk lijden put ze een belangstelling voor anderen, een zin voor het lijden van anderen die ze nooit meer kwijt zal raken. Ze zegt vaak tegen me hoe mooi ze me vindt en hoe graag ze op me zou willen lijken. Vrienden van ons maken het verdriet door dat ze hun dochtertje met trisomie 19... Trisomie 19 is een chromosale afwijking die bij de conceptie ontstaat en met een breed scala aan aangeboren afwijkingen gepaard gaat. Amper een maand oud verliezen ze haar. Ik praat met Anne-Gabriël over dat babytje dat naar God is gegaan. Over het verdriet van de ouders, maar ook de eer die hun te beurt valt dat ze zo'n kleine heilige ter wereld hebben gebracht. Ze zou willen begrijpen waarom kleine kinderen sterven, waarom men ze niet heeft kunnen genezen. Ze bidt voor de ouders die lijden. Meermaals tref ik haar nadenkend, gebogen over de foto aan. Ze vraagt me hoe het met de mama gaat. Ze is nauwelijks 5 jaar, maar is al tot de jaren van verstand gekomen. Over die vroegrijpheid stel ik me geen vragen. Het is onze oudste dochter. Ik heb geen vergelijkingsmogelijkheid. Ik noteer wel die belangstellingen voor het lijden die ze toont. Op 11 februari 2007 overlijdt mijn grootvader. Dat is geen verrassing. Het is zelf een bevrijding. Hij verkeerde al enkele weken in een half comateuze toestand en wij vroegen de goede God om hem naar zich toe te halen. Hij overlijdt op de dag van het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, 50 jaar na zijn bekering, die mijn grootmoeder had verkregen van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Heel symbolisch. Tot ons vertrek naar Frans-Guyana ging ik iedere week lunchen bij mijn grootouders. Hij ontving me altijd met grote vreugde en knuffelde Anne-Gabriël. Zij is het achterkleinkind dat hij het best gekend heeft. Hij heeft haar gezien. Hij heeft haar gezien toen ze 2 dagen oud was en daarna is ze zo vaak bij hem thuis geweest. Wanneer ik het bericht van zijn dood ontvang, krijg ik tranen in mijn ogen. Ze vraagt me: waarom ziet u er zo bedroefd uit, mama? Omdat grootvader gestorven is en ik ben bedroefd dat ik hem niet meer zal zien. Huil maar niet, mama. Hij is nu gelukkig. Hij is in de hemel. Die eenvoudige woorden troosten me. We bidden dat grootvader zo snel mogelijk naar de hemel gaat. In die tijd begint ze ook moederlijke eigenschappen te ontwikkelen. In het bijzonder tegenover haar broertje en zusje,
voor wie ze zich verantwoordelijk voelt. Ze geeft Blanche graag haar flesje en klimt vaak in de box om met haar te spelen. Maar ze is wel autoritair. Bovenal vindt ze het fijn om haar genegenheid te bewijzen door allerlei kleine geschenken te geven die ze vaak uitzoekt uit haar eigen spulletjes. Zo heeft ze me op mijn 31ste verjaardag bloemen die ze heeft verpakt in een roze poppendekentje, terwijl ze trots zegt: ik heb ook een cadeautje voor u. Ik ben heel ontroerd. Ik weet dan nog niet dat haar taal de taal van de geschenken is. Ik heb de 5 talen van de liefde van Gary Chapman nog niet gelezen. Ik denk dat ze net als wij heeft willen doen. Maar vandaag weet ik dat die daad veel dieper ging dan dat. Ik zag onze terugkeer naar het moederland in 2007 als een bevrijding. In de maand september die daarop volgt, begint ze op een particuliere lagere school, Saint Philomène, in de voorbereidingsklas, in de CP. Het lager onderwijs in Frankrijk loopt van 6 tot 12 jaar in 3 fasen: CP, CE en CM. Daarover heb ik strijd moeten leveren met de directie, die tegen jaren overslaan was en wilde dat ze een deel van de kleuterschool overdeed. Voor ons was dat onaanvaardbaar, gegeven het ontwikkelingsniveau van onze dochter, die bovendien kon lezen, schrijven, optellen en aftrekken. Op de dag dat de school begint, loopt Anne Gabriel een beetje verloren rond op de speelplaats. Ze is heel erg verlegen en kent niemand. Maar als de directie haar roept, laat ze vastberaden mijn hand los en gaat in de rij staan met de anderen. Haar broertje gaat tegelijkertijd met haar naar school. Hij zit in de onderbouw van de kleuterschool. Iedere morgen huilt hij als hij weggaat. Zij troost hem en houdt zich met hem bezig tijdens het speelkwartier. Altijd zal ze op de speelplaats het oog houden op wie jonger is dan zij. Veel later zal ze me vertellen hoe de juf van Blanche haar beval dat ze met de groten moest gaan spelen en de kleintjes met elkaar moesten laten spelen. Ze was er boos om. Dat is mijn zusje, hoor. En ze had verdriet. Ik moest haar troosten. In haar geest is er geen generatiekloof. Ze moedert veel over de kleintjes, maar speelt ook graag met kinderen van haar eigen klas. Ze heeft het grote geluk dat ze 2 bijzondere leraressen heeft. Anne G., die later een vriendin van me zal worden, en de directrice, die rechtvaardig en eerlijk is. Anne Gabriel is een modelkind dat hard werkt en vlug leert. Ze haalt mooie punten waar ze zich niet op laat voorstaan. De enige vreugde die ze van die punten heeft, is dat zij ons er blij mee maakt. Ze is niet ijdel. Aan het einde van de middag, na het 4 uurtje, gaat ze aan de keukentafel zitten en gaat aan het werk, terwijl ik voor het avondeten zorg. We leren gedichten, bereiden dictées voor, doen rekenoefeningen. Zo werken we iedere middag tenminste 1 uur. Ze heeft een groot bord dat ik haar met Kerstmis gegeven heb, waar haar naam op geschilderd staat. Ze schrijft daar haar woordjes op. Ze speelt voor schooljuf terwijl ze aan het werk is.
Nu en dan gebeurt het dat ik lang aan de telefoon ben. Dan verdwijn ik in de zitkamer. Als ik terugkom, heeft ze het figuurtje opgeruimd, haar schoolspullen gepakt en is uit zichzelf aan het werk gegaan. Ze is nog geen 6 jaar. Soms denk ik bij mezelf, maar wat is ze toch verstandig? Ik ben daar blij mee. Voor vandaag zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heilige Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder. Tot dan.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

Beste luisteraars, welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We bekijken het leven van de heilige Theresia om van daaruit ook wat te leren voor ons eigen geestelijke leven, voor ons eigen persoonlijke contact met God. Zoals Therese dat vanaf de kinderjaren reeds heeft beleefd. We hebben het in de afgelopen afleveringen gehad over haar eerste schoolervaring. Ze had altijd huisonderwijs genoten, vooral dankzij de tweede oudste zus van haar, Pauline. Maar de tijd was gekomen in 1881, ze was dan 8 jaar en een half, om zelf naar school te gaan. En in die school zal zij ongelukkig worden. Niet omwille van de school, maar omwille van haar ontmoeting met de wereld. Zij wenste zich eigenlijk af te sluiten van de wereld. Dat zal dan ook haar roeping zijn. Alles voor de goede God, zo schrijft zij. En dat zal Therese willen doen, maar het leven houdt in dat men soms daarvan afziet. Zij zal de liefde voor het lijden, de liefde voor het offer, eigenlijk al heel vroeg met zich meekrijgen en misschien wel beginnende hier op school. Ze heeft natuurlijk haar moeder verloren wanneer ze 4 jaar en een half was, maar het zal pas nu zijn dat dat tot haar door zal dringen. En we hebben de laatste aflevering van de catechese reeks besloten met een afscheiding. Therese zal afscheid moeten nemen van haar zus Pauline. Zij ontdekt namelijk dat Pauline reeds lang een roeping heeft en dat zij binnenkort zal binnentreden. Nochtans hadden de twee zussen, Pauline en Therese, daar al over gesproken. En Pauline had toen gezegd, zoals men vlug vertelt aan een kind, dat zij voor altijd zou wachten tot Therese groot is om dan samen weg te gaan naar het klooster. Maar de werkelijkheid was anders. Pauline ontdekt, wanneer ze 20 jaar is, haar echte roeping. Eerst dacht ze om visitandine te worden, zoals haar tante. Ze was daar zelfs op school geweest vroeger en toen de tante nog leefde, was ze daar eigenlijk aangetrokken tot het geestelijke en religieuze leven al daar. Maar er is een bepaald moment in haar leven dat zij zeker is van haar roeping tot de Karmel. Ze schrijft in haar memoires. Op een gegeven moment, en het is dan donderdag 16 februari 1882, woonde ik de mis van 6 uur bij in de heilige Jacobuskerk, de kapel van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Ik was er samen met papa en Marie. Plotseling kwam er een heel helder licht in mijn ziel. En de goede God liet me duidelijk zien dat hij me niet bij de visitatie wilde hebben, maar in de Karmel. Ik moet ook zeggen dat de herinnering aan een vriendin, die het jaar daarvoor veel te vroeg gestorven was, weer bij me opkwam. Ze moet voor me gebeden hebben, want men had mij verzekerd dat zij eraan dacht de Karmel binnen te gaan en de naam Agnes van Jezus zou hebben aangenomen. Ik herinner me dat ik overspoeld werd door emoties en dat ik, toen ik van en naar de communie ging, bang was dat die emoties zichtbaar zouden worden. Ik had nog nooit aan de Karmel gedacht en in een oogwenk werd ik er door een onweerstaanbare aantrekkingskracht naartoe getrokken. Zodra ik naar Les Buissonnets, naar huis, terugkeerde, vertrouwde ik Marie mijn geheim toe. Zij wees alleen maar op de soberheid van de Karmel en zei dat ik niet gezond genoeg was om die te omarmen. Mijn vader, tot wie ik diezelfde dag, toen hij in de Belvedere was van het huis, mijn verzoek richtte,
vertelde mij ongeveer hetzelfde wat Marie mij had verteld. Maar ik zag dat hij, diep van binnen, zeer verheugd was mij met deze roeping te zien. In de namiddag kwam ik hem tegen op de trap en hij keek een beetje droevig. En hij zei: "Denk niet, Pauline, dat als ik je met plezier aan God geef, ik er niet onder zal lijden om van je gescheiden te zijn." En hij omhelsde me met een emotionele tederheid. Deze passage uit de memoires van Pauline, die geschreven is wanneer ze religieuze is onder de naam Moeder Agnes van Jezus, wel toont de duidelijkheid van haar roeping en hoe onweerstaanbaar het voor Pauline moet geweest zijn om gehoor te geven aan de roepstem van God, om binnen te gaan en zich eigenlijk op te sluiten in de Karmel. En we zijn op dat moment 16 februari 1882. Therese is net 9 jaar geworden. Maar zij zal er niets van af weten, van die gedachtegang van Pauline, die voor Therese nog altijd de tweede moeder was. En het is pas in de zomer van het jaar 1882 dat Therese zal ondervinden dat Pauline wenst weg te gaan. En zie daar een tweede crisis in haar leven. De eerste was het eerste contact met de wereld op school. Nu komt er een grotere crisis aan. En dat is de scheiding die ze zal moeten kennen van haar geliefde zus, Pauline. Misschien in haar onderbewustzijn heeft Therese een terugblik op de moeilijkheid die ze had natuurlijk toen haar moeder overleed. Maar toen was ze nog iets te jong, 4 jaar en een half. En ook al zal ze dat op een goede manier herinneren, toch weegt dat. En dat komt nu terug naar boven, misschien onbewust. Maar Pauline zal weggaan. En wat Pauline betreft, wel, ze gaat naar de Karmel en ze dacht dat de Karmel in Lisieux, en het was een beetje een toeval dat in Lisieux dan een Karmel bestond, dat er geen nieuwe novicen meer mochten binnentreden, omdat de Karmel waarschijnlijk vol zat. Maar er was toch nog plaats. En gelukkig voor haar was ze dus niet zo ver weg van de familie, ook al zal de scheiding volledig zijn, want ze richt zich tot een slotklooster. Maar nadat ze eerst gedacht had dat ze in Caen, een stad iets verderop in Normandië, zou moeten binnentreden, kan ze er toch voor kiezen om in Lisieux binnen te treden. En dat zal dan ook gebeuren op 2 oktober 1882. Therese is net geen 10 jaar. Wanneer ze haar zus ziet binnengaan. En het wordt beschreven achteraf in de memoires en de brieven van de familieleden dat de gehele familie in tranen was tijdens de Eucharistieviering die werd gevierd bij de intrede van Pauline in het klooster. Voor Therese een zeer moeilijke dag. 2 oktober 1882. Ze neemt afscheid van haar zus. En ze zal daar later als religieuze op terugkijken. En ze zal er ook over schrijven hoe die periode in haar hart gegrift staat als een van de moeilijkste. We lezen zo dadelijk de getuigenis van Therese over die periode in haar leven.

We zijn aan het moment gekomen dat de tweede oudste zus van Therese, Pauline, binnen zal treden in het klooster in de Karmel. Het was een zeer moeilijk moment, we hebben het gezegd. Maar wat er zeer moeilijk was voor Therese om te begrijpen, en dat toont ook aan hoe teer Therese zelf is, wel hetgeen dat haar meeste pijn heeft gedaan, is misschien nog het verzwijgen. Pauline had in haar hart besloten om de Karmel binnen te gaan vanaf 16 februari 1882. Het is pas 6 maanden later dat Therese dat zal weten. En er was ook al beloofd geweest door de zus dat ze zou wachten om binnen te treden, als dat haar roeping was, tot Therese zelf ook zou kunnen binnentreden, opdat ze nooit gescheiden van elkaar zouden zijn. Die twee zaken maken het voor Therese nog moeilijker. Het toont iets van het karakter van Therese en hoe teer zij is, hoe vlug ze zich gekwetst voelt. Ze is ook zeer emotioneel en ze weent zeer vaak. In die tijd komt dat allemaal naar boven. En velen zouden vandaag denken dat dat gelinkt is aan het vroegtijdig overlijden van haar moeder. Maar tegelijkertijd brengt het ook iets goeds naar boven. Want Therese zal zelf kunnen inzien dat ook zij geroepen wordt om naar de Karmel te gaan. We gaan het daar zeker nog over hebben, maar nu reeds kunnen we zeggen dat voor Therese het een beslissing zal zijn voor Jezus. Niet voor Pauline. Velen zouden dat kunnen denken. Ze wil haar zus volgen, die ze zo hard mist. Maar zij zal zichzelf altijd daarin verdedigen, op de eerste plaats omwille van Jezus. En we hebben dat reeds gezien in die eerste kinderjaren, ook het eerste schooljaar dat nu net voorbij is. Wel, hoe Therese altijd de stilte en de eenzaamheid opzoekt om bij Jezus te zijn. We lezen even hoe Therese deze dag, moeilijke dag, en het verlies van haar zus heeft beleefd. Ze schrijft: ik zal er steeds aan blijven denken hoe vriendelijk u, mijn zus, mij getroost hebt. En verder hebt u mij uitgelegd wat eigenlijk het leven in de Karmel was, en het leek mij heel mooi. Toen ik mij weer voor de geest haalde wat u mij allemaal vertelde, voelde ik dat de Karmel de woestijn was waar de goede God wilde dat ik mij in moest gaan verbergen. Ik voelde dat met zoveel kracht dat er in mijn hart niet de minste twijfel over bestond. Het was niet een kinderdroom waar je door meegesleept wordt, maar de zekerheid van een goddelijke roepstem. Ik wilde naar de Karmel gaan, niet omwille van Pauline, maar alleen om Jezus. Ik dacht na over dingen die zich niet met woorden laten uitdrukken, maar die een grote vrede achterlieten in mijn ziel. Zo beschrijft Therese dus eigenlijk haar eigen roeping. Door het zien van haar zus die binnentreedt in de Karmel, voelt zij zich geroepen niet omwille van die zus, Pauline, maar, zo zegt ze zelf, omwille van Jezus. Maar de bevestiging van haar roeping zal het lijden niet wegnemen. De bezoeken die de familie mocht brengen aan de dochter die in het klooster was eens per week, waren eigenlijk heel moeilijk. Het was vaak in tranen dat Therese zich naar haar zus keerde, achter de tralies, verborgen voor haar. Therese voelt de scheiding, en dat doet denken aan de scheiding van de moeder. En nu zal zij voor de rest van haar opvoeding, van haar opleiding, zal zij moeten rekenen op de hulp van de andere zus, Marie. Natuurlijk zal ze die zus ook beminnen, maar de relatie lag moeilijker. Marie was wat harder, een beetje ruwer, zal sneller een keer kritiek geven.
En voor Therese, die zeer emotioneel is, ligt dat moeilijk. Maar Marie wordt, zonder gekozen te zijn, eigenlijk de derde moeder. De eerste, de echte moeder, gestorven. De tweede is nu weg in het klooster. Marie zal nu moeten volgen. En in de briefwisseling die Therese heeft met haar zus Pauline in het klooster, toont aan dat het soms moeilijk ligt. Nochtans zal Pauline aan Therese altijd vragen om goed gehoorzaam te zijn, om goed te luisteren, om flink te zijn en op te groeien, om zo haar roeping te kunnen waarmaken, om ook op haar tijd binnen te kunnen treden in de Karmel. Want ook in de Karmel van Lisieux zijn ze al op de hoogte dat Therese zich geroepen voelt. Natuurlijk mag ze nog niet binnentreden, want het binnentreden in de Karmel ligt volgens het kanonieke recht in die tijd vast op 16 jaar. Therese zal dus nog een tijdje moeten wachten om haar verlangen te kunnen beleven. En in die tijd zal het vooral het lijden zijn dat haar doordringt, maar een lijden dat zij opoffert en waar ze zelfs begrip voor zal opbrengen, hoe moeilijk ook. En ondertussen wordt er ook al nagedacht hoe zal zij heten wanneer zij in de Karmel binnentreedt. En hierover schrijft ze later het volgende. Nu ik het heb over het bezoek bij de Karmelitessen, komt mij het eerste bezoek weer in gedachten, dat kort na de intrede van Pauline plaatsvond. Op de ochtend van de dag waarop ik naar de spreekkamer zou gaan, lag ik heel alleen na te denken in mijn bed. Want daar bad ik altijd. Het allerbeste en net andersom als bij de bruid van het hooglied, vond ik daar altijd mijn welbeminde. Toen vroeg ik mijzelf af wat voor naam ik in de Karmel zou dragen. Ik wist wel dat er een zuster Theresia van Jezus bestond. Maar toch zou mijn mooie naam Therese mij niet mogen worden afgenomen. Toen moest ik ineens denken aan de kleine Jezus waar ik zo van hield en ik zei bij mezelf, o, wat zou ik blij zijn als ik Theresia van het kindje Jezus zou heten. Ik zei in de spreekkamer niets van die droom die ik had gehad terwijl ik wakker was. Maar de goede moeder Maria van Gonzaga vroeg aan de zusters welke naam ik zou moeten krijgen. En zij kwam toen zelf op het idee om mij de naam te geven die ik gedroomd had. Ik was heel erg blij. En die overeenstemming van onze gedachten vond ik een attentie van mijn welbeminde kleine Jezus. Op dat moment zelfs zal haar naam reeds vaststaan. En ook de moederoverste van dat moment, moeder Maria van Gonzaga, zal die naam altijd gebruiken, want ook zij zal soms een brief schrijven naar Therese. Vanaf dat moment kunnen we dus zeggen dat Therese zich reeds voorbereidt om binnen te treden. Het zal nog een tijdje duren, ze zal nog afzien, nog te lijden hebben van de wereld, maar haar hart zal niet meer anders denken. Zij wil binnentreden, omwille van Jezus. Maar in die tijd moet zij natuurlijk gewoon nog naar school gaan. En het is ook een hele belangrijke tijd, want ze zal zichzelf nu moeten voorbereiden op haar eerste communie. Daarover zo dadelijk meer.

0: Therese kent haar roeping al lange tijd. Maar ze moet natuurlijk nog verder met haar opleiding op school. En het is nu de zus, Marie, de oudste zus, die eigenlijk degene is die de moeder speelt voor haar. Het is ook aan zus Marie dat Therese haar rapport zal laten zien en de toetsen bespreken die zij op school heeft. En het blijft hetzelfde. Therese doet het goed op school. Het is soms wat moeilijk om zonder fouten te schrijven. En het is vooral de catechismus en de heilige geschiedenis van het volk van God die een passie voor haar zullen zijn. En twee keer per week zal ook een priester van de parochie langskomen om catechismusles te geven. Hij zal de biechtvader worden van Therese gedurende de 5 jaar die zij nu nog zal beleven alvorens zelf te kunnen intreden in de Karmel. Maar nu volgt het moment dat Therese zich moet voorbereiden op de eerste communie. We hebben reeds gezegd hoezeer zij verheugd was door de eerste communie van haar zus Céline, alsof het haar eigen eerste communie was. Maar nu wordt zij zelf bijna 10 jaar en is het moment gekomen om ter communie te gaan. Maar in het bisdom, Bayeux-Lisieux, was enkele jaren tevoren een besluit genomen om de eerste communie zo lang mogelijk uit te stellen. Men moest 10 jaar zijn voor de 1 januari van het jaar waarin men de eerste communie ging doen. Therese, geboren op 2 januari 1873, zal dus eind 1882 nog geen 10 jaar zijn. 10 jaar wordt ze op 2 januari 1883. Wederom een moeilijk moment voor haar. Want ze mag haar eerste communie in het jaar 1883 niet doen. Het zal dus pas voor 1884 zijn. Maar toch zal ze zich nu reeds beginnen voorbereiden op die eerste communie. Nochtans zal de nonkel, die toch wel een belangrijke persoon was in Lisieux, naar de bisschop gaan om te vragen of er geen uitzondering kon gemaakt worden voor Therese. Maar de bisschop zal er niet aan toegeven. En Therese moet wachten voor haar eerste communie. Het zal dus pas in 1883 zijn, op 13 mei, dat ze haar eerste communie mag doen. Maar ondertussen wordt ze er wel al op voorbereid. En die voorbereiding ligt voornamelijk in de handen van priester Louis-Victor Domain, de priester die catechesenles komt geven en die ook haar geestelijke leider of biechtvader zal worden. Het leven gaat voor Therese verder en tegelijkertijd blijft ze zitten met haar eigen moeilijkheden. We lezen nog even om te besluiten een kleine passage van hetgeen ze schrijft over haar bezoeken aan de Karmel wanneer Pauline is binnengetreden. Ze schrijft: elke donderdag gingen wij met het hele gezin naar de Karmel toe en ik, die gewend was om altijd met Pauline te praten van hart tot hart, kreeg nauwelijks 2 of 3 minuten aan het einde van het bezoekuur. Natuurlijk ging ik dan alleen maar huilen en ik ging dan volkomen terneergeslagen weg. Ik begreep niet dat het uit gevoeligheid voor tante was dat u, Pauline, bij voorkeur het woord richtte tot Jeanne en Marie in plaats van met uw dochtertjes te spreken. Ik begreep dat niet en ik zei heel diep in mijn hart: Pauline is verloren voor mij. Het is verrassend om te zien hoe mijn geest zich ontwikkelde door dit lijden. Hij ontwikkelde zich zo sterk dat het niet lang duurde of ik werd ziek. En zo zal het geschieden. Therese zal ziek worden, maar ze zal, hoe vreemd ook haar ziekte was, ook weer op een vreemde manier genezen. Daarover moeten we natuurlijk uitgebreid spreken, want het zal een heel belangrijk geestelijke indruk op haar nalaten. Een indruk die we nu nog niet gaan verklappen, maar die in de volgende aflevering tot uiting zal komen. Therese en haar ziekte en haar genezing zullen haar brengen tot wat ze zal worden. Die religieuze die volledig gegeven wordt aan Jezus. En daarover bij het vervolg van deze catechese reeks meer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand, van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
7: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
7: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
8: nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
8: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
9: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
9: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
9: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
9: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jeremia, hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 32. Dit is de tekst van de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem stuurde aan de belangrijkste oudsten in ballingschap, aan de priesters, aan de profeten en aan alle mensen die

van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel heb gevoerd. U moet huizen bouwen en daarin gaan wonen, tuinen aanleggen en er de opbrengst van eten. U moet trouwen en kinderen krijgen, vrouwen kiezen voor uw zonen en uw dochters uithuwelijken, die op hun beurt weer kinderen krijgen. Zorg dat u daar groter wordt in aantal, niet kleiner. Zet u in voor de welvaart van de stad waarheen ik u verbannen heb, en bid voor haar tot de Heer, want van haar welvaart hangt uw welvaart af. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Laat u niet misleiden door de profeten en de waarzeggers die er onder u zijn. Luister niet naar hun dromen. Ze misbruiken mijn naam om leugens te verkondigen. Ik heb hen niet gezonden, God sprak van de Heer. Want zo spreekt de Heer. Pas wanneer de 70 jaar van Babel voorbij zijn, trek ik mij uw lot weer aan. Ik vervul de belofte die ik u deed en breng u terug naar deze plaats. Ik ken de plannen die ik met u heb, God sprak van de Heer. Ze hebben uw heil op het oog, niet uw ongeluk, en een hoopvolle toekomst. Als u mij aanroept en tot mij bidt, zal ik u verhoren. Als u mij zoekt, met heel uw hart zoekt, zult u mij vinden. Dan laat ik mij vinden, God spraak van de Heer. Ik herstel u weer in uw vroegere staat. Uit de versnippering over alle volken en plaatsen breng ik u weer samen, God spraak van de Heer. Ik breng u terug naar deze plaats waaruit ik u heb weggevoerd. Zo spreekt de Heer tegen de koning die op de troon van David zit en tegen alle mensen van deze stad, uw volksgenoten, die niet met u in ballingschap zijn gegaan. Zo spreekt de Heer van de machten. Ik stuur het zwaard, de honger en de pest op hen af. Ik behandel hen als slechte vijgen, te slecht om te eten. Ik achtervolg hen met zwaard, honger en pest. Ik maak hen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde. Een vloek, een verschrikking, een mikpunt van spot en van vernedering. Bij de volken waaronder ik hen verspreid heb. Omdat ze niet naar mij hebben geluisterd, God spraak van de Heer. Telkens opnieuw heb ik mijn dienaren, de profeten, naar u gezonden, maar u hebt niet geluisterd, God spraak van de Heer. Luister eindelijk naar het woord van de Heer, nu ik u uit Jeruzalem naar Babel heb verbannen. Omdat u zegt, de Heer heeft ons ook in Babel profeten gegeven. Daarom, zo smeekt de Heer van de machten, de God van Israël, tot Achab, zoon van Kolaja, en tot Zidkia, zoon van Maaseia. Lever ik degene die mijn naam misbruiken om leugens te verkondigen uit aan koning Nabucadnessar van Babel, die hen voor uw ogen zal doden. De ballingen van Juda in Babel zullen dan ook als verwensing zeggen: mogen de Heer met u doen wat hij met Zidkia en Achab deed, die door de koning van Babel op het vuur zijn geroosterd. Ze hebben een schanddaad in Israël bedreven en hebben overspel gepleegd met vrouwen van anderen. Ze hebben mijn naam misbruikt om leugens te verkondigen, zonder enige opdracht van mij. Ik weet wat ik zeg. Ik ben getuige. God spraak van de Heer. Tegen Semaja, de Nechelamiet, moet u zeggen: zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U hebt op eigen gezag aan de bevolking van Jeruzalem, aan de priester Sefania, zoon van Maaseia, en aan de overige priesters de volgende brief gezonden. De Heer heeft u tot priester aangesteld in plaats van Jojada, om toezicht te houden in het huis van de Heer, en om iedere idioot die zich als profeet uitgeeft in het blok te zetten en in boeien te slaan.
Waarom bent u

niet opgetreden tegen Jeremia, de Anatotiet, die zich bij u voor profeet uitgeeft? Nu heeft hij ons in Babel een brief gestuurd, waarin hij zegt: het duurt nog lang. U moet huizen bouwen en daarin gaan wonen, tuinen aanleggen en er de opbrengst van eten. Toen de priester Sefanja deze brief voorlas aan de profeet Jeremia, kwam het woord van de Heer tot hem. Stuur een brief aan alle ballingen en zeg hun: zo spreekt de Heer over Semaja, de Negelamiet. Omdat Semaja bij u als profeet optreedt, zonder dat ik hem gezonden heb, en omdat hij bij u ijdele hoop wekt. Daarom, zo spreekt de Heer, zal ik Semaja uit Nachlam en zijn nageslacht straffen. Geen van zijn nakomelingen zal onder mijn volk blijven leven, of de weldaden zien die ik het ga bewijzen. Godspraak van de Heer. Want hij heeft opstand tegen de Heer gepreekt.

Jeremia. Hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 24. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Stel alles wat ik tegen u gezegd heb op schrift. Er komt een tijd dat ik mijn volk Israël en Juda in hun vroegere staat herstel, zegt de Heer, en hen terugbreng naar het land dat ik hun vaderen in bezit had gegeven. God spraak van de Heer. Dit zijn de woorden die de Heer tegen Israël en Juda heeft gesproken. Wij horen schreeuwen van angst. Er heerst schrik en onrust. Vraag eens of iemand ooit mannen zag baren. Waarom zie ik ze dan allemaal met de handen op de heupen, als een vrouw in haar weeën? Waarom is hun gezicht lijkbleek? Wee ons, dit is de grote dag, met geen andere te vergelijken. Het is een angstige tijd voor Jacob, maar hij wordt eruit gered. Op die dag, God spraak van de Heer van de machten, haal ik het juk van hun nek en breek ik hun boeien. Ze zullen geen vreemden meer dienen. De Heer hun God zullen zij dienen. En David, de koning, die ik onder hen laat opstaan. Vrees dus niet, Jacob, mijn dienaar. God spraak van de Heer. Wees niet bang, Israël. Ik bevrijd u en uw kinderen uit het verre land van hun gevangenschap. Dan woont Jacob weer ongestoord en veilig, zonder dat iemand hem opschrikt. Want ik ben bij u om u te redden. God spraak van de Heer. Met alle volken waaronder ik u verspreid heb, reken ik voorgoed af. Maar met u doe ik dat niet. Wel bestraf ik u zoals u verdient. Ik laat u niet ongestraft. Zo spreekt de Heer. Uw kwaal is ongeneeslijk, uw wonden zijn niet te helen. Niemand verzorgt uw zweren, uw wonden sluiten zich niet. Al uw minnaars zijn u vergeten. Ze lopen u niet meer achterna, omdat ik als een vijand op u heb ingeslagen en u meedogenloos heb gestraft, vanwege uw vele misdaden en uw talrijke zonden. Wat jammert u dan om uw wonden en uw onverdraaglijke pijnen? Vanwege uw vele misdaden en uw talrijke zonden heb ik u dit alles aangedaan. Op mijn woord, wie u verslindt, wordt zelf verslonden. Al uw vijanden worden gevangen genomen. Uw plunderaars worden zelf geplunderd. Wie u berooft, laat ik beroven. Ik sluit uw wonden, uw kwalen genees ik. God spraak van de Heer. Men noemde u Sion, de verstotene, naar wie niemand omziet. Zo spreekt de Heer. Ik keer het lot van de tenten van Jacob. Ik ontferm mij over zijn woningen. De stad wordt herbouwd op zijn puinhoop. De burcht komt weer op zijn vroegere plaats. Een loflied weer klinkt. Je hoort hen weer lachen. Ik maak hen talrijk. Nooit nemen ze in aantal af. Ik breng hen tot aanzien. Nooit worden ze meer veracht. Zijn zonen zijn voor mij weer als vroeger. Zijn gemeenschap blijft altijd bestaan. Zijn onderdrukkers straf ik. Zijn vorst is één van hen. Zijn heerser komt voort uit zijn midden. Ik laat hem bij mij komen. Hij mag tot mij naderen. Wie anders zou met gevaar voor zijn leven mij durven naderen? God spraak van de Heer. U zult mijn volk zijn en ik zal uw God zijn. De stormwind van de Heer steekt op. Een wervelstorm breekt los boven het hoofd van de boosdoeners. De toren van de Heer komt niet tot bedaren, voordat hij al zijn plannen heeft uitgevoerd. Later zal u dit duidelijk worden.

Jeremia. Hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 40. In die tijd, God spraak van de Heer, zal ik de God zijn van alle geslachten van Israël, en zij zullen mijn volk zijn. Zo spreekt de Heer. Het volk dat ontkwam aan het zwaard, vond genade in de woestijn. Israël op zoek naar rust. De Heer is van verre voor mij verschenen. Hij zei: mijn liefde voor u duurt eeuwig. Ik blijf u altijd gunstig gezind. Israël, ik richt u weer op. Uw jonge vrouwen slaan weer op de tamboerijn en gaan vrolijk dansen. U legt weer wijngaarden aan op de bergen van Samaria. Diegenen die ze planten, zullen er de vruchten van eten. De dag breekt aan dat de wachters in het gebergte van Efraïm roepen: kom, wij trekken naar Sion, naar de Heer onze God. Want, zo spreekt de Heer, jubel van vreugde om Jacob, juich om de heerser van de volken. Verkondig overal Gods lof met deze woorden: de Heer heeft redding gebracht over zijn volk, over wat overbleef van Israël. Ik haal ze terug uit het noorden. Van het einde van de aarde breng ik ze bijeen. Ook de blinden en de lammen, de zwangere en barende vrouwen. In dichte drommen keren zij terug. Bedroefd gingen zij heen. Getroost leid ik hen terug. Ik voer hen naar stromende beken, over gebaande wegen waarop ze niet struikelen. Ik ben immers Israëls vader, en Efraïm is mijn eerstgeborene. Volken, luister naar het woord van de Heer. Maak het op de verste eilanden bekend. Hij die het volk van Israël verstrooid heeft, brengt het ook weer bijeen. Hij hoedt het zoals een herder zijn kudde. De Heer heeft Jacob verlost en uit de hand van zijn overheersers vrijgekocht. Zingend trekken ze naar de hoogten van Sion, stralend van vreugde om de goede gaven van de Heer. Om het koren, de most en de olie, de schapen en de runderen. Ze voelen zich als een besproeide tuin die het nooit aan water ontbreekt. Dan dansen de meisjes van vreugde. De mannen doen mee, jong en oud. Hun droefheid verander ik in blijdschap. Ik troost hen en geef hun vreugde na verdriet. Ik schenk de priesters veel vet van de offers en het volk overstelp ik met mijn gaven. Godspraak van de Heer. Zo spreekt de Heer. Luister naar het klagen in Rama, het droeve geween. Rachel jammert om haar kinderen en wil niet worden getroost, omdat ze er niet meer zijn. Zo spreekt de Heer. Hou op met wenen, droog uw tranen. Er is een oplossing voor uw lijden. Godspraak van de Heer. Zij keren terug uit het land van de vijand. Er is hoop voor de toekomst. Zij komen terug naar hun eigen land. Ik hoor Efraïm steeds klagen. U hebt mij geslagen om mij als een wilde stier te temmen. Breng mij nu terug, Heer. U bent toch mijn God? Ik ben nu bekeerd en heb berouw. Ik ben tot bezinning gekomen en sla mij op de borst. Ik sta diep beschaamd en ga gebukt onder de zonde van mijn jeugd. Is mijn dierbare zoon Efraïm mij dan zo lief en zo dierbaar, dat ik na ieder hard woord toch aan hem blijf denken en zo met hem meevoel, dat ik mij weer over hem zal ontfermen? Godspraak van de Heer. Zet bakens uit, richt mijlpalen op. Let goed op de weg die u volgt. Keer terug, Israël. Jonkvrouw, keer terug naar uw steden. Waarom zoekt u steeds uw eigen weg, opstandige? De Heer schept iets nieuws op aarde. Een vrouw zoekt een man.
Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Wanneer ik hen in hun vroegere staat herstel, zullen ze in de steden van Juda weer zeggen: De Heer zegene u, zetel van gerechtigheid, heilige berg. Heel Juda woont daar weer samen, stedelingen, boeren en herders. Degenen die uitgeput waren, verkwik ik. Ik les de dorst van hen die versmachten. Daarop werd ik wakker. Ik had een visioen en opnieuw overviel mij de slaap. De tijd komt, God spraak van de Heer, dat ik Israël en Juda weer met mensen en dieren bevolk. Eerst had ik er alles op gezet hen weg te rukken en af te breken, hen te verwoesten en te vernielen, met ramp op ramp. Maar nu heb ik er alles op gezet om hen op te bouwen en te planten. God spraak van de Heer. In die tijd zegt men niet meer: De vaders eten onrijpe druiven, en de tanden van de kinderen zijn er stroef van. Nee, iedereen sterft door zijn eigen schuld. Iedereen die onrijpe druiven eet, krijgt zelf stroeve tanden. Er komen dagen, God spraak van de Heer, dat ik met Israël en Juda een nieuw verbond sluit. Geen verbond zoals ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want dit verbond hebben zij verbroken, hoewel ik hun meester was, God spraak van de Heer. Dit is het nieuwe verbond dat ik in de toekomst met Israël sluit, God spraak van de Heer. Ik schrijf mijn wet in hun binnenste. Ik grif die in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten, noch tegen zijn broeder zeggen: Leer de Heer kennen. Want iedereen, groot en klein, kent mij al, God spraak van de Heer. Ik vergeef hun misstappen. Ik denk niet meer aan hun zonden. Zo spreekt de Heer, die de zon heeft gegeven als het licht voor de dag, de maan en de sterren als het licht in de nacht, die de zee opzweept zodat de golven bruisen, die de Heer van de machten heet. Als deze orde ophoudt te bestaan, God spraak van de Heer, dan blijft ook Israël niet langer mijn volk. Zo spreekt de Heer. Evenmin als iemand de hemel boven kan meten of de grondvesten van de aarde beneden kan peilen, evenmin verwerp ik ooit de nakomelingen van Israël, ondanks alles wat het misdaan heeft. God spraak van de Heer. De tijd komt, God spraak van de Heer, dat de stad van de Heer wordt herbouwd, van de toren van Gananel tot aan de hoekpoort. Nog verder loopt het meetlint rechtdoor tot de hoogte van Gareb, voordat het afbuigt naar Goa. Hele dal met de lijken en de as, heel het gebied langs de Kedron tot aan de hoek van de paardenpoort in het oosten, wordt aan de Heer gewijd. Het wordt nooit meer vernield of verwoest.

Jeremia. Hoofdstuk 32, versen 1 tot en met 44. In het 10e regeringsjaar van koning Zedekia, het 18e van Nebukadnessar, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Het leger van de koning van Babel had toen Jeruzalem omsingeld, en de profeet Jeremia zat gevangen in het kwartier van de paleiswacht. Koning Zedekia had hem daar laten opsluiten, omdat hij verkondigde: "Zo spreekt de Heer, ik geef de stad in de macht van de koning van Babel. Hij zal haar innemen." Koning Zedekia van Juda zal niet aan de Chaldeeën ontsnappen. Hij wordt uitgeleverd aan de koning van Babel. Dan kan hij persoonlijk met hem spreken, onder vier ogen. Hij wordt door hem naar Babel gevoerd. Daar blijft hij, tot ik mij over hem bekommer. God spraak van de Heer. Ook al verdedigt u zich tegen de Chaldeeën, het is te vergeefs. Jeremia zei: "Het woord van de Heer kwam tot mij. Chananel, een zoon van uw oom Salum, komt u vragen: wil je mijn akker in Anatot kopen? Jij hebt er het eerste recht op." Mijn neef Chananel kwam inderdaad bij mij in het kwartier van de wacht, zoals de Heer gezegd had, en vroeg: "Wil je mijn akker in Anatot kopen? Als oudste familielid heb je daar recht op. Je kunt hem dus kopen." Toen begreep ik dat dit de wens van de Heer was. Ik kocht dus van mijn neef Chananel de akker in Anatot en betaalde de prijs, 17 zilveren sikkels. Ik maakte de koopakte op, verzegelde die in tegenwoordigheid van getuigen en woog het geld af. De koopakte, zowel die volgens vast gebruik was verzegeld als de niet verzegelde akte, overhandigde ik in tegenwoordigheid van mijn neef Chananel, van de getuigen die het contract hadden ondertekend en van alle Joden die in het kwartier van de wacht aanwezig waren, aan Baruch, zoon van Neria en zoon van Machsea. In hun aanwezigheid gaf ik hem de opdracht: "Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Leg deze akten, de verzegelde en de niet verzegelde, in een aarden kruik, zodat ze lange tijd bewaard blijven. Want zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: men zal in dit land weer huizen, akkers en wijngaarden kopen." Nadat ik de akte aan Baruch, zoon van Neria, had gegeven, bad ik tot de Heer: "Ach, Heer God, u hebt de hemel en de aarde gemaakt in uw grote macht, met opgeheven arm. Niets is onmogelijk voor u, die aan duizenden genade schenkt, maar de ongerechtigheid van de vaders wreekt op hun kinderen. U bent een grote, sterke God. Uw naam is de Heer van de machten. Uw plannen zijn groot, uw daden machtig. Alles wat de mensen doen, ligt open voor u. U beoordeelt ieder naar zijn gedrag, naar de vrucht van zijn werk. U hebt wondertekenen verricht vanaf het verblijf in Egypte tot op de dag van vandaag, voor Israël en voor heel de mensheid, zodat uw naam nu overal bekend is. U hebt uw volk, Israël, uit Egypte gevoerd met tekenen en wonderen, met sterke hand en opgeheven arm, onder grote verschrikkingen. U hebt hun dit land gegeven, het land van melk en honing, dat u aan hun voorvaderen onder ede beloofd had. Maar toen zij daar aankwamen en het in bezit namen, luisterden ze niet naar u. Ze leefden niet volgens uw voorschriften en voerden uw bevelen niet uit. Daarom hebt u al deze rampen over hen gebracht. De belegeringswallen reiken al tot de stad. Ze wordt ingenomen. Ze valt in handen van de Chaldeeën, die haar bestormen. Ze bezwijkt door het zwaard, de honger en de pest.
Wat u hebt aangekondigd, gaat nu gebeuren. U ziet het zelf. En toch, Heer God, hebt u tegen mij gezegd: koop de akker en betaal de prijs in tegenwoordigheid van getuigen. En dit, terwijl de stad in handen van de Chaldeeën dreigt te vallen. Toen kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Niets is onmogelijk voor mij. Daarom, zo spreekt de Heer, lever ik deze stad over aan de Chaldeeën, aan koning Nabucadnessar van Babel. Hij zal haar innemen. De Chaldeeën die de stad belegeren, dringen er binnen, steken haar in brand en leggen haar in as, met al de huizen waar men mij beledigde, door op de daken wierook te branden voor Baal en plengoffers te brengen aan andere goden. De Israëlieten en de Judeërs hebben vanaf het begin alleen gedaan wat mij mishaagt en mij beledigd met hun zelfgemaakte beelden. Godspraak van de Heer. Vanaf de dag dat deze stad gebouwd werd, tot op de dag van vandaag, heeft ze zozeer mijn boosheid en mijn woede opgewekt, dat ik haar laat verdwijnen. De Israëlieten en de Judeërs hebben mij allen beledigd door het kwaad dat ze bedreven hebben. Hun koningen en edelen, hun priesters en profeten, de bevolking van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Ze hebben mij steeds de rug toegekeerd, niet hun gezicht. Steeds weer heb ik hen onderwezen, maar niemand wilde luisteren of iets van mij aannemen. Ze hebben het huis dat mijn naam draagt met hun afgodsbeelden onteerd. Ze hebben in het Ben-Hinnomdal offerhoogte voor Baal gebouwd en er hun zonen en dochters aan Moloch geofferd, terwijl ik dat niet had opgedragen. Nooit heb ik gewild dat ze Juda door een dergelijke wandaad tot zonde zouden verleiden. Over de stad waarvan u zegt: zij is in handen gevallen van de koning van Babel door het zwaard, de honger en de pest, zo spreekt de Heer, Israëls God, nu. Haar bewoners breng ik bijeen uit alle landen waarin ik hen in mijn felle toren en mijn grote boosheid verdreven heb. Ik breng hen terug naar deze plaats en laat hen er veilig wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. Ik maak hen één van hart en één van zin, zodat ze mij altijd zullen vereren voor hun eigen welzijn en dat van hun kinderen. Ik sluit met hen een eeuwig verbond. Ik keer mij nooit meer van hen af en blijf hen goed behandelen. De eerbied voor mij leg ik in hun hart, zodat ze mij nooit meer verlaten. Ik zal er vreugde in vinden om hen gelukkig te maken. Met heel mijn hart en heel mijn ziel plant ik hen voorgoed in dit land. Zo spreekt de Heer. Zoals ik nu zware rampen over dit volk heb gebracht, zo zal ik de weldaden over hen brengen die ik beloofde. In dit land waarvan u zegt: het is een wildernis, verlaten van mens en dier, het is in handen gevallen van de Chaldeeën, zullen weer akkers worden gekocht. Men betaalt de prijs, maakt de koopakte op en verzegelt die in tegenwoordigheid van getuigen. In Benjamin, in de omgeving van Jeruzalem, in de steden van Juda, van het bergland, van de Sefela en van de Negeb. Want ik herstel hen in hun vroegere staat. Godspraak

Jeremia. Hoofdstuk 33, versen 1 tot en met 26. Voor de tweede keer kwam het woord van de Heer tot Jeremia, toen hij nog in het kwartier van de wacht zat opgesloten. Zo spreekt de Heer die de aarde schiep en vorm gaf. Heer is zijn naam. Roep mij aan en ik verhoor u. Grote, ondoorgrondelijke dingen maak ik u bekend. Over de huizen van deze stad en over de koninklijke paleizen die zijn verwoest tijdens de belegering, door de Chaldeeën en nu vol lijken liggen, omdat ik mij in mijn felle toren vanwege hun slechtheid van deze stad heb afgekeerd, zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik verzorg hen. Ik genees hun wonden. Ik genees hen weer en schenk hun een onverwacht, duurzaam geluk. Ik keer het lot van Juda en Israël en herstel hen weer in hun vroegere staat. Ik zuiver hen van alle zonden die ze tegen mij hebben bedreven. Ik vergeef hun schuld en hun ontrouw. De stad wordt mijn trots en mijn vreugde, mijn roem en mijn glorie bij alle volken op de aarde, die zullen horen van de weldaden die ik haar bewijs. Zij zullen versteld staan, verbaasd om de welvaart en de voorspoed die ik haar geef. Zo spreekt de Heer. In dit land waarvan u zegt, het ligt vernield, verlaten door mens en dier. In de steden van Juda en de straten van Jeruzalem die zijn verwoest, waar geen mens of dier meer woont. Hoort men weer de kreten van blijdschap en vreugde, het zingen voor bruidegom en bruid. Weer klinkt het lied, loof de Heer van de machten, want de Heer is goed, zijn genade duurt eeuwig. Weer brengt men dankoffers naar het huis van de Heer. Ik zal het lot van het land keren en het in zijn vroegere staat herstellen, zegt de Heer. Zo spreekt de Heer van de machten. In het land dat vernield is, verlaten door mens en dier, zal bij alle steden weer weide grond liggen, waar de herders met hun schapen kunnen rusten. Bij de steden van het bergland, van de Sefela, de Negeb, in Benjamin, in de omgeving van Jeruzalem en bij de andere steden van Juda. De schapen zullen weer onder de hand van de teller doorgaan, zegt de Heer. De tijd komt, Godspraak van de Heer, dat ik de belofte vervul die ik Israël en Juda gedaan heb. In die dagen, in die tijd schenk ik David een wettelijke afstammeling die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten de Heer onze gerechtigheid. Zo spreekt de Heer. Het zal David nooit aan een opvolger ontbreken die op de troon van Israël zetelt. Ook zullen er altijd Levitische priesters blijven die mij dagelijks brandoffers opdragen, meeloffers en slachtoffers. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Zo spreekt de Heer. Als iemand ooit mijn verbond met de dag en de nacht zou verbreken, zodat het niet meer op tijd dag en nacht wordt, dan wordt ook mijn verbond verbroken met mijn dienaar David. Dan zal hij geen zoon meer hebben om hem op de troon op te volgen. Dit geldt ook voor mijn verbond met de Levitische priesters, mijn dienaren. Zo ontelbaar als de sterren aan de hemel, zo onmetelijk als het zand aan de zee, maak ik het nageslacht van mijn dienaar David en van de levieten die in mijn dienst staan. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. Hebt u gemerkt wat de volken zeggen? De twee stammen die de Heer had uitverkoren, heeft hij verworpen. Ze verachten mijn volk. Het is in hun ogen geen natie meer. Zo spreekt de Heer.
Als ik geen verbond heb gesloten met de dag en de nacht, en aan hemel en aarde geen vaste wetten heb gegeven, dan zal ik het nageslacht van Jacob en van mijn dienaar David verwerpen. Steeds weer kies ik iemand uit zijn nageslacht om over de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob te heersen. Ik herstel hen in hun vroegere staat en ontferm mij over hen.

Jeremia. Hoofdstuk 34, versen 1 tot en met 22. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia, toen koning Nabucadnessar van Babel met heel zijn leger en dat van alle koninkrijken en volken waarover hij heerste, oorlog voerde tegen Jeruzalem en de steden in de omgeving. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ga aan koning Sedekia van Juda zeggen: dit zegt de Heer. Ik lever deze stad uit aan de koning van Babel. Hij zal haar in de as leggen. Ook u zult niet aan hem ontsnappen. U wordt gegrepen en aan hem uitgeleverd. Onder vier ogen zult u persoonlijk met de koning van Babel spreken, en dan gaat u naar Babel. Maar luister naar het woord van de Heer, Sedekia, koning van Juda. Zo spreekt de Heer over u. U sterft niet door het zwaard. U zult een vredige dood sterven. Zoals men ter ere van uw voorvaderen, de koningen die u voorgingen, het dodenvuur ontstak, zo zal men dat ook doen om u te eren en het klaaglied Ach Heer voor u zingen. Dit is mijn woord, God spraak van de Heer. Toen de profeet Jeremia al deze woorden in Jeruzalem overbracht aan koning Sedekia van Juda, had de koning van Babel troepen ingezet tegen Jeruzalem en tegen Lakis en Azeka, de enige vestingen van Juda die nog stand hielden. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia. Nadat koning Sedekia met alle inwoners van Jeruzalem was overeengekomen om alle Hebreeuwse slaven en slavinnen vrij te laten, zodat niemand nog een andere Hebreeër in dienst zou houden. Al de edelen en burgers die waren overeengekomen hun slaaf of hun slavin vrij te laten en niet langer in dienst te houden, hadden dit ook gedaan. Maar later waren zij op hun beslissing teruggekomen. Ze hadden de slaven en de slavinnen die ze hadden vrijgelaten gedwongen om terug te komen en hen weer te dienen. Toen kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Toen ik uw voorvaderen uit het slavenhuis van Egypte voerde, heb ik met hen dit verbond gesloten. Elk zevende jaar moet ieder van u, de Hebreeër, die zich aan u moest verkopen, vrijlaten. Als hij u 6 jaar gediend heeft, moet u hem vrijlaten. Maar uw voorvaderen hebben niet naar mij geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Nu hebt u zich bekeerd. U hebt gedaan wat ik verlang en uw volksgenoten vrijgelaten. In mijn aanwezigheid, in het huis dat mijn naam draagt, hebt u dat op zich genomen. Maar u bent op uw beslissing teruggekomen en hebt daardoor mijn naam onteerd. U hebt de slaaf en de slavin die u vrij had gelaten, gedwongen om terug te keren en u weer als slaaf en slavin te dienen. Daarom, zo spreekt de Heer, omdat u niet naar mij hebt geluisterd en de vrijlating van uw volksgenoten hebt ingetrokken, daarom laat ik het zwaard, de pest en de honger los tegen u. God spraak van de Heer. Ik maak u tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde. De mannen die mijn verbond geschonden hebben en zich niet hebben gehouden aan de bepalingen van de verbintenis, die ze voor mijn aangezicht gesloten hadden, zal ik behandelen als de stieren die ze in tweeën gesneden hebben om er tussendoor te gaan. De edelen van Juda en Jeruzalem, de hovelingen, de priesters en de burgers van het land, iedereen die tussen de stukken is doorgegaan. Ik lever hen uit aan de vijanden die hen naar het leven staan. De vogels en de dieren azen op hun lijken. Ook koning Sedekia van Juda en zijn edelen lever ik uit aan de vijanden die hen naar het leven staan, aan het leger van de koning van Babel dat nu is weggegaan. Op mijn bevel

Jeremia. Hoofdstuk 35, versen 1 tot en met 19. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia in de tijd van Joachim, zoon van Josia, de koning van Juda. Ga naar de Rekabieten, haal hen over om met u mee te gaan naar de tempelhallen en bied hun daar wijn aan. Ik slaagde erin Jaazania, zoon van Jirmea en zoon van Gabasinja, met zijn broers en zijn zonen, de hele stam van de Rekabieten, naar het huis van de Heer te brengen, in het verblijf van de zonen van Chanan, zoon van Jechdaljahu, de man van God. Dit lag naast het verblijf van de edelen.

boven dat van Maasea, zoon van Salom, de tempelwachter. Ik zette de Rekabieten kannen wijn en bekers voor en nodigde hen uit te drinken. Maar zij antwoordden: wij drinken geen wijn. Onze vader Jonadab, zoon van Rekab, heeft ons dat verboden. Hij heeft gezegd: jullie mogen geen wijn drinken. Ook jullie zonen mogen dat niet. Jullie mogen geen huizen bouwen. Jullie mogen niet zaaien, geen wijnstokken planten of in eigendom hebben. Altijd moeten jullie in tenten wonen. Dan zullen jullie lang leven in het land waar jullie als vreemdeling verblijven. Al deze bevelen van onze vader Jonadab, zoon van Rekab, hebben wij opgevolgd. Wij drinken ons hele leven geen wijn, ook onze vrouwen en kinderen niet. Wij bouwen geen huizen, wij hebben geen wijngaarden, geen akkers, geen zaaigoed. En wij wonen in tenten. Wij houden ons aan alles wat onze vader Jonadab heeft voorgeschreven. Pas toen koning Nabucadnessar van Babel dit land was binnengevallen, hebben wij gezegd: laat ons naar Jeruzalem gaan om aan de legers van de Chaldeeën en van de Arameërs te ontkomen. En zo leven wij nu in Jeruzalem. Toen kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: ga de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem zeggen: hier kunt u leren hoe u mijn woorden moet gehoorzamen. Godspraak van de Heer. Het bevel van Jonadab, zoon van Rekab, die zijn zonen verbood wijn te drinken, wordt nageleefd. Tot op de dag van vandaag drinken ze geen wijn, uit eerbied voor het bevel van hun stamvader. Maar naar de woorden die ik telkens opnieuw tot u richt, luistert u niet. Telkens opnieuw heb ik mijn dienaren, de profeten, tot u gezonden met de boodschap: bekeer u en beter uw leven. Loop geen andere goden na en vereer ze niet. Dan blijft u wonen in het land dat ik aan u en uw voorvaderen gegeven heb. Maar u hebt niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. De afstammelingen van Jonadab, zoon van Rekab, hebben het bevel van hun stamvader uitgevoerd. Maar dit volk heeft niet naar mij geluisterd. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van de machten, de God van Israël: breng ik over Juda en de inwoners van Jeruzalem alle rampen waarmee ik hen bedreigd heb. Want ik heb tegen hen gesproken, maar ze hebben niet geluisterd. Ik heb hen geroepen, maar ze hebben niet geantwoord. En tegen de Rekabieten zei Jeremia: zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: omdat u uw stamvader Jonadab gehoorzaamt, al zijn voorschriften onderhoudt en doet wat hij u heeft opgedragen. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, Israëls God, zal het Jonadab, zoon van Rekab, nooit aan nakomelingen ontbreken die in mijn dienst staan.

Jeremia. Hoofdstuk 36, versen 1 tot en met 32. In het vierde regeringsjaar van Joachim, zoon van Josia, de koning van Juda, kwam dit woord van de Heer tot Jeremia. Neem een boekrol en teken er alles in op wat ik heb gezegd over Israël, over Juda en over de volken, toen ik tegen u begon te spreken, vanaf de tijd van Josia tot op de dag van vandaag. Misschien bekeert het huis van Juda zich bij het horen van al die rampen die ik hun wil aandoen, en kan ik hun misdaden en zonden vergeven. Jeremia liet Baruch, zoon van Neria, roepen, en deze tekende in de boekrol alle woorden van de Heer op die Jeremia dicteerde. Daarop gaf Jeremia aan Baruch de opdracht: nu ze mij tegenhouden om naar het huis van de Heer te gaan, ga jij erheen. En je leest uit de boekrol de woorden van de Heer voor die ik gedicteerd heb, voor alle aanwezigen op de vastendag, ook voor de Judeërs die gekomen zijn uit andere steden. Misschien bidden ze dan tot de Heer en bekeren zij zich, want de Heer is zeer woedend op dit volk. Baruch, zoon van Neria, deed wat de profeet Jeremia hem had opgedragen en las in het huis van de Heer uit de boekrol de woorden van de Heer voor. In de negende maand van het vijfde regeringsjaar van Joachim, zoon van Josia, de koning van Juda, vasten de inwoners van Jeruzalem en al het volk uit de steden van Juda dat naar Jeruzalem kwam om de Heer te eren. Toen las Baruch in het huis van de Heer voor alle aanwezigen uit de boekrol alle woorden van Jeremia voor. Dit gebeurde op het bovenste plein in het verblijf van Gemaria, zoon van de schrijver Safan, vlakbij de Nieuwe Poort. Toen Michajehu, zoon van Gemaria, zoon van Safan, alle woorden van de Heer hoorde die in de boekrol stonden, ging hij naar het kabinet van de schrijver in het koninklijk paleis. Alle edelen waren daar in zitting bijeen. De schrijver Elisama, Delaya, zoon van Semaya, Elnaton, zoon van Akbor, Gemaria, zoon van Safan, Sitkia, zoon van Chananya, en de overige edelen. Michajehu vertelde hun wat hij Baruch uit de boekrol aan alle aanwezigen had horen voorlezen. Daarop stuurden de edelen Jehudi, zoon van Netanja en zoon van Selemja, zoon van Kusi, naar Baruch met het bevel: kom hierheen met de boekrol die u het volk hebt voorgelezen. En Baruch, zoon van Neria, ging met de boekrol naar hen toe. Ze zeiden hem: ga zitten en lees. En Baruch begon te lezen. Toen ze alles hadden gehoord, waren ze diep onder de indruk en zeiden tegen Baruch: wij moeten de koning onmiddellijk op de hoogte brengen. En zij vroegen Baruch: vertel eens, waar komt alles wat u geschreven hebt vandaan? Hij antwoordde: van Jeremia. Hij dicteerde mij en ik schreef alles met inkt in de boekrol. Toen zeiden de edelen tegen Baruch: verberg u samen met Jeremia en laat niemand weten waar u bent. Ze gingen naar het hof en brachten de koning van alles op de hoogte. De boekrol hadden ze in het kabinet van de schrijver Elisama achtergelaten. De koning stuurde Jehudi daarheen om de boekrol te halen en deze las hem voor aan de koning en aan de aanwezige edelen. De koning zat in het winterpaleis bij het vuur. Het was de negende maand. Telkens als Jehudi 3 of 4 kolommen had gelezen, sneed de koning ze met een pennenmes af en wierp ze in het vuur, totdat de hele rol was verbrand. Nog de koning, nog zijn hovelingen raakten onder de indruk bij het horen van alles wat erin stond. Niemand scheurde zijn kleren. Elnathan, Delaya en Gemaria
smeekten de koning de boekrol niet te verbranden, maar hij luisterde niet naar hen. Hij gaf zelfs aan zijn zonen Jerachmeel, aan Seraja, zoon van Asriel, en aan Selemja, zoon van Abdeel, het bevel om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te nemen. Maar de Heer hield hen verborgen. Toen de koning de rol met alles wat Jeremia aan Baruch gedicteerd had, verbrand had, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Neem een andere rol en schrijf er opnieuw alles in wat er in de rol stond die koning Jojakim van Juda verbrand heeft. En tegen koning Jojakim van Juda moet u zeggen: dit zegt de Heer, u hebt die boekrol verbrand en gezegd: waarom hebt u daarin geschreven? De koning van Babel komt dit land verwoesten, zodat er geen mens of dier overblijft. Daarom, zo spreekt de Heer over koning Jojakim van Juda: zal geen van zijn nakomelingen op de troon van David zitten. Zijn lijk zal overdag in de hitte blijven liggen, 's nachts in de kou. Ik zal zijn misdaden straffen, die van zijn nageslacht en van zijn hof. Ik breng over hen, over de inwoners van Jeruzalem en over de burgers van Juda, alle rampen die ik heb aangekondigd, zonder dat ze hebben geluisterd. Jeremia stelde de schrijver Baruch een nieuwe boekrol ter hand. Deze schreef daarin wat Jeremia dicteerde. Alles wat in de boekrol gestaan had, die door koning Jojakim van Juda was verbrand, en nog vele andere woorden van dezelfde strekking.

Jeremia. Hoofdstuk 37, versen 1 tot en met 21. Koning Zedekia, de zoon van Jozia, was Konjahu, de zoon van Joachim, opgevolgd. Hij was door koning Nabucadnessar van Babel als koning van Juda aangesteld. Hij luisterde niet naar de woorden die de Heer bij monden van de profeet Jeremia sprak, evenmin als zijn hovelingen en burgers. Eens zond koning Zedekia Jehukal, zoon van Selemja, en de priester Sefania, zoon van Maasea, naar de profeet Jeremia, met het verzoek: bid voor ons tot de Heer onze God. Jeremia was toen nog vrij, hij was nog niet gevangen gezet. De legers van de farao rukten op uit Egypte, en de Chaldeeën die Jeruzalem belegerden, waren bij het horen daarvan weggetrokken. Toen kwam het woord van de Heer tot de profeet Jeremia. Zo spreekt de Heer, de God van Israël, tegen de koning van Juda, die u zendt om mij te raadplegen, moet u zeggen: de legers van de farao die oprukken om u te helpen, gaan weer terug naar Egypte. Dan komen de Chaldeeën terug, vallen deze stad aan, nemen haar in en leggen haar in de as. Zo spreekt de Heer: laat u niets wijs maken en zeg niet: de Chaldeeën zijn voorgoed weg, want ze zijn niet weg. Al zou u het hele leger van de Chaldeeën dat u aanvalt verslaan, zodat er alleen gewonden over zijn, dan zouden die nog uit hun tent komen en deze stad in de as leggen. Toen het leger van de Chaldeeën van Jeruzalem was weggetrokken, omdat de legers van de farao in aantocht waren, wilde Jeremia de stad uitgaan om in Benjamin met zijn familie een erfenis te regelen. Bij de Benjaminpoort hield officier van de wacht, Jiria, zoon van Selemja, de zoon van Chananja, de profeet aan en beschuldigde hem: u wilt overlopen naar de Chaldeeën. Jeremia antwoordde: dat is niet waar. Ik loop niet over naar de Chaldeeën. Maar Jiria luisterde niet naar Jeremia. Hij arresteerde hem en leidde hem voor de edelen. De edelen waren woedend op Jeremia. Ze lieten hem stokslagen toedienen en hem in het huis van de schrijver Jonathan opsluiten. Dat was als gevangenis ingericht. Zo kwam Jeremia in de ondergrondse kerker terecht, waar hij lange tijd zou blijven. Eens liet koning Zedekia hem in het geheim naar zijn paleis brengen en vroeg hem: is er een woord van de Heer? Jeremia antwoordde: jazeker, u wordt uitgeleverd aan de koning van Babel. Toen vroeg Jeremia aan de koning: wat heb ik misdaan tegen u, uw hovelingen of uw onderdanen, dat u mij in de kerker geworpen hebt? Waar zijn nu uw profeten die verkondigen: de koning van Babel rukt niet op tegen u en tegen dit land? Luister, heer koning, wijs mijn verzoek niet af en stuur mij niet terug naar het huis van de schrijver Jonathan, want dat zou mijn dood zijn. Toen gaf koning Zedekia het bevel om Jeremia vast te houden in het kwartier van de wacht. Hij kreeg iedere dag een brood uit de bakkerstraat, tot al het brood in de stad op was, maar hij moest in het kwartier van de wacht blijven.

Jeremia. Hoofdstuk 38, versen 1 tot en met 28. Sefatja, zoon van Matan, Gedalja, zoon van Paschur, Jukal, zoon van Selemja, en Paschur, zoon van Malkia, hoorden dat Jeremia aan iedereen bleef verkondigen: zo spreekt de Heer. Wie in de stad blijft, gaat dood door het zwaard, de honger en de pest. Wie overloopt naar de Chaldeeën blijft over. Hij brengt het er levend af. Zo spreekt de Heer. Deze stad wordt overgeleverd aan het leger van de koning van Babel. Ze wordt door hem ingenomen. De edelen zeiden daarom tegen de koning: die man moet sterven. Door zo te spreken tast hij het moreel aan van de soldaten die nog in de stad zijn en van de hele bevolking. Die man zoekt niet het welzijn van het volk, maar zijn ondergang. Koning Sedekia antwoordde: goed, hij is in uw macht, ik kan niet tegen u op. Toen grepen ze Jeremia en wierpen hem in de put van prins Malkia, in het kwartier van de wacht. Aan touwen lieten ze hem neer. In de put stond geen water, maar Jeremia zakte weg in de modder. De Kusiet Ebed-Melek, een ambtenaar aan het hof, hoorde dat Jeremia in de put was geworpen. Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort, kwam hij uit het paleis naar hem toe en zei: Heer koning, die mannen hebben een misdaad begaan door de profeet Jeremia in de put te werpen. Hij zal daar sterven van honger, want in de stad is al het brood op. Daarop gaf de koning de Kusiet Ebed-Melek de opdracht: neem 3 mannen met u mee en haal de profeet Jeremia uit de put, voordat hij sterft. Ebed-Melek ging met 3 mannen naar het koninklijk paleis, haalde uit het magazijn lappen versleten en gescheurde kleren en liet die met touwen neer in de put, tot bij Jeremia. Hij zei tegen Jeremia: doe die lappen rond het touw onder uw oksels. En Jeremia deed dat. Toen trokken ze hem aan de touwen uit de put omhoog. Jeremia verbleef nu weer in het kwartier van de wacht. Koning Sedekia liet de profeet Jeremia bij zich brengen bij de 3e ingang van het huis van de Heer en zei tegen hem: ik heb u iets te vragen. Verberg niets voor mij. Maar Jeremia zei tegen Sedekia: als ik niets verberg, laat u mij doden. En als ik u een raad geef, luistert u niet. Koning Sedekia verzekerde hem daarop in het diepste geheim: bij de Heer die ons het leven heeft gegeven, ik laat u niet doden. Ik lever u niet uit aan uw vijanden. Daarop zei Jeremia tegen Sedekia: zo spreekt de Heer, de God van de machten, Israëls God. Als u zich overgeeft aan de bevelhebbers van de koning van Babel, blijft u leven en wordt de stad niet in as gelegd. U blijft leven met heel uw familie. Maar als u zich niet overgeeft aan de bevelhebber van de koning van Babel, valt de stad in handen van de Chaldeeën. Die leggen haar in as en u zelf zult niet ontsnappen. Maar koning Sedekia zei tegen Jeremia: ik ben bang voor de Judeërs die al naar de Chaldeeën zijn overgelopen. Als men mij aan hen uitlevert, zullen ze mij gruwelijk mishandelen. Jeremia antwoordde: dat zal niet gebeuren. Luister toch naar wat de Heer u door mij laat zeggen. Dan zal het u goed gaan en blijft u in leven. Maar als u zich niet overgeeft, dan gebeurt wat de Heer mij laat zien. Alle vrouwen die nog in het paleis van de koning van Juda zijn, worden weggevoerd naar de bevelhebbers van de koning van Babel. Dan zullen ze zeggen: ze hebben u bedrogen en overweldigd, die goede vrienden van u.
Nu uw voeten wegzakken in de modder, trekken zij zich terug. Uw vrouwen en kinderen worden weggevoerd naar de Chaldeeën, en ook uzelf zult niet ontkomen. U wordt gevangen genomen door de koning van Babel, en deze stad wordt in as gelegd. Daarop zei Sedekia: als uw leven u lief is, laat dan niemand hier iets van te weten komen. Als de edelen toch van ons onderhoud zouden horen, en dan bij u komen en vragen, laat horen wat u tegen de koning gezegd hebt. Als u ons niets verzwijgt, zullen wij u niet doden. Of als zij vragen, wat heeft de koning gezegd? Dan moet u antwoorden, ik heb de koning gesmeekt om mij niet terug te sturen naar het huis van Jonathan om daar te sterven. Toen de edelen inderdaad bij Jeremia kwamen en hem trachten uit te horen, zei hij hun precies wat de koning hem had opgedragen. Ze moesten hem toen wel met rust laten, want niemand had het gesprek gehoord. Jeremia bleef in het kwartier van de wacht, totdat Jeruzalem werd ingenomen. Bij de inname was hij daar nog.

Jeremia. Hoofdstuk 39, versen 1 tot en met 18. In de tiende maand van het negende regeringsjaar van koning Sedekia van Juda was koning Nabucadnessar van Babel met heel zijn leger naar Jeruzalem gekomen en had de stad ingesloten. Op de negende dag van de vierde maand in het elfde jaar namen zij de stad stormenderhand in. De bevelhebbers van de koning van Babel namen plaats bij de middenpoort. Nergal-Sarezer, de opperbevelhebber, Sorsekim, de hofmaarschalk, Nergal-Sarezer, een hoge functionaris, en de andere bevelhebbers van de koning van Babel. Toen koning Sedekia van Juda en alle soldaten dit zagen, namen zij de vlucht. In de nacht wisten zij aan de kant van de koninklijke tuin door de poort tussen de beide muren de stad uit te komen en ze vluchtten de Araba in. Maar het leger van de Chaldeeën zette de achtervolging in en haalde Sedekia in op de vlakte van Jericho. Hij werd gevangen genomen en naar koning Nebukadnessar van Babel gebracht in Ribla, in het gebied van Hamat. Daar velde de koning van Babel het vonnis over hen. Sedekia's zonen liet hij voor zijn ogen in Ribla doden. Ook de edelen van Juda liet hij afslachten. Sedekia zelf liet hij de ogen uitsteken, in koperen ketenen slaan en wegvoeren naar Babel. De Chaldeeën staken het koninklijk paleis en de huizen van de bevolking in brand en sloopten de muren van Jeruzalem. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, voerde de rest van de mensen gevangen naar Babel. De mensen die nog in de stad waren en degenen die naar hem waren overgelopen. Alleen de armsten van het volk, die geen eigen bezit hadden, liet Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, in het land achter en hij gaf hun wijngaarden en akkers. Met betrekking tot Jeremia gaf koning Nabucadnessar van Babel aan Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, het volgende bevel. Neem Jeremia onder uw bescherming, zorg dat hem niets overkomt en doe alles wat hij vraagt. Nebuzaradan, de commandant van de lijfwacht, gaf dit bevel door aan de hofmaarschalk Nebuzasban, aan de opperbevelhebber Nergal-Sarezer en aan de andere bevelhebbers van de koning van Babel. Zij haalden Jeremia uit het kwartier van de wacht en vertrouwden hem toe aan Gedalja, zoon van Achikam, zoon van Safan, die hem mee naar huis nam. Zo bleef Jeremia bij het volk. Toen Jeremia nog in het kwartier van de wacht zat opgesloten, kwam dit woord van de Heer tot hem. Ga de Kusiet Ebed-Melek zeggen: zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Alles wat ik over deze stad heb gezegd, laat ik in vervulling gaan, tot zijn ondergang en niet tot zijn heil. Voor uw ogen zal het gebeuren. Maar u red ik op die dag, God sprak van de Heer. U wordt niet uitgeleverd aan hen voor wie u zo bang bent. Ik zal u redden. U zult niet vallen door het zwaard. U brengt het er levend af, omdat u op mij hebt vertrouwd. Godspraak van de Heer.